0: militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohora wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goldenzone FM.
3: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy monster sound.

0: En nu natuurlijk nog Ontmoet.
1: Hallo.
2: Ja, hallo.
1: Ja, goeiedag.
2: Hallo, met Wanda. Wat heb je aan?
1: Nou, wat denk je? De zender natuurlijk. Titom.
3: These things that you bring.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohora wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone.

0: contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306 en laat van je horen.
1: Oh, darling. I wanted to give you everything.

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: weet ik zeker.
1: Luister eens naar Godenzone FM. Het is 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Na de uitschakeling van Oranje op het WK heeft Ronald Koeman de KNVB gemeld te stoppen als bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur Nigel de Jong zegt zijn besluit te respecteren en bedankt de 63-jarige Koeman voor zijn inzet. De voetbalbond is bezig met een evaluatie na het WK en gaat tegelijk op zoek naar een nieuwe bondscoach. Die keuze moet op tijd gemaakt zijn, want de Nations League start in september. Vanaf vandaag is de anonieme OV-chipkaart niet meer te koop. Die kaart blijft nog wel geldig tot eind volgend jaar. Reizigers stappen steeds vaker over op OVP, waarmee je sinds 3 jaar kunt in- en uitchecken met een betaalpas, creditcard, mobiel of de nieuwe OV-pas. Eind vorig jaar waren er nog ruim 4 miljoen anonieme OV-chipkaarten in omloop. Dat zijn kaarten die dus niet aan iemands naam of persoonsgegevens gekoppeld zijn. De Amerikaanse president Trump heeft gemeld dat hij vorig jaar ruim 1 miljard euro met cryptomunten heeft verdiend. Hij verdiende dat geld vooral via het bedrijf dat hij met zijn zonen heeft opgericht. Steven Witkoff, ook een diplomaat in zijn regering, is daarvan de CEO. Verder verdiende Trump aan digitale munten, zogenaamde meme coins, met zijn naam en producten als horloges en parfum. Zijn gisteren gepubliceerde financiële rapport telt 927 kantjes. Een Belgische schoolbuschauffeur heeft een 12-jarige jongen vergeten, waardoor die urenlang opgesloten zat in een geparkeerde bus. Het kind stapte om 6:30 ochtends in en werd rond 11:30 gevonden, nadat zijn school alarm had geslagen. Het kind was tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gegleden. De jongen werd door de begeleider en de chauffeur over het hoofd gezien bij het parkeren van de bus. Vorige maand was het busbedrijf betrokken bij een dodelijk ongeluk. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een bosbrand in Noord-Griekenland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het vuur is nog niet geblust. Een van de slachtoffers werd gevonden in de buurt van de stad Thessaloniki. Zijn echtgenote is met brandwonden in een ziekenhuis opgenomen. Hun 12-jarig kind wordt vermist. De brand wordt bestreden met meer dan 100 brandweerlieden. En er worden niet alleen bluswagens, maar ook blusvliegtuigen ingezet. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic mag zijn geavanceerde AI-modellen weer aan buitenlandse klanten aanbieden. Het verbod daarop is door de regering opgeheven. Eerder was de toegang geblokkeerd vanwege zorgen voor de Amerikaanse nationale veiligheid, maar die zijn nu door het bedrijf opgeheven. Anthropic meldt op X dat ze meteen aan de slag gaan om de toegang te herstellen en snel met een update zullen komen. Vanaf vandaag is de anonieme OV-chipkaart niet meer te koop. Die kaart blijft nog wel geldig tot eind volgend jaar. Reizigers stappen steeds vaker over op OVP, waarmee je sinds 3 jaar kunt in- en uitchecken met een betaalpas, creditcard, mobiel of de nieuwe OV-pas. Eind vorig jaar waren er nog ruim 4 miljoen anonieme OV-chipkaarten in omloop. Dat zijn kaarten die dus niet aan iemands naam of persoonsgegevens gekoppeld zijn. De Amerikaanse president Trump heeft gemeld dat hij vorig jaar ruim 1 miljard euro met cryptomunten heeft verdiend. Hij verdiende dat geld vooral via het bedrijf dat hij met zijn zonen heeft opgericht. Steven Witkoff, ook een diplomaat in zijn regering, is daarvan de CEO. Verder verdiende Trump aan digitale munten, zogenaamde meme coins, met zijn naam en producten als horloges en parfum. Zijn gisteren gepubliceerde financiële rapport telt 927 kantjes. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. De wegafsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim veroorzaken de meeste vertraging. Dat merk je op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, bij Hoogmade nu 3 kwartier vertraging. En op de A27 richting Gorkum, bij knooppunt Gorkum een kwartier extra reistijd.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
3: Greeting, Earthlings. We have now taken over your radio.

0: Nederland. Hou even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een bosbrand in Noord-Griekenland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het vuur is nog niet geblust. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic mag zijn geavanceerde AI-modellen weer aan buitenlandse klanten aanbieden. Het verbod daarop is door de regering opgeheven. Vanaf vandaag is de anonieme OV-chipkaart niet meer te koop. Die kaart blijft nog wel geldig tot eind volgend jaar. De Amerikaanse president Trump heeft gemeld dat hij vorig jaar ruim 1 miljard euro met cryptomunten heeft verdiend. Verder verdiende Trump aan digitale munten, zogenaamde meme coins, met zijn naam en producten als horloges en parfum. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. De meeste files staan op wegen in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Dat merk je op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden op de A27. Loopt ook vast op de A27 zelf, richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum nu 25 minuten vertraging. Dan de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Bij Hoogmaden een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk en de wegwerkzaamheden op de A44... En dan de A12, Arnhem richting Utrecht. Bij Maarsbergen is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden is het zeewater warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Door warmere zeeën en oceanen is er een grotere kans op hevige stormen, neerslag en overstromingen. Ook versnelt dit het smelten van ijsmassa's en de stijging van de zeespiegel. Copernicus waarschuwt dat hittegolven van de zee ook kunnen overslaan naar het land. Er zijn in verschillende landen invallen gedaan in een onderzoek naar malversaties met geld van de Europese Unie. Volgens de Franse krant Le Monde gaat het om de radicaal-rechtse ID-fractie in het Europees Parlement. Die zou ruim 4 miljoen euro hebben uitgegeven aan bekenden zonder de juiste aanbestedingsprocedures. In de inmiddels opgeheven ID-fractie werkt het Franse Rassemblement National, RN, samen met partijen als de Duitse AfD en de Nederlandse PVV. Bij een bosbrand in Noord-Griekenland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het vuur is nog niet geblust. Een van de slachtoffers werd gevonden in de buurt van de stad Thessaloniki. Zijn echtgenote is met brandwonden in een ziekenhuis opgenomen. Hun 12-jarig kind wordt vermist. De brand wordt bestreden met meer dan 100 brandweerlieden. En er worden niet alleen bluswagens, maar ook blusvliegtuigen ingezet. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic mag zijn geavanceerde AI-modellen weer aan buitenlandse klanten aanbieden. Het verbod daarop is door de regering opgeheven. Eerder was de toegang geblokkeerd vanwege zorgen voor de Amerikaanse nationale veiligheid, maar die zijn nu door het bedrijf opgeheven. Anthropic meldt op X dat ze meteen aan de slag gaan om de toegang te herstellen en snel met een update zullen komen. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het Noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

0: Dit is het weerbericht.
1: Het blijft vandaag overwegend droog met een mix van wolken en zon. De middagtemperatuur gaat oplopen naar 21 tot 25 graden. In het noordoosten kan er een bui vallen met een kleine kans op onweer. De westenwind is zwak tot matig. Vanavond steeds meer opklaringen en weinig wind. En zakt de temperatuur in de nacht naar rond de 12 en 17 graden. Morgen zien we afwisselend de zon en bewolking en gaat het geleidelijk aan vanuit het westen regenen. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het morgen boven de 20 graden. De komende dagen blijft het overwegend droog met op donderdag de grootste kans op buien. De temperaturen liggen de komende dagen rond de 23 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In Zuid-Holland en Noord-Brabant staan vanmorgen de meeste files door de afsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim. Files die er verder uitspringen zijn de A2 Den Bosch richting Utrecht, bij Waardenburg een half uur vertraging. Dan naar de A4 Rotterdam richting Amsterdam, bij Zoetewoudendorp 40 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht richting Den Haag is bij knooppunt Schouwen vrachtwagen een lading verloren. Drie rijstroken zijn hier dicht. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En het duurt naar verwachting tot 11 uur. En tot slot de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht gebeurde eerder vanochtend een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op 25 minuten extra reistijd.
0: Het station met de meeste en beste hits.
3: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: Er komt voorlopig geen nieuwe Box 3-regeling voor de inkomstenbelasting. De Eerste Kamer wil wachten op voorstellen van het kabinet. Het kabinet wilde vanwege ICT-beperkingen bij de Belastingdienst voor beleggingen in aandelen belasting gaan heffen over de jaarlijkse waardestijging, ook als die alleen op papier is, maar voor vastgoed pas als de woning verkocht wordt. De meeste politieke partijen willen dat gelijk trekken, ook bij aandelen belasting betalen na verkoop. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen in het Duitse Stade wordt ook in verband gebracht met de mishandeling van zijn 3 maanden oude dochter. Volgens Duitse media zou hij de baby al eens eerder zo hard door elkaar hebben geschud dat ze gewond raakte. Maandag opende de man het vuur bij een opvanglocatie bij Hamburg, waarbij 6 mensen om het leven kwamen. De moeder en de baby bleven daarbij ongedeerd. Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden is het zeewater warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Door warmere zeeën en oceanen is er een grotere kans op hevige stormen, neerslag en overstromingen. Ook versnelt dit het smelten van ijsmassa's en de stijging van de zeespiegel. Copernicus waarschuwt dat hittegolven van de zee ook kunnen overslaan naar het land. Er zijn in verschillende landen invallen gedaan in een onderzoek naar malversaties met geld van de Europese Unie. Volgens de Franse krant Le Monde gaat het om de radicaal-rechtse ID-fractie in het Europees Parlement. Die zou ruim 4 miljoen euro hebben uitgegeven aan bekenden zonder de juiste aanbestedingsprocedures. In de inmiddels opgeheven ID-fractie werkt het Franse Rassemblement National, RN, samen met partijen als de Duitse AfD en de Nederlandse PVV. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is bij Waardenburg een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Nieuw-Vennep een uur oponthoud door de wegwerkzaamheden op de A44. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Rijswijk is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. En op de A12 Utrecht richting Den Haag is een vrachtwagen bij knooppunt Gouwen zijn lading verloren. Hierdoor heb je 50 minuten vertraging. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En dit duurt waarschijnlijk tot 11 uur.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Zone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Gouden Zone FM.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Er komt voorlopig geen nieuwe box 3-regeling voor de inkomstenbelasting. De Eerste Kamer wil wachten op voorstellen van het kabinet. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen in het Duitse Stade wordt ook in verband gebracht met de mishandeling van zijn 3 maanden oude dochter. Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden is het zeewater warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Er zijn in verschillende landen invallen gedaan in een onderzoek naar malversaties met geld van de Europese Unie. Volgens de Franse krant Le Monde gaat het om de radicaal-rechtse ID-fractie in het Europees Parlement. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk op. In Zuid-Holland en Noord-Brabant staan nog de meeste files en dat komt door afsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim. Dat merk je op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en de afrit Everding heb je 40 minuten vertraging. De A4, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 40 minuten oponthoud. Dan de A12, Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Gouwen is een vrachtwagen zijn lading verloren. 3 rijstroken zijn hierdoor dicht. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. Het duurt naar verwachting tot 11 uur. En tot slot de A16, Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht nog een half uur oponthoud.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In alle onderzochte moedermelk van Nederlandse vrouwen zit PFAS, dat meldt het RIVM. Kinderen worden daar niet meteen ziek van, maar gezondheidsschade is niet helemaal uit te sluiten, zoals een verzwakt immuunsysteem. Het instituut adviseert om toch borstvoeding te blijven geven. Moedermelk bevat ook stoffen die juist beschermen tegen infecties. PFAS wordt onder andere gebruikt bij de productie van regenkleding en pannen met anti-aanbaklaag. Het kabinet gaat deze winter opnieuw mensen met een laag inkomen helpen met het betalen van hun energierekening. Maar het noodfonds Energie gaat niet voor meer mensen gelden dan vorig jaar, zoals de Tweede Kamer had gevraagd. Minister Veilbrief van Sociale Zaken schrijft dat dan de meest kwetsbare mensen te weinig geld zouden kunnen krijgen. Hij verwacht dat 500.000 mensen van de regeling gebruik kunnen maken. Het is nog niet bekend wanneer het noodfonds opengaat. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela heeft geholpen bij het zoeken naar overlevenden van de aardbevingen gaat weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is heel erg klein geworden. Dit zei een woordvoerder op NPO Radio 1. De aardbevingen van vorige week hebben aan bijna 2000 mensen het leven gekost en er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Nederlandse team was met 64 reddingswerkers en 8 honden ter plaatse. Er komt voorlopig geen nieuwe Box 3-regeling voor de inkomstenbelasting. De Eerste Kamer wil wachten op voorstellen van het kabinet. Het kabinet wilde vanwege ICT-beperkingen bij de Belastingdienst voor beleggingen in aandelen belasting gaan heffen over de jaarlijkse waardestijging, ook als die alleen op papier is, maar voor vastgoed pas als de woning verkocht wordt. De meeste politieke partijen willen dat gelijk trekken, ook bij aandelen belasting betalen na verkoop. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk op. In Zuid-Holland en Noord-Brabant staan nog de meeste files en dat komt door de afsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim. Dat merk je op de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen Waardenburg en knooppunt Everding een kwartier vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, bij Zoeterwoudendorp nog 20 minuten oponthoud. Dan naar de A12, Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Het Gouwen is een vrachtwagen zijn lading verloren. 3 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 40 minuten oponthoud. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En het duurt ongeveer tot 11 uur. En dan tot slot de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-34-05-43-06 en laat van je horen.

0: Dit is het weerbericht.
1: Het blijft vandaag overwegend droog met een mix van wolken en zon. De middagtemperatuur gaat oplopen naar 21 tot 25 graden. In het noordoosten kan er een bui vallen met een kleine kans op onweer. De westenwind is zwak tot matig. Vanavond opklaringen en weinig wind. De temperatuur zakt in de nacht naar rond de 12 tot 17 graden. Morgen zien we afwisselend de zon en bewolking en gaat het geleidelijk aan vanuit het westen regenen. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het morgen boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging. Dan naar de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Gouda zijn ze bezig met opruimwerkzaamheden. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging. Een vrachtwagen verloor daar zijn lading en daardoor zijn 3 rijstroken dicht. Je kan omrijden via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En dit duurt waarschijnlijk tot 11 uur. Dan naar de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 10 minuten oponthoud. Op de A37, Duitse grens richting Hogeveen. Is bij Hogeveen een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij Drunenwest is een caravan geschaard en daardoor heb je 25 minuten extra reistijd.
0: Het station met de meeste en beste hits. Code Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens berichten zou een groep boeren vanmorgen met trekkers naar Den Haag willen rijden om te protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Het zou gaan om 25 tot 30 tractoren vanuit Bergambacht. Het is volgens de organisator niet de bedoeling dat ze het verkeer gaan hinderen. De politie laat weten dat zwaar materieel bij de Tweede Kamer niet is toegestaan. Er is geen demonstratie aangemeld. Volgens energieleverancier Essent hebben huishoudens tijdens de afgelopen hittegolf veel meer stroom verbruikt dan anders. Door het gebruik van ventilatoren en airco's en door harder werkende koelkasten werd er vooral in de avonduren zo'n 50% meer elektriciteit verbruikt. De hitte heeft volgens het bedrijf ook tot meer belangstelling voor nieuwe airco's geleid. De vraag naar deze apparaten was in juni ruim 60% hoger dan een maand daarvoor. In het Duitse Frankfurt am Oder is een jongetje van 6 van een flat van 11 verdiepingen gevallen en daarbij overleden. Het kind werd volgens het Duitse RTL zwaargewond aangetroffen voor het flatgebouw en is vermoedelijk van een balkon gevallen. Zijn moeder was op het moment van het ongeluk thuis. De Duitse politie onderzoekt de toedracht van de zaak. Ook in Nederland zijn deze week 2 jonge kinderen uit het raam gevallen, in Schiedam en in Apeldoorn. Die raakten zwaar gewond. Verenigingen die met een vergunning de komende jaarwisseling vuurwerk afsteken, mogen dat alleen in hun eigen gemeente doen. Ook moet het publiek net zoveel afstand houden als bij professionele shows, tussen de 15 en 60 meter. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft deze aanscherping van de regels bekendgemaakt nadat de Raad van State had gewaarschuwd tegen een te soepel regime en een wildgroei aan clubs die overal vuurwerk zouden kunnen afsteken. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 10 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Roelof Arendsveen 20 minuten oponthoud. En op de A12 Utrecht richting Den Haag is bij Reewijk een ongeluk gebeurd met een paardentrailer. De weg is dicht. Het verkeer wordt omgeleid via Alphen aan de Rijn en Leiden over de N11 en de A4.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer.

0: Kijk het WK altijd en overal op je Samsung Glare Free TV. Minder reflecties voor de beste wedstrijdbeleving.
1: Het WK is in volle gang. Tijd om nu zelf te scoren. Met de WK-deals van Corendon pak je tot €200 WK-kortingen en tot €200 kidskorting. Deze kans valt niet te missen. Scoor jouw beste WK-deal op corendon.nl/WK.
2: We zijn ingeschakeld voor een nieuwe aflevering van VI ZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International. Ja, we gaan het straks hebben over de transfers van Ajax en Feyenoord. Beide rivalen roeren zich op de markt. Straks om 12 uur gaan we live op YouTube nog uitgebreid terugblikken op de WK-wedstrijden. Wij gaan er zo snel mogelijk, want het is VI ZSM doorheen. En dat doe ik met Dave Albers. Goedemorgen, Dave.
3: Goedemorgen. Ja, we moeten er wel snel doorheen, want de voetbalwereld staat niet stil. Er is een hoop gebeurd gisteren.
2: Ik wou zeggen, want we hebben eigenlijk ook breaking news om mee te beginnen. Want Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. En dat is eigenlijk geen verrassing, toch? Of wel?
3: Nee, eigenlijk als je al een beetje hoorde wat hij in een tussenzinnetje zei na de wedstrijd, zag je al wel aankomen dat dit klaar was. Hij loopt natuurlijk zelf lang genoeg mee in de voetbalwereld om ook zelf te beseffen dat een uitschakeling bij de laatste 32 tegen Marokko te weinig was. En dan speelt het natuurlijk op de achtergrond bij hem privé natuurlijk ook heel veel meer mee met de gezondheidssituatie van zijn vrouw. Dus het was wel iets wat eraan zat te komen. Ik weet niet of ik het al zo snel had verwacht, maar we moeten op zoek, het Nederlands elftal moet op zoek naar een nieuwe bondscoach.
2: Ja, er is ook een uitgebreid persbericht verschenen van Ronald Koeman. Waarin hij zegt, natuurlijk is het teleurstellend dat ons WK nu al is geëindigd. Maar hij gaat vooral in op de fijne samenwerking en de vele mooie momenten die de ploeg en hij samen hebben meegemaakt. En hij wil iedereen ook bedanken die daar een bijdrage heeft geleverd. En hij kiest nu ervoor om meer tijd te kunnen doorbrengen met zijn vrouw, kleinkinderen en kinderen. En het voelt als een logische stap, ja. Je merkt ook na afloop van die wedstrijd een beetje irritatie ook bij hem. En ik, misschien kun je het ook wel een beetje invullen nu dat hij er ook wel gewoon klaar mee was.
3: Ja, nee, als je zijn Instagram statement ook ziet, dan klinkt het ook wel een beetje alsof het inderdaad het einde van zijn trainerscarrière is. Want hij bedankte specifiek al zijn clubs waar hij heeft gewerkt. En hij benoemde, als ik terugkijk op mijn carrière. Dus er zaten wat dingen in waarbij je het idee had dat het voor hem afgesloten is. Dat is nog niet 100%, maar als je dat tussen de regels door, leek hij daar een beetje op te insinueren. En als je die gezondheidssituatie van zijn vrouw hebt, dan denk ik dat hij nu ook wel echt op een leeftijd is gekomen om lekker samen nog te gaan genieten. Alles uit het leven nog te halen. Dus in die zin snap ik dat volledig. En hij weet zelf ook dat het misschien wat wel in heel Nederland leeft is, dat zijn tweede termijn natuurlijk een beetje teleurstellend is geweest. Er is niet tegen een topland gewonnen, wat natuurlijk een serieuze kwestie was. We hebben het EK werd nog een beetje verbloemd door die halve finale natuurlijk. Maar de manier waarop, door derde te worden in de pool en dan twee zwakkere landen te treffen en uiteindelijk te worden uitgeschakeld, was ook niet geweldig. Het voetbal was niet geweldig. En eigenlijk dit toernooi hebben we een korte opleving gehad. Liep iedereen wel weer even de oranje polonaise naar die wedstrijd tegen Zweden natuurlijk. Maar tegen Marokko, er zijn nu al 1000 meningen over geweest. Maar het was natuurlijk, heel veel keuzes werden inderdaad gemaakt door angst. Er werden steeds meer verdedigende spelers bijgezet. Ineens met 5 verdedigers, wat hij al heel lang niet meer had gespeeld. Dus ik denk dat het wel tijd is voor een trainer die het compleet anders gaat doen. Een bondscoach die dappere keuzes gaat maken en die Nederland weer trots gaat maken op het voetbal waar we ooit voor zo geroemd waren. Alleen dan in een supermodern jasje.
2: Ja, alleen speculeren hebben we gisteren eigenlijk ook al een beetje gedaan in de liveshow. Die toch wel goed bekeken was, moet ik zeggen. Maar dus ik denk dat toch heel veel mensen hun ei kwijt wilden over die wedstrijd. En Koeman eigenlijk een beetje een staatsvijand nummer 1 werd. En dat zorgt natuurlijk dan wel weer voor eenheid onder het volk. Maar voor Ronald Koeman zelf niet leuk. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat zijn vertrek ook niet prettig aanvoelt. Je gaat natuurlijk liever door de voordeur. Zoals ik al zei, het speculeren kan beginnen. Dave, welke naam popt bij jou als eerste op als je denkt van wie moet de opvolger worden van Ronald Koeman?
3: Er is de beste trainer van Nederland is vrij. Dus dat lijkt me dat de droomkandidaat is. Arne Slot natuurlijk vertrokken bij Liverpool. Geweldig gepresteerd bij Feyenoord, geweldig gepresteerd bij AZ. En ook in zijn eerste jaar bij Liverpool was het fantastisch. Heeft aangetoond dat hij en een geweldige tacticus is en een geweldige communicator. Het is alleen de vraag, Is hij nu al iemand die zelf niet meer dagelijks op dat trainingsveld wil staan, zoals bij een club? En wil hij nu al bondscoach worden? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ik heb het idee dat hij wel te bezeten is van het spel, dat hij het liefst iedere dag mee bezig is. Maar dat zou voor mij de ultieme droomkandidaat zijn, ja.
2: Ja, ook werken met de allerbeste van Nederland in ieder geval. Dus wat dat betreft zou dat voor hem ook wel mooi zijn. Ja, ik blijf het ook wel een beetje lastig vinden om te denken van wat voor trainer heeft dit Nederland nou nodig en wat zou Nigel de Jong dan zoeken? Hè? Dat is natuurlijk ook een beetje de vraag. Want bijvoorbeeld Michael Reiziger wordt ook wel een beetje genoemd. En dat is ook geen geheim dat de KNVB ook een beetje daarnaar kijkt.
3: Ja, maar of dat nou de man is... Je merkt gewoon in heel Nederland, we hebben weer behoefte aan iemand die een beetje... Ja, het zijn een beetje containerbegrippen, maar een beetje bravoure en lef in dat voetbal brengt. Weer een beetje uitgaan van de eigen krachten in plaats van wat Koeman, die toch vaak iets meer in een defensievere houding denkt. En dan weet ik ook niet of Michael Reiziger daar de geschikte man voor is. Het is nou niet dat Jong Oranje nu bekend staat om zijn enorm flitsende voetbal. Dus droomkandidaat 1 lijkt me Slot, daarna Peter Bos. Maar die is volgens mij wel dusdanig loyaal dat hij natuurlijk nu zijn woord aan PSV heeft gegeven, dat eigenlijk niet meer kan. Dus alle pijlen moeten gewoon gericht worden op Arne Slot.
2: Oké, nou bij deze zetten we daar de streep onder. Straks om 12 uur in een rondje WK gaat het er uitgebreider over, ongetwijfeld, denk ik. Gaan we vliegensvlug door de WK-wedstrijden van afgelopen nacht. Gisteravond in ieder geval begon het feest. Noorwegen klopt in een lastige wedstrijd Ivoorkust. En mag zich opmaken voor de achtste finale van het WK. Ging niet zo makkelijk, hè? Wat was het verhaal van de wedstrijd?
3: Het verhaal van de wedstrijd was denk ik dat Ivoorkust er best wel goed in slaagde om lange tijd Haaland in de tang te houden tot één moment op het einde. En toen was het WK voorbij. Dus eigenlijk heeft hij in de eerste helft nog wel één grote kans gehad. Die werd geblokt door Sangaré. Maar verder hadden ze die zaakjes wel goed onder controle. Alleen je moet hem geen seconde uit het oog verliezen. Want daar was hij dan toch weer met zijn doelpunt. Daarvoor die eerste goal van Noorwegen was trouwens ook schitterend. Nusa, heerlijk, die naar binnen komt en een prachtige bovenhoek krult. Toen kwam aan de andere kant nog Diallo binnen de ploeg. En die had er ook wel zin in. Die hadden eerst nog een bal van de lijn. En vervolgens zette hij ook een hele fraaie dribbel in en maakte hij de gelijkmaker. Maar toen was daar weer good old, alsof hij heel oud is. Maar ik bedoel meer, ja, het is een bekend verhaal. Hij scoort weer. En niet voor het eerst. Hè, ja. Hij geloof ik al 23 competitieve interlands op rij heeft hij weten te scoren. Dit zeg ik niet goed. Het zijn er 13. 13 competitieve interlands op rij. En daarin heeft hij 25 doelpunten gemaakt. Dus het is gewoon krankzinnig eigenlijk.
2: Ja, het is echt bizar. En wordt ook wel leuk, want Haaland tegen Gabriel. Hè, want door de 2-1 zegen van Noorwegen komen ze tegenover Brazilië te staan. En dat vind ik ook weer een geweldig affiche. En ik gok dat jij daar hetzelfde over denkt.
3: Zeker, dat is een heerlijke wedstrijd. En dat is niet eentje die Brazilië, denk ik, zomaar gaat winnen. Wat ik wel indrukwekkend vind aan dat Noorwegen is wat ze ook nog vanaf de bank kunnen brengen. Gisteren kwam Bob erin, die ook bij die treffen van Haaland heel goed voorwerk deed. Zeg maar de voorassist was een prachtig balletje. Dan hebben ze nog Sheldrup die ze dan inbrengen. Dan hebben ze nog Arsnes die ze dan inbrengen, die we van Feyenoord kennen. Maar ik heb eerder ook een Nederlandse jongen van Benfica gesproken. En die stipte hem ook uit als de speler die zeg maar bij Benfica het meeste indruk op hem maakte in eerste instantie. Dus dat is gewoon een geweldige voetballer die door andere voetballers heel erg ook wordt gewaardeerd. Dus ik denk dat Brazilië nog het heel lastig kan krijgen tegen dit Noorwegen, ja.
2: Zeker. Voor welke ploeg het minder lastig was Frankrijk. 3-0 tegen Zweden. En ja, helemaal als je die eerste helft kijkt, dan is het nog een magere score. Want zo zouden we maar 8-0 voor kunnen staan.
3: Wat een kans, ja. Mbappé nog een keer op de paal. Er was nog een keer een buitenspelmoment. Die net randje buitenspel was. Daarin zag je wel wat een zelfvertrouwen die man heeft. Hè? Hoe die daar, zeg maar, sommige spitsen zouden nog enigszins nerveus worden als ze zo redelijk lange afstand 1-op-1 met die keeper aangaan. Maar zo overtuigend was die bal ook binnengeschoten. Maar uiteindelijk duurde het even. Vlak voor de rust maakte hij hem alsnog. Wat wel ook een mooi moment was, is dat hij meteen richting de bank liep om naar de bondscoach te gaan. Deschamps, die natuurlijk Zijn moeder is verloren en even weg was bij de nationale ploeg om bij de begrafenis of crematie te zijn. Dus dat was schitterend. En het was vooral wismullen van onze vriend Michael Olyssee. Het was...
2: Ja, nog steeds niet gescoord, maar die omhaal wil je waarschijnlijk over hebben.
3: Ja, die omhaal die hij op een gegeven moment op de paal deed. Maar ook bij de tweede en derde goal, de steekpases die hij geeft op Barcola en ook op Mbappé. Dat zijn ballen die ik eigenlijk dit WK bij een andere ploeg nog niet heb gezien dan bij dit Frankrijk. Het was echt... Hij was geweldig. En wat ik zo prachtig aan hem vind is... ik had het daar laatst ook met Pieter over in een show van... hij heeft een bepaalde swag, een bepaalde rust, alsof hij alles onder controle heeft. Maar tegelijkertijd voegde Pieter eraan toe dat hij ook een loopmonster is, zeg maar. Dus het oogt allemaal heel erg alsof hij het in een redelijk relaxed standje doet. Maar dat is totaal niet zo, want hij loopt zich helemaal suf. En het begint wel indrukwekkend te worden. Hè? Mbappé die nu alweer zijn 18e WK-goal in zijn leven heeft gemaakt. Waar voor het toernooi Klose nog aan kop staat, is het nu Messi met 19 en Mbappé met 18. Dus dat is geweldig. En ze hebben wel een hele goede modus gevonden nu met Olies erachter. En die ook alweer zijn 5 assist van het toernooi leverde. Dus dat ziet er gewoon bij vlagen zo flitsend uit. Was er ook nog wel een moment trouwens, kort na een tegentreffer, dat ze ook bijna aan de andere kant meteen een goal tegenkwamen. En dat was volgens mij was dat in die wedstrijd tegen Noorwegen ook exact het geval. Toen kregen ze hem daadwerkelijk tegen. Dus er zit ook nog wel een soort van, het gaat bij Vlaar zo makkelijk dat wel iets wat er, als je nog een klein verbeterpuntje moet zoeken, wat er nog wel uit moet als je straks tegen de echte toppers gaat spelen.
2: Ja, want je zegt al Messi en Frankrijk. Ze kunnen elkaar treffen in de finale. En dan eens kijken wie het beste op schot is. Hè. Het is een leuke route voor beide landen. Dan hebben we ook nog Mexico. Dat won met 2-0 van Ecuador. En is ook door. Ja, daar gaan we denk ik straks over hebben in de live inderdaad. Want we hebben nog een ander programma te bespreken. Want nu Oranje is uitgeschakeld, gaat onze focus ook wat meer naar het clubvoetbal. Ajax en Feyenoord roeren zich nadrukkelijk op de transfermarkt, zoals ik al zei. We beginnen in Rotterdam. De nieuwe technisch directeur Rigaud, die laat er geen gras overheen groeien. En noteert al 3 zomeraanwinsten. Eerder werd Charles van Houten van OJC Nice binnengehaald. En nu zijn er 2 Spanjaarden op weg naar de Kuip, Dave.
3: Ja, de Spaanse invasie werd inderdaad in Amsterdam verwacht. Maar ook Feyenoord die heeft nu 2 Spanjaarden binnengehaald. Mika Marmol, een verdediger die transfervrij overkomt van Las Palmas. Hiervoor heeft hij bij Andorra gespeeld en ook in de jeugd van Barcelona. Uiteraard hebben wij VI Pro met alle onze geweldige analisten als Pieter Zwart en Sam Planting natuurlijk van al die aanwinsten al een grondige analyse klaarstaan. En wat bij Marmol wel heel erg naar voren komt, is dat het meer een type Boscagli is eigenlijk. Hè? Een hele voetballende verdediger die ook durft in te dribbelen. Die heel goed is in zijn passing, die een ploeg echt kan laten voetballen. Kanttekening was dat het geen duelmonster per se is en ook niet in de lucht supersterk. Maar excellent in zijn opbouw volgens Sam Planting. Dus dat is wel een speler die Feyenoord van achteruit, als het goed is, beter gaat laten voetballen. Ja.
2: Ja, en die andere naam is Nacho Ferri. Ongeveer 8 miljoen moet die kosten.
3: Ja, die komt over van Wesselo. Daar heeft Feyenoord natuurlijk de vorige keer een toptransfer gehad met Jordan Bos, die daar ook vandaan komt. En dat is meer een, omschrijft Sam, als een ruwe diamant eigenlijk. Hè. Zijn jonge Spaanse spits. En bij een Spaanse spits denk je misschien aan een gepolijste speler, technisch heel sterk. Maar dit is echt meer een rouwdouwer met een hele duidelijke specialiteit. En dat is dat hij geweldig kan koppen. Wat wel grappig is, dat hij in de toplijstjes in België, zeg maar, bij de spelers staat die en de meeste overtredingen maakt als spits. En ook de meeste overtredingen op hem worden gemaakt. Dus het is echt iemand die er flink in knalt, zeg maar. Dus dat is meer een soort Spaanse krijger eigenlijk die nu bij Feyenoord binnenkomt. Waarbij de vraag is dat meteen op zijn 21ste, hij heeft 13 goals gemaakt in België in alle competities vorig jaar. Is dat meteen de nummer 1 spits? Dat moet nog worden gezien. En wat ook interessant is dat hij ook in de lijstjes heel erg, zeg maar, heel veel in kansrijke posities komt. Maar dat hij nog niet in die afwerking, zeg maar. Er liggen nog veel meer mogelijkheden om meer doelpunten te maken. En dat potentieel ziet Rigaud vanuit zijn Belgische perspectief. Met zijn blik op die competitie ook. Dus dat wordt wel interessant om te zien wat dat voor jongen is. Klinkt een beetje atypisch, hè? Gewoon iemand die erin kleunt. En een geweldige kopper. Dus het wekt wel interesse, moet ik zeggen.
2: Zeker. Martijn ook wel enthousiast. Er is ook een extra podcast opgenomen. Of de in de V Oranje podcast laat Martijn Krabbedam ook Feyenoord Watcher zich er verder over uit. Onder andere ook over het miljoenenbod van 30 miljoen. Dat is afgewezen op Hadj Moussa. Dus de penningmeester kan zich opmaken voor een leuke zomer bij Feyenoord. Nou ja, je zei het eigenlijk al. Spaanse invasie wordt verwacht bij Ajax. Tot nu toe kunnen we er eentje noteren. Talent van Atletico Madrid, 20 jaar. En Jano Monserrat, als ik het goed uitspreek, is de naam.
3: Zeker vorig jaar. Niet veel bij het eerste elftal in de picture geweest. Twee wedstrijden. En het is eigenlijk het idee. Het is een aanvallende middenvelder / vleugelspeler. Dat hij eerst aansluit bij jong Ajax. Daar minuten gaat maken. En dan als hij er klaar voor is. Die overstap naar het eerste maakt.
2: Ja, zeker. En dan heb je ook nog Caio Henrique. Die is ook uitgebreid bestudeerd. Ben ik eigenlijk wel, tenminste, ik heb Pieter er even over gesproken, ben ik wel enthousiast over geworden. En nou, als je je pro-stuk leest ook. Wat voor speler is dat en wat gaat hij Ajax brengen?
3: Ja, dat is meer een wingback. En hij omschreef zichzelf ook als meer als een middenvelder die dus vleugelverdediger is geworden. Dus iemand die leeft voor assists. Als je de analyse van Pieter leest. Hij is daar ook zelf heel erg mee bezig. Want hij gaf in een eerder interview ook aan. Als ik 4 wedstrijden geen assist heb gegeven. Dan wordt hij daar een beetje onrustig van. En gaat hij er echt naar op zoek. En probeert hij zichzelf nog meer in die aanvallende posities te brengen. Het is natuurlijk een speler die een paar jaar geleden. Leek het nooit haalbaar dat hij ooit naar Ajax ging komen. Begon geweldig in Frankrijk. Maakte ook zijn debuut voor de nationale ploeg van Brazilië. Maar heeft onderweg wat blessurepech gehad. Waaronder een kruisbandblessure in 2024. Waardoor hij nu voor Ajax wel haalbaar is. Maar als je ook naar het lijstje kijkt wat hij vorig jaar nog allemaal heeft gespeeld. Heeft hij ook in de Champions League superveel wedstrijden volledig gespeeld. En dat kan. De vraag die Pieter vooral stelt, kan zijn aanvallende drift, kan dat in de Eredivisie zeg maar genoeg zijn om een beetje dat hij verdedigend wat minder is om dat te maskeren? En het tweede vraagteken is natuurlijk van hoe fit is hij en blijft hij? Maar wat wel naar voren komt is dat het, als hij fit blijft, dat het wel een attractie kan worden, ja.
2: Ja, want Ajax nam ook afscheid van Zinchenko en Tomiyasu. Dat zat er natuurlijk al een beetje aan te komen. Maar dat zijn twee gokjes die verkeerd hebben uitgepakt. En het is natuurlijk de vraag, komt er een nummer 6? Zo Cruijff toch niet gebeuren dat hij deze transfer zomaar niet met een 6 komt?
3: We moeten iedere transferperiode gaan we weer eindeloos lang door over die nummer 6 van Ajax. Maar ik denk dat Cruijff dat inderdaad wel hoog op zijn prioriteitenlijst heeft. Alleen al om van dat gelul erover klaar te zijn, denk ik.
2: Ja, dan hoeft hij het ook niet meer te doen, inderdaad. Ja, blijft het nog steeds het thema. Dave, volgens mij hebben we dit best wel compact behandeld allemaal. Nogmaals, om 12 uur gaan we live op YouTube. Kunnen mensen lekker meepraten, ook in de chat. Gaat het over de WK-wedstrijden? Gaat het ongetwijfeld ook over de vertrokken Ronald Koeman en diens opvolger? Dus schakel dan vooral in. Dave, hartstikke bedankt voor je bijdrage en je aanwezigheid. En voor de mensen thuis, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. En we zijn er vanmiddag niet meer, want daar stoppen we nu mee. Dus we zijn er morgenochtend gewoon weer met de ZSF. Tot dan!

0: with me. Onthoud even waar je gebleven bent, we gaan zo verder.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens berichten zou een groep boeren vanmorgen met trekkers naar Den Haag willen rijden om te protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Het zou gaan om 25 tot 30 tractoren vanuit Bergambacht. Volgens energieleverancier Essent hebben huishoudens tijdens de afgelopen hittegolf veel meer stroom verbruikt dan anders. Door het gebruik van ventilatoren en airco's en door harder werkende koelkasten werd er vooral in de avonduren zo'n 50% meer elektriciteit verbruikt. In het Duitse Frankfurt am Oder is een jongetje van 6 van een flat van 11 verdiepingen gevallen en daarbij overleden. Verenigingen die met een vergunning de komende jaarwisseling vuurwerk afsteken, mogen dat alleen in hun eigen gemeente doen. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, bij Zoeterwoude-dorp 10 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht richting Den Haag, bij knooppunt Gouwen 10 minuten oponthoud. Dat komt door opruimwerkzaamheden, 3 rijstroken zijn hier dicht. En de A15 richting Rotterdam heb je bij Sliedrecht-West 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en de rechte rijstrook is hier dicht.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: so pretty.
1: Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Staatssecretaris Bertram heeft bekendgemaakt dat het landelijk vuurwerkverbod op 1 augustus ingaat. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Er wordt een uitzondering gemaakt voor verenigingen, clubs en groepen met een lokale binding. Zij mogen het wel, maar hebben een vergunning van hun gemeente nodig. Vorig jaar stemde de Tweede en Eerste Kamer al voor het vuurwerkverbod. Zo'n 20 trekkers zijn vanuit het Zuid-Hollandse Bergambacht onderweg naar Den Haag. Ze krijgen politiebegeleiding. Vandaag vindt in de Tweede Kamer het debat over het stikstofbeleid plaats. De boeren zijn boos en kondigden een paar dagen geleden al aan bij het debat aanwezig te zijn. De gemeente Den Haag is van de komst van de boeren op de hoogte en heeft toegestaan dat er 20 tractoren op de koekamp aanwezig zijn. De koekamp ligt in de buurt van het Tweede Kamergebouw. Een 39-jarige man die verdacht wordt zijn 40-jarige partner in Amsterdam-Zuid om het leven te hebben gebracht, beroept zich op zijn zwijgrecht. Op 26 maart werd de medewerkster van ABN AMRO in een woning gevonden. Op 8 april werd haar partner Glenn V. opgepakt. De officier liet tijdens de eerste inleidende zitting weten dat de doodsoorzaak nog onbekend is, omdat het slachtoffer in een bad met de kraan open werd aangetroffen. Het badwater was 54 graden. Mogelijk is de vrouw op 25 maart al overleden. De leadzanger van The Village People, Victor Willis, is overleden. De groep schrijft op Facebook: met grote droefheid melden wij het overlijden van Victor Willis. De zanger zou gisteren na een korte maar agressieve ziekte overleden zijn. In de jaren 70 was The Village People razend populair. De groepsleden waren onder andere verkleed als agent, cowboy, indiaan en bouwvakker. Grote successen had de groep met YMCA, Go West en in de Navy. Victor Willis is 74 jaar geworden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 richting Eindhoven staat bij Roosteren een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, bij knooppunt Hofvliet 5 minuten oponthoud. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum, tussen knooppunt Del en afrit Arkel 10 minuten extra reistijd.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: is het weerbericht.
1: Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 graden aan de kust tot 25 graden in het binnenland. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. In de nacht is het een graad of 12 in het noordoosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen is het grotendeels grijs, behalve in het zuidoosten en oosten. Daar schijnt de zon nog even, maar in de loop van de ochtend raakt het verder bewolkt en trekt een regengebied over het land. In de loop van de middag knapt het weer op en komt de zon erbij. Bij een matige tot krachtige westenwind tikt de thermometer in de middag de 20 tot 23 graden aan. Daarna krijgen we met Hollands zomerweer te maken. Vrij vriendelijk weer met stapelwolken en zon. Bij een westenwind wordt het overdag 20 graden aan de kust tot zo'n 25 of 26 graden in het binnenland. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 richting Utrecht is bij knooppunt Everdingen een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 35 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles een kwartier vertraging. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel staat een kapotte auto. Hierdoor heb je 20 minuten extra reistijd.
0: Het station met de meeste en beste hits. Codezone FM.

0: naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Antwerpen is op de 8e etage van een appartementencomplex een zware brand uitgebroken. Het gebouw bestaat uit 10 verdiepingen. Het bluswerk is volgens de brandweer een vrij complexe operatie. Om 11 uur werd gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft ondertussen laten weten dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn. In het gebouw wonen ruim 200 mensen, waaronder de voormalige burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. De 39-jarige verdachte Glenn V. uit Amsterdam, die zich lange tijd op zijn zwijgrecht beriep, heeft in de rechtbank iedere betrokkenheid bij de dood van zijn 40-jarige partner ontkend. Hij noemde het bizar en zei in een nachtmerrie te leven. Het slachtoffer werd op 26 maart in de badkuip met een openstaande kraan aangetroffen. Volgens de verdachte, die op 8 april werd aangehouden, was bij de start van het onderzoek al duidelijk dat hij niets met de dood van zijn vrouw te maken heeft. Hij heeft de rechtbank gevraagd om hem uit voorarrest vrij te laten. In het Verenigd Koninkrijk wordt een onderzoek gestart naar agenten die in december vorig jaar de 18-jarige Henry Nowak arresteerden, die in Hampshire werd neergestoken. Er wordt bekeken of zij nalatig zijn geweest. Nowak overleed tijdens zijn aanhouding omdat de agenten niet wilden geloven dat hij gewond was. In werkelijkheid was de student neergestoken door een Sikh, maar die verklaarde aan de politie dat hij slachtoffer was geworden van racistisch geweld. Later bleek dat deze man had gelogen. In de Qatarese hoofdstad Doha worden door Amerikaanse en Iraanse gezanten indirect overleg gevoerd. Dat zeggen diplomatieke bronnen. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Doha, maar zouden niet aan deze gesprekken deelnemen. Ze hebben wel gesproken met de Qatarese premier Al-Thani. De onderhandelaars die wel met elkaar praten zouden het vooral hebben over hoe het voorlopige akkoord dat vorige maand gesloten werd uitgevoerd moet worden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is bij afrit Everdingen een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 50 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles een kwartier op onthoud. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda staat bij Moordrecht een kapotte auto. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging. En op de A27 Breda richting Gorkum voor knooppunt Gorkum 10 minuten op onthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

s'nachts naar huis toe ga, shawarma onderweg. Dan is het 's maandags echt weer tijd voor doktersoverleg. En weet u wat mijn dokter zei?

0: De AD Voetbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door...
1: Staatsloterij, supporter van dromen en trotse partner van Oranje.
0: Deze AD Voetbalpodcast komt tot stand in samenwerking met Airbnb.
2: Live from the United States of America... This is the AD Football Podcast with a Denver Hoof and Severt Mushu, Martin Weifels, Mikos Hauka.
0: Een bijzonder goedemorgen. Welkom bij de AD Voetbal Podcast van 1 juli. We zijn weer terug in Kansas City. De laatste podcast die we hebben opgenomen was na afloop van die wedstrijd met Maarten. Gelijk na de wedstrijd, naar die strafschoppenserie Oranje uitgeschakeld op het WK. En dan zie je... Eigenlijk, Mikos Hauka, hoe snel het nieuws op elkaar volgt. Want we zijn 24 uur verder en we hebben geen bondscoach meer. Was wel een beetje te verwachten, toch? Maar Ronald Koeman is zelf opgestapt.
3: Ja, nou, dat doet hij denk ik goed. Er is geen draagvlak om nog aan een periode te beginnen, denk ik. Hij heeft het lang genoeg gedaan en dit was natuurlijk benedenmaats, ondermaats. En ja, om dan met bijna misschien wel weer een grote groep oude bekenden aan een nieuwe campagne te beginnen, dat lijkt me niet verstandig. Bovendien heeft hij privé ook nog een aantal dingen die hem natuurlijk...
0: Die misschien wel belangrijker zijn eigenlijk ook.
3: Belangrijker zijn en die hem bezighouden. Dus ja, dit lijkt mij het beste besluit. En dat hij daar 24 uur voor nodig had om daar over na te denken, dat mag natuurlijk. Maar ik denk niet dat hij direct naar die wedstrijd al dacht dat hij wel verder zou gaan.
0: Is denk ik geen bondscoach die wordt uitgeschakeld hier en gelijk op die persconferentie zegt: ik stop ermee, toch? Behalve Bielsa.
3: Ja.
0: Die zei: wat heb ik al opgeleverd voor Uruguay? Niks. Wat zullen mensen onthouden van mijn periode? Niks. Nee. Alles was niks.
3: Nada.
0: Maar ook Nagelsmann zag ik bij Duitsland. In Bild wordt al geroepen dat Jurgen Klopp zijn ieder gedroomde opvolger is dat hij wil. Maar die had het ook niet over vertrekken. Die zei, daar moeten we toch over gaan praten. En,
3: maar Nagelsmann is wel een goede vergelijking. Omdat dat natuurlijk een hele moderne coach is. Hè. Koeman wordt nu natuurlijk, Sjoerd schreef een column over hem. Dat er huizen zijn die op hem lijken. Hè. De oerdegelijke huizen, de Koemanstraat of de Koemanhuizen. Nagelsmann is natuurlijk van een heel andere generatie. En heel, heel modern. Maar redt het ook niet.
0: Nee.
3: En iedereen die nu in deze rondes wordt uitgeschakeld, heeft eigenlijk gefaald. Behalve Kaapverdië, Congo.
0: Ja.
3: Misschien dat ze bij Congo nog anders over denken. Kaapverdië denk ik niet. Maar al die dus er zijn meer coaches die falen dan dat ze slagen. En de toplanden, ja, die falen ook nog als ze in de kwartfinale eruit vliegen. Ja, Nederland heeft een dikke onvoldoende gescoord. En dan is de eerste verantwoordelijke is dan de coach. En dan daarna natuurlijk de mensen die... die het beleid bepalen bij de bond. De vraag is een beetje of die vinden dat ze daar ook fout in hebben gezeten. Of dat ze nu heel snel doorpakken omdat in september de Nations League weer begint. En je toch die Nations League serieus moet nemen en aan een nieuwe campagne moet werken. Waarbij het EK natuurlijk voorop staat. Plaatsing, dat lukt over het algemeen wel. Maar ook een verbetering van wat we hier hebben laten liggen.
0: Ja. Dat vraagt wel wat van Nigel de Jong eigenlijk als technisch directeur. Die eigenlijk vaak zichzelf opvallend vaak buiten de media plaatst. Hè? Je kan hem wel hier en daar zo spreken. Die hebben we hier ook gehad in Kansas City. Om even bij te praten hoe het gaat en wat er gebeurt. Maar gewoon vooral informeel. Maar het is niet iemand die op de voorgrond treedt en even zegt... Hey, zo en zo...
3: Nee, ik denk wel dat er momenten zijn waarop je dat moet doen. Een enkele keer doet hij dat ook wel. En nu zou dat misschien een moment kunnen zijn. Je kunt natuurlijk het WK evalueren.
0: Ja.
3: En hij is daar toch verantwoordelijk voor technisch beleid. Maar ja, je zou nu ook na het ontslag of het ontslag nemen van Koeman... ook een blik vooruit kunnen werpen. En, of hij moet denken, ja, ik ga binnen no time een nieuwe trainer aanstellen.
0: Ik weet al wie ik wil hebben. Ik
3: weet
0: mijn lijstje
3: wie ik wil hebben.
0: Liggen.
3: En, dan is dat ook afgekaart. Ja, het zou natuurlijk een beetje cru zijn als het WK nog loopt... en wij al weten wie de nieuwe bondscoach wordt. Het is natuurlijk totaal niet het scenario waar we op hadden gerekend. Niet dat we Nederland nou hebben zien spelen als wereldkampioen. Maar deze ronde hadden we toch stiekem nog een beetje op gerekend. En dan zagen we Canada al opdoemen. En dan, ik heb net Frankrijk zitten kijken... dan was het wel afgelopen geweest met het spelpeil wat we hier hadden. Maar er is natuurlijk veel misgegaan. Ja, we zijn plots teruggegaan naar een verdedigingssysteem met 5 man achterin. Wat we al heel lang niet hadden gedaan. En dan weet je als coach ook, als dat niet goed uitpakt... dan komt alles op mijn bordje terecht.
0: Laten we daarop doorpakken nog even over die wedstrijd. Want we hebben het natuurlijk wel gisteren in de podcast... gelijk na die wedstrijd over gehad en vooral strafschoppen. Maar over dat systeem, hè. Koeman gaat terug naar 5 verdedigers... Hij gaat eigenlijk naar 5-2-3 terug. Dus aan de ene kant zegt hij... ja, ik wil meer zekerheid achterin hebben. Maar ik zie ook, als we dit goed doen, dat er met drie aanvallers die we hebben, Somerville, Brobbey stond daar en Gakpo, dat we ook genoeg snelheid hebben om voorin wel te kunnen counteren. Hij heeft in ieder geval wat geprobeerd. Hij is niet blijven vasthouden aan wat hij had. Dat het verkeerd is uitgepakt, is wat anders natuurlijk.
3: Nou kijk, we hebben natuurlijk drie wedstrijden gehamerd op ze krijgen te veel tegengoals. Ja. En daar heeft hij natuurlijk wel iets mee willen doen. Dus we kunnen natuurlijk alles afbranden en het is verkeerd uitgepakt. En we hebben niet het Nederlandse voetbal gespeeld, dat is allemaal waar. Maar hij heeft wel gedacht, als we tegen deze landen waar we in de pool tegen hebben gespeeld al zoveel kansen weggeven, dan krijgen we tegen Marokko problemen. Toen de wedstrijd nog niet begonnen was, dacht ik, misschien overschatten we Marokko een beetje.
0: Ja.
3: Ik vond Marokko wel behoorlijk voetbalspelen. In ieder geval met meer lef en met meer voetballend vermogen dan Oranje. Dat had misschien ook te maken met hoe wij de wedstrijd aanpakten. Maar hij heeft geen vertrouwen gehad dat hij in een 4-3-3 systeem Marokko zou kunnen verslaan. En dan weet je wel als coach, als je iets voor iets anders kiest en dat werkt ook niet.
0: Dan krijg je hem weer terug natuurlijk.
3: Dan krijg je hem terug. En we hebben nu Frenkie de Jong als een soort Martin de Roon. Het was Martin de Roon in een Frenkie de Jong pak over het veld. Want die heeft alleen maar lopen buffelen en zijn duels aan.
0: Duwen, schoppen.
3: Daar hebben we natuurlijk een van de beste opbouwers, om het maar zo te noemen. Beste middenvelders die een aanval in eerste lijn op kunnen gaan zetten. Die hebben wij in huis en die hebben we eigenlijk alleen gebruikt als een balafpakker. Als een Nigel de Jong vroeger, die dat graag deed. Ook goed kon voetballen, maar dat graag deed. En dat was Frenkie de Jong nu ook. Nou, we hebben een hoop kwaliteit overboord gegooid. En voorin was het erg matig. Brobbey niet in de wedstrijd. Gakpo 1 bal goed geraakt. Die ging erin. Helaas niet op het veld kunnen blijven staan tot en met de strafschoppen. Somerville de jongste. Niet alle jongste spelen natuurlijk, maar wel een onervaren speler. Die wel zich liet zien. Maar er waren maar weinig lichtpuntjes. Ik denk als je nu in het vliegtuig terugstapt, dat je als Bart Verbrugge denkt, ik heb wel een goede wedstrijd gekiept. Maar dan zal toch ook nog wel het moment van die strafschop terugkomen.
0: Ja. Ja,
3: die er zelf in werkte. En Somerville heeft zich laten zien en de rest heeft allemaal ondermaats gepresteerd. Dus nu gaat het sneeuwbaleffect denk ik werken. Bondscoach weg. Ik denk dat de aanvoerder weggaat. Ja, er zijn ook spelers die op een leeftijd zijn gekomen. De Vrij was eigenlijk al gestopt omdat hij niet geselecteerd was. AK. Wat doet Memphis? Of wat doet de nieuwe bondscoach met Memphis? Maar het allerbelangrijkste is volgens mij Arne Slot bellen. Want die is vrij. En is een goede trainer. En vragen aan Pols of hij interesse heeft om het Nederlands elftal op zich te nemen voordat straks ergens
0: iemand anders
3: in Marseille denkt, wij moeten Marseille of Milaan of denkt, we gaan er wel een beetje geld in pompen en met die Slot kan ik wel resultaat boeken. Je moet daar niet te lang mee wachten, maar ik denk ook niet dat lang gaat duren. Ze gaan hem volgens mij ook wel polsen, want je kunt het natuurlijk niet verkopen om met een andere bondscoach aan te komen en dat Slot een keertje bij Ziggo Sport of bij ons of waar dan ook aanschuift en zegt, ik had best bondscoach willen worden, maar ik ben nooit gevraagd.
0: Ja. Over dat lijstje gaan we straks even verder. Want ik wil even terug naar die wedstrijd nog. Want daar werden veel reacties, veel luisteraars die erop reageerden. Onder andere Jasper Bon. Die schrijft, vraag voor de heren. Was of is Koeman misschien gewoon niet zo'n hele goede bonds/coach? Hij was iconische speler, maar als coach niet heel veel bereikt. Toch oké, kampioen met Ajax en PSV. Maar dat was Mikkels ook gelukt. Ja, Mikkels.
3: Dat denk ik ook. Kijk, Koeman is natuurlijk, wordt nu natuurlijk afgeschilderd als een nietsnut. Maar dat is natuurlijk ook overdreven. Hij heeft natuurlijk in zijn carrière heus wel mijlpalen behaald. Hè? Die kampioenschappen. Barcelona heeft hem niet voor niets gehaald. Hij heeft in de Premier League gewerkt, waarbij hij bij Southampton het gewoon heel goed heeft gedaan. Bij Valencia was het allemaal moeizaam, maar won hij toch nog de beker. Dus het is allemaal niet zo slecht geweest. Bij Feyenoord heeft hij het goed gedaan. Die heeft hij echt een beetje kleur op de wangen gegeven in een moeilijke fase. Maar als je hem puur beoordeelt op het bondscoachschap, was zijn eerste periode vele malen beter dan de tweede. En zijn we nu dus niet meer in staat om landen te verslaan die in de top 25 staan, terwijl we zelf nummer 7 zijn. Ja, dat mag je hem allemaal aanrekenen. En wat ik vooral zag, voor zover we dat kunnen zien, omdat we natuurlijk heel snel moeten tikken. Ja. Maar ik zag allerlei wissels aan de zijkant klaarstaan die er niet inkwamen of wel inkwamen. Ik zag gepuzzel richting een penalty-serie. Het had eigenlijk alles. Ja, hoe zou je het het beste kunnen omschrijven? Die hele wedstrijd, hoe we die hebben aangepakt. Met, we gaan van 4-3-3 terug naar 5. Dat was terug te zien in die hele wedstrijd met het wisselen.
0: Ik kreeg een beetje het gevoel van Japan. Dus bij Japan begon Oranje op een bepaalde manier. Toen gingen ze wisselen naar die 5 verdedigers toe. En toen ging eigenlijk alles ging mis. En alle hoop was dan weg. En dan kan je het inderdaad een paar dagen getraind hebben, dat systeem. En dan ziet het er op de training misschien goed uit.
3: Ja, het hoeft overigens niet per se een verdedigend systeem te zijn. Want als je die flankspelers natuurlijk hoog opzet, kun je eigenlijk nog meer aanvallen dan in een gewoon systeem, dus dat niet. Maar ik heb Malen aan de zijkant zien staan om in te vallen. Echt helemaal klaar om in te vallen. Toch maar niet. Toen kwam de Roon weer. Toen ging Geertruida. En die zag je dan toch weer een hesje aankrijgen. En terug. Je zag ze puzzelen. Ja, dat was eigenlijk een chaos. En nog is het dan zo in de voetballerij. Er zijn twee cruciale momenten. Als Van Dijk iets beter oplet bij Issa Diop, dan is het waarschijnlijk gebeurd en winnen ze die wedstrijd. En als Verbrugge die bal niet over zijn eigen doellijn werkt, denk ik dat je die penalty-serie wint. Maar goed, ook die penalty-serie, daar heeft Maarten natuurlijk veel over gezegd.
4: Ja.
3: Maar ja, we falen daar keer op keer in. En Koeman wilde het niet zo groot maken als Van Gaal, dat begrijp ik ook wel. Maar als je nu ziet hoe we het uiteindelijk op hebben gelost, dat zag er toch niet heel professioneel uit. Hè? Met een jonge speler die maar net bij de groep is, die dan met kramp zo'n bal moet nemen. De aanvoerder die ook kramp had, maar die hem dan niet neemt. Veel spelers op het veld die het eigenlijk ook niet voor elkaar kregen. Nu krijgt Timber de volle laag, omdat hij hem naschiet, tuurlijk. Maar hij ging daar nog wel staan. Er waren ook spelers die er niet gingen staan. Maar er kwam geen overtuigende machine op gang, nee, zeg maar, toen die serie was bereikt. En het was het enige wat we nog konden bereiken, want we hadden, geloof ik, percentages. Jij had ze opgenoemd vandaag.
4: Ja, 7% in de tweede helft van de verlenging. Nederlands balbezit en, geloof ik, 12% in de eerste helft van de verlenging.
3: Nou ja, extreem laag. Dus dan weet je, gaat voor die penaltyreeks en dan komen we daar eigenlijk ook niet uit. Het is toch, zeker met zoveel wissels, is het toch heel belangrijk dat je aan het einde van van die verlenging de spelers op het veld hebben staan die strafschoppen kunnen nemen. En ik snap wel, je kunt niet een half uur lang met iemand spelen die niet mee kan, maar wel een goede strafschop heeft. Maar we hebben genoeg spelers in Nederland die een goede strafschop kunnen nemen. Alleen die moeten wel op het veld staan. Kijk, Memphis had hem natuurlijk ook kunnen maken. Aan de andere kant, Kluivert maakt hem altijd, schiet hem nu op de paal. Gakpo schiet hem altijd binnen en kon niet meer op zijn benen staan. Dus ja, het is één grote teleurstelling. En we hebben totaal niet meegeteld. En dan krijg je ook natuurlijk de internationale reacties. Hè? Ja. Nederland is niet meer Nederland, dat hebben we vaker gehoord. Maar waar is Nederland gebleven? Koeman krijgt er ook de schuld van. Maar ook nationaal heeft Koeman natuurlijk de volle laag gekregen. En ja, dat is ieder zijn eigen aanpak. Ik vind, je mag hem best daarin kritisch op hem zijn. En dat vindt hij volgens mij zelf ook. Het is ook weer geen misdadiger natuurlijk. Nee. Het is, die spelers hebben een wedstrijd verloren. En dat is pijnlijk. Verdrietig, vooral voor jonge mensen die graag het Nederlands elftal een keertje ver willen zien komen. Twee jaar geleden is het redelijk gelukt. Ja, het is een grote teleurstelling geworden. Maar goed, ja, er zijn hier eigenlijk vooral alleen maar verliezers straks aan het einde.
4: Ja, maar de tendens die je ziet, wat Erik Schoonen zegt ook. Dag Etienne, Maarten, Mikkels. Kunnen we concluderen dat Koeman een mega blunder heeft begaan met de verdedigende tactiek? Gokken op penalties waar Nederland niet echt een goed track record heeft. Wat mij betreft mag hij vertrekken.
3: Nou, dan heeft hij daar al zijn... dat is al uitgekomen.
4: Ja.
3: Ja, gok op penalties. Het was ook gewoon natuurlijk een wedstrijd waarin we op een gegeven moment toch ook gewoon niet meer aan aanvallen toekwamen. Dus het was gok op penalties omdat er ook niet meer in zat. We konden niet meer een vuist maken. We konden ze niet onder druk krijgen. En dan was dat eigenlijk het enige haalbare nog. Maar we hebben voor een ploeg die 10 keer scoorde in de groepsfase, hebben we te weinig kunnen afdwingen in de wedstrijd zelf. En ja, als je dan toch die voorsprong pakt in zo'n moeizame wedstrijd, dan krijg je toch een beetje het gevoel van, ja, het is wel een knokploeg geworden, dat Oranje. Ja. Zo zaten we ook een beetje op de tribune, hè? Schitterende tackles van
4: Hekken. Daar staat toch in ieder geval van Hekken, want de tackles af en toe hier en daar. Ja.
3: Voor de rust en die van de Ven na de rust. En dan krijg je een beetje dat je kunt concluderen, ze halen hem voor de poorten van de hel weg. Maar er zit wel enorm veel vechtlust in deze ploeg. En dat valt allemaal weg als zo'n bal wordt binnengekopt en dan is eigenlijk niks meer goed. Ja, dan neemt Koeman toch een beetje treurig afscheid na een lange tijd. Maar Van Dijk eigenlijk ook natuurlijk. Want die was ook nog eens schuldig aan die 1-1. Dus ja, dan is eigenlijk zijn afscheid. Je zou zeggen, ik zou nog even doorgaan. Maar de vraag is natuurlijk of we een bondscoach krijgen die zegt, oké, schoon schip. Ik ga helemaal opnieuw beginnen. We hebben best spelers die natuurlijk een lange tijd nog mee kunnen. Of dat hij vasthoudt aan de gevestigde namen.
4: Chris Slapman die zegt, goedemorgen Erik. Ik zit met verwondering en ook bewondering naar Frenkie de Jong te kijken. We klagen altijd dat hij vertraagt en te weinig diepe ballen en ga zo maar doorspeelt. Maar nu wil ik jullie mening graag weten. In mijn ogen lijkt het erop dat Frenkie de bal al speelklaar heeft liggen en al wil spelen, terwijl de anderen daar nog niet eens klaar voor zijn. En daardoor lijkt het traag en dat hij geen keuzes maakt. Maar het is volgens mij andersom. De keuzes verdwijnen voor hem, omdat het team vaak niet staat of klaar daarvoor is.
3: Ja, kijk, hij vertraagt vaak omdat hij zeg maar wil lokken. Wacht even op het moment. Ik denk dat Maarten dat laatst ook heeft uitgelegd. Tot iemand instapt. En op het moment dat hij instapt, dan kunnen we wat verder komen met voetbal. Alleen in deze wedstrijd kun je hem natuurlijk onmogelijk beoordelen. Omdat hij op een onbemand middenveld kwam te staan, waarin hij eigenlijk alleen maar aan het werken was. Maar dat Frenkie de Jong een geweldige speler is, dat zou eigenlijk iedereen wel zien, denk ik. Of moeten zien. Ook al is het geen speler die de hele tijd doelpunten maakt of assist levert. Maar ja, er was iemand die aan mij vroeg... ja, maar wat noem jij dan eens één geniaal moment op van hem in Oranje? En dan moet ik ook zeggen, ja, het is niet de positie... waar die vooral geniale momenten moet hebben. Maar ik heb hem ook geweldig interlands zien spelen. Maar je hebt ook niet meteen een pasklaar antwoord. Nee. Dat je zegt, oh ja, maar die steekbal toen. Of dat kan ook aan mij liggen. Maar Frenkie de Jong kun je onmogelijk beoordelen op deze wedstrijd. We hebben een voetballer op het veld gehad. Omdat we dachten, hebben we een goede voetballer. Maar hij heeft in een rol gespeeld die hem niet paste. En ja, daar heeft hij alles van geprobeerd te maken. Maar meer zat er niet in.
4: Sidney Berensen die had een heel betoog over het spel, zeg maar, het systeem en dat soort dingen. Maar die gaf toch een aardige opmerking daarbij. Want hij zei ongelooflijk slecht dit, hoe Oranje gespeeld heeft en het heeft uitgevoerd. Een vergelijking, handbalteams kunnen 2 of 3 verschillende verdedigende systemen spelen. En tijdens de wedstrijd eenvoudig wisselen van systeem. Iedereen weet wat ze moeten doen. Je krijgt de indruk dat Nederland het getraind heeft op het 5-2-3 systeem. En dat systeem niet tijdens de wedstrijd kan wisselen naar 4-3-3. Wat sowieso, wat is voetbal toch soms een anarchistische, conservatieve sport? Schrijft hij nog erbij.
3: Ja, maar vergelijken met handbal is natuurlijk, appels met peren. Handbal is een veel kleiner veld. De situatie is eigenlijk altijd hetzelfde. Dus ja, dat is, bij het voetbal gebeurt veel meer, is veel dynamischer. En is gewoon heel moeilijk om situaties al van tevoren allemaal voor te zijn. En ik ben het wel met hem eens dat schakelen naar een ander systeem dat moeilijk was. En we hebben het heel lang volgehouden terwijl we toch ook konden zien dat er niet meer in zat. Maar we hadden ook te maken met een tegenstander die weliswaar een beetje door ons in het zadel geholpen. Maar ook wel aan een wedstrijd bezig was waarin ze overtuigender waren dan wij. En ja, dat zat er gewoon niet in dat we ze achterover konden drukken. Achteruit konden drukken. En ja, dan moet je kijken wat je nog kunt halen. Dat hebben ze geprobeerd. Maar als je dan verliest is het vele malen te matig.
4: Jij gaf al voor, zeg je net, met Arne Slot, hè? Die moet je bellen. Lijkt me bijna logisch, toch? Dat is zo'n ABC'tje dat je in ieder geval de mensen afbelt die je graag wil hebben. Hè? Of het nou Peter Bos is, Arne Slot, Erik ten Hag of wie dan ook. Hè? Maar in ieder geval die mensen bellen of ze wel of niet willen.
3: Ja.
4: Frank schrijft nog erbij, sinds 88 heeft Oranje geen hoofdprijs meer gepakt. En we blijven maar vasthouden aan die traditionele Hollandse school.
3: Nou, nu
4: dus
3: niet.
4: Nu niet, nee, oké. Okay, maar dat proberen we wel vaak. Als je kijkt naar hoe een toptacticus als Carlo Ancelotti een wedstrijd na de rust tactisch volledig kan omgooien, vraag ik me af, heeft Oranje niet dringend behoefte aan een buitenlandse coach? Een buitenlandse bondscoach die met minder emotie en meer zakelijk, pragmatisch naar onze selectie durft te kijken?
3: Het is op zich wel grappig, omdat Ancelotti juist niet als de tacticus wordt beschouwd, maar meer als de Guus Hiddink, de people manager. Ja. Maar hij heeft hier een paar keer wedstrijden tactisch doen kantelen, dat klopt wel. Ja, ik heb niks tegen een buitenlandse coach. Als je hem niet uit Nederland kunt halen, dan is een buitenlandse coach natuurlijk ook een oplossing. Maar ik zou het eerst in Nederland proberen. En als je een trainer hebt die het in Nederland heeft bewezen, ook bij Liverpool heeft bewezen, een moeizaam seizoen heeft, maar daardoor wel op de markt is na zijn ontslag.
4: Zou hij willen?
3: Ik heb begrepen dat hij deze zomer niks zou willen doen. Dus dat betekent dat hij niet bij een club instapt. Ja. Maar ik heb geen signalen dat hij, weliswaar zegt hij altijd dat hij het clubvoetbal vele malen beter vindt dan het landenvoetbal. Maar ik heb geen signalen dat hij het Nederlands elftal nooit zou willen doen. Sterker nog, ik heb altijd wel begrepen dat hij het Nederlands elftal een eer zou vinden. De vraag is alleen natuurlijk, is het de juiste fase in zijn loopbaan? Vindt hij dat er genoeg perspectief is te halen uit deze ploeg? Kan hij straks om de prijzen meedoen? Het heeft natuurlijk geen zin om straks alleen voor een kwartfinale plekje of zo te spelen. En ja, en wat schetste de KNVB hem? Wie kan die meenemen als hij het zou doen? Maar ik denk dat ze een goede kans hebben als ze hem benaderen. En ja. Dan is hij even uit het clubvoetbal. Maar je ziet aan de trainers hier op het WK dat het niet zo is. Dat leek het vroeger een beetje op, dat je niet meer terugkeert in het clubvoetbal. Waarom niet? Nagelsmann gaat straks stoppen, denk ik, bij Duitsland. Hij komt echt wel bij een goede club terecht.
4: Ja.
3: Tuchel ook, denk ik, als hij straks met Engeland eruit vliegt.
4: Maar zullen we even een lijstje maken dan? Even voor de KNVB maken we Nigel de Jong wat makkelijk. Want als je kijkt naar het aantal beschikbare mensen, heb je Slot. Je zou kunnen zeggen, we schuiven Ruud van Nistelrooy door. Die is nu nadrukkelijk assistent bondscoach geweest. Onder Koeman. Heeft ervaring.
3: Zou hij kunnen blijven ook?
4: Ja, zou hij ook kunnen blijven. Willen. Maar je kan hem ook doorschuiven en dan zeggen, jij wordt de bondscoach. Er is wel iemand die passie vooral op de bank uitstraalt, hè?
3: Ja, maar als dat... Als dat zeg maar, dan komen we niet veel verder als dat zeg maar. Nou ja, passie de bank, daar wil ik wel iets bij zeggen. Hij zat natuurlijk wel kort voor het toernooi in Tante Pietje in Spanje toen de spelers al hier waren, want het was al vastgelegd. Dus het is ook niet zo natuurlijk dat daar nou passie van afstraalde. Hè? Dat hij alles uit zijn handen liet vallen en zeggen: niks, geen feest. We zitten dan al in New York, dus ik ga mee. Dus ik begrijp wel wat je bedoelt. Hij heeft die passie. Hij wil ook dat die spelers eigenlijk zich gedragen zoals hij zich gedroeg, hè, als speler. En daar straalde van alles vanaf. Hij wilde ten koste van alles winnen. Maar dat moment vond ik nou ook niet zo sterk op zo'n eindtoernooi waar eigenlijk alles moet wijken. Het is natuurlijk ook niet zo dat Jan-Paul van Hekken kan zeggen, ik wist niet dat ik geselecteerd zou worden. Ik zit nog even in Tante Pietje.
4: Als we met z'n allen Tante Pietje gaan, hebben we een probleem, zeg maar. Ja,
3: ja, ja. Dus... Maar ja, ik denk dat Ruud van Nistelrooy zeg maar te weinig heeft bewezen als hoofdtrainer.
4: Ja.
3: Hè, op eigen benen, om te zeggen, die geven het Nederlands elftal.
4: Nou, ga ik een andere naam erin gooien. Mark van Bommel.
3: Die heeft het denk ik wel meer bewezen. Ligt er al even uit, maar dat zou wel een... ik denk dat dat wel een optie zou kunnen zijn. Ja.
4: Als je naar profiel kijkt, of je in ieder geval iets anders wilt, toch?
3: Ja, klopt. En zeker geen slechte trainer. En... hij was toevallig ook in, ik weet niet of 1-1-2 is. Hij was toevallig ook dicht op Oranje. Maar Mark van Bommel zou, als je zeg maar het lijstje afgaat... Je hoeft ook nooit geen lijstje van 10 man te hebben. Want als de eerste je grote droomkandidaat ja zegt...
4: Dan ben je klaar.
3: Heb je verder niks meer te doen. Maar van Bommel, dat zou ik als KNVB niet uitsluiten, nee.
4: En moet je de Duitsers proberen af te troeven en Klopp te vragen?
3: Ja, dat kun je altijd doen, maar... Ik weet niet of dat nou een... het is een internationale toptrainer geweest. Dus als je daarmee aan tafel komt, is het natuurlijk nooit verkeerd. Maar ik denk dat het ook een beetje wishful thinking is dat Jurgen Klopp nou het Nederlands elftal in één keer... ik denk als hij erin stapt, dan zou hij dat toch doen bij...
4: Duitsland wordt hij nu genoemd, hè? Ja.
3: Dat denk ik. Maar misschien in Engeland zelfs zou ook nog kunnen. Als hij het al wil, want volgens mij vermaakte hij zich prima bij de Red Bull school. Hè? Daar die een soort van...
4: Ja, en vindt het ook hartstikke leuk. Volgens mij analist te zijn, kan hij met iedereen knuffelen langs de lijn. En dat soort dingen allemaal. Hè? Ja.
3: Maar goed, ja, wat van ver komt, het is niet zo heel ver. Duitsland vinden we vaak beter dan wat we hier halen. Maar ik denk niet dat het een kans van slagen heeft. Maar ze moeten het wel altijd proberen. Je mag natuurlijk nooit, wat ik net ook zei, in een situatie komen dat klopt. Over 3 jaar een interview geeft en zei, nou, na dat WK, toen al zat ik echt te wachten op een telefoontje, dat het dan niet is gebeurd. Maar ik zou hem niet serieus nemen. Ik zou de eerdere opties die jij nu noemt, Slot en Van Bommel, serieuzer nemen.
4: Moeten we eigenlijk wel willen dat Arne Slot bondscoach wordt, zou ik gelijk te denken. Want op het moment dat hij nog de enige trainer is die bij de top in Europa aan de slag kan, wat ook een soort van uithangbord is voor Nederlandse trainersgilden.
3: Ja, dat is zo. Maar ik denk dat het uiteindelijk het allerbelangrijkste is... dat we het zelf goed doen.
4: Ja, okay, ja.
3: En als hij natuurlijk ervoor zorgt dat het Nederlands elftal weer kleur op de wangen krijgt... Ja, dat is natuurlijk boven, dat staat boven alle partijen, om het maar zo te noemen. Dus ik denk dat we dat wel zouden moeten willen.
4: Maar er waren ook mensen die zeiden... en jij hebt Slot meegemaakt bij Feyenoord 3 jaar lang... en gezien hoe die in het begin vaak worstelde om de juiste groep te krijgen. De juiste samenstelling in het elftal, kwamen spelers bij... moesten nieuwe spelers worden ingepast, de zoektocht... Ja. Is Slot het type trainer die in 2 weken tijd... zometeen september heb je 2 weken... zo'n groep naar zijn hand kan zetten?
3: Nou ja, dat moet hij bewijzen. Dat is moeilijk. Maar goed, het is natuurlijk niet zo dat ze allemaal voor het eerst bij elkaar komen. Dus hij weet wel natuurlijk op welke positie... wat voor type spelers hij daar nodig heeft. En dan zou hij misschien in de Nations League nog niet van Duitsland winnen. Of van, wat hebben we daar nog meer? Bosnië, geloof ik.
4: Mm-hmm.
3: Dan is het ook maar de Nations League. Je moet natuurlijk uiteindelijk uitgaan van kwalificatie voor het EK... en daar hoge ogen gooien. Dus daar zou hij juist wel de tijd voor krijgen... als hij vindt dat hij die Nations League moet benutten... om wat mensen uit te proberen. Maar ik begrijp niet zo goed dat mensen denken van... ja, maar het is echt een clubtrainer en hij heeft heel veel tijd nodig. Want dit zijn juist trainers die elftal aan het voetballen krijgen. Je hebt ook trainers die zeg maar, van people management hebben. Maar die krijgen de ploeg ook niet aan het voetballen. Die maken er meer een team van. Dan wordt het vechten en dan kan je ook ver komen. Maar ja, slotkennende is hij heel snel in staat om duidelijk te maken aan spelers. Maar ook aan de omgeving wat hij wil. En bij Feyenoord, dat eerste seizoen, kwam toch niet uit een gespreid bedje terecht. Ging het heel snel heel goed. En daarna is die hele selectie vervangen. Hè, die hele selectie. Na die verloren het Conference League finale. En toen ging het ook heel snel heel goed. Want toen werd hij kampioen. Dan had hij een beetje geluk.
4: Ja, WK zat ervoor.
3: WK ertussen zat. Waardoor hij lang kon trainen en geen internationals had. Maar hij heeft dat toch steeds wel bewezen.
4: En is het dan zo dat de enige complicerende factor daarin kan zijn... dat hij nog een behoorlijk goed contract heeft bij Liverpool... waar de KNVB waarschijnlijk nooit aan zou kunnen voldoen en dat je dan...
3: Ja, dat weet ik niet. Ik weet eigenlijk niet hoe die afspraken zijn of ze hebben gezegd...
4: jij dat niet?
3: Oh, nee, dat weet ik niet. Of die op non-actief is gesteld en dat hij zeg maar als hij ergens anders begint... dat zijn salaris wordt stopgezet of dat ze hem geld hebben meegegeven. Dat weet ik niet. En de KNVB kan niet betalen wat Liverpool heeft betaald.
4: Nee.
3: Maar de KNVB geeft ook wel gewoon een salaris waar je best 2 jaartjes goed rond van kan komen. Ja. En je werkt ook vele malen minder natuurlijk dan wat je hebt gedaan. Wat ik wel weet is dat trainers die in de Premier League hebben gewerkt vaak wel aanlopen tegen de enorme energie die ze moeten brengen in zo'n seizoen. En voortdurend bezig zijn. En dat het misschien ook wel eens rustig en verhelderend kan zijn als je niet 3 keer in de week voetbalt, maar rustig naar wedstrijden toe kan leven. En ja, Slot kennende wat hij bij Feyenoord deed was, maar we gaan er nu al heel de tijd over Slot. En de vraag is natuurlijk of dat überhaupt hij gebeld wordt en of hij dan inderdaad ja zou zeggen.
0: Dit verhaal van jou kan het niet anders dat hij gebeld wordt. Ja,
3: als Nigel luistert niet, maar hij is wel met beelden vaak. Hè? Dus als een speler er thuis zat, kon het best zo zijn dat hij in 1 keer een beeldje voorbij zag komen waarop goed te zien was hoe hij de underlap moest maken. Of dus dat soort dingen. En ja, Nederland heeft natuurlijk, ik heb niet het idee dat er heel veel goede spelers aankomen in een jonge categorie. Maar er is altijd wel genoeg talent om een goed Nederlands elftal op te tuigen. En dan moet je weerbaar zijn tegen de landen die wel busladingen goede spelers hebben.
4: Ja. Nog één vraag dan. Voor Koen al, die zegt, vraag voor Mikkels. Is Van Bronckhorst ooit in beeld geweest als bondscoach? Of heeft hij zelf die ambitie?
3: Nou, volgens mij niet. Ik denk wel dat hij de ambitie heeft. Want hij is nu ook gewoon weer trainer van Feyenoord. Dus hij wil wel graag op het veld staan. En waarom zou je geen bondscoach willen worden? Maar ik heb nooit gehoord dat hij in beeld was. Ook omdat er steeds een coach zat.
4: Ja. Nog even over voetbal dan. Want het WK gaat ook gewoon door. Hè? Want wij reizen van Mexico terug hier naartoe. En dan komen we gelijk binnen in Kansas City in de eerste wedstrijd. Ja. Noorwegen. Dat met 2-1 wees te winnen van Ivoorkust. Een beetje de Europese eer hoog houdt.
3: Ja.
4: Haaland laat het daarin ook wel zien natuurlijk in die slotfase.
3: Ik zag net het lijstje. Messi 6, Mbappé 6, Haaland 5. Dus ja, die toppers die leveren wel. En je zit toch een beetje te denken, stel nou, dat slaat natuurlijk nergens op, maar stel nou dat we van al die Noorse spelers er maar 1 mochten hebben en je hebt Haaland. Ja, en je hebt in dit team een topspits. Ja. Dan kun je natuurlijk veel makkelijker aan voetbal toekomen en dan kun je wedstrijden wat makkelijker beslissen. Ja, Haaland levert wel. We hebben het veel over hem gehad. Dus ik heb steeds gezegd, ik vind het niet de meest gepolijste en verfijnde speler. Maar dat neemt niet weg dat hij natuurlijk altijd presteert. Maar Mbappé speelt natuurlijk ook geweldig. Ja,
4: die speelde daarna de Franse. Ja. Die goal die Mbappé maakt, uit een hoekschop komt die goal. Het waren volgens mij 4 bewegingen. En hij schiet hem prachtig binnen met de actie die hij zelf nog maakt. Maar pijnlijker vond ik misschien nog wel in de tweede helft, minuut 57. De Fransen hebben aan de rechterkant van het veld de bal. Rechts aan de achterin, zeg maar zo rond de middenlijn hebben ze hem. En zonder enige moeite wordt die bal rondgetikt. Hoe Zweden ook probeert druk te zetten op die bal. Het was een beetje een rondootje bij Barcelona in de goede jaren.
3: Voor Zweden was gewoon echt geen partij voor hun. En je ziet ook wel dat ze aan het groeien zijn. Maar ik zie ook veel plezier. Goals die ze maken, wat ze echt veel plezier doet. Olise, die natuurlijk gewoon goed is. Barcola, Dembele, ze hebben Doué nog. Dus ja, ik heb steeds gezegd dat dit land eigenlijk niet te stoppen is. Het zou een schande zijn als zij niet bij de halve finale of de finale zitten. Er kan altijd iets fout gaan. Maar dit is volgens mij het sterkste land op het WK.
4: En de Franse media heeft ze eigenlijk alleen maar sterker gemaakt, hè?
3: Want?
4: Die spotprint van Charlie Hebdo.
3: Ja.
4: Met daarin Deschamps. Met de urn van zijn moeder, die net was overleden.
3: Ja.
4: Door dat te plaatsen, want je zag Mbappé na die goal ook echt met veel plezier en vreugde naar Deschamps toe lopen.
3: Ja, en natuurlijk dat wat met zijn moeder is gebeurd, maar ook gewoon een coach die er al lang zit. En volgens mij hebben ze altijd wel een goed gevoel bij hem. Ook al wilde hij ze niet altijd extreem aanvallend laten spelen. Ja, dus dat zegt wel iets als ze naar een coach toe lopen. Want Mbappé heeft dat natuurlijk zelf niet meer nodig. Hè. Dus je kan ook wel eens denken, hij loopt naar de coach. Ze ligt hier goed bij de coach. Nog even over Nederland trouwens. De familie zit er nog hier. Hè. Wij zitten in Kansas City. Het is nu maandagmiddag.
4: Ja, het is dinsdagochtend als dit weer uit zonder Nederland.
3: Die spelers hebben zich aan het eind van de dag bij dat hotel gemeld. Bij die familieleden. En ja, die gaan morgen naar huis. Maar niet heel veel vliegen gewoon gelijk naar vakantiebestemmingen. Jij en ik zouden dan eerst naar huis moeten voor een koffer en noem alles maar op.
4: Ja, hoeft niet.
3: Maar zij vliegen erop uit. Dus heel veel kleren, die wonen ook niet meer in Nederland. Dat is natuurlijk als je in het buitenland voetbalt. Maar die gaan erop uit. En ik heb wel begrepen dat het echt wel een bedompte, lege sfeer is. Dat die spelers echt een beetje denken van hebben we hier nou al die tijd naartoe gewerkt? En hebben we hier een toernooi, hebben we 4 wedstrijdjes gespeeld. Tegen Japan was het eigenlijk, hebben we het anders uit handen gegeven. Zweden hadden we een aardige fase. Tunesië was een tussendoortje. En tegen Marokko hebben we alleen verdedigd. Dit is nou waar we zo naar verlangd hebben. In die kwalificatie, in die voorbereiding. Dus ja, dat heeft echt nog wel tijd nodig, denk ik, voor een hoop om dat weer een beetje op de rit te zetten.
4: Ja. Morgen gaan we met Maarten even verder het lijstje maken en ook even kijken naar het elftal dat er dan staat, met waar de bondscoach mee kan werken. Weet je wat het geraamd is en wie er nog bijgehaald kunnen worden. Want kennelijk liep er toch al die jaren een best aardige rechtsbuiten rond. dus 2 jaar lang het gezeik aan moeten horen dat we geen rechtsbuiten hebben in Nederland.
3: Nee, dat is wel grappig natuurlijk. Dat is een speler die vlak voor het toernooi erbij komt. Gewoon een schot in de roos blijkt te zijn. En misschien hebben we daar nog wel meer van dat soort types. We hebben natuurlijk een toernooi eerder met Maatsen en Zierikzee geprobeerd. Dat is dan, die hebben dat niet door kunnen zetten. Maar je kon wel zien, Brobbie in de groepsfase was goed. Deze was het erg moeilijk. Maar dat had misschien ook te maken met het feit dat we gewoon met een middenvelder minder spelen.
4: Ja. Zullen we naar de vraag van vandaag gaan? Ja. Voor deze podcast?
3: Ja.
2: The question of the day. The question of the day.
4: De vraag gisteren heb ik niet gesteld, dus het was jouw vraag, hè? Die wereldkampioen uit Brazilië die Ajax vastlegde.
3: Moet ik hem ook beantwoorden?
4: Nou, denk ik zelf de vraag wel. Ja, doe maar.
3: Marcio Santos.
4: Wedstrijd nummer 1, gelijke rode kaart,
3: gelijke rode kaart, ja. Het verhaal vond hem eigenlijk niet zo goed. Maar was al wereldkampioen geworden.
4: Nee. In het kader van de eervolle vermelding. Frank Wilhelmus, vond ik wel een aardige. Eervolle vermelding is voor jou, dus bij deze. Ik zou zeggen, je mag de vraag voor morgen neerleggen.
3: Nou, de laatste WK-finale was Frankrijk tegen Argentinië, uiteraard. En toen had Frankrijk eigenlijk niks in te brengen. Totdat Deschamps dacht van nu grijp ik in. En die wisselde toen 2 spelers. Al vroeg in de wedstrijd. Wie waren die 2 spelers die hij eruit haalde? En waardoor Frankrijk eigenlijk wel weer veel meer grip op die wedstrijd kreeg.
4: De tactische ingreep van Deschamps.
3: De tactische ingreep waar jij het net over had. Ja, waardoor toch die wedstrijd kantelde nog. Want je zat die wedstrijd te kijken en je dacht, ja, wat kan het nou dat die Fransen niet brengen wat ze normaal altijd brengen? En na die wissels, toen ging het toch een beetje lopen.
4: Mooi, nou, als je weet welke 2 wissels Mikkels hierbij bedoelt, laat me weten via X of Blue Sky met de hashtag ADVoetbalPodcast. Of ga even naar Instagram, @ADVoetbalPodcast. Ik heb nog 1 vraag trouwens binnen van Lucas Smits. Vond ik wel aardig om mee op te sluiten. Wat gebeurt er met alle stukjes voor de krant nu er verlenging is? Vroeg hij zich af toen de verlenging begon.
3: Lastig omdat zeg maar, die wedstrijden worden op zulke achterlijke tijdstippen gespeeld voor Europese uitgevers. Ja. Dat die de krant eigenlijk niet meer, de gewone papieren krant niet meer halen.
4: Nee. Er zat een prachtig verslag in van 3 weken Amerika voor jou.
3: Ja, dus daar zitten we meer in de nasleep. Maar daar heeft iedereen mee te maken in heel Europa. Het is midden in de nacht als die wedstrijden afgelopen zijn. Dus dat halen we niet. Normaal gesproken is het zo dat als het zeg maar wel haalbaar is, hè, een Champions League avond, dan wordt het altijd kielen. En dan mist een aantal edities het verslag. En komt het zo snel mogelijk als er een resultaat is. Maar nu online is dat natuurlijk iets makkelijker. En volgens mij, de mensen die het heel graag wilden lezen, die lagen te slapen. Ik heb ook van mensen gehoord die dachten, ik ga eens kijken. En toen waren ze nog bezig. Ja. Dus het was natuurlijk nog steeds wel vroeg in de morgen. Maar je hebt natuurlijk vroege vogels.
4: Ja.
3: Die dan toch bij die wedstrijd zijn aangesloten. Ik kan me wel herinneren.

0: me nooit gerealiseerd dat wij in Europa natuurlijk eigenlijk altijd goed zaten. Ja. Over het algemeen. En dat ze aan de andere kant van de wereld, inderdaad, het is natuurlijk dom dat je dat niet realiseert, maar dat die heel vaak de
1: grote toernooien... Die zitten dus midden in de dag te kijken naar die grote toernooien, ja.
0: 'S Nachts hebben moeten kijken, ja. Ja. En het, daarna is het in Spanje, Portugal en Marokko.
1: Ja, het WK, ja.
0: En alleen de eerste drie rondes, of de eerste wedstrijden zijn in Uruguay, Paraguay geloof ik, en Argentinië.
1: Heeft alles te maken met het WK 1930 dat daar begon natuurlijk, hè, in Uruguay.
0: Ja, en dat ook vooral te maken heeft met de vroege mensen nou ook. Dat ze al die continenten even hebben gedaan. Dan kunnen ze straks in Saoedi-Arabië weer spelen. Want kort na Qatar had het eigenlijk niet gekund. Maar in Spanje, dat is natuurlijk wel weer een WK waar veel Nederlanders sowieso al heen rijden. En veel plezier aan kunnen beleven als je met de auto die kant op gaat. Dan kun je natuurlijk ook van stadion naar stadion rijden. Goede wegen in Spanje. Ook niet, het is niet heel goedkoop, maar ook niet zo duur als hier. Dus dat is wel te doen.
1: Ja. En hoe vaak heb je een stukje aangepast gisteren? Want ik zou serieus, ik zei tegen Maarten, dat was minuut 88. Ik zei, ik ga wel eens even opbouwen. Of is het dan de goden verzoeken, dacht ik nog. Ik zei het ook nog. En ik ging die podcast zetten in elkaar schroeven.
0: Ja.
1: Dat heb ik gelijk weer weggelegd. Ik heb uit elkaar geschroefd.
0: Nou, dat is wel grappig dat je dat zegt. Omdat je toch, je zit eerst te kijken naar een wedstrijd die te moeizaam verloopt. Dan maak je toch een goal. Dus dan ga je al gauw zitten op, ze overleven het wel. Dan zie je toch, wat ik net zei, die elementen als die tackles en die vechtlust. Timber die erin kwam, die recht bovenop klapte in duels. En echt liet zien van, wij willen hier die wedstrijd winnen. Maar dat valt dan weer weg bij die 1-1. Je kunt natuurlijk niet een heel verslag bouwen op, kijk eens aan de Veghelis hebben getoond. Maar ze kregen wel een goal tegen, zat er nog in. Dus dat draait ook een beetje. En dat is wat ik wel vaker zeg. De uitslag bepaalt vaak wel de analyse.
1: Ja.
0: En nu was het veranderde natuurlijk alles in negativiteit. En als die strafschoppenserie dan wordt gewonnen, zou je nog negatief kunnen zijn over de manier van voetballen. Maar kun je altijd weer verder. Canada komt er dan aan en geeft ook weer een beetje hoop. Ja, nu is alles negatief.
1: Ja. Mexico-Ecuador wordt nog gespeeld, maar we hebben deze podcast al eens opgenomen en live gezet. Morgen gaan we verder praten. Morgen podcast naar New York, want we gaan langzamerhand zo richting de Oostkust. Ja, jij ook. Jij gaat naar Cape Verde, Argentinië.
0: Ja. Ja,
1: de laatste
0: voordat Sjoerd terugkeert bij ons en het overneemt.
1: Ja, Sjoerd gaat dan overnemen hier. Wij gaan vanuit Nederland gewoon
0: afmaakt.
1: Weer. Ja, wij gaan gewoon vanuit Nederland vanaf deze week maken we vol tot en met vrijdag. Daarna zijn we gewoon weer elke maandag tot en met vrijdag van de AD Voetbalpodcast. Elke ochtend, daar zit WK in.
0: Ja.
1: Maar wij gaan ook langzaam op de focus leggen op de club die jij volgt, Feyenoord. We gaan naar Ajax kijken, waar ze bezig zijn natuurlijk. Ja. Waar Johan aan Spaanse les begonnen is.
0: Klaar, dit weekend, ik kreeg al Feyenoord, dus die zeiden nu tijd voor het echte belangrijke werk. Ja. Feyenoord, FC Dordrecht dit weekend, FC Dordrecht Feyenoord.
1: Nou, Rick Elfrink is bij PSV natuurlijk druk bezig met alle transfers zometeen.
0: En ik denk dat het Nederlands elftal wel meer trekt bij in het land natuurlijk dan alleen de clubs. Hè. Natuurlijk zijn die clubsupporters wel met hun club bezig. Maar als ze eruit liggen,
1: dan is het,
0: dan
1: klaar,
0: is het inderdaad ook zo dat die oefenwedstrijden voor veel mensen belangrijker zijn dan Paraguay-Colombia, noem maar iets, of Mexico-Colombia.
1: Niet voor Maarten Wijfels.
0: Nou, die zag ik toch ook wel in een dip belanden.
1: Ja, die zit in een klein dipje. Die moeten er wel een beetje uithalen.
0: Ja.
1: Hij wilde zelfs niet vanavond met ons nog naar de echte barbecue-restaurants gaan.
0: Wil hij niet meer eten ook?
1: Nou, ja, dat zou ik heel verwarrend zijn. Dat is Maarten niet meer wil eten.
0: Maar niet met ons?
1: Ja, hij wil wel eten met ons, maar hij zei, het was natuurlijk geen Joe.
0: Nou, doen we anders. Dan geven we Maarten een keer, mag hij bepalen.
1: Ja, maar dan moet je weer vis eten.
0: Hij wil de opstelling al bepalen bij Oranje. Dat lukt niet. Dan mag hij wel bepalen waar we gaan eten.
1: Nee, het is de laatste avond met z'n vieren hier.
0: Ja.
1: Dus we gaan wel gewoon nog één keer barbecue doen. Dan mag hij morgen in New York dure vis eten.
0: Ja.
1: Doen we dat.
0: Daar ben ik niet bij. Dus,
1: maar jij kan ook vis eten. Miami toch? Genoeg vis.
0: Aan het water, ja.
1: Nou, al die belevenissen krijg je natuurlijk allemaal te horen in de AD Voetbal Podcast. Dus wij zijn er morgen weer. En dan vanuit New York met een gloednieuwe podcast. Bigos, ik wens jou alvast een goede reis naar Miami.
0: Ja,
1: en ik heb genoten van de afgelopen weken.
0: Ik ook. Het is jammer dat het geen memorabel toernooi is geworden. Daar weet je ook niet van tevoren. Hebben we ook niet zoveel invloed op. Het zal de geschiedenis ingaan als een mislukt toernooi, denk ik. Nog niet zo erg als, maar wel denk ik qua uitslagen, maar nog niet zo erg als Italië 1990. Maar het is niks geworden uiteindelijk, dus
1: Maar is niemand in de asbak gegooid, dus dan is het niet zo'n toernooi als 1990, hè, WK?
0: Nee, dat is zo, maar dat was een toernooi waarvan we dachten dat gaan we winnen. Dat hebben we nu denk ik niet gedacht. Maar dan hoop je toch altijd wel dat Nederland een voetballand is wat ver kan komen, ja. En Frenkie de Jong zei, cijfer, ik wil niet zo snel cijfer opplakken, maar het is natuurlijk een onvoldoende als hij er op deze manier uitvliegt. En op deze manier, dat is een beetje de vraag wat hij bedoelde. Bedoelde die strafschoppen, bedoelde die weggeven van die voorsprong, of bedoelde die hoe slecht we hebben gespeeld uiteindelijk.
1: Ja. Nou, morgen zijn we weer, gaan we verder praten, gaan we lijstjes maken, alle actuele ontwikkelingen doornemen. Dus wat dat betreft, tot morgen.
0: Ja.
1: En Mikos lekker naar Miami.
0: Ja.
1: Tot snel. De AD Voetbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Staatsloterij, supporter van dromen en trotse partner van Oranje.
1: Deze AD Voetbalpodcast komt tot stand in

0: naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Antwerpen is op de 8e etage van een appartementencomplex een zware brand uitgebroken. Het gebouw bestaat uit 10 verdiepingen. Het bluswerk is volgens de brandweer een vrij complexe operatie. Om 11:00 werd gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft ondertussen laten weten dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn. In het gebouw wonen ruim 200 mensen, waaronder de voormalige burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. Tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona is de toenmalige justitieminister Vert Grapperhaus een paar keer geëmotioneerd geraakt toen er over de avondklok werd gesproken en eenzaamheid die daardoor was ontstaan. Hij benadrukte verschillende malen dat zijn handtekening onder deze ingrijpende maatregel stond, maar dat hij heeft ingezien dat er mensen zijn die vereenzamen. Hij haalde als voorbeeld daklozen aan die verschrikkelijk te pineut waren. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft besloten de vluchten naar Saudi-Arabië en Dubai nog langer uit te stellen vanwege de onrust in het Midden-Oosten. KLM zegt dat er zeker tot en met 23 augustus niet naar Riyadh en Dammam en naar Dubai wordt gevlogen. Eerder waren de vluchten tot en met 9 augustus uit het schema gehaald. De Europese luchtvaartautoriteit ESA heeft de maatschappijen geadviseerd om het luchtruim van Irak, Iran en Libanon te mijden. Deze waarschuwing geldt tot volgende week woensdag 8 juli. De oorzaak van een brand in een kabelgoot die het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden al dagenlang ontwricht, is gevonden. Die kabelgoot ligt in de omgeving van het station Rotterdam Stadion. Volgens ProRail zat er een knik in de voedingskabel van de bovenleiding, waardoor er eerst kortsluiting en later brand ontstond. Het gaat nog zeker tot zaterdag duren voordat dit hersteld is. Er wordt met man en macht door verschillende aannemers gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is bij knooppunt Everding een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een half uur tijdsverlies. Dan naar de A4 Rotterdam richting Den Haag. Bij Den Haag-Ippenburg is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht richting Den Haag is bij Woerden ook een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook moet je hier missen en daardoor heb je 20 minuten vertraging. En iets verderop op de A12, tussen Bodegraven en Gouda, 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht en dat kost je 10 minuten extra reistijd.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: is het weerbericht.
1: Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 graden aan de kust tot 25 graden in het binnenland. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. In de nacht is het een graad of 12 in het noordoosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen is het grotendeels grijs, behalve in het zuidoosten en oosten. Daar schijnt de zon nog even, maar in de loop van de ochtend raakt het verder bewolkt en trekt een regengebied over het land. In de loop van de middag knapt het weer op en komt de zon erbij. Bij een matige tot krachtige westenwind tikt de thermometer in de middag de 20 tot 23 graden aan. Daarna krijgen we met Hollands zomerweer te maken. Vrij vriendelijk weer met stapelwolken en zon. Bij een westenwind wordt het overdag 20 graden aan de kust tot zo'n 25 of 26 graden in het binnenland. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je tussen Knopendel en Everdingen een half uur vertraging. Door opruimwerk na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En de A12 naar Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden, 20 minuten vertraging door een ongeval. Maar hier is de weg weer vrij.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

wat echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het 15-jarige meisje uit Meerstad in Groningen dat verdacht wordt van dubbele moord op haar ouders blijft 90 dagen langer vastzitten. Ze werd op donderdag 18 juni opgepakt nadat haar ouders dood in hun woning werden aangetroffen. Het Openbaar Ministerie is terughoudend in het doen van mededelingen en dat heeft met de minderjarigheid van de verdachte te maken. In het jeugdstrafrecht is het zo dat alle zittingen achter gesloten deuren plaatsvinden. In Antwerpen is het dodental van de flatbrand ondertussen opgelopen tot 6. Dat laat de politie weten. Eerder sprak men van 5 doden. Het zijn brandmeester is nog niet gegeven, maar de brand heeft zich niet verder uitgebreid. Volgens Belgische media zijn alle aanwezigen uit het pand geëvacueerd en overgebracht naar een zorgcentrum in de buurt. In het appartementencomplex wonen ook de oud-burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar met hen gaat het goed, melden Belgische media. De Haagse burgemeester Jan van Zanen heeft een noodbevel afgekondigd om op die manier de komst van meer tractoren in te dammen. De gemeente heeft toestemming voor 20 trekkers gegeven. De boeren zijn boos vanwege de voorgenomen stikstofplannen van het kabinet en zijn naar Den Haag afgereisd om het debat in de Tweede Kamer over de plannen van landbouwminister Van Essen bij te wonen. Vanmorgen reed een stoet van tientallen trekkers richting Den Haag om te demonstreren. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge moet opnieuw besluiten of Willem Holleder een jaar langer in de EBI in Vught moet blijven. Ruim 11 jaar zit de 68-jarige Holleder in Nederlands strengst beveiligde gevangenis. Holleder heeft levenslang voor een reeks moordopdrachten. Van Brugge besloot in februari dat Holleder moest blijven zitten waar hij zit, ondanks allerlei adviezen om hem naar een lichter regime over te plaatsen. Met die adviezen deed Van Brugge niets en daarom is het eerdere besluit door de Raad van Straftoepassing en Jeugdbescherming vernietigd. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je 10 minuten vertraging voor knooppunt Everdingen. De A2 van Utrecht naar Den Bosch, de andere kant op dus. Tussen Oude Rijn en Everdingen ook 10 minuten vertraging. De A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Akersloot, 10 minuten extra. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. A15, Nijmegen richting Gorkum, tussen Meteren en Arkel is het oponthoud een kwartier. En dat geldt ook voor de A27 van Utrecht naar Gorkum, tussen knooppunt Rijnsweerd en Everdingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het 15-jarige meisje uit Meerstad in Groningen dat verdacht wordt van dubbele moord op haar ouders blijft 90 dagen langer vastzitten. Ze werd op donderdag 18 juni opgepakt nadat haar ouders dood in hun woning werden aangetroffen. In Antwerpen is het dodental van de flatbrand ondertussen opgelopen tot 6. Dat laat de politie weten. Eerder sprak men van 5 doden. De Haagse burgemeester Jan van Zanen heeft een noodbevel afgekondigd om op die manier de komst van meer tractoren in te dammen. De boeren zijn naar Den Haag gekomen omdat vandaag het debat over de stikstofplannen plaatsvindt. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge moet opnieuw besluiten of Willem Holleder een jaar langer in de EBI in Vught moet blijven. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bij het boerenprotest in Den Haag zijn 5 boeren aangehouden die op tractoren wilden demonstreren. In het gebouw van de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over de nieuwe stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen. De gemeente Den Haag had van tevoren toestemming voor 20 trekkers gegeven. Er is een noodbevel afgegeven. 5 boeren wilden doorrijden en werden opgepakt. Er wordt niet alleen in Den Haag tegen de stikstofplannen gedemonstreerd. Ook bij het provinciehuis in Assen wordt geprotesteerd. Een ruime meerderheid van 246 gemeenten heeft minder statushouders een huis aangeboden dan dat het kabinet heeft voorgeschreven. Uit een analyse van het ANP blijkt dat het gaat om ruim 7 op de 10. 60 gemeenten haalden al jaren de wettelijke norm niet. In de eerste helft van dit jaar hadden alle 342 gemeenten die ons land telt samen 23.933 statushouders aan een huis moeten helpen. Gezamenlijk kwamen ze tot ruim 15.000 en dat leverde een tekort van 8.855 op. De Antwerpse brandweer laat weten dat de fatale brand in een flatgebouw in Antwerpen ontstaan zou zijn door een technische storing op de begane grond. Er zijn 6 doden gemeld en meerdere zwaar gewonden. Er wordt ook nog naar slachtoffers gezocht. De brandweer blust nog na en meldt dat de brand bijna onder controle is. In het gebouw wonen ruim 200 mensen. De 26-jarige shorttrekker Sven Roes is in leven. De politie meldt dat hij naar het buitenland is vertrokken. Zijn familie heeft een teken van leven ontvangen, maar zit met veel vragen. Afgelopen zondag werd er alarm geslagen en kwam naar buiten dat Roes op zaterdag voor het laatst gesignaleerd was en sindsdien vermist werd. Zijn auto werd teruggevonden op een parkeerplaats op Schiphol. De familie van Roes bedankt iedereen voor de steunbetuigingen en vraagt om privacy en rust. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal. Darten. Formule 1. En natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Dit is Darts Draait Door. Ik ben Vincent van der Voort en samen met dartscanner Damian Vlotters van sportnieuws.nl bespreek ik de wereld van darts.
1: Vincent, welkom bij een nieuwe aflevering van Darts Draait Door.
2: Dankjewel.
1: Zitten we in de WK-studio.
2: Ja.
1: Maar ja, we zitten nog eigenlijk in mineur, hè?
2: Ja, zeker. Het is nu 3 uurtjes geleden dat we, ja, dat we eruit liggen. Dus ja, echt heel zuur natuurlijk. Maar vooropgesteld wel terecht natuurlijk. Hè. We waren echt gewoon een stuk minder. Ja, we waren echt slecht.
1: Ja.
2: Ja, het is heel teleurstellend natuurlijk. Ook hoe we gespeeld hebben als Nederland en hoe we onszelf neergezet hebben.
1: Ja, wat vond je van het scheidplan?
2: Nou ja, weet je, dat een coach iets verzint, dat vind ik wel goed. Weet je? Dat je denkt van oké, ik moet een beetje aanpassen aan de tegenstander. Want en dan met een goed plan komen is wel mooi. Maar als je dan merkt, het werkt niet.
1: Nee.
2: Dan moet je niet naar 70 minuten wachten. Weet je? Want je hebt natuurlijk nu ook nog eens een keer die drinkpauze ertussendoor. Dus je hebt gewoon 2-3 momenten gehad om dingen om te zetten. En je doet niks.
1: Nee.
2: Je wacht tot de 70ste minuut. Dat vond ik verbazend. En ja, maar voor de rest, het was echt, het was wel een beetje beschamend.
1: Maar het is wel een grote teleurstelling uiteindelijk, hè, dat we dat nu al eruit leggen.
2: Ja, nee, zeker. Zeker. Ik bedoel, ja, weet je, ik weet dat een hele hoop mensen Marokko dat met Nederland associëren, van dat ze allemaal hier wonen. Maar ja, ik ken geen Marokkanen. Die zitten niet in mijn vriendengroep. En ik zie ze nooit.
1: Nee.
2: Ja, af en toe op tv. Maar dat is het wel, weet je. Dus ja, ik heb er ook niks mee. Maar ik ben gewoon Nederland, echt voor Nederland. En ik ben gewoon doodziek dat we eruit liggen.
1: Dus als, dat ik met Ali Boussabon heb gekeken en die ging helemaal uit zijn plaat nadat Marokko won, dat was niks voor jou geweest?
2: Nee, dan had ik waarschijnlijk wel verteld wat ik van hem dacht. Ja, dat moment had dan wel gekomen. Ja.
1: Iets wat ongenuanceerd.
2: Ja. Nee, maar ik begrijp dat ook wel, weet je. Ik bedoel, de man is een Marokkaan waarschijnlijk. Ik weet het niet. Ik weet
1: ja,
2: het,
1: ja, hij is een Marokkaan.
2: Die heeft waarschijnlijk 2 paspoorten en zo. Daar vind ik ook wel wat van. Dus, maar laten we die kant maar ook niet opgaan.
1: Nee.
2: Dus nee, maar ik begrijp wel dat iemand juicht. Maar ik zou ook nooit met zo iemand voetballen gaan kijken.
1: Nee.
2: Waarom zou ik dat
1: je
2: doen?
1: Je zou niet met een fijne supporter fijn het aardig kijken.
2: Nee, dat heb geen nut, weet je. Dan zit je
1: beetje ongemakkelijk.
2: Ja.
1: Ja. En Koeman, wil je ook nog wel even Koeman kwijt? Ik weet een beetje hoe je over hem denkt.
2: Ja, ik vind dat die man gewoon een beetje teleurgesteld in hem.
1: Ja.
2: In zijn tactische plan en hoe die dan in een wedstrijd omschakelingen kan doen. Of dat hij er iets nog van kan maken. Ik bedoel, je kan toch niet zeggen dat we een heel slecht middenveld hebben. En als je dan merkt dat de hele wedstrijd door alles overlopen is, dan sta je niet goed, denk ik. En dan moet het toch ergens aan liggen. En als je dat niet kan omdraaien, dan mag je jezelf dat ook wel aanrekenen.
1: Ja. Ja, toch wel. Nou goed, het is een beetje een aflevering in mineur dan. Hè? We zitten echt nog flink in die teleurstelling. Maar we proberen het positief in ons op te roepen. En het een beetje over darten te gaan hebben ook nog. Hè?
2: Ja, ik ook nog, ja.
1: Ja, het is niet de sport die het meest in het oog springt op dit moment.
2: Nee.
1: Maar toch zijn we er gewoon, hè? 2 keer deze week.
2: Ja, zeker. Ja, dat gaat ook gewoon door. Kijk, het wordt een beetje. Natuurlijk, door al het voetbal wordt het even minder. Maar,
1: we zijn even wat korter ook.
2: Ja, dat komt allemaal weer goed richting de matchplay. En dan komt alles weer
1: precies,
2: in.
1: Precies, dat begint ook gewoon over. Wat is het? 2,5 week.
2: Daarom. En dat wordt weer een heel mooi toernooi, ik denk, met heel veel mooie verhalen. En, een mooie winnaar gaan we krijgen.
1: Ja, en donderdag gaan we nog een oude wedstrijd ook terughalen. Maar daar donderdag meer over. Is er wat stellingen voor vandaag? Het Pro Tour standpunt van Riddle is belachelijk.
2: Oneens.
1: Gian van Veen is terug.
2: Oneens.
1: WK-ticket via North American Championship is krankzinnig.
2: Oneens.
1: Nou, je bent het niet echt eens met deze stellingen.
2: Nee.
1: Even Riddle als eerste doen, want er werden natuurlijk ook waren allemaal persmomenten, interviews. Ja. Kan je even duiden wat hij precies zei?
2: Nou ja, hij zegt als ik de matchplay win, dan ga ik Pro Tour spelen. Want hij wil dan alle tv-toernooien in 1 jaar winnen. Dus ja, dat is.
1: Maar Pro Tours, dat zijn natuurlijk geen tv-toernooien. Maar dan wilde hij zich plaatsen
2: voor de PlayStation Finals. Ja. En ik vind dat niet. Ja, ik vind het wel mooi dat hij er zo over denkt. Dus
1: maar hij speelt er wel echt mee.
2: Ja, maar want er zijn er niet zo heel veel meer dan. Hè. Je hebt gewoon kans dat hij er gewoon 2 moet winnen.
1: Mm-hmm.
2: Om zich te plaatsen.
1: Ja.
2: Dus ja, dat zal niet heel makkelijk worden.
1: Nee, dat is echt gaat uitdagen.
2: Ja, inderdaad. Dus dan wordt het echt wel interessant of het dan lukt. Maar het zou natuurlijk wel iets zijn als hij alle tv-toernooien in 1 jaar wint.
1: Ja, maar dat is dus echt zo doel. Die hele Play Championship Finals lijkt hem eigenlijk niks uit te maken.
2: Nee.
1: Maar alleen als hij de matchplay wint, want dan moet hij op een gegeven moment wel die keuze gaan maken. Dan kan het natuurlijk dat hij alsnog
2: ergens verliest.
1: Dat hij nog ergens verliest, inderdaad. Maar het wel, ja, wat ik zeg, hij speelt er wel echt mee, hè?
2: Ja, ja, ja, precies.
1: Dat dit al je gedachte is.
2: Ja, als je dat in juli al hebt.
1: Ja.
2: Dat is mooi, toch, in juni.
1: Ja, dat je, maar dat je denkt, ik heb eigenlijk niet zo zin in die Playstation Finals, maar goed.
2: Als ik die matchplay dan win, nou, dan ga ik wel een paar van die vloertoernootjes spelen, weet je. En dan plaats ik me ook wel weer.
1: Ja.
2: Ja, dan zie je wel hoe ver hij in zijn zelfvertrouwen zit en hoe die met alles bezig is. En, ja. Ja, je gaat bijna hopen dat hij de matchplay wint.
1: Ja, zodat je hem...
2: Zodat je kan kijken of dat ook nog eens een keer lukt.
1: Dat je daar ook weer een nieuw verhaal inderdaad in hebt.
2: Ja.
1: Ja, het is wel krankzinnig wat de man aan het doen.
2: Ja, bizar.
1: Ja.
2: Echt niet normaal.
1: Nou ja, heel erg benieuwd of hij dat gaat halen. Of de Protus, waar hij dus eigenlijk liever ook gewoon niet is.
2: Nee, hij geeft dus eigenlijk gewoon aan... De Protus ligt nul prioriteiten bij hem.
1: Ja.
2: En dat zal waarschijnlijk volgend jaar weer zo zijn. Dus ja, PDC zit weer met een klein probleem.
1: Ja, er heeft één iemand van hem gewonnen op het podium... überhaupt de laatste maanden en sowieso dit jaar. Weet je nog?
2: Ja, ik weet dat Niels Sonneveld van hem gewonnen heeft in de Eurotour. Maar hij heeft ook wel een World Series verloren natuurlijk.
1: Ja, oké. Okay, als je qua rankingpodium...
2: Dus, ja, dan is het Sonneveld de laatste die op een ranking van hem gewonnen hebben.
1: Ja.
2: Ja, dat was in februari of zo.
1: Zoiets, ja. Februari,
2: ja, dus dat bedoel ik.
1: Ja.
2: Goh.
1: Ja.
2: Dat is al een tijdje geleden, hè?
1: Ja, en daarvoor was het ook al een heel tijdje geleden, hè? Was het weet op het EK natuurlijk.
2: Op het EK, ja. Dan praten we over oktober.
1: Ja.
2: Dus ja, nee, maar er staat geen maat op die man op dit moment.
1: Nee.
2: En dus voor iedereen een mooie boodschap om te kijken of ze bij hem in de buurt kunnen komen of van hem kunnen winnen.
1: Nou, dat is iemand die altijd heel erg in de buurt komt en er dit weekend zelfs overheen ging.
2: Ja.
1: Luc Humphries.
2: Ja,
1: die won de US Darts Masters.
2: Goh.
1: Bologeerde zijn titel.
2: Ja, de finale dag, de kwartfinale, finale, finale, was echt van een echt bijzonder hoog niveau.
1: Ja, van allemaal, hè?
2: Van allemaal.
1: Alleen Kleten
2: viel een klein beetje tegen, maar die kreeg een Van Veen tegenover zich met 106 gemiddeld. En die speelde fantastisch, maar iedereen was echt goed. En vergeleken met de vrijdag was dat echt een verademing om naar te kijken.
1: Ja. Heb je wel eens gehad dat je iemand... dat je tegen iemand moet darten of dat iemand die jou heel erg goed kent, maar dat jij diegene totaal niet kent? Heb je dat wel eens gehad?
2: Ja, natuurlijk.
1: Kun je ons eens meenemen in zo'n moment?
2: Ja, ja, dan heb je iemand die kent jou wel, maar jij kent hem niet. Maar die doet net of dat hij je heel goed kent.
1: En wat is dan jouw tactiek?
2: Ja, je weet toch wat ik dan wel een beetje doe.
1: Ja, maar speel je mee wel? Of?
2: Nee. Ik ben niet een goede toneelspeler.
1: Dan zeg je, ik weet niet wie je bent.
2: Ja, ik zeg, ik heb geen idee. Het gebeurt bij ons in de winkel ook regelmatig. Dat iemand zegt, ken je me niet meer? Dan zeg je, nee. Ja.
1: En bied je dan je excuses daarna daarvoor aan?
2: Nee, waarom? Daar kan ik toch niks aan doen?
1: Nee.
2: Ik bedoel, ik ben niet voor niks met die Max Geheugentrainer bezig. Hè?
1: Ja, dat, ja, Vincent Geheugentrainer.
2: Oh, het is Vincent Geheugentrainer.
1: Ja, ja, ja,
2: ja. Ja, daar ben ik niet voor niks mee bezig, hè?
1: Nee. Nou, Giel van Veen is natuurlijk echt dartliefhebber. Zo kennen we hem ook.
2: Ja.
1: Ik ken van de 8 Noord-Amerikanen, kennen die de 7. Fred Kruger, die had hij toevallig nog nooit gezien.
2: Nee.
1: Daar moest hij tegen.
2: Ja, dat is...
1: Dus dat was een beetje ongemakkelijk. Hij voelde zich ook een beetje ongemakkelijk erbij.
2: Ja, hij wist niet eens wie die was. Ja,
1: nee.
2: Ja, dat kan toch gebeuren. Ik bedoel, ja.
1: Ja.
2: Dat is ook degene die ik ook niet zo goed kon.
1: Nee.
2: Ik bedoel, die Amerikanen, die heb ik...
1: En Braden Hall, moet ik zeggen. Die ken ik ook niet zo goed.
2: Ja, had ik wel eens een keer gezien, maar ja, die ook niet heel goed. Maar ja, je miste een paar goede Amerikanen, denk ik, dit toernooi. Maar ik zat een interview met die Spelman te luisteren. En die had het dan over dat de Amerikanen wat meer respect mochten krijgen of zo voor hun niveau. Nou, dat hebben ze niet afgedwongen in ieder geval.
1: Nee,
2: die
1: nee.
2: waren allemaal slecht, zeg. Ja, er is er volgens mij geen eentje geweest die 90 gemiddeld gegooid heeft.
1: Zal ik eens even voor je kijken? Nee, je hebt gelijk, er heeft niemand boven de 90.
2: Nou, en er zijn er gewoon 2 of 3 of 4 misschien wel onder de 80.
1: Ja, zal ik ze gewoon even doorlopen voor je? David Cameron, 80. Jim Long, die won dan ook van George Rock, 88. Braden Hall, 79. Savada, 77. Leonard Gates, 77. Spelman, 73. Die Kruger dan, 81. En Gary Molson, 78.
2: Ja, dat bedoel ik. Maar dat is echt...
1: Allemaal dik eraf ook.
2: Ja, maar dat is toch gewoon echt heel slecht.
1: Ja, dat is niet...
2: Dan moet je wel op een gegeven moment een beetje zelfreflectie krijgen, toch?
1: Ja, maar wel goed nieuws.
2: Dat gaat niet dichterbij.
1: Maar wat misschien wel goed is voor de ontwikkeling daar... dat ESPN de rechten heeft gekocht om het daaruit te gaan zenden.
2: Nou ja, precies. Kijk, je moet aanwas gaan krijgen. Jongere spelers en nieuwe spelers met een hoop talent. Dus waar begint dat bij is dat er meer mensen moeten gaan darten daar.
1: Ja.
2: En dan vooral steel tip, want ze spelen allemaal dat soft tip daar heel veel.
1: Ja, klopt.
2: Dus er moet gewoon meer steel tip gespeeld.
1: Je hebt ook wel gezegd, het hele toernooi opzet is daar anders. Hè? Je hebt daar bijvoorbeeld een dag darten. Heb je gewoon heel veel toernooien.
2: Ja, je
1: koppels,
2: je
1: hebt mixkoppels, mixtrippel.
2: Ja, je hebt van alles.
1: Je begint zeg maar om 9 uur 's ochtends en je bent om 2-3 uur 's nachts klaar. Hè?
2: Ja, dit is een hele dag door darten. Allemaal verschillende toernooien en daar is dan overal geld op. En ja, het is op zich natuurlijk goed, hè? Want je kan de hele dag spelen. Als het je hobby is dat natuurlijk leuk.
1: Maar fysiek is
2: het inschrijven voor toernooien. Dus dat is allemaal prima. Maar er komt gewoon niks nieuws aan.
1: Nee.
2: Het zijn altijd maar dezelfde namen en dezelfde spelers. En ja, ze worden ook niet meer beter. Dus ja, en als je deze lijst ziet met gemiddeldes, ja, dan hebben ze totaal de aansluiting niet naar überhaupt de subtop of wat dan ook.
1: Nee.
2: Hier win je gewoon niks mee. Hier win je gewoon de Challenge Tour ook geen ronde mee.
1: Misschien een ronde, maar dan, als je heel veel geluk met je loting hebt.
2: Ja, dan moet je al mazzel hebben. Dus ja. Daar is het op dit moment.
1: Jim Long is wel degene die wel wist stunten. Die wint ervan.
2: Maar die heeft al een tourkaart.
1: Wat vind je ervan dat dan precies... Ik vind het niet verrassend dat George Rock dan degene is die verliest.
2: Nee, ja, klopt. Maar die is gewoon heel kwetsbaar.
1: Ja.
2: Die is belangrijk naar die speler van vorig jaar.
1: Kwetsbaar is misschien het goede woord.
2: Ja, vorig jaar rond deze tijd was hij echt goed. Richting de matchplay was hij echt in vorm aan het raken. En had iedereen erover. Nou, die gaat volgend jaar waarschijnlijk wel de Premier League spelen. Want ja, die doet het echt goed. Maar ja, daar is geen schim meer van over op het moment.
1: Af en toe op Eurotours natuurlijk wel.
2: Je ziet wel goede wedstrijden van hem. Maar het is niet meer dat je dacht van nou komt er echt helemaal aan.
1: Die vorm waarmee hij de World Cup won en de halve finale van de matchplay haalde, die is er even niet. Hè?
2: Nee. De
1: finale, om daar naar terug te gaan. Humphries tegen Lidler was wel weer masterclass, hè, van allebei.
2: Ja, goh.
1: Een mooie pot.
2: Ja,
1: 8-7 voor Humphries uiteindelijk.
2: Ja, gewoon echt een goede wedstrijd. Hè? Weer een hele goede wedstrijd. En je ziet wel dat Humphries ook gewoon op dit moment wel weer echt een hele goede vorm verkeert.
1: Ja.
2: En dat is ook wel weer mooi. Want ja, die heeft natuurlijk een tijdje gehad dat we een dachten van nou, we gaan hem kwijtraken. Het is niet meer Luc en Luc.
1: Nee.
2: Maar dat is
1: je denkt
2: nu
1: van Veen
2: weer
1: kwam eraan, Price komt eraan, dacht je toen. Maar het is toch echt nog Luc en Luc, hè?
2: Ja, dat is, je kan je niet omheen.
1: Nee. Nee, inderdaad. En Wade haalde uiteindelijk de halve finale. En dat haalde Van Veen ook.
2: Ja.
1: Die verloor hij net aan dan met 7-6 van Humphries.
2: Ja, 6-3 voor.
1: Ja, dus dat is wel even zonde. Want hij speelde ook vooral, wat je zegt, die avondsessie, die laatste. Tegen Clayton was ook echt een hele goede partij, hè?
2: Ja,
1: dus eigenlijk
2: ja,
1: een beetje de oude Van Veen, mag ik dat zeggen?
2: Ja, zeker. 106 gemiddeld. Dan laat je echt wel. Dat doe je niet als je totaal niet in vorm bent.
1: Goede finishes ook, hè?
2: Ja, precies. Dus ja, daar moet hij veel zelfvertrouwen uit halen. Alleen als de stelling dan is dat hij al terug is.
1: Nee, is hij nog niet terug?
2: Dat is iets wat voorbarig, hè?
1: Ja.
2: Want dit zijn natuurlijk toernooien die kun je wel makkelijker gooien.
1: Maar hij is in ieder geval niet weg dan?
2: Nee. Je merkt dat er nog steeds genoeg niveau in zit.
1: Ja.
2: Alleen het is nog niet zo dat hij dan meteen helemaal terug is. Dus dat gaan we in de... Ja, wat is het? De volgende Pro Tours volgende week zien.
1: Ja, maar dit waren in ieder geval goede voortekenen. Is het, speelt dat mee dat het misschien, omdat het geen rekeningtoernooi is, dat het een wat kleiner toernooi is, dat wat makkelijker is of zo? Speelt dat mee?
2: Nou ja, misschien wel. Weet je gaat natuurlijk naar Amerika. Dat is midden in de nacht als het hier uitgezonden wordt. Dat zal niet heel super goed bekeken worden en alles. Dus dat kan ook zijn dat hij dat allemaal meeneemt. En dat hij denkt van, nou, dit is een toernooi. Geen ranking, helemaal niks. De eerste ronde moet ik alleen doorkomen. En dan kan ik gewoon vrij uitgooien.
1: Ja.
2: En ik denk dat het goed gelukt is. Of hij heeft gewoon een fantastisch mooie tijd in New York gehad. Dat is natuurlijk echt een hele mooie stad.
1: Hij was met zijn vriendin en ik zeg aan mijn hoofd ook zijn manager erbij. Het zag allemaal gezellig uit. Dus,
2: daarom, die kan ook gewoon een hele topweek gehad hebben. En dat het daardoor een beetje ontspannen gewerkt heeft voor hem.
1: Ja, dat hij de drukte wat afnam.
2: Ja.
1: Dat was ook wel voor Bunting, die won van Spelman. En de People's Jam was ook in, in New York te zien, hè?
2: Ja, stond hij ook weer in een café dat liedje van hem te zingen. Weer hetzelfde met die handen achter zijn oren. Joh.
1: Zelfs New York is niet meer veilig voor voor bulletproof.
2: Er zijn op dat moment heel veel Engelsen. Omdat Engeland natuurlijk ook in Amerika
1: voor het WK,
2: speelt. Dus dat zullen geen Amerikanen zijn geweest die daar in die kroeg stonden, maar... Hij doet er wel graag aan mee, of niet?
1: Ja, dat idee heb je ook. Het is niet dat ze hem achter de bar moeten vandaan trekken.
2: Ja, dat iedereen aan zijn arm loopt te trekken van... alsjeblieft, jongen, doe nou gewoon. Weet je, het nummer gaat op en meneer staat in de houding, hoor.
1: Ja.
2: Daar hoef je niet bang voor te zijn bij hem.
1: Wat word je er weer van?
2: Ja, ik hou er niet zo van, maar...
1: Nee.
2: Er zullen genoeg mensen zijn die vinden het wel leuk. Maar,
1: dus ook Noord-Amerika ermee bestookt wordt uiteindelijk. Zijn vader, die won uiteindelijk het belangrijkste toernooi eigenlijk voor het weekend. Dat was natuurlijk het WK-kwalificatietoernooi van die 8 Noord-Amerikanen. Die wonnen van Jim Long. Vind je dat daar een WK-ticket op zit? 3 wedstrijden winnen. We hebben het vorige week ook over gehad. Het voelt wel wat makkelijk, hè?
2: Ik weet niet of het 3 wedstrijden winnen is geweest. Of dat, dat je hiervoor al je hebt moeten plaatsen via een of andere ranking of zo. Want ik neem aan dat het niet gewoon iemand uit zijn duim zuigt, 8 namen. En dat die dan voor 3
1: of 4 plekken. Hij is de hoogste op de Amerikaan, op de CDC-ranking, is hij de nummer 1.
2: Ja, dus hij heeft al gewoon heel veel toernooien gespeeld waarvoor hij dan daarheen mag. Dus kijk, er valt altijd wat van te zeggen. Alleen ja, je moet natuurlijk wel, als je Amerika erbij wil betrekken, zal je er toch een paar na het WK aan moeten laten.
1: Ja, en is Ellis' vader dan het ideale uithangbord?
2: Nee, maar ja, wie wel?
1: Ja, maar, ja. Dat is de vraag. We hebben wel gewonnen in ieder geval.
2: Ja, dus hij mag terecht meedoen. Maar of dat het ideale uithangbord van Amerika is, dat weet ik niet.
1: Nee.
2: Dat vind ik niet in ieder geval.
1: Nee, het is niet, dat is de toekomst van Amerika.
2: Nee, die gaat niet. Ik geloof niet dat die man een tourkaart gaat halen of dat hij dan ver gaat komen. Dus
1: nee.
2: Wat ik zeg, je moet hopen dat doordat er meer fabrieken daar neergezet worden met dartspullen, dat er meer gedart gaat worden. Dat er een keer wat leuke jeugd doorkomt.
1: Mm-hmm.
2: Dan kan je er weer wat mee, weet je. Want ja, dan wordt het land ook sneller enthousiast.
1: Ja.
2: Van deze mensen word je niet meer enthousiast, toch?
1: Was Jules van Dongen, had hij dat wel, die potentie om Amerika wat meer op de kaart te zetten?
2: Wel een stuk meer, ja. Ja, het was natuurlijk, die was wel een stuk jonger.
1: Ja.
2: Je wil eigenlijk iemand die gewoon een beetje net aan 20 is of eronder nog. Dat,
1: ja.
2: Dat wil je het liefste, maar ja, ik ken er geen één.
1: Nee.
2: Die daar in de buurt komt.
1: Nee, weinig nieuwe aanwas inderdaad, hè?
2: Ja, dat is wel een probleem.
1: Ja. Over de hele WK voetbal, waar we toch nog reden, zit het achter je ook en achter mij ook de oranje shirts. Deel spanning. Want we hebben natuurlijk weer met penalties verloren.
2: Ja, joh.
1: Heb je het tweetje van Pieter Zwart gezien?
2: Ja.
1: Voetbal International. Dat over darters, de vergelijking maakt niet met darters, hè? De spanning die te trainen valt.
2: Ja.
1: Kun je dat een beetje schetsen, dat verschil?
2: Nou ja, kijk, wordt altijd gezegd, je moet veel op dubbels trainen. En dat, maar spanning kan je natuurlijk niet altijd trainen. Je kan alleen gewoon er wat opzetten of wat dan ook. Alleen ik denk wel dat als jij, vooral met dart, als jij op dubbels gaat trainen, dat je elke keer naar die dubbel 16 gaat en je moet hem 5 keer achter elkaar gooien voordat je naar de volgende dubbel mag. Dan train je wel op een gegeven moment dat je een vaste hand krijgt.
1: Ja.
2: En dat het makkelijker gaat. Plus, dat als het elke keer met trainen erin gaat, heb je ook meer zelfvertrouwen dat het in een wedstrijd erin gaat.
1: Ja, dus
2: ik zou zeggen tegen Nederlands elftal dan, weet je, je zou er maar wel op trainen.
1: Ja.
2: Je kan ook in die trainingen zien wie heeft op dat moment een vaste trap. Wie raakt hem vaak?
1: En wie presteert onder druk?
2: Ja, wie raakt hem vaak? Je moet er iets op proberen te doen. Een beetje strijd onderling creëren.
1: Ja, dat je bijvoorbeeld, ik opperde ook in de voetbalpodcast van de week, dat je 15 penalties achter elkaar moet scoren.
2: Nou, bijvoorbeeld.
1: Zoiets.
2: Ja.
1: Toch?
2: Ja, je kan van alles proberen.
1: Mm-hmm.
2: Maar er moet iets gebeuren natuurlijk. Maar je kan ook, als je er elke dag traint, met een paar teams tegen elkaar, al doe je er 4 teams, je merkt wel op een gegeven moment, dan krijg je wel een ranking met wie neemt makkelijk een penalty.
1: Ja.
2: En wie schiet hem vaker raak. Ja. En dat er ook wat op staat dat het voor hun beter is als je die dag wint of zo. Ik bedoel, ja, we hebben het nu 20, 30 jaar zo geprobeerd. Ja, dat is geen succes.
1: Nee, het is nu voor de derde keer dus achter elkaar mislukt. Heb jij wel eens met iets gehad, bijvoorbeeld een bepaald toernooi, dat je dacht, ook 3-4 keer achter elkaar, daar verlies ik altijd in de eerste ronde. Of dit gebeurt me altijd hier of zo.
2: Ja, tuurlijk. Je hebt bepaalde locaties die bevallen je niet. Maar dan ga je wel experimenteren hoe
1: het
2: wel.
1: Kan je ons daar eens meenemen, een voorbeeld?
2: Nou ja, ik had hem bij de matchplay, omdat het daar zo warm was, dat eerste jaar dat ik erheen ging, vond ik het echt met ingooien, dat het al gewoon, zat ik mezelf al in de weg.
1: Ja.
2: Dus ja, dan ga je toch wat aan doen. Dus of je gaat later erheen, of je bent toch met koud op je polsen. Je gaat wat dingen uitproberen, waardoor je wat meer comfortabel bent.
1: Mm-hmm.
2: Meer shirts meenemen, weet je, dat je een schoon shirt aantrekt.
1: Ja.
2: Want ja, dat zweet is gewoon vervelend.
1: Ja.
2: Dat zal van Nederlands zelf wel helemaal anders zijn natuurlijk. Alleen, ze hebben nu natuurlijk al die jaren dit geprobeerd en die verliezen elke keer op die penalties.
1: Ja.
2: Ja, dan zou ik het maar eens een keer gewoon. Wat kost het dan tijd om het elke dag te trainen?
1: Ja, dat ze zeggen wel eens, het is een loterij, daar ben je het niet mee eens.
2: Ik denk het niet uiteindelijk, want anders verliezen we wel heel vaak, hè, die loterij.
1: Ja.
2: Man. Ja, toch?
1: Ja.
2: Dan zijn we het grootste pechland van de wereld.
1: Ja, we nemen straks ook op voor donderdag. Hè? Dus dan moeten we echt even wat positiever, alsof het niet is gebeurd, hè?
2: Ja, dat wordt op dit moment even lastig.
1: Nou, we zitten echt nog vol in ons zaggerijn inderdaad. Het is niet een hele lange podcast. US Masters hebben we wel redelijk geschetst, denk ik. Ik wil toch nog even met je naar Kroeg praten. Want Van Veen heeft dus ook veel gefilmd in New York. Heeft even de stad gezien.
2: Ja.
1: Jij bent altijd, zeg je altijd, ik ga het hotel in. Dan ga ik naar de locatie. En als ik eruit lig, ga ik terug naar mijn hotel en ga ik naar het vliegtuig. Zijn er wel eens locaties waar je wel echt door de stad bent gegaan en wel eens opmerkelijke dingen bent tegengekomen?
2: Tuurlijk wel, weet je. Kijk, de eerste keer dat je in Las Vegas bent of zo is ook gewoon mooi, weet je. En dan ga je toch allerlei dingen bekijken. En dan dat is natuurlijk geweldig. Maar ik weet ook nog de eerste keer dat we in Connecticut speelden. En dat was in de Mohegan Sun. En dat was het ene grootste casino van de wereld of zo stond daar op dat. Nou, als je daar binnenkomt, je kon de achterkant van die zaal niet zien aan die geluiden en alles. Dat vond ik zo indrukwekkend.
1: En wat voor geluiden hoorde je daar dan?
2: Ja, alleen maar van die gokkasten en van tafels met poker, wat dan ook. Weet je, je hoort alleen maar over die dingen. Dat je echt dacht van wauw, wat er gebeurt hier allemaal. Dat vond ik wel indrukwekkend natuurlijk om te zijn. En ik weet nog met Las Vegas dat we bij de soort WK van pokeren waren. Dat je ook zo'n zaal hebt met alleen maar van die tafels. Weet je. Mm-hmm. Dat is wel, ja, vond ik wel.
1: Gewoon alsof je een wereld binnenloopt.
2: Ja, een hele andere wereld zat.
1: Jij bent niet bij want het was ook in Las Vegas, hoe Adrian Lewis aan zijn bijnaam is gekomen. Daar was jij niet bij, hè?
2: Nee. Dat was al voordat ik overstapte naar de PSV.
1: Dat is 2005 inderdaad.
2: Ja, dus toen had hij al zijn bijnaam dat hij de jackpot won, maar hem niet kreeg.
1: Ja, kan je dat verhaal eventjes? Dat blijft. Ik vind het de beste bijnaam misschien ooit wel. Omdat
2: ja, tuurlijk.
1: Weet
2: je, bedoel, ja, als jij
1: Adrian Lewis gestopt, dat inmiddels bijnaam jackpot.
2: Ja, die, ik denk dat hij 19 20. Was. 20. Dus hij was je moet 21 zijn. En die zat te gokken en die wint jackpot. Ik geloof dat het $83,000 was of zo.
1: $75,000.
2: Of $75,000 was.
1: Ongeveer, dus zou zomaar gelijk hebben.
2: Ja, die komt bij dat ding aan en die zegt gewoon, je krijgt niet.
1: Nee.
2: Ja, dat is toch zuur.
1: Voor mij was het met Steve Beating. Ik weet niet of die ook de bijnaam heeft gegeven.
2: Ja, dat weet ik niet. Dat verhaal ken ik niet.
1: Maar de bijnaam Jackpot is
2: maar daar krijg je de naam Jackpot uit. Ja, dat is natuurlijk geweldig.
1: Als je bijna $100,000 wint. Ja, als je 20 bent.
2: En je krijgt hem gewoon niet.
1: Nee.
2: Ik weet ook dat met Michael, vond hij vroeger ook altijd wel leuk. En dan waren wij in Vegas. En dan was ik voor hem aan het gokken. En dan, dan zat hij maar als je bij zo'n groot hotel was, mocht hij niet eens stilstaan in de buurt zijn van zo'n tafel. Dan werd hij al weggestuurd. Dus dan wou hij dat ik ging zitten. Maar ja, ik vind er geen klap aan. Dus dat duurt 10 minuten en dan zeg ik tot ziens. Ja. Ik vind er niks aan.
1: Nee.
2: Zo'n casino.
1: Maar wat ik me toch afvraag, want als jij in een casino binnengaat, dan wordt toch altijd je leeftijd wordt even gecheckt en zo.
2: Nee, in Vegas niet, hè. Want
1: dat wil ik vragen.
2: Je hebt gewoon de incheckbalie en daarnaast staat gewoon een pokertafel of een roulettetafel.
1: Mm-hmm.
2: Die is zo dichtbij, dus dat wordt niet gecheckt. Alleen, er lopen wel altijd mensen in de ronde. Dat als ze merken dat je onder de 21 bent, mag je niet stilstaan, moet je door.
1: Ja.
2: Want het is eigenlijk onder de 21 is het niet de bedoeling dat je daar bent.
1: Nee.
2: Dus dan,
1: want je mag niet.
2: Je mag zelfs niet bestellen een colaatje aan de bar of zo.
1: Nee. Weet
2: je? Dat mag allemaal niet. Dus we hebben ook nog eens een keer gehad. Toen hadden we net Pro Tours gehad. Dan lag ik in het zwembad. En toen waren er twee dames die klommen op een op zo'n.
1: Oké. Nou wordt het interessant. Ja.
2: Die klommen op zo'n blok en die waren met elkaar aan het dansen. Maar die gingen ook met elkaar aan de slag. Dus ja, dan ga je even kijken.
1: Hoe bedoel je met elkaar aan de slag?
2: Nou ja, die vonden elkaar wel leuk.
1: Ja, lief.
2: Ja, die vonden elkaar lief. Ja. Dus ik... Ja,
1: ging knuffelen.
2: Ik lag alleen maar in de schaduw natuurlijk in het zwembad. En toen dacht ik van, nou, dan zie ik het niet goed. Dan ga ik toch maar even in de zon liggen. Dan maar verbranden.
1: Ja.
2: Maar die
1: ze zitten gluren.
2: Ja, die hebben... Nou, niet gluren. Gewoon open bloot gewoon gekeken.
1: Ja.
2: Maar iedereen, ze hadden een partij publiek. Dat was niet normaal. Maar ik denk dat het nog geen 4-5 minuten geduurd had. En toen stonden er al 2 politieagenten op de fiets. Daarnaast allebei meegenomen, hè.
1: Okay.
2: Ja, dat werd allemaal niet getolereerd allemaal.
1: Oh.
2: Ik denk, dan laat ze het even afmaken. En dan kan ze altijd nog arresteren. Ja, maar,
1: we staan er nou toch?
2: Inderdaad.
1: Ja.
2: Maar die konden gewoon meteen mee.
1: Okay.
2: Die waren meteen klaar. Dus ja, het is allemaal heel streng daar in dat Vegas. Was dat toen.
1: Amerika is sowieso wel even het land waar het nu allemaal natuurlijk gebeurt. Helaas niet meer voor Nederland.
2: Ja.
1: Toch wel weer opvallend hoe we van hierop uitkomen als we bij Adrian Lewis beginnen.
2: Ja.
1: Nou goed, Adrian Lewis heeft inderdaad het spaarpotje nog wel aardig gevuld, toch?
2: Jawel, die een paar keer twee keer wereldkampioen geworden.
1: Is hij financieel binnen? Ik denk niet, hè?
2: Volgens mij niet, nee.
1: Maar in het demonstratiecircuit.
2: Ja, ligt hij goed, hè? Ja, zeker. Nog steeds vaak geboekt.
1: Ja, nou, dan hebben we hem wel voor nu. Ik denk de kortste aflevering ooit.
2: Is dat zo?
1: Dat denk ik wel. We hebben donderdag ook nog allemaal leuke onderwerpen. Wat tijdloze. Van Gerben, van Barneveld. Target, waar wat nieuws rondom is. En ik ga je geheugen een beetje opfrissen natuurlijk ook. Hè?
2: Ja.
1: Zie je donderdag.
2: Is goed, tot donderdag.
3: Dit is het weerbericht.
4: Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 graden aan de kust... tot 25 graden in het binnenland. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. In de nacht is het een graad of 12 in het noordoosten... tot 17 graden aan de westkust. Morgen is het grotendeels grijs, behalve in het zuidoosten en oosten. Daar schijnt de zon nog even, maar in de loop van de ochtend raakt het verder bewolkt en trekt een regengebied over het land. In de loop van de middag knapt het weer op en komt de zon erbij. Bij een matige tot krachtige westenwind tikt de thermometer in de middag de 20 tot 23 graden aan. Daarna krijgen we met Hollands zomerweer te maken. Vrij vriendelijk weer met stapelwolken en zon. Bij een westenwind wordt het overdag 20 graden aan de kust... tot zo'n 25 of 26 graden in het binnenland. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op dit moment vooral vertraging op de A9, ook maar Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot heb je een uur vertraging. In beide richtingen zijn er twee rijstroken dicht. Dat komt door een ongeluk en daarom heb je de andere kant op ook een uur extra nodig. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Ermelo en Elspeet... doe je er 40 minuten langer over door een ongeluk.
3: Het station met de meeste en beste hits.
6: Codezone FM.

0: Wij draaien de poten onder je stoelen vandaan.
1: Dit is Gouden Zone FM.
2: This one's going out to everybody in the...

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt dat militairen die weinig ervaring hebben te snel aan grote militaire oefeningen deelnemen. De OVV onderzocht de veiligheid van militairen nadat vorig jaar 2 militairen bij dit soort oefeningen om het leven kwamen. Beide ongelukken gebeurden met panzervoertuigen. Vanwege de Russische dreiging is Defensie in rap tempo aan het uitbreiden, maar de OVV zegt dat de balans tussen een snelle opleiding en veiligheid verbeterd moet worden. Vakbond FNV meldt dat vrijdag werknemers van grote industriële bedrijven het werk neerleggen als het kabinet de sociale zekerheidsplannen niet van tafel haalt. Het gaat om medewerkers van DAF, ASML, Nedri Spanstaal en Bosch in Tilburg. De manifestatie vindt in Eindhoven plaats en zal 2 uur duren. Deze stond voor afgelopen week in de agenda, maar werd vanwege code rood geannuleerd. FNV zegt dat ook het personeel van sociale ontwikkelbedrijven die dag actie zullen voeren. Alle overheidsinstanties worden door premier Jette uitgenodigd om voortaan ieder jaar op 1 juli de vlag te hijsen ter ere van Kitty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Jette noemt het hijsen van de vlag een actie om 1 juli nog steviger te verankeren als een werkelijk nationale herdenking en viering. Volgens Jette gaat het proces van heling en herstel niet vlekkeloos en hij vindt dat het beter en sneller moet. Rijkswaterstaat waarschuwt de komende 3 vrijdagen voor een drukke middagspits, omdat de zomervakantie van start gaat en er in meerdere regio's aan de weg wordt gewerkt. Komend weekend gaat regio Noord met vakantie. De week erop volgt regio Zuid en vanaf het 3e weekend in juli heeft ook regio Midden vakantie. Ook stipt Rijkswaterstaat zaterdag 4 juli aan, omdat Extinction Rebellion een demonstratie op de ring A12 bij Utrecht heeft aangekondigd. Op datzelfde moment worden er op de A12 en de A27 wegwerkzaamheden uitgevoerd. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht is het 12 graden in het noordoosten tot 17 graden aan de westkust. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is druk op de weg. De meeste files staan in Zuid-Holland en het midden van het land. En je, op deze weg heb je nu de meeste vertraging. Het loopt vooral vast op de A9, daar kom ik zo bij. Eerst de A4 richting Amsterdam, want dan moet je ook geduld hebben. Tussen Den Haag-Zuid en Nieuw-Vennep is het oponthoud 3 kwartier. Dat komt door het feit dat veel mensen moeten omrijden, omdat de A44 richting Amsterdam nog steeds dicht is door werkzaamheden. Dan de A4 richting Rotterdam. Tussen Knobbert Hofvliet en Rijswijk 1/2 uur vertraging door een ongeluk. Rechterrijstrook is dicht. Dan de A9 naar Alkmaar. Tussen Knobbert Velzen en Knobbert Kooimeer 1 uur vertraging. En de andere kant op tussen Knobbert Kooimeer en Akersloot ook 1 uur extra. In beide richtingen zijn er 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en Elspeet 3 kwartier extra. Door een ongeluk rijdt het langzaam over 9 kilometer, maar de weg is weer vrij.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt dat militairen die weinig ervaring hebben te snel aan grote militaire oefeningen deelnemen. De OVV onderzocht de veiligheid van militairen nadat vorig jaar 2 militairen bij dit soort oefeningen om het leven kwamen. Vakbond FNV meldt dat vrijdag werknemers van grote industriële bedrijven het werk neerleggen als het kabinet de sociale zekerheidsplannen niet van tafel haalt. Alle overheidsinstanties worden door premier Jette uitgenodigd om voortaan ieder jaar op 1 juli de vlag te hijsen ter ere van Kitty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Rijkswaterstaat waarschuwt de komende 3 vrijdagen voor een drukke middagspits, omdat de zomervakantie van start gaat en er in meerdere regio's aan de weg wordt gewerkt. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht is het 12 graden in het noordoosten tot 17 graden aan de westkust. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 700 kilometer file nu. Vooral in de Randstad en in het midden van het land heb je veel vertraging. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk doe je 3 kwartier langer over door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem ben je 35 minuten langer onderweg tussen Os-Oost en Ravenstein. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook afgesloten.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.
5: When your hands...

0: Er is nog een heel belangrijke statistiek. Met ons in de studio heeft Congo nog nooit verloren.
1: Voilà, dan hoop ik dat je nog veel mee mag zitten.
0: Dus ik zou snel nog de spelers inlichten als je op een of andere manier de selectie nog kan bereiken. Dit moet hen moed geven.
1: Hopelijk.
0: Ja. Heb je de hartspecialist op standby gezet vandaag?
1: Nee, ik ga gewoon op goed gevoel. We zijn eigenlijk al veel verder geraakt dan ik op voorhand had durven denken. Dus ik ga momenteel gewoon genieten van elk moment dat we nog kunnen meepikken.
0: Oké, maar aan de andere kant is er wel de dubbele dag. Er is Congo. En er is België.
1: Ja.
0: Dus het is dubbel stress.
1: Maar dubbele kans ook. Dus
0: okay.
1: Als er één van de twee uitlicht en de andere niet, heb ik nog altijd één ploeg om voor te supporteren. Dus dan kan ik nog een beetje door.
0: Ja, dat is waar. Dat had ik nog niet bekeken. Natuurlijk, als ze er allebei uitgaan, dan wordt het een complete tristesse. Ja. Maar daar gaan we misschien niet van uitgaan.
1: Daar gaan we niet van uit.
0: Gaan we niet van uitgaan. Je kent de tegenstander van de duivels goed. Je hebt al de wedstrijden van Senegal ook gezien in de Afrika Cup. Probeer de mensen, please, thuis gerust te stellen. Kunnen wij winnen van Senegal?
1: Ik denk van wel. Ik zou het misschien op 60-40 durven zetten voor de Belgen. Omdat ik wel het gevoel heb dat Senegal is te pakken in de omschakeling. En dat wij al wel hebben getoond dat wij goede invallers hebben. Of dat Lukaku nu invalt of Fernandes Pardo of andere jongens. Ik denk dat er al veel jongens zijn ingevallen, hebben laten zien dat ze dat goed kunnen doen. En ik denk dat Senegal daar misschien wel op te pakken heeft.
0: Ja, en waar moeten we vooral voor opletten?
1: Vooral voor opletten van niet mee te gaan in hun spel, denk ik. Omdat zij een ploeg zijn die heel dynamisch kunnen spelen. En atletisch, niet per se fysiek, want dat is een beetje te stereotyperend. Maar een atletische ploeg die heel dynamisch kan spelen. En vooral ook opletten op die flankaanvallers.
0: Ja, we gaan het natuurlijk over Congo hebben.
1: Ja.
0: Speel gelijk tegen Portugal. We hebben de wedstrijd samen met jouw ouders gevolgd. Die trouwens nu op dit moment in Congo zitten.
1: Ja, en alle euforie hebben die een vlucht geboekt. Dus die gaan de wedstrijd tegen Engeland vanuit Kinshasa bekijken.
0: Ah, fantastisch. Dus, misschien moet je ze vragen om als er een doelpunt zou vallen of als er heel veel sfeer is van nog een beeldje van te maken straks.
1: Ik zal het direct vragen.
0: Kunnen we tijdens de rust nog eens even tonen. Ze hebben verloren van Colombia en dan uiteindelijk tegen Oezbekistan gewonnen. Dat was een prachtige wedstrijd, zijn doelpunten gevallen. Maar er ontbreekt iets in ons archief. Dus we hebben uiteraard die wedstrijd, we hebben daar ook het commentaar van onze commentator bij. Maar we hebben geen commentaar van een man met Congolese roots daarbij. Dus het zou wel heel tof zijn als we dat ook in ons archief kunnen steken. Dus als het oké is voor jou, wil ik de beelden nog eens laten lopen. En zonder commentaar, en wil ik jou er graag commentaar op
1: geven. Ik zal mijn best doen.
0: Oké, let's go.
1: Penalty voor Johan Wissa en perfect omgezet. Wie anders? We noemen hem Kovo in Congo. Dat is omdat hij kaal is. Maar hij is een beetje de superster van het nationale elftal geworden. Fiston Mayele met de tweede goal. Een fantastische inloopactie. De Oezbeekse keeper had hem niet zien aankomen. En dan is er ook nog de derde goal. Een individuele actie van wie anders dan Kovo. Johan Wissa. Onderhoek, afgewerkt. Dan hebben we een dansje gedaan. Fimbo gedanst. We hebben gevierd. We hebben gefeest. Ik heb met mijn vrienden ook gefeest en het was tot op nu toe het mooiste moment van Congo in het interland voetbal.
0: Dit was perfect.
1: Dat was mijn sollicitatie om
0: dit
1: te
0: was
1: komen
0: knibbaar, man.
1: Commentaar.
0: Dit kan zo naar het VRT-archief.
1: Top.
0: Mag je nu even nog eens over Kovo doorgaan?
1: Ja.
0: Oké, dus het gaat over het feit dat hij kaal is, maar wat wil dan Kovo zeggen? Het
1: betekent gewoon kaal.
0: De kale gewoon.
1: Kale, ja.
0: De kale.
1: Soms doen ze daar zo'n beetje lacherig over. Congolezen zijn altijd goed in zo beledigende bijnamen te geven, maar we runnen er ook mee. Dus Kovo is nu onze héros national.
0: Ja, en sowieso met al die doelpunten, dat zal wel zijn. Je hebt gezegd, je bent gaan vieren.
1: Ja.
0: Daar zijn beelden van. Dat was in de Matongewijk.
1: Ja.
0: Dat heeft het ene het ander teweeg gebracht.
1: Inderdaad, je ziet hier bijna de zon nog opkomen. Ik denk dat dat een kwartiertje later was, maar ja, iedereen was buiten gekomen. Ik heb de wedstrijd thuis gekeken met mijn mama en mijn vriendin. Maar wij zijn daarna vertrokken naar onze vrienden van Koelkast en zijn dan rechtstreeks doorgereden naar Matongi omdat we zoiets hadden van ja, deze maken we misschien nooit meer mee in ons leven, dus dan gaan we maar zorgen dat we met z'n allen samen zijn. En sommigen besloten dan om het iets uitbundiger te vieren dan de rest, om wat vuurwerk af te steken, maar het is gelukkig allemaal veilig gebleven. Er zijn geen gewonden gevallen, er is niks kapot gegaan. Dus dat is denk ik het leukste. Maar we hebben ons enorm geamuseerd.
0: Ja, trouwens, over vuurwerk afsteken en veiligheid gesproken. Ik weet niet of je de beelden gezien hebt van Mexico.
1: Ik heb vannacht wel wat beelden gezien van de viering. Ja,
0: dat was waanzinnig. Mexico was next level in vergelijking met andere beelden die we al gezien hebben. Na de winst natuurlijk tegen Ecuador. Helaas wel 3 doden gevallen.
1: Oei,
0: ja.
1: Dat is niet goed.
0: Dus het is, wat beeld ziet er allemaal fantastisch uit natuurlijk. Maar het blijft toch de boodschap, jongens, vieren met veiligheid.
1: Vooral veilig.
0: Je hebt daarnet al de Fimbo aangehaald.
1: Ja.
0: Ik wil het heel even hebben over de Fimbo. Het zou voor de zweep staan. De Fimbo wil een zweep zeggen?
1: Ja, dat is eigenlijk chicoteren. Dat is een soort van, dit is het dansje dat ze zijn aan het doen. Dat is een dansje dat de laatste 10 jaar zo wat bekend is geworden. Ik denk dat de Afrikaanse ploegen vooral heel hard bezig zijn met muziek en met sfeer maken en zo. Je ziet ze ook altijd dansen. Je ziet ze soms met trommels aankomen. En onze artiesten maken daar ook gebruik van. We hebben een bekende Congolese artiest, Felix Wazekwa, die

0: Ooit een liedje heeft gemaakt waarin dat hij dat dansje eigenlijk is begonnen.
1: Ah, hij is de man geweest die de grondlegger eigenlijk.
0: Ja, van hij is de grondlegger van de Fimbo. Ik denk dat in 2015 is dat hij een videoclip uitbrengt waarin hij de Fimbo gebruikt. En dat was zelfs niet de bedoeling om dat tot in het voetbal te krijgen. Maar dat is uitgegroeid tot het dansje van die nationale ploeg.
1: Ah ja, voilà, kijk. Ja, maar mijn redactie zal mijn redactie natuurlijk niet zijn als die clip van Félix Wazeka was het?
0: Wazeka.
1: Wazeka, als die niet zou klaarstaan. Laten we even meegenieten.

0: doen, Gilles.
1: Ik zie u zo al direct meebewegen. Voilà, hup.
0: Is dat
1: ik zie je direct meebewegen.
2: Is het de fimboes of moet je met de arm van verder komen?
1: Zo, een beetje van onder. Dat kan
2: van onder zo?
1: Alsof dat je tennist eigenlijk.
2: Ah ja, oké, ik begrijp het.
1: Je kunt het eigenlijk wel goed. Ik zou je zo uitnodigen op een Congolese
2: huwelijk. Als we winnen vanavond, ga ik mee naar de Matongewijk.
1: Oké, dat is goed. Dan gaan we samen daar naartoe.
2: Ja, sowieso. We moeten het hebben over die geweldige voetballer, Kovo,
1: ja.
2: De kale, Johan Wissa.
1: Ja.
2: De man met de meest bepalende rol bij Congo vanavond?
1: Ik denk vanavond wel, want in de knock-outfase moet je doelpunten scoren om erdoor te gaan. Hij is momenteel onze all-time topschutter op het WK. Ja, tegen Portugal, de eerste goal ooit op een WK. Dat was al een enorm mooi moment, waar hij binnenkopt met zijn 1,78 meter. Maar ja, hij is momenteel de allesbepalende man. Ook de penalties worden aan hem toevertrouwd, terwijl wij toch met Bakambu ook iemand hebben die op één doelpunt staat van altijd topschutter te worden. Hij zou een Mbokani kunnen inhalen. Maar ja, je ziet het hier ook, individuele acties, kobaldoelpunten, penalties. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid. En tot nu toe is hij een beetje onze talisman van op toernooi. Dus laten we hopen dat Kovo...
2: Ja, je weet hoe dat gaat. Eens je in de flow zit, vaak blijf je dan ook in de flow. Ja, je gaat er nog niet te snel uit. Wat is het strijdplan, denk je, van Congo tegen het grote Engeland toch wel?
1: Ze hebben mij enorm verbaasd. Ik had gedacht dat ze hetzelfde zouden doen als tegen Portugal. En met 5 man achterin spelen. Maar de Sabrin heeft gekozen voor een 4-mansverdediging. Dat getuigt toch van een bepaalde positiviteit. Ook weten dat je moet gaan scoren.
2: Ja, het is al moeilijker dan Nederland, alleszins.
1: Inderdaad, laten we hopen dat dat zeker zo blijft. En ook met die wissels. Maar hij start eigenlijk met quasi dezelfde ploeg als dat hij heeft gestart tegen Oezbekistan. Alleen starten Moukou en Sadiki samen, wat eigenlijk niet zo heel vaak gebeurt. Maar dat zijn twee jongens die... we kennen die in België, omdat die zijn opgeleid bij Anderlecht en KV Mechelen. Maar dat zijn twee heel talentvolle jongens. Die spelen momenteel bij Lille en bij Sunderland. Die spelen volgend jaar allebei Europees. Zijn heel goede voetballers. Maar het zijn ook een beetje de twee jongens van de vernieuwing. De jongere gasten, die jonge garde die erdoor komt. Ik denk dat dat wel een nieuwe generatie Congolezen is dat eraan zit te komen. En zij zijn daar een beetje het gezicht van. Mathieu Epolo zit bijvoorbeeld ook op de bank. Mario Stoikens is er ditmaal niet bij. Maar dat zijn allemaal jongens waar we in Congo toch naar uitkijken als de volgende generatie die ons nog eens terug naar een WK zou moeten brengen.
2: Ja, ja. En dit overtreffen zal sowieso niet gemakkelijk worden, want nee. Het is een waanzinnige prestatie natuurlijk. Ja, ik vraag me wel af, we hebben nu een aantal van die kleinere landen gehad die mooie uitslagen hebben gehaald. Kan je als Congo zijnde Engeland nog verrassen? He, want ja, als dat de eerste keer gebeurt op een WK, ja, je was er niet op voorbereid. Maar nu heb je toch wel het idee, er zijn nu al zoveel verrassingen geweest. Die zullen daar nu toch wel klaar voor zijn, Engeland.
1: Het zou mij heel sterk lijken dat Engeland een tegenstander zou onderschatten op het WK. Ik denk dat dat zelfs bijna amateuristisch zou zijn om ze te onderschatten. Ik denk dat het ook gewoon gaat om de vorm van de dag. Wat kan uw keeper zichzelf eens overstijgen, zoals hij tegen Colombia eigenlijk wel deed, maar toch niet de nul kon houden. Dat zijn vooral die zaken die daar belangrijk in gaan zijn. Ik denk misschien met die flankaanvallers dat we hem wel kunnen verrassen, want het lijkt mij heel sterk dat iemand dat durven voorspellen dat ze met deze opstelling zouden starten. Dus wie weet, wat kunnen Chipenga en Boeko op die flanken doen. Hebben toch tegen Oezbekistan een goede uur gespeeld. Dus wie weet.
2: Ja, iets om naar uit te kijken. En dan is het natuurlijk kwestie van Kane uiteraard te isoleren. Hè. En de toevoer naar Kane af te sluiten. Ja. Ja.
1: We hebben wel Mbemba, iemand, Antoine Zebe, jongens die ook Premier League niveau hebben gespeeld. Die op topniveau hebben gespeeld. Twee centrale verdedigers die ook fysiek niet bang zijn van het duel aan te gaan. Die gefocust zijn, goed kunnen inspelen ook vooral. Dus daar, ik maak me wel zorgen om in, want het is nog altijd Harry Kane. Maar ik heb wel vertrouwen in dat de twee jongens zijn die het beste zullen kunnen doen.
2: Ja, ja, dit mannetje hier achter ons. Ja. 82 doelpunten, hè, voor Engeland.
1: Ik zal met alle Congolezen hopen dat dat zo blijft vandaag.
2: Ja, en trouwens nog één dingetje. En dan gaan we naar Stef Wijnands, gaan we naar de wedstrijd kijken natuurlijk. Zou het feit dat het gisteren bevrijdingsdag was in Congo voor de Congolezen nog iets extra doen? Of leeft dat niet?
1: Laten
2: zo
1: we hopen dat dat nog 20% extra geeft. Ik heb toch gezien dat ze bijna allemaal iets hebben gepost. Allemaal ook wel actief bezig zijn. Ik hoor het ook in Wissa zijn interviews. Die is heel erg bezig met wat er in het land gebeurt. Er is een genocide bezig in het oosten. Zij zijn daar allemaal superactief mee bezig. Dus zij zijn wel allemaal heel bereid om elke keer 110% te geven.
2: Voilà. Overgemotiveerd. Laten we zien in wat dat resulteert. Het commentaar bij Engeland tegen Congo is van Stef Wijnands.
3: Goedemiddag, dames en heren. Welkom in de Atlanta Dome. In Atlanta zelf is het een graadje of 36. En dan zit je in de schaduw. Dus tegen de 40 graden aan. Maar daar gaan deze heren allemaal geen last van hebben. Want dat stadion dat meer dan een miljard gekost heeft, dat heeft natuurlijk een mooi dakje erover. Dus goede temperaturen om te spelen. Zowel voor de Engelsen als voor de Congolezen. En ik zou zeggen, dit is dan wel een voordeel van de Engelsen. Want de Congolezen althans degene die nog uit Congo zouden komen, zouden in tropische temperaturen wat beter tot hun recht komen. Maar goed, dat speelt geen rol. Dus bij deze hebben we dat al klaargelegd. Het is inderdaad in het stadion, zoals Ruben al aangaf, waar Congo historie, geschiedenis heeft geschreven. Met name die winst tegen Oezbekistan. Dus ze weten het al. Ze kennen het stadion. Ze zijn vertrouwd. Dat geeft dan toch een ploeg die weinig toernooiervaring heeft, dan toch een beetje voordeel, zouden we haast kunnen zeggen. Maar voor de rest, ja, is natuurlijk Engeland uitgesproken favoriet, niet doorgaan voor de Engelsen. Het is niet anders. Het zou een schande zijn, het zou een blamage zijn. En net zoals de Duitsers en de Engelsen, als die er zouden uit, zoals die er zijn uitgegaan, zal er natuurlijk voor de Engelse ploeg en voor Tuchel niks anders dan hoon weggelegd zijn als ze Congo niet opzij gaan zetten. We gaan eerst luisteren naar de volksliederen. En uiteraard beginnen we met Engeland als thuisploeg. God save.

Thomas Tuchel dus. Het toernooi begint nu eigenlijk pas voor hem. En hij staat onder de gigantische druk. Want Engeland moet wereldkampioen worden. Enfin, daar gaan ze toch over de plas van uit. En nu de Boe Congolais. Het nationale anthem van de

diaspora van de Congolezen, uiteraard ook in Amerika. Dus er zijn er heel wat aanwezig. Ook al zullen ze natuurlijk het onderspit moeten delven tegen de Engelsen in het stadion. Kleurrijk zal het zeker zijn. En wie weet, hoe beter Congo zal scoren in deze wedstrijd, hoe meer we hen kunnen gaan horen. Maar hoe dan ook, een feest is het zeker ook in Engeland, waar zo'n 30.000 Congolezen leven met expat communities in Leeds en in Sheffield. Die hebben zich ook allemaal mooi verzameld. Niet zoals in Brussel uiteraard. Maar kijk, over de hele wereld kijken de Congolezen toe naar wat voor hun misschien wel de grootste wedstrijd ooit is. Wel, ze hebben natuurlijk wel de Afrika Cup gewonnen, maar dat is heel lang geleden. In de jaren 60 en begin jaren 70. Toen keek niemand naar het Afrikaanse voetbal. En nu kijkt de hele wereld mee naar dit Congo dat dus Portugal in bedwang hield. En Oezbekistan met een uitstekende tweede helft dus opzij zette. Maar voor de Engelsen begint het allemaal. Dit is een toernooi in drie fases, heeft Tuchel op de persconferentie aangegeven. De eerste fase was de voorbereiding in Miami, waar ze bij elkaar zaten. De tweede fase was zich kwalificeren voor de knock-out fase. En nu gaat het erom, de zoektocht, de kweeste naar de wereldtitel moet vanaf nu ingezet worden met deze 16e finales. En er komt natuurlijk nog wel wat aan. We kunnen al zeggen dat in de volgende ronde Engeland of Congo naar Mexico moeten reizen om Mexico partij te geven in het Azteca Stadion op grote hoogte. Dat zal wat anders zijn dan hier in dit binnen indoor stadion. De scheidsrechter die kennen we nog van de wedstrijd tegen België. En Harry Kane, dus de man met zijn 82 doelpunten, heeft er dus drie gemaakt. Twee tegen Kroatië, eentje tegen Panama. Hij is natuurlijk het ankerpunt van deze ploeg. Uit Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en de USA komt het VAR-team. Hopelijk hebben we hen niet te veel nodig. En dan gaan we kijken naar de ploegen van deze wedstrijd. Met voor Engeland, ja, vooral aan die rechterkant waar het een probleem is. Want daar zijn de twee rechtsbacks uitgevallen, zijn allebei geblesseerd. En dus Jed Spence, die nog linksback speelde, zal nu rechtsback spelen. Daardoor komt ook O'Reilly in de ploeg. En Madueke zal nog altijd aan de rechterkant spelen. Want Saka zit op de bank. Bukayo Saka. Hij heeft al wel eens gespeeld tegen Panama, maar oké, nog altijd niet helemaal fit of nog niet helemaal overtuigd. Dit is de ploeg van Congo met dus een keuze voor 4 verdedigers in plaats van 5. Maar laat je toch maar niet verrassen, want er is slechts 1 spits. Want zeg maar de grote spits is op de bank gezet. Cedric Bakambu van Betis Sevilla. Normaal speelt hij met Wissa in de ploeg. Nu 2 buitenspelers met Chipenga en Mbuku. Maar vooral voor die viermansdefensie 3 jongens die zich alleen om verdedigers zullen bekommeren. Zo vermoeden we met Mutu Sami, Mukau en natuurlijk Sadiki. Die zijn plaats in de ploeg heeft veroverd. In de vorige wedstrijd viel wel al in het begin van het toernooi. Maar moest toen ook nog Edo Kayembe, ex-Anderlecht en Eupen, voor zich dulden. Nee, nu staat Noah Siddiqui in de ploeg en kan heel Engeland meekijken. Enfin, dat heeft heel Engeland dit seizoen al heel vaak met open ogen gedaan. Hoe deze jongeman, die eigenlijk gebuist was bij Anderlecht, zich doorgezet heeft bij Union. En nu op zijn 21ste bij Sunderland een geweldig seizoen heeft gehad. En wie weet waar zijn carrière zal gaan stranden. Jude Bellingham. Hij heeft voor het toernooi al de strijd om de nummer 10 positie van Morgan Rogers gewonnen. En hij is zo belangrijk. Dus laten we dat akkefietje van maanden. Want dat heeft toch een hele tijd geduurd met Thomas Tuchel. Die hem zelfs niet selecteerde voor Interlands nog niet zo lang geleden. Laten we dat dan maar gaan vergeten. We gaan kijken hoe Congo zich gaat instellen. Want de Engelsen, ja, ze hebben wel een beetje bang. Niet van Congo op zich. Om de aanvallen van hen af te stoppen. Maar dat het weer een moeilijke wedstrijd gaat worden. Zoals het dat was tegen Ghana. Zoals het dat trouwens ook was tegen Panama. Tegen zeer verdedigende ploeg. Dan kan dit bijvoorbeeld helpen als hij nog die bal kan binnenhouden.
Declan Rice. Maar dat is niet het geval. Dus tegen een laag blok hebben de Engelsen o zo moeilijke kansen kunnen creëren. Tegen Ghana zijn ze er niet doorgeraakt. En tegen Panama pas na 63 minuten. En Tuchel is vooral bedeesd of bevreesd dat Congo heel laag zal blijven staan. En af en toe een keertje gaat prikken. En dat de Engelsen dus zeer geduldig moeten zijn. En geen balverlies gaan leiden op de eigen helft. Alleen in de laatste 30 minuten. Maar daar, de laatste 30 meter. Maar daar zien we toch al veel druk van Bellingham. Op een centrale verdediger daar van Congo. En dit is toch ook wel een van hun grote spelers. Aaron Wan-Bissaka. Pas aan zijn 15e interland toe voor Congo. Maar dat verhaal kent u. Had eigenlijk lang, heel lang gehoopt dat hij bij Engeland zou op die rechtsback terechtkomen in zijn periode die hij zo lang had bij Manchester United. Maar nee, daar werd hij dan nooit echt voor geselecteerd. En ironisch genoeg zou hij nu wel voor Engeland allicht op rechtsbacks gespeeld hebben. Want Engeland zit veel met problemen op die positie. Nu Reece James er niet bij is. En ook al Kwanzaa geblesseerd is en Trent Alexander-Arnold niet eens is opgeroepen. Dus die rechtsbackpositie is wel een probleempje. Daar moet nu Jed Spence niet achteraan lopen. Want we zitten bij de Engelsen. En de balverovering van Mukau. Mooie voetballer om naar te kijken. Dat had hij wel al bij KV Mechelen. Maar nu op een niveautje hoger in de Franse competitie. Dat uitstekend gedaan. En daar zijn broeder op het middenveld. Noah Sadiki. En tussen beide in speelt Moutou Sami. Dat is toch een beetje het hart en de ziel van de ploeg. Speelt zelfs niet eens bij een grote ploeg. Speelt in Griekenland bij Atromitos. Maar hij is zo belangrijk voor deze ploeg. Daar was Bellingham alweer even aan het jagen. En zorgde hij bijna dat Lionel een passie daar in de fout ging. Dat liep maar net goed. Ja, dat liep inderdaad maar net goed. Hij kan erom lachen. Oh, wat speelt hij sterk een passie. De reservedoelman van Le Havre. Sadiki speelt hem nog maar een keertje aan. Dit is dus Noah Sadiki. Als je ook ziet hoe zijn lichaam al uitgebouwd is. Stevig bovenlichaam. Had bij Union natuurlijk al geen angst om in de duels te gaan. Maar nu nog veel meer volume gekregen. En wie weet waar hij volgend seizoen terechtkomt. Het moet nog allemaal gaan gebeuren. Al de transfers over een weekje of 2,5 zal het allemaal gaan beginnen. Zo vermoeden we. Balverlies, dat mag Congo niet doen natuurlijk. Als er wat volk voor de bal is. Madueke. Maar loopt zich dan vast en geraakt niet voorbij Masuaku. O'Reilly. Rice. Rice, buitenkant Rashford. 1-1 met Wan-Bissaka. Voorzet komt er niet uit. Kane stond in de eerste zone. En Madueke niet ver doorgelopen. Maar het was ook gewoon geen goede bal van Marcus Rashford. Die dus op die linkerkant de voorkeur heeft gekregen op de nieuwe Barcelona-speler Anthony Gordon. Dus het is toch zoeken voor Tuchel, vooral aan die buitenkanten. Zowel op de backposities als op de aanvallende buitenposities. Nee, dat is moeilijk. Terwijl het op het middenveld allemaal vrij duidelijk is met Rice en Anderson. En Bellingham. En met Kane, dan is de buitenposities moeilijk. Ook centraal met Gueye en Konsa, dat staat allemaal wel. Maar hij heeft natuurlijk ook veel af te rekenen met blessures daar aan die buitenkanten. En dan kan je de vraag stellen, is dat dan wel voldoende voor de Engelsen? Ligt de ambitie niet te hoog om straks tegen de echte grote te gaan spelen? Want vergis je niet, dat wordt het straks tegen Mexico als deze wedstrijd overleefd wordt. Zeker. En dan wacht mogelijk Brazilië. Dus het is geen makkelijk geplaveide weg voor de Engelsen. Maar dat is het voor niemand.
Mutusami. Wan-Bissaka. En hier de buitenspeler Mboukou. Speelt in de Franse tweede klasse bij Montpellier. Dus ondanks een linkervoet speelt hij aan de rechterkant van Mutusami. Dan staat hij hier met zijn rechtervoet aan de linkerkant op het middenveld. Eerste balcontact van Wissa. En Chipenga. Toch een verrassing dat coach De Sabre voor deze elf heeft gekozen. Ook al is er weinig verandering, maar goed, het zit toch allemaal anders in elkaar. Wissa laat die bal goed lopen. Daar was Sadiki en daar is Chipenga. Die maakt er 0-1 van voor Congo na 6 minuten. Zeg, wat een gigantische verrassing. Dit doelpunt van Brian of Brian Chipenga. Hij speelt in de tweede klasse in Spanje. En hij scoort hier voor Congo tegen het grote Engeland. Dat kunnen deze mensen niet begrijpen. En hij wordt in de korte hoek genomen. Het was een uitstekend schot. En hoe belangrijk is de rol daar van Sadiki. Die zag dat Chipenga in de rug alleen stond. En daar gaan we met de Findu. Hier de bal en Sadiki wist heel goed dat er nog iemand in de rug zat. En Spence die daar centraal komt te dekken, wat hij overigens ook moest doen. Want waar waren Konsa en waar was Gehi op die voorzet? Ja, die zaten bij Wissa allebei. En dus het indringen, het inlopen van Sadiki zorgt ervoor dat Spence zijn man laat lopen daar in de rug. Dus hem kan je niks verwijten. Wie moest Sadiki oppikken? Daar ligt toch de grote schuldige. En hier gaan we met Brian Chipenga. De luxe invaller leek hij te gaan worden. Speelt dus in Castellón in de tweede Spaanse klasse. En heerlijk voor de wedstrijd. Want als de Engelsen veel geduld moesten hebben. Enfin, het is natuurlijk nog wel meer dan 80, 85 minuten te spelen. Dat is waar. Maar het is wel vanuit een achterstand nu. Een passie is daar flink ingevlogen op zijn linksachter Masuaku. En de keeper moet niet naar de kant. Masuaku wel. Hij springt daar zijn eigen speler wel omver. En een flinke hoor. En hij komt er ook niet goed neer. Hopelijk valt het allemaal wel mee voor een passie. Oh, eerst niet helemaal met de knie, maar toch in de rug van Masuaku. Nou, dat hij pijn heeft, dat kunnen we begrijpen. En dus is verzorging meer dan terecht. Maar gelukkig staan ze er allebei. En hier de doelpuntenmaker, ja, die gaat zich toch niet één, maar 10.000 keer vannacht in de ogen wrijven. Geen buitenspel. Straks een hand op, dat mag. Dan sta je geen buitenspel, maar wat scheelt het allemaal. Maar wat een onwaarschijnlijke positionele dekkingsfout bij de Engelsen. En dan kan je zeggen over Pickford, mag je in die korte hoek deze bal binnenkrijgen? Ik zou zeggen van niet. Maar het is gewoon uitstekend, uitstekend geschoten van Chipenga en De Sabre. Een standbeeld heeft hij nog niet. En u weet hoe snel dat in Congo kan afgebroken worden. Maar dat kan er wel komen. Ja, jullie staan achter tegen de Democratische Republiek Congo in Engeland. En nu zal het leeuwenhart van de luipaarden, als we het dan zomaar beschrijven, nog groter worden om die voorsprong te verdedigen. Het zou al met hart en ziel geweest zijn om die 0-0 te bewaken. Mutusami. En Sadiki. Wat een belangrijke rol. Ik kan het niet genoeg onderstrepen. Met zijn doelpunt. En ook Wissa die dan al de vooractie maakt om die twee centrale verdedigers weg te lokken. Klasse doelpunt.
en Spence. Nee, hij hoeft de boter niet te krijgen, want hij moest daar al brandjes gaan blussen centraal. Anderson. Goed, de Engelsen. Met tempo. Zullen ze de Congolezen dan toch onder de knoet moeten krijgen? Ja, en laten we eerlijk zijn. Als je in de Premier League speelt en je kan geen tempo ontwikkelen, dan ga je het niet goed doen. Arsène Wenger zit daar onder meer. Met altijd die linkse man met het baardje. Die reist volgens mij nog meer dan Gianni Infantino. Dus ik vermoed dat Infantino straks niet in Seattle zal zijn voor de Belgen. Maar vannacht uiteraard wel als de USA gaat spelen. Declan Rice. Geen broer van Damien Rice, zelfs geen familie. Want dat hebben we in een vorige wedstrijd wel eens aangegeven. Dat hij Damien heette, maar nee, dat was een lapsus. Declan Rice, uiteraard is zijn naam niet die van de zanger. O'Reilly. Dat rondtikken, dat zal Congo geweldig vinden. Laat dat duidelijk zijn. Maar vind maar eens een oplossing. Ze vonden die niet tegen Ghana. Eén keertje. Toen O'Reilly van dichtbij op de Ghanese doelman of op de lat kopte. En Kane de rebound overschoot. On-Kane's eigenlijk. Toen vonden de Engelsen geen opening. Maar je kan er niet aan denken dat dat binnen 80 minuten nog de stand zou zijn. Want dat Duitsland eruit ging tegen Paraguay. Verrassing, jazeker. Dat Nederland het niet redde tegen Marokko. Dat was, ook al heb je de wedstrijd gezien, zeker niet de grootste verrassing. Maar goed, voor het toernooi zou je het nog wel gezegd hebben. Maar als dit zou stand houden, dan gaat de internationale voetbalpers te klein zijn om het kleine Congo te beschrijven. Spence. Bellingham niet. Maar kijk eens wat een blauwe muur daar staat te wachten. En dus zal die balcirculatie een stuk hoger moeten. De individuele actie zal er moeten zijn. En Kane zoeken dan. En Bellingham die voor de goal zal opduiken. Dit zal het dus worden. Madueke kan daar wel 1-op-1. Moet buitenom, doet dat niet. Legt die bal dan terug. Nee, goede beweging. Goede voorzet. O'Reilly. Rice. En een hoekschop voor de Engelsen. Die er dan na 13 minuten maar aan gaan beginnen. Dat zijn al 13 minuten verloren. En vergis je niet. De Congolezen op stilstaande fases. Meer dan behoorlijk. Bellingham komt er niet bij. Rice met niet zijn beste hoekschop uit zijn carrière. Speelde niet tegen Panama overigens. Omdat hij al een gele kaart had. En ook wat last had aan de hamstrings. En dus liet Tuchel hem rusten. Hij is gemaakt voor knock-out wedstrijden. Tuchel, zo konden we in vele artikels in de Engelse pers lezen. Want de bekers gewonnen en uiteraard de Champions League. Met Chelsea. En bijna balverlies. Anderson. Madueke. Maar veel Congolees voor terug. Wie? Bellingham, tweede zone, bal gaat buiten lopen. Nee, dat moet ook beter. Maar goed, Engeland neemt nu resolute wedstrijd in handen. En ik weet dat José Mourinho het niet erg zou vinden als Engeland er zou uitliggen. Omdat hij dan sneller over Jude Bellingham zou kunnen beschikken. In de voorbereiding met Real Madrid, dat heeft hij aangegeven in een interview. Niet dat hij tegen Engeland is. Niet dat hij tegen andere landen is. Gewoon uit zelfbehoud. Zo gaat dat toch bij trainers. Spence. Van linksback naar rechtsback. En nu in de diepte. Dat is goed.
Kane moet positie kiezen. De voorzet komt er niet helemaal uit. Goed geblokt. Gay. Opening is goed. Engelsen doen dat voorlopig wel oké, moet ik zeggen. Proberen de opening te vinden. Laten die bal sneller naar voren rondgaan. Tempo mag nog wat hoger. Ervoor zorgen dat de Congolezen niet in de egelstelling in de organisatie kunnen staan. Bijvoorbeeld door zo één goede beweging. O'Reilly, buitenkant, nu in Rashford. Er staat twee man te wachten. Daar is de voorzet, daar is Bellingham. En goed van een passie. En een overtreding op de legendarische doelpuntenmaker. Bellingham waar hij hoort te zijn. Een passie neemt geen risico. Is dus pas de tweede doelman in Le Havre. Een Senegalees staat daar in de goal. En de Engelsen in Georgia, in Atalanta, horen we al een beetje zenuwachtig. Vergeet niet, gewoon ook 1-1 tegen Portugal gespeeld. Je kan zeggen, Oezbekistan, ja, die kan misschien iedere ploeg verslaan. Maar daar was het best moeilijk in de eerste helft. De Oezbeken waren best goed. Maar ook Colombia had een vette kluif aan dit Congo. Al had het in de eerste 22 minuten wel deze geweldige een passie nodig. Die 5 schoten stopte. En dat is een evenaring van het record binnen die tijd op een wereldbeker van 1998. Toen een Jamaicaanse doelman dat deed. Dus dat record staat er dan ook al bij. Congo, en wie weet wat ze nog allemaal gaan bij elkaar voetballen. Sadiki. De doelpuntenmaker. Vinnig. Niet slecht gedaan. Wissa komt er niet aan. Gaat dan liggen. En let maar op, Spence. Want Sipenga zit in je rug. En geen hoekschop. Konsa. Het moet via Pickford. Dan weet je niet waar het uiteindelijk gaat aflopen. Dat nu niet goed voorlopig. En daar komen de Engelsen heel erg moeilijk uit. En met wat volk voor de bal nu bij Congo. Geen goede bal, ook niet goed gelopen. Oh, oh, oh, oh, Bellingham. Ja, dan ga je toch het boekje in. Wat een gemene tackle. Niet over zeuren. Kaart ontvangen van de Jordaanse ref. En je excuseren bij je tegenstander. Want dit was een boekoe. Gewoon onder de grasmat trappen. Maar goed, misschien is dat wat Engeland wel nodig heeft. Zorgen dat er karakter in de ploeg is en niet denken we gaan het wel redden. We moeten die bal zo vlug mogelijk heroveren. Wat Bellingham probeert te doen, maar niet met deze overtreding. Oh, daar Wissa. Nee, hij protesteert niet. Ik dacht dat Konsa daar wel flink ging aanhangen. Of was het deze Andersson? Dat moeten we dan nog even opnieuw zien. En Konsa. Wissa ging daar wel makkelijk liggen, maar werd hij beroerd of niet? Dat is ook geen prettig geval van de Congolese spits. Hij heeft dus niet veel gespeeld bij Newcastle. Maar een basisplaats of 8 door een vervelende blessure. Maar kijk, misschien is hij dan wel superfit. Niet vermoeid. En die Engelsen met al die wedstrijden in de Premier League, Champions League, FA Cup en de Carabao. Als je dat allemaal optelt. Ja, een gefrustreerde Bellingham. En we spelen nu 20 minuten. Geen Engelse kans op het papier geschreven hier. En Bellingham holt en rent maar de rest moet mee uiteraard. Chancel en Bemba, alsjeblieft. Waar gaat hij spelen? Want zijn contract bij Lille is geëindigd.
Ja, als neutrale waarnemer kan je alleen maar het goed vinden dat Rashford er zo invliegt. Want dan voel je dat de Engelsen weten, dit wordt geen zondagswandeling meer. Hier gaan we niet zomaar overlopen. We zullen mee de strijd in moeten. Een oorlog gaan we het niet noemen, want dat is heel wat anders voor de Congolezen. Chipenga. Dat is geen goede bal. Rashford. Oeh, het moet snel, dat beseft hij wel. Want er is weinig ruimte. En Rice. Die beseft ook, ik moet hier gaan doordekken. Net zoals GI dat doet op Mukau. Ze zullen de bal, de Engelsen, heel hoog moeten proberen te veroveren. Want als de Congolezen in de organisatie gaan staan, vindt dan maar eens een gaatje. De Duitsers vonden het niet tegen Paraguay. En Engeland ook niet tegen Ghana. En zo kunnen we nog wel wat wedstrijden aangeven. Zo dus, als ze in organisatie staan, dan mag je ook wel zeker niet de bal onder je voet laten doorglippen. Marcus Rashford, dat blijft toch een beetje een enigma. Wanneer is hij goed? Wanneer hij goed is, is hij heel goed. En wanneer hij slecht is, dan kan hij onwaarschijnlijk slecht zijn. Een passie. En Tuanzebe. Wat gaan ze tegen elkaar vertellen? Ze gaan naar elkaar kijken met grote ogen, vol ongeloof. Een kwart wedstrijd hebben we achter de rug nu. En Tuchel geeft aan Bellingham en Kane aan dat ze meer van positie moeten wisselen. Nou, het is niet dat Bellingham geen hoog druk gaat zetten. Hier Reece James, een van de geblesseerden. En uiteraard gaat Tuchel het straks op zijn duvel krijgen, omdat hij Trent Alexander-Arnold niet geselecteerd heeft. Hij moest hem niet hebben, want hij had genoeg rechtsbacks. Maar aan de andere kant waren er natuurlijk wel een aantal. Deze Reece James, die toch ook veel geblesseerd was. Niet zoveel wedstrijden bij Chelsea heeft gespeeld. En dus Spence was maar een oplossing. En vanuit dit standpunt, ja, moet je toch concluderen dat Pickford beter had kunnen doen. Maar we willen niks afdoen aan het doelpunt van Brian Chipenga. Ja. Rice weet wat er gebeurd is. Dat is uiteraard lachen van vreugde, maar ook van heel veel ongeloof dat dit kan. Het Congolese voetbal een nieuw tijdperk ingebracht. Papa Seba, zoals hij genoemd wordt, Sébastien Desabre. Eigenlijk totaal onbekend voor het groot publiek. Wel heel lang al in Afrika gewerkt. Dat zal u wel al eens in vorige wedstrijden gehoord hebben bij verschillende landen. Maar niet echt toplanden, als we dat kunnen zeggen, in Oeganda, Egypte, Ivoorkust, maar niet als bondscoach, ook niet Marokko nog wel eens. Maar sinds hij er is, het is de 58e wedstrijd onder zijn hoede. En 29 keer hebben ze een clean sheet gehouden. Dat is, als ik het snel tel, 1 op 2. Voilà Engeland. Ook die statistiek neem je maar even mee. Moeten wel zeggen dat ze dat op dit WK natuurlijk nog niet hebben kunnen doen, de nul houden. Maar dit is ook het allerhoogste platform. De hydration break is achter de rug. En de wedstrijd wordt alleen maar interessanter en interessanter. Bellingham, moeilijke bal. Kane, nog niet aan de bal geweest, Harry Kane. Moet hij daar blijven of mag hij zich af en toe eens laten uitzakken? In elk geval, Bellingham gaat er al dichtbij staan. Madueke.
Een obstructiefout, maar geen strafschop. Dat is wat de Engelsen willen. Maar met de VAR weet je maar nooit. Chipenga laat zich niet onbetuigd. En niet alleen door zijn doelpunt, maar een geestel daar voor Spence. En dat heeft dan die de Sabre misschien toch ook uitstekend gezien, dat daar een rechtsback staat die daar niet hoort te staan. En laten we hem dan maar bestoken met een snelle speler. Vaardig. Masuaku. De linksback. Bij Lens. Maar goed, niet veel gespeeld. Daar. Het was in elk geval niet een gewone obstructie. Dat niet. Het was afhouden van de tegenstander. Nog altijd Spence. Waar naartoe? Nog langs een tegenstander. Uitstekend. Oh, Sadiki. Dat is een boek van de scheidsrechter. Uitstekende aanval. Individuele actie. Van de rechtsachter van Engeland. Jed Spence. En geel dus voor Sadiki. Na Bellingham de tweede gele kaart. Ik denk dat hij het hier al ongeveer weet dat hij te laat gaat komen. Komen elkaar uiteraard in de Premier League wel tegen. Met Sunderland dat het een stuk beter heeft gedaan dan Tottenham. Daar hoeven we niet nog eens op terug te komen om het mes nog wat dieper in de wonden van de Tottenham supporters te steken. Daar blijft die bal hangen. Gemist is het door Sadiki. En Konsa was zozeer verrast. Ik vermoed toch dat het Konsa was die de bal wat tegen zijn knie of zo ging krijgen, vermoed ik. Sadiki mist en inderdaad tegen de knie van Konsa. En je moet ook het nodige dosis geluk hebben. Dat heeft Congo hier. Want die bal kan ook zomaar binnenvallen natuurlijk. Bellingham. Ah, de Engelsen toch in een andere gedaante dan tegen Ghana. Toen het allemaal veel trager verliep. Die opbouw om te zoeken naar dat doelpunt. Ook tegen Panama. Ik zeg niet dat ze er gaan doorgeraken. Maar er zit veel meer animositeit in de ploeg. De combinatie. De handeling is sneller. Anderson. Dit zijn de moeilijkste momenten. Zoals we al aangaven. Congo diep terug. Spence. Kom naar het centrum. Waar vindt hij een medemaat? Rice. Zoeken naar Bellingham. Bellingham! En een passie met een geweldige save opnieuw. Wat is die man allemaal aan het doen? En waarom staat hij bij Le Havre niet in de goal? Dat is toch maar een doordeweekse eerste klasse in Frankrijk, zou ik haast zeggen. Ja, die slaat ook deze kopbal uit het doel. Rice met een geweldige voorzet. Wist perfect waar Bellingham ging opduiken. Konsa. Ja, uitstekend. Bellingham, hij neemt ze op sleeptouw hoor. Rashford, nu zal hij dat ook nog moeten doen aan de buitenkant. O'Reilly. Kane, die blijft gewoon centraal staan. Rashford, geen goede controle. Bal weg. Nee, hij zit niet lekker in de wedstrijd. Schitterende voorzet. Met die geweldige traptechniek van Declan Rice. En de kopslag. Had hij meer in de hoek moeten? Hij probeert hem overhoeks te nemen. Misschien net wat te dicht bij de doelman. Maar de reflex. Nou, dit is allemaal herhaling. Dit is geen reële snelheid. Dat weet u ook al intussen. Is geweldig van een passie. Overtreding toch? Op Kane van een Mbemba.
Gentle moet je niets leren. Hij heeft het allemaal in Anderlecht geleerd. Naast, wie was dat? Onder meer De Schacht zeker. Want het is al een jaartje of 12 geleden nu dat hij in Anderlecht arriveerde. 2013. Naar een geweldige carrière gemaakt. Een Boekoe. En Moekau. Niet te veel aan de bal. Maar u ziet, mooi, rank. En altijd met het hoofd omhoog, voetballend, Sipenga. Gaat hij er nog eens voorbij gaan? Wat doet hij allemaal, Sipenga? Schitterend gedaan. En Wissa komt er net niet bij. Ja, als hij zo bij CD Castellón zou spelen, dan was hij toch al lang opgepikt in de La Liga. Daar is hij weer. Nee, dit was een beetje overdreven nu. Dat zou niet gelukt zijn. Maar wat een schitterende beweging daar aan de buitenkant. Hier was hij al gebeurd. En Wissa, ja, die stond klaar. Ja, dit is toch gewoon afhouden wat een Bemba deed. Dit is niet gewoon even toevallig in de weg gaan staan. Madueke met Bellingham overal te vinden. Anderson straks voor hoeveel? 120 miljoen naar Manchester City. Zoveel willen ze voor hem betalen aan Nottingham Forest. Deze man dus. Ondanks het feit dat Nottingham zelf niet het beste seizoen heeft. In alle soorten statistieken was hij de beste. En vooral in balveroveringen. Guillen Konza. Hij gaat veel meer over rechts bij de Engelsen. Spence met de voorzet. O'Reilly met een tikfoutje. Zoals ook vaak aangegeven door Engelse collega's is de Achilleshiel van de Engelsen de defensie. En dat is dus ook gebleken bij dat doelpunt. Want hoe kan je je voorstellen, waar waren die centrale verdedigers met z'n allen naartoe? En uiteraard, als je in een onuitgegeven viermansdefensie staat, dat zal ook al niet helpen. Madueke. Daar de rechterkant is wel meer dan behoorlijk bij de Engelsen, moet ik zeggen. Zeker op aanvallend vlak. O'Reilly en Rashford is wat anders. Daar is nog weinig van gekomen. En we zijn nu toch minuut 35. Rashford richting Kane. Kane komt hier eerst bij de bal. Uitstekend verdedigd van Twanzebe. Nu Madueke. Madueke, wie vindt hij? O'Reilly en Rashford op de lijn door Wan-Bissaka. Engeland is aan het doorduwen nu. Maar dan is er Chipenga. Geen overtreding. O'Reilly, tempo hoog houden. Dat moet gebeuren om de Congolezen onderuit te krijgen. Geweldige bal was dat van Rashford op Kane. De Congolezen laten aan de buitenkant toch iets te veel ruimte, vind ik. Ik weet wel, een doelpunt maak je voor de goal. Kijk, Bellingham daar weer steunen. Weer onrust stoken bij de doelman. Maar dus de ruimte aan de buitenkant, vooral dus aan die rechterkant bij Engeland, wordt toch veel gegeven. Kijk nu weer. Bellingham moet wel oppassen dat hij geen nieuwe overtreding maakt.
Maar goed, zolang het centraal niet afgemaakt wordt door de Engelsen, zullen de Congolezen tevreden zijn. Rashford, O'Reilly. Twee man hier. En Moukau. Dom foutje. Niet toe, O'Reilly. Als je zo in de aanval gaat, je weet dat je dit niet meer kan winnen. Prachtig verdedigd van Touan Zebe. En hier Rashford doet het allemaal goed. En Wan-Bissaka is de redder van het vaderland met beide knieën. En zo spelen de knieën een hoofdrol. Dan straks bij Konsa. Madueke sterk bezig. Overtreding. Nee, geen overtreding. Zegt de Jordaanse scheidsrechter. Chipenga. Andere verrassing van de ploeg. Een Boekou dus. Ook een tweede klasse speler bij Montpellier. Dat duurde net wat te lang. En de Engelsen hebben geen tijd te verliezen. Zo moet het ook, Rashford. Hij moet lopen. Achtervolgd door Moukau. En een overtreding. Dan is het ook een gele kaart voor Moukau. Dat beslist de Jordaanse scheidsrechter voorlopig niet zo. Als je op deze snelheid loopt zoals Rashford, dan is natuurlijk elk duwtje een poging om je uit evenwicht te brengen. Een fout waard, en dat is het ook. Het is toch diep ademhalen voor de Congolezen. En daar kijkt de linksback Masuaku naar het scherm en de klok. En hij ziet, ja, het zijn nog zeker 10 minuten. En als de Engelsen dit tempo blijven ontwikkelen. Sadiki, niet goed. Appel om strafschop. Appel om strafschop. Hij heeft daar een fluitje in de mond. En Kane staat erbij. Maar we spelen voorlopig. Madueke. Komt er niet doorheen. Maar kunnen de Congolezen met alle energie dat het zal moeten verbruiken om te verdedigen ook counteren? Ja, wel met Wissa natuurlijk. Wissa met Spence en Gueye. Niet verkeerd. Hier opgepikt door Wan-Bissaka. Moukou. Het is allemaal bij die Engelsen daar achteraan. Toch niet helemaal kosher. Een boek opnieuw. Buitenom. Makkelijk bij Rashford. En een hoekschop voor Congo. Sadiki. Beroerde hij daar de hand. De bal met de hand. Dat is wat de Engelsen wilden. Dat hij de arm raakt. Denk ik. Is duidelijk. En hij wil natuurlijk een strafschop. En zegt u het maar, want hij kijkt niet naar de bal. Hij weet niet waar de bal is. Ik zou hem nooit fluiten, maar goed. Wat zijn de reglementen en wanneer worden die toegepast op het ene veld hetzelfde als op het andere veld? Niet dus. Want dit zou in België een strafschop geweest zijn, toch? Op het ogenblik dat we denken dat Congo het moeilijker en moeilijker krijgt, hebben ze wat meer balbezit. En het is daar dat ze het moeten doen. Inderdaad, daar de Engelsen proberen onder druk te zetten. De moeilijkheid om uit te verdedigen. Bellingen.
onderuit geduwd. Dan kan je toch helemaal niks verwijten. De energie die jij in de ploeg brengt zorgt ervoor dat Engeland gaat. Kijk, Spence zou die nooit gedaan hebben tegen Ghana zo snel, zo vroeg in de wedstrijd. Geen hoekschop, want kreeg de bal nog terug tegen het lichaam. Neemt Wanzebe naar Adam, snakkend. Bij Burnley gespeeld, dus gedegradeerd. Maar stond er ook niet altijd in, moet ik zeggen. En Madueke net te lang. Ja, goed, hij zat daar tegen die achterlijn, dicht bij de goal. Wat doe je dan? Dan moet je de juiste maat proberen te vinden. Sipenga. Wat een eerste helft, zeg. Een poekel. Wan-Bissaka aan de buitenkant. Bissaka.

wat een wedstrijd zijn we aan het krijgen. Zonder veel doelpunten. Hier is Kane. En raakt een passie hem. Dan is het uiteraard de strafschop. Het is duiken. Het is duiken, zegt de Jordaanse scheidsrechter. Kane kan het niet geloven. Ja, goed, hier gaan we het wel duidelijk beeld van krijgen. Dat is heel duidelijk. Ofwel is het een strafschop, ofwel is het niet. Hier zal de VAR niet anders. Ik denk dat het strafschop is, want een passie zou meer geprotesteerd hebben. Ja, hij raakt hem. Hij raakt hem. Hier gaan we te zien krijgen. Hoppa, ja, dit is een strafschop. Ook al kan hij zijn lichaam niet meer wegsteken. Een passie. Hij gaat er wel over. Hij loopt tegen hem aan. Er zijn al 100.000 strafschoppen gegeven voor een aanvaller die tegen een doelman aanloopt. Omdat hij dan de strafschop zoekt. We spelen. Oh, dat kunnen ze zelfs in Engeland niet begrijpen. Het hoeft allemaal niet voor mij. Maar er is toch totaal geen consequentie meer in dit soort verhalen. Het enige dat je zou kunnen zeggen, het is geen clear and obvious error, maar dat zien we zo vaak, dat het dat niet is. En dan wordt het toch door de VAR ingegrepen. Dus Congo komt hier nu toch al een keertje of twee goed weg. Eerst na dat handspel en nu na dit. En dan kan je zeggen, nee, dat is het allemaal niet. Akkoord. Maar je kan ook niet zeggen dat er helemaal niks gebeurt. En onze vriend uit Jordanië, Mak Hadmet, zal niet naar Engeland moeten. Hier is Rice, verovert de bal, legt hem terug op Rashford. Rashford naar het centrum, er is geen plaats om te schieten, Marcus. Dit is de knock-out fase zoals ze moest zijn. Een kleine ploeg een voorsprong geven. Voor alle duidelijkheid, ze hebben die niet gekregen. Ze hebben er flink voor gespeeld. De Congolezen en hoe. Maar u begrijpt wat ik bedoel in een evolutie van een wedstrijd. Nog eens kijken. Dat hij hem raakt is zeker. Hij trekt zijn armen in. En Chancel zegt dat is een gele kaart, scheidsrechter. Hij trekt zijn armen in. Zoveel is duidelijk. Maar zijn lichaam ligt er natuurlijk wel. O'Reilly, opletten. Met een boekoe in de rug. Er komt een nieuwe VAR-baas in België. En dat zijn zeer interessante situaties. Deze twee fases. Om voor het seizoen van de Jupiler Pro League dan toch maar aan trainers en spelers te tonen. Gaan we dit soort strafschoppen fluiten of gaan we die niet fluiten volgend jaar met de VAR? O'Reilly. Met een bal die niet verder geraakt. Hij gaat ze allemaal pakken. Lionel Mpassi. Schrijf maar op. Na deze wedstrijd kan hij een contract gaan tekenen bij een club. Daar heeft hij ze voor uit te kiezen. Opnieuw een goede reactiesnelheid. Want nog eens zeggen, het is allemaal een herhaling. Het is niet dat de Engelsen dramatisch spelen. Dat kunnen we toch niet zeggen. Alleen als ze de bal niet hebben. Want daar zijn de Congolezen opnieuw. Spence met een foutje van Mukau. 6 extra minuten krijgen we.

0: houdt ze er allemaal uit. Rashford. Goed van Mutusami. Sadiki. Moukal. Geef hem maar aan Shipenga aan de buitenkant. Die zal Spence nog een keertje dollen. In minuut 48. Overstapje. Het is toch niet dat die Congolezen niet willen aanvallen. Dat kan je ook niet zeggen. En kijk eens met hoeveel volk ze daar nu voor de bal waren. Sadiki moet terug. En die heeft al zoveel energie verbruikt. Dit gaan de Congolezen toch nooit kunnen volhouden als de Engelsen dit tempo blijven spelen in de tweede helft. Kane. Buitenkant maar Madueke. Maar ook Bellingham die zit al naar een zevende adem te zoeken hoor. Chancel. Mbuku. Zijn die twee buitenspelers. Wat een verrassing. En hoe doen die het zich? Sadiki. Shipenga. Die stond buitenspel. Zeg het maar, Lionel. Straks staan er twee Lionels in de ploeg van het toernooi. Die ene, dat zullen we wel niet als een verrassing zien zeker. Maar stel je voor. Maar dan moet hij wel nog een paar rondes overleven. Anders kom je niet in de ploeg van het toernooi. Dat is ook duidelijk. Maar dus tegen Colombia in die eerste 20 minuten pakte hij ook alles. Moest zich maar één keer gewonnen geven toen. Bellingham. Uitstekende eerste helft van Jude Bellingham. Rashford. Bal wordt klaargelegd door Wan-Bissaka. En een hoekschop? Dat weet ik niet. Als het geen hoekschop is, moet de VAR toch ingrijpen. Ja, de Engelse fans kunnen toch niet ontevreden zijn over de manier waarop de Engelse ploeg gespeeld heeft. Na die achterstand, na 6 minuten. Vol overgave, kansen gehad via Bellingham een keertje of twee. Konsa. En misschien een aantal strafschoppen niet gehad. Rice. Kane alleen. Kane. En een passie in de weg. Dat was niet de best verdedigd bij die Congolezen. Want die bal viel ook nog eens voor de voeten op die hoekschop. Van Kane, die verrast was en dan maar in één tijd trapte. We gaan rusten. Een passie moet dan maar in de catacombeverzorging krijgen. Een Bemba komt te laat. En oké, je kan zeggen dat is geen wereldsave. Maar hij moet er wel maar weer staan. Je voelt er hangt wat in de lucht, ook al spelen ze niet in de open lucht daar in Atlanta. En voedt de airco deze jongens gelukkig wat koude lucht aan. Maar wat een verrassing dat Engeland hier op achterstand staat. En uiteraard gaat Kane nog eens spreken met die scheidsrechter over die strafschop. Hij gaat hem nog achtervolgen. Maar de VAR had ook kunnen ingrijpen als het zo nodig was. En Mbemba zegt, ga maar een gele kaartje geven, want het was een duik. Het was geen van beide, denk ik. 0 tegen 1 na ja, toch een heel erg goede eerste helft. En een spannende eerste helft. En die tweede gaat niet anders worden. Hier is de held, Lionel Mpassi. Tot zometeen.
1: We krijgen een vrije trap. morgen weten waarom.
2: Eindelijk, het is weer zover.

0: van Rock Werchter. Beleef het live vanaf donderdag bij Studio Brussel en op VRT Max.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Festivals à volonté.
4: Zoom met Win for Life.
5: Dit programma werd mee mogelijk gemaakt door het festivalassortiment van Bol.
6: Dit beeld spreekt boekdelen.
7: De mooiste koers gaat beginnen.
8: De kans van zijn leven, Jasper Philipsen.
9: Chapeau, chapeau, chapeau.
7: En die beleef jij van op de eerste rij.
10: Het is een klote etappe, maar we hebben een mooie winnaar.
11: Hij pakt geel en is koning. God in Frankrijk.
12: Het is een ronde van Frankrijk om in te kaderen voor onze landgenoten. Fenomenaal.
7: Kijk zaterdag naar de Grand Départ van de Tour de France bij Sporza en op VRT1.
13: Zelfs voor Zeemeer Zakenman is er een telenet op maat.
14: Code Yellow!
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door wijkopenauto's.be. Je wagen verkopen zonder gedoe.

0: Bij gebrek aan publiek gaan we zelf maar applaudisseren.
1: Amai.
0: Wat een match. Wat een match.
1: Inderdaad.
0: Goh.
1: Ik heb er geen woorden voor.
0: Ja.
1: Ik snap niet wat we nu zijn aan het meemaken. Dat is ongezien.
0: Ja. Het heeft allemaal te maken met uiteraard een goed Congo, een goed Engeland. Maar met één man die de wedstrijd open laat barsten. 7e minuut. Chipenga.
1: Ja.
0: De man die als een koning onthaald zal worden in Congo.
1: Ja.
0: En die vermoedelijk van alles zal krijgen.
1: Ja, die heeft al een naast op zijn naam in Congo staan. Dus,
0: wow. Schitterend.
1: Goeie afleidingsmanoeuvre ook van Sadiki om er zo onderdoor te lopen en Jet Spence mee te nemen.
0: Pickford had daar beter kunnen doen, maar het zal de Congolese worst wezen.
1: Ja, zo mag jij nog 3 keer blunderen voor mij, want dat was het wel. Ik vind in de korte hoek denk ik dat keepers altijd zullen zeggen, je moet hem hebben. Hij raakt hem ook, maar die moet hij eigenlijk hebben. Maar maakt mij echt niks uit, die goal is gevallen.
0: En die maakt de wedstrijd, want dan moet Engeland komen. Wat Stef ook zei, het is niet dat Congo zich ingraaft. Het is niet dat ze alleen maar aan verdedigen denken. En ik heb zelfs bij momenten de indruk dat wanneer je ze hoog kan vastzetten, dat het er nog beter uitkomt dan terug in te zakken bij Congo. Je hebt het gezien of je hebt het misschien niet gezien, maar ik was toch heel even naar jouw reactie aan het kijken. Bij dat doelpunt.
1: Ja?
0: En dat was een soort... Je leek wel in shock.
1: Ja, ik wist niet wat mij was om te overkomen. Dat was...
0: Dit is amper een paar seconden na het doelpunt.
1: Ja, mijn broer naast mij, heel leuk dat ik dat mee mag meemaken, maar dat is fenomenaal. Ik had echt niet door wat er was aan het gebeuren. Dat is echt een super grote verrassing. Ik heb er eigenlijk echt geen woorden. Ik ben nog altijd een beetje aan het trillen met mijn
0: handen.
1: Ik
0: had het genoteerd na 8 minuten. Af en toe noteer ik van die dingen die je dan zegt. Ik ben helemaal aan het bibberen, zei je.
1: Ja, ik ben er echt niet goed. Ik heb eigenlijk echt geen woorden. Ik ben er echt niet goed van.
0: Ja, maar ik begrijp het.
1: Gebeurd.
0: Ja, tegen Engeland toch wel, hè, in een knock-out fase. Jullie hebben dit toernooi jullie allereerste doelpunt ooit gescoord op een WK. Ondertussen zijn er verschillende al gevolgd. Ja. De ketchupfles-theorie.
1: We zitten al aan 5. Er
0: staat nog altijd. Er
1: zal nog veel ketchup vloeien over de frietjes.
0: Maar het is dus een wedstrijd van heen en weer geweest. Van emoties, van spanning. Ja. Neem de kijker nog even mee.
1: Een paar kansen voor Engeland ook, hè, want het is zeker niet dat ze kansloos zijn. Het is hier de kopbal van Bellingham. Net na die eerste hydration break, dan is Engeland er toch iets meer doorgekomen. Madueke op die flank is Masuaku ook enorme kopzorgen aan het bezorgen. En dan is er gelukkig Wan-Bissaka, die ook nog voor Engeland had kunnen spelen. Die de bal van de lijn haalt. Maar het zijn kansen langs beide kanten. Ik denk, je zei het net al, we graven ons niet in. Er is de grootste kans voor Congo. Wie is dat die hem op de paal trapt? Ik denk dat mijn hart toen bijna in mijn sokken
0: zat. Hier was de reactie veel heviger nog.
1: Ja, mijn hart zat toen bijna in mijn sokken. Maar het is langs beide kanten. Het is een gelijkopgaande wedstrijd. Al denk ik dat Engeland veel meer druk is aan het zetten, veel meer kansen is aan het creëren. We zien het hier ook nog een paar goede voorzetten.
0: Wat heeft een passie gegeten? Vraag ik mij af.
1: Geen idee. Het helpt duidelijk in het voetbal om Lionel te heten.
0: Die is
1: misschien gezien hoeveel volgers van Zinja erbij gekregen en heeft gezegd ik wil er ook 15 miljoen.
0: Hij is een beetje aan een soortgelijke wedstrijd bezig.
1: Ja. Nog geen onmogelijke reddingen moeten verrichten, maar toch wel elke keer op de juiste plek gestaan. Goede reflexen had. Bal meestal ook naar de buitenkant verwerkt en niet naar het centrum, wat toch heel gevaarlijk is vaak als je dat als keeper doet. Maar eigenlijk een heel goede wedstrijd aan het
0: maken. Maar ik heb nu al de indruk, dit wordt een slijtageslag.
1: Ja, ik denk dat je dat vooral de eerste...
0: Het wordt pompen of verzuipen.
1: 100%. Ik denk dat je dat die eerste 5-6 minuten na de goal ook al ziet. Dat we ons een beetje dat Congo zich een beetje begint in te graven. Omdat ze toch schrik hebben van snel die 1-1 te krijgen. En dit is spelen met de klok. En op het einde zullen ze heel frustrerend moeten zijn als ze het nog lang volhouden. Die wissels zullen er ook moeten gaan komen. Want sommige van die jongens zijn echt stiek kapot al, had ik de indruk net voor de rust. Maar ze gaan
0: ook al omdat ze die afstanden blijven overbruggen. Hè. Ze willen ook
1: inderdaad,
0: aanvallen. Ze willen
1: inderdaad.
0: Die meters maken. Maar ja, dat is natuurlijk moordend. Wat heel mooi is om te zien, is de overgave bij de Congolezen. Ja. En soms is dat in één beeld te vatten.
1: Ja.
0: Dit beeld zegt zoveel.
1: Ja, Johan Wissa die er alles aan doet en zich bijna voor de bal gooit met de kop om toch maar die bal te kunnen breed te kunnen spelen. Maar
0: in de herhaling zien we het heel goed.
1: Inderdaad. Het is een beetje wat voor de wedstrijd zijn. Hè? Jongens die echt 110% zich willen geven voor die vlag, voor dat shirt. En zo je kop voor de bal gooit. Het is bijna belachelijk, maar toont toch maar aan hoe hard die jongens met zijn elven leven voor die ploeg.
0: Voilà, ik zou persoonlijk als supporter zou ik liever mijn speler tussen aanhalingstekens dit zien doen. Ook al raakt hij hem dan niet of ziet het er een beetje een noos uit. Je weet wel, die jongen is zich helemaal aan het smijten.
1: Ja, die is gewoon sterfelijk aan het maken. Het zou me niet verbazen als heel Congo zich kaas geeft in het ere van Johan Wissa.
0: Ja, ik had op een bepaald moment het gevoel, het wordt Engeland zijn dag niet. Nadien is dat dan wel wat veranderd met die kansen, maar... Eerste half uur, zoveel rommel, zoveel afval in het spel.
1: Veel slordige passes. Hier is er eentje van Pickford die dat veel te lang is. Van keepers op Premier League niveau verwacht je toch iets beter. Ik heb ook het gevoel dat er zo een paar keer een omschakelingsmoment is voor de Engelsen, dat ze niet volledig te goed hebben uitgewerkt. Het is hier Jude Bellingham dat de bal krijgt en weet dat hij eigenlijk direct diepgang moet zoeken, want daar is Congo wel te pakken, maar ja, die bal is veel te ver. En die slordigheden waren er zo in de eerste 20, 30 minuten, zoals je net zei, waren er toch vaak in te bespeuren. Ze werden naarmate dat de match vloeide wat beter, maar ik denk dat hier die gemiste aanname van Rashford is. Ja. Ik zei op voorhand dat het mij heel hard zou verbazen als ze Congo zouden onderschatten, wat misschien niet zo is. Misschien is vorm iets dat je niet echt kunt omvatten in cijfers of weergeven. Maar nou, er zijn toch momenten dat zij de ballen niet goed inspelen, in een foute controle wanneer er geen druk op hem is. Dat zijn toch momenten waar je zou verwachten dat Engeland beter mee kan.
0: Ja, ik heb me op voorhand zei ook benieuwd of we met de bezetting van onze flanken Engeland min of meer kunnen verrassen. Heb je het gevoel dat dat plannetje werkt?
1: Ja, zeker met Chipenga op de linkerkant. Die is voor mij een fenomenale eerste helft bezig. Wat dat die tegen Jet Pence toch heeft kunnen zetten, dat is niet te min. Als je dan toch weet dat de jongen in tweede klasse in Spanje maar speelt, dan is het verrassend dat wij zo iemand uit een hoed kunnen toveren. En ik vind dat zowel een Boekwa aan die andere flank, die is ook zijn ding aan het doen. Die staat zijn mannetje, die gaat de duels aan. Die probeert ook, die geeft denk ik die pas op aan Bissaka die de voorzet geeft, van Wissa die op de paal gaat. Dus ik weet niet of het een hele grote verrassing is. Engeland zal zich wel hebben voorbereid op alle mogelijke scenario's. Maar dit had bijna...
0: Het slaat alleszins niet tegen. Dat is een feit. Goed. Wij moeten nog twee fases bespreken met een man die weliswaar zijn roots heeft bij één bepaalde ploeg. Ja. Een handspelfase en een mogelijke strafschopfase.
1: Ja.
0: Wat vind jij daarvan?
1: Ik ben verre van neutraal, want als die aan de andere kant valt, dan roep ik waarschijnlijk penalty. Maar ik denk dat dit geen penalty is, omdat hij eigenlijk in het wegdraaien zijn hand niet echt...
0: Ja, het is een soort natuurlijke beweging.
1: Ja, en dat is ook een beetje de fout van die regels. Hè. Wat is natuurlijk, wat is onnatuurlijk? Dat is altijd heel moeilijk te
0: omvatten. Ik heb hier ook wel het gevoel bij dat dit een natuurlijke beweging is. Er is een duw waardoor je uit balans geraakt. Je kijkt zelfs niet naar de bal, dus je weet...
1: Het is ook niet dat hij een blok zet op die bal of dat het een schot op doel al is. Dus... Ik ben al heel blij dat hij hem niet heeft gegeven. Maar er zijn inderdaad, zoals je zei, twee fases. Dus we komen twee keer echt... We kruipen door het oog van de naald.
0: Ja, het is waar. Ja. De strafschop. Hij raakt hem. Dat is duidelijk.
1: Ja,
0: alleen
1: 100% mee eens.
0: Wil hij hem echt omverkegelen? Dat geloof ik dan ook weer niet. Als je de houding ziet van de keeper.
1: Dat is waar. Al is intentie natuurlijk niet het enige wat telt daarin. Ik heb wel het gevoel dat Kane hem uitdrukkelijk zoekt. Hij is een ervaren spits. Hij weet dat hij zijn voet daar echt moet laten
0: hangen. Ja, je ziet al dat hij aan zijn duikbeweging bezig is.
1: Hij staat echt bijna al in een boog op het moment dat contact er is. Dus je weet dat hij dat contact gaat zoeken. Maar ik ga daar absoluut niet over klagen dat dat geen penalty is.
0: Kan dit sprookje blijven duren, Gilles?
1: Laten we hopen. Elke keer als wij hier zaten, hebben we nog niet verloren. Dus,
0: we hebben een afspraak in Matongewijk. Hè?
1: Ja, Gerrit, ze biedt met mij mee.
0: Als dit spel doorgaat, dan...
1: Laten we eerst nog 45 minuten proberen te overleven.
0: We moeten kalm blijven. En Engeland heeft gebeukt. En als ze blijven verder beuken, wordt het bijzonder moeilijk. Ja. Ik wil het met jou even hebben over Michel Kuka Mbolandinga.
1: Ja.
0: Wie of wat is Michel Kuka Mbolandinga?
1: Een beetje het symbool van de Congolese supporters. Dat is bijna een ambassadeur geworden. Je ziet hem hier bij de match van Colombia. En dat is eigenlijk omdat hij er enkel bij kon zijn in de wedstrijden van Mexico. Hij is hij doet eigenlijk de verzetstrijder Lumumba, die mee heeft gezorgd voor de onafhankelijkheid van Congo. Die later ook mee is vermoord geweest in een complot tussen de CIA, die dat in de Koude Oorlog zich inmengde. En in België, die zich ook die zaak loopt nog momenteel over zijn restanten. Maar iemand die dat beeld nadoet. Het standbeeld eigenlijk dat in Kinshasa staat.
0: Klopt.
1: En hij probeert die beeldnis na te doen. Eigenlijk gewoon als eerbetoon naar Lumumba. En zo zie je toch dat die politiek in Congo toch altijd wel ergens zal leven. Dat onafhankelijkheidsgevoel. Het was gisteren 30 juni, dat is de onafhankelijkheidsdag. Dat leeft allemaal. En die man is ondertussen bijna een nationaal symbool geworden.
0: Maar hij geraakte dus enkel in Mexico.
1: Hij heeft zijn visa voor Amerika niet kunnen krijgen. Dus dan moeten wij vooral hopen dat wij erdoor zijn. En dan is de volgende match denk ik in Mexico. Dus dan zouden we hem er terug bij kunnen hebben. Al moet ik wel zeggen, we hebben tot nu toe alleen maar gewonnen als hij er niet bij was. Dus misschien...
0: Iets anders, wat zijn de signalen vanuit Kinshasa? Wat zeggen mama en papa?
1: Ja, mama en papa die zijn enorm feest aan het vieren. De stad zat daar momenteel op stelte. Zij zitten in een café met wat vrienden. Maar ik heb nog vrienden die dat daar zitten, die mij ook al zeiden dat ze subiet beelden gaan sturen.
0: Oh ja.
1: Dus als ze winnen, dan zal ik proberen om ze door te sturen.
0: Ja, graag.
1: Dat we ze hier op beeld kunnen tonen.
0: Ja, heel graag. Ik wil het met jou nog heel even kort hebben, want dan gaan we terug naar de wedstrijd. Er zijn een aantal jongens in Europa die, zoals wel vele spelers, de kans tot de mogelijkheid hebben om voor land Y of Z te kiezen. Ja. En je ziet ondertussen dat er toch een aantal jongens bij zijn die ook voor Congo beginnen kiezen. Hè? Ja. Mokio bijvoorbeeld.
1: Inderdaad.
0: Kon voor België spelen, maar heeft uiteindelijk voor Congo gekozen. Is dat een nieuwe trend die we zien?
1: Ik denk dat het bij hem zelfs nog opvallender is, omdat hij al een interland voor België heeft gespeeld. Waar dat Sadiki en Mukau enkel voor de jeugdploeg van België zijn uitgekomen. En gezien nu steeds dat er heel veel jongens voor Congo beginnen kiezen. Bakambu is daar bijvoorbeeld een van de belangrijke figuren in. Die heeft echt heel veel jongens vanuit Frankrijk, Engeland en België overtuigd om voor Congo te spelen. Omdat hij wel met een gevoel van trots zit. En ook weet wat die jongens in dat land kunnen betekenen. Je weet dat je daar een heldenstatus gaat krijgen. En ik denk dat dat vooral een keuze is dat met hart gemaakt moet worden. En zelfs wij als binationale kunnen dat soms niet volledig omvatten. Je bent niet per se tegen het ene land omdat je voor het andere bent. Dat is gewoon een soort van trots. Dat gaat soms meer over familie of hoe dat je opgroeit. Wie is je vriendengroep? Dan over welk sportief plan je wordt voorgelegd. En ik kan me inbeelden dat als hij in zijn persoonlijke leven zich iets meer Congolees heeft gevoeld, dat hij die keuze maakt.
0: Dat lijkt mij een heel plausibele uitleg. Dit gaat ook goed doen aan het Congolese voetbal. Hè? Of de keuze van jongens mogelijk beïnvloeden, want plots zijn er mogelijkheden op het internationale vlak voor Congo.
1: Ja, je ziet dat er zo jonge gasten voor Congo kiezen. We hadden het net al over Sadiki Mukau, maar ook Mbuku, die dan nu een goede wedstrijd speelt, is nog vrij jong. Wan-Bissaka heeft misschien iets later de keuze gemaakt, Wanzebe ook, maar er zijn heel veel jongens die inderdaad erbij komen nu.
0: Ja, daar zijn ze weer. Moet hij al meteen wisselen? Moet er nu al een frisse kracht in gegooid worden? Of zeg je, goed, ze hebben nu een kwartiertje kunnen rusten, wacht nog even 10, 15
1: minuutjes minuten. Overtuigen en overleven en dan mag hij beginnen wisselen.
0: Wie zeker overleeft is onze man in de commentaarcabine. Die heeft al wat andere watertjes doorzwommen op sportief vlak. Stef, het woord is opnieuw aan jou.
2: ING, supporter van de Rode Duivels, van de Red Flames en van jouw goals.
3: We krijgen een vrije trap. Oh, wat een goal!
4: We zijn terug in Atlanta en straks Ruben in de Matongewijk. Dat wordt een kijkcijferkanon, dat kunnen we nu al zeggen als dat zo wordt. En deze man die kan Kinshasa nooit meer alleen binnengaan. Die zal overal geëerd worden. Die zal nooit nog een cent moeten opdoen, zo vermoed ik, als dit straks de eindstand wordt. Maar er is nog een hele lange weg te gaan voor Congo om Engeland af te houden. En hier is er nog altijd overleg over waarom was dat nu geen strafschop. Tuchel heeft zijn verhaaltje verteld in de rust. En kijken of Engeland aan hetzelfde tempo zal gaan spelen. Maar ze zijn dus ook kwetsbaar als ze aan dat tempo gaan spelen. Veel energie gaan verbruiken om die bal hoog te recupereren. En Congo kan er een keertje tussendoor glippen. Wel, dan kan Wissa misschien de deur sluiten voor de Engelsen. Enfin, dat gaan we allemaal zien. Ik hoop dat deze tweede helft even goed gaat zijn dan in de eerste helft. En Chancel en Bemba, wat een baas is hij toch ook achteraan. Hij zal nog wel opgepikt worden, zeker door een andere Franse of een andere topclub. Zeker nu hij op dit toernooi ook nog presteert. Geen wijzigingen in Atlanta voorlopig. U ziet dat er nog veel volk aan het bier, de cola. Allicht de cola. Misschien mag je in Atlanta niks anders drinken dan Coca-Cola. Dat weet ik nu niet. Maar in elk geval, er moet nog veel volk opnieuw het stadion binnenkomen. Of vanuit de catacombe, want ik vermoed met deze temperaturen dat ze liever binnen dan buiten zullen zijn daar. Sipenga, dat is de man die na 7 minuten gescoord heeft. Ziet u nog eens in het beeld. God Save the Queen verhaal wordt ingezet door de Engelsen. En dat wil toch ook zeggen dat men niet ontevreden is over de prestatie van de ploeg. Sadiki. Wan-Bissaka. En kijk, we gaan vrolijk aanvallen met Mbuku. Mbuku naar Wan-Bissaka. Legt hem achteruit. Andersson daar in de weg. Daar wordt er wel voor gefloten. Heel makkelijk toch. Kane die nu wel gaat liggen. Het is allemaal simpeler voor de scheidsrechter om daar te fluiten dan in de 16. Ik weet het allemaal wel. Maar enige consequentie doortrekken in dat soort fases, dat is toch ook wat straks door de Engelsen absoluut zal aangegeven worden. Dat kan haast niet anders. Los van of ze er nog over gaan of niet. Guy. Met Madueke. De eerste keer niet voorbij Masuaku. En die Trent Alexander-Arnold, die zal toch thuis op de bank zitten en denken, ja, had ik daar toch niet even rechtsback moeten spelen vandaag? Want met al die halve geblesseerden die er sowieso al waren. Want niet vergeten dat er nog een andere is uitgevallen net voor het toernooi bij de Engelse Livramento van Newcastle. Maar ook toen werd hij niet opgeroepen. Masuaku met veel zelfvertrouwen. Iets te veel. Anderson. Daar komt Bellingham niet bij. Dat is goed dichtgelopen door Tuanzebe. Die trekken elkaar allemaal naar een dusdanig niveau. En het is een team gewoon. Dat zie je ook, Congo. Daar is flink aan gewerkt. U weet dat discipline niet altijd super was bij de Congolezen. En dat heeft De Sabre vandaag eender wel ingebracht. Discipline op het veld, altijd en overal. En natuurlijk het bijhalen van veel Congolezen over de hele wereld heeft geholpen. Want er zijn er nog maar 6 die in Congo zelf geboren zijn. Die bij de nationale ploeg spelen. Maar ja, zo zijn er intussen heel veel nationale ploegen. O'Reilly. Peer van een vent. Rashford. Hoe lang krijgt hij nog? Hier is O'Reilly terug. Klein duwtje. En Mukau. Misschien net iets te makkelijk. Want stond er toch met de rug naartoe. Rashford kon niet meer weg. En Mukau tikt hem in de schub. Harry verzamelt zijn troepen. Om op deze stilstaande fase wat te gaan betekenen. Hij kijkt al naar Lionel Mpassi. Vierde minuut in de tweede helft. Een passie komt er niet aan. En uitstekend alweer van die linksbak Masuaku in deze verdedigende actie. Want Bellingham zat alweer op de loer daar. Declan Rice. Nee, daar mag hem niet liggen. Pickford hoog op het veld. Hij zal het doelpunt toch ook nog een keertje bekijken. Even wachten, zegt Makamet. Dat is ook een manier om nog voor de hoekschop al af te fluiten. Dan hoef je geen strafschop of een overtreding te geven. Nou, Chancel mag niet meer duwen, zegt hij. En Bamba. Houdt hem gewoon maar tegen. Het is ook niet dat Kane niks doet. Dus je kan even goed tegen Kane fluiten. Ja, dat is wel duidelijk wat Mbemba zegt. Maar dat soort dingen spelen natuurlijk allemaal in het voordeel van Congo. Want de tijd tikt dan verder. Nieuwe hoekschop. Te laag, denk ik. Sipenka. En veroverd door de Engelsen. Hoog op het veld. Madueke ingesloten door 3 man. Jet Spence. Nee, niks aan de hand. Counterbaan zou ik zeggen. Aan de overzijde gaat Wan-Bissaka. En daar gooit, ik denk, Gehi zich voor de bal. Want dit had voor de Engelsen fout kunnen aflopen. Nu naar 1-1. Rashford gaat er een keer voorbij. Buitenom. Uithalen met de linker. En in het zijn het. Dat mag Congo niet doen. Daar 1-1. Dat moeten ze vermijden. Maar de jacht op dat doelpunt was net wat te groot. Wissa hier met Spence. Geen overtreding. Dan was die weg. Bissaka. En Rashford doet eigenlijk alles goed in die dribbel. En hij kan toch even goed bijna met links schieten. Trapt hij die bal in het zijnet. altijd de populairste. Want durfde zijn mening ook wel eens ongefilterd overal doorgeven. Deze Rashford blij dat hij naar Barcelona is kunnen gaan. Maar ook daar niet altijd in de ploeg. Maar ja, goed, daar moet hij ook wel wat afrekenen met een aantal jongens aan de buitenkant. Om niet alleen over Rafinha en Lamine te spreken. Bellingham diep. Met een Bemba in de rug. Dreigen, buitenom, voorzet, trappen. En die bal gaat er nu nog niet in. Nee, wat een passie wordt door een Bemba geholpen. Beetje vreemd, denk dat hij daar afwijkt. En een passie sloeg hem bijna in de eigen goal. Maar stond dan toch weer recht. En altijd weer Jude Bellingham. Madueke. Bellingham, daar kan hij niet bij. Wat gebeurt er hier? Wijkt die bal even af? Ja, heel even. Vandaar dat een passie moet komen. Alle geluk is dan ook bij hem. Maar hij reageert ook weer goed in die korte hoek. Op die afgeweken bal. Bemba trapt bijna de handschoenen uit van deze man. Hij is 31 intussen. 31. En waar heeft hij al die tijd gezeten? Ooit opgeleid bij Paris Saint-Germain. Maar een cultheld in de eigen land. Dat gaat alleen maar groter worden. Madueke. Bellingham. Nee, dit is Rashford. Vandaar binnenkoppen. Marcus Rashford zijnde. Nee, dat zien we allicht niet gebeuren.

Zijn 31ste interland. En veruit zijn allerbeste. Enfin, ik moet opletten wat ik zeg uiteraard. Want ik heb weinig of geen wedstrijden van Congo gezien voor dit toernooi. Maar op dit niveau... Het zal wat beter geweest zijn toch dan in kwalificatiewedstrijden. Daar zal hij niet zo vaak tussen zijn moeten komen. En straks toch maar kijken hoeveel saves hij heeft gedaan. Of hij niet nog eens in een recordboek gaat geraken. En we zijn nog maar 54 minuten ver. Mukau buitenspel. Kunnen ze het volhouden daar op het middenveld? Mutusami, Mukau en Sadiki. En kunnen de buitenspelers Mbuku en Chipenga af en toe blijven dreigen? Spence. Dat is goed in elk geval van Chipenga. Want Spence moest terugdraaien. Engeland nu naar de overzijde. Guy. Richting Madueke. Die doet toch zijn taak, vind ik. Je kan niet elke keer voorbij je tegenstander geraken. En als Saka straks komt, zal hij toch werk hebben om Madueke te verbeteren. Spence was even niet aan het opletten. En is hem dan kwijt. Nee, dat is toch geen... certitude voor op die backpositie. Spence, ook al is hij dan wel links, maar hij is toch ook rechtsvoetig. Wenger. Infantino. En zegt u mij maar wie de anderen zijn. Mutusami. Infantino zal het allemaal geweldig vinden als het oude continent slag om de oren krijgt. Oh, Spence die krijgt daar niet een klein beetje naar zijn voeten van Tuchel, zeg, dat hij die bal achteruit gooit. Opvallend. Zoals dit gebeurde. Madueke. Spence, even van slag heb ik de indruk. Want blij dat hij die bal maar snel aan Anderson kan geven. Hij kan hem niet wisselen, want hij heeft geen andere rechtsback. Hij kan Konsa daar naartoe brengen. Die zou nog rechtsback kunnen spelen. En Stones dan centraal. Rice. Bellingen. Draaien, keren. Spence. Bijna een uur ver. Madueke. Dankjewel, zegt Tuan Zebe. Die rammelen wel weg, dat soort ballen. De druk blijft. Rashford. Het is weer zo'n wedstrijd voor Marcus Rashford. En u hoort het publiek wat zij ervan denken. Oh, wie is dat? Tot twee keer toe slecht van de Congolese spits. En balbezit Engeland. Rice. Nog een eind voor de eerste naar Mexico mogen reizen. Een zware trip wordt dat voor wie hier wint, in elk geval in Mexico. Op de lauweren thuiszittend. Spence. Moeilijk. Uitstekend druk gezet door Wissa. Chipenga. Mukau gaat diep. Sadiki ging naar liggen, wil een overtreding, krijgt hij niet. Verder spelen, zeggen de Engelsen. Dat doet Kane. Kane wilde hem binnen doorgeven op Rashford. Ik denk dat hij een beetje fakte, Noah Sadiki. Laat het beeld oordelen. Oh,
gedaan. Er is een voet op de voet van Anderson, denk ik toch wel. Maar hij staat weer, de nummer 14. Een Poekoe. Uitstekend van Noah Siddiqui op Sipenga. Konsa moet er naartoe. Krijgt de bal terug. Hoek is scherp. Overstapje of twee. En dan toch maar zeker achteruit leggen. Ja, Kongo blijft in balbezit. Poekoe. En dan hebben ze eigenlijk hun legendarische spits nog op de bank zitten als het nodig is. Cedric Bakambu. Die heeft wel wat leeftijd. En die kan deze energie misschien alleen maar in de slotfase brengen. Ja, hem moet je niet naar de kant halen. Sipenga. Er gebeurt wat in Atlanta. Een dubbele wissel bij de Engelsen. Gordon voor Rashford. Dat lijkt mij zo helder als water te zijn. En Saka voor Madueke. De buitenspelers moeten eruit. Madueke, dat hoefde misschien niet. En zoals ik al aangaf, het is een zoektocht voor Tuchel om de mannen aan de buitenkant beslissend te laten worden. Nu een half uur en u weet nog meer tijd voor Gordon en Saka. O'Reilly zet die bal voor. Moutoussami niet echt goed. En Mbemba wel. Gordon. Voorlopig ook niet te best in het toernooi gespeeld. In de minuten die hij gehad heeft, konden ook een stuk beter. Maar ja, hij heeft ook al met verschillende mensen gespeeld. Dus nu met Riley. Speelde hij alleen de eerste helft, de eerste wedstrijd mee. We kijken naar Sipenga. Spence met een goede tackle. Moutoussami. Zeer eenvoudig wat hij altijd doet. Die zal toch ook niet daar in Griekenland blijven. De linksback. Allemaal zullen ze op weg zijn naar andere clubs als ze niet mogen spelen bij de huidige. Boekoe. Een hoekschop komt eraan. Mooie atletische tackle van Nico O'Reilly. 17 minuten ver in de tweede helft. Nog altijd 0-1. En hier kan er nog wat meer uitkomen. Durft niet meteen trappen, bal weg af. Boekoe. Als zijn maat aan de overkant kan scoren. Wel, waar ging die bal beland zijn? Want Pickford was aan het zweven. En gelukkig zat er nog een hoofd. Ik dacht van de Anderson tussen. Congo laat zich ook in de tweede helft niet onbetuigd. Als ze kunnen, proberen ze aan te vallen. Nou, het reisje kost maar een £15.000 naar Amerika om alle wedstrijden te zien of zo. Ik zeg maar wat een bedrag, maar het zal niet veel minder zijn. Minder uitgaan tegen Congo. Leg dat maar uit aan moeder de vrouw thuis dan. Eerste wissel nu. Een Boekoe naar de kant. En hij kiest niet voor Bakambu. Maar voor een andere snelle jongen. Elia. Meshack Elia, man met veel ervaring ook in de Congolese nationale ploeg. Hij speelt al zijn 69e interland nu, is 28. Maar
is een buitenspeler. Dus dat is vrij logisch. Hij laat Wissa daar alleen staan vooraan. Waarom zou hij ook wel de veldbezetting veranderen? Elian moet O'Reilly opvangen. Gordon. Met Wan-Bissaka. We hebben natuurlijk al vaak duels met elkaar uitgevochten in de Premier League. Spence. Was dat geen duwfout van Kane? We spelen verder. En hier is de nieuwe man. Maar O'Reilly die is ook snel hoor. Als het over een lange afstand gaat. Geen overtreding. Spelen maar. Wat een duels allemaal. Eindelijk in de knock-out fase. De wedstrijd waar het hard om hard gaat. En waar het er ook sportief aan toe gaat. Nog altijd maar twee gele kaarten. Gordon. Snelle reactie. Mbemba kopt weg. Anderson pikt op. Het was geen bal opgepikt voor iemand van 120 miljoen euro. We zijn bijna aan de drankpauze toe. En Engeland staat nog altijd achter. Saka, eerste echte balcontact. En krijgt die bal daar zeker niet gedropt. Nou, val nu maar eens in zo'n intense wedstrijd. Spence zet daar zijn lichaam goed. Maar krijgt de bal niet tot bij Harry Kane. Koensa, kom eens even hier. Zegt makker met. Wissa is toch een gezel. Ja, die is topfit hoor. Die is topfit. Misschien ook een van de redenen dat Wissa zoveel geblesseerd is dat Newcastle het ook veel minder goed heeft gedaan dit seizoen. Nadat Holtemade na nieuwjaar zich niet kon doorzetten. O'Reilly, hem wacht een grote toekomst. Het City-product dat heeft zijn contract verlengd. De hele familie is safe nu na het tekenen van dat contract. Spence, niet achteruit spelen, want dan krijg je zometeen flink naar je voeten. Rice, naar zijn maatje van Arsenal. Oh-oh. Saka. En ook de Engelse publiek dat het boelgeroep niet nalaat. Want ja, als we even optellen in die tweede helft naar de kansen die de Engelsen gehad hebben. Nou, zeg het maar. Bellingham nog een keertje. Waar een passie op het verkeerde been werd gezet na dat schot. En Engeland mag dan wel wat drukken, maar het is niet zo dat de Congolezen alleen maar aan verdedigen moeten denken. En Chancel Mbemba. Wat een wedstrijd van hem daar opnieuw. Zijn zoveelste daar achteraan. Na Anderlecht ging hij naar Porto. Marseille, Lille, meer dan 370 wedstrijden op het allerhoogste niveau gespeeld. Hij is eigenlijk toch een uitzonderlijk succesverhaal. Want hij komt uit Congo en zo'n lange carrière. Bij zoveel goede ploegen en het zo goed gedaan. En een passie. Laat ze maar allemaal zien. Hij pakt ze allemaal. Ook in de herhaling. Met alle mogelijke lichaamsdelen zoals u kan zien. Ja, en John Denver is aan het zingen. De man leeft niet meer natuurlijk, maar Take Me Home. En de Engelsen willen de cup home brengen op 19 juli.
Maar over een minuut of 25 kan er een ander ticket naar home besteld worden als dit de eindstand zou worden. Hier de invallers die geen rol van betekenis gaan spelen bij Thomas Tuchel. En hij weet dat hij een laag blok moest ontwrichten. Dat weet hij. En het tempo moet de hoogte in. Nog de hoogte in. Ze moeten alles geven. Het is niet dat ze als een bende lamzakken liggen te voetballen, de Engelsen. Ze gaan ervoor. Maar ze spelen gewoon tegen een hele goede ploeg ook. En dat zet toch ook de prestatie van Portugal en Colombia zo stilaan in een ander perspectief. Want Colombia had ook geen overschot. Zij wonnen wel met 1-0. Nog een wissel. Spence naar de kant. En wie gaat er dan op de rechtsback spelen? Eze? Dan zal er toch nog wat geschoven worden, zo vermoed ik. Zullen we het zo meteen wel zien. Eerst even de boekhouding bijwerken. Voor de wissels die zijn doorgevoerd. Derde wissel dus bij de Engelsen. Hij blijft er rustig bij. Papa Seba. En als Hugo Broos misschien een villaatje zou krijgen in Zuid-Afrika, dan zal Papa Seba straks een landerij of 10 krijgen, vermoeden we dan. Als hij dat al zou willen. Dus Rice hier aan de buitenkant. Saka. Draait terug. Wordt dat het gevaar dus. Dat Rice de voorzetten kan trappen. Harry Kane. Saka. Gordon. Maar in de tweede zone Wan-Bissaka die een hoekschop weggeeft. Ogen dicht. En koppen maar. Opmerkelijk toch. Inderdaad, Rice is die hier aan de buitenkant gaat spelen. Het kan natuurlijk ook zijn dat ze met z'n drieën achteraan gaan spelen. Enfin goed, nu is het hoekschoptijd voor de Engelsen. Minuut 72, dik 20 minuten nog te gaan. Kan Jude Bellingham Engeland bevrijden? En Harry Kane, het zal van hun moeten komen. Rice is de hoekschoptrapper, uiteraard. Konsa duwt er daar eentje omver, er wordt wat geschreeuwd. Maar we blijven spelen. Overtreding van de doelpuntenmaker Sipenga. Engeland heeft die eerste ronde, de laatste 14 toernooien, 13 keer overleefd in de groepsfase. Maar eigenlijk zitten we nog altijd maar in een groepsfase. Zou je bijna kunnen denken, met die 32 ploegen, dan zijn ze niet verder geraakt. En er wordt weer geduwd, getrokken. Ja, dan gaan ze toch geen strafschop voor fluiten, hoor. Konza. Je kan of Gueye, je kan roepen wat je wil. Bellingham dan maar. Nee, dat is niet goed van Jude Bellingham. Te ver voor iedereen. En elke slechte voorzet die er nu komt, dan kan je een minuut bijtellen. Vooraleer je er opnieuw zou kunnen geraken. Kayembe. Nummer seconde 2. Het zijn wel trage seconden van de Jordaanse scheidsrechter. Dubbele wissel gaat er aankomen. Bongonda gaat in de ploeg komen. Theo. Aan de buitenkant. Dat hij dit ook nog mag meemaken. Geldt ondertussen toch een beetje anoniem in de Russische competitie. Saka. Richting Eze. Rice dan maar.
Rice die gaat echt overal spelen. Na zo'n seizoen dit nog allemaal brengen. Declan Rice. Chapeau. Gordon. Daar is Kane. Binnen toch? Ja, binnen natuurlijk na minuut 75. Hij kan ze dan toch niet allemaal blijven pakken. En wat een vooractie van Harry Kane. Eerst naar achter gaan, dan naar voren. Verdediger kwijt. En hij zat er nog aan. Het was niet zuiver gekopt van Harry Kane. Want hij was niet helemaal in het hoekje. En de grootste schutter aller tijden bij Engeland doet het dan toch alweer. Zijn 12e WK-goal. Bye bye Gary Lineker, zegt hij. Ik neem altijd maar meer afstand van jou. Want Lineker bleef op 10 staan. En Rice, je moet hem toch alweer de credits geven. Ook al is het niet een zuivere assist. Gordon hier. En dan kijken naar Harry Kane. En misschien had een passie hier beter kunnen doen. Ik durf het bijna niet zeggen. Durf het bijna niet zeggen dat alles wat hij gepakt heeft. Maar deze moet hij beter wegduwen. En Harry Kane is Twan Zebe weg. In een passie. Ja, hij moet hij beter doen. 1 tegen 1. Zijn we op weg al aan verlengingen? Of gaat Congo alsnog onderuit gaan? En laten we ook eerlijk zijn, met alle sympathie die we ook hebben. Het is natuurlijk wel gerechtvaardigd dat het 1 tegen 1 staat. Hier is Theo Bongolda, Mukau en Sipenga. Het zijn allemaal logische wissels hoor, van die coach doet geen gekke dingen daar bij Congo. En Kayembe, niet Joris, maar Edo komt in de ploeg. Ex-Anderlecht, ex-Eupen, hier is hij. In het begin van het toernooi was hij de man op het middenveld. Niet Sadiki. Ja, ja, je weet dat toch als doelman. Kan niet anders dan dat hij deze bal had moeten buiten duwen. Het was niet de zuiverste kopbal van Kane. Maar wat maakt het uit? Gordon met de assist. En hier is hij weer, Rice, aan de buitenkant. Die moeten ze toch echt eens aan een zuurstoffles gaan hangen. Kan toch haast niet anders. Zoveel wedstrijden bij Arsenal en zoveel belangrijke. En niet vergeten, toen ze verloren op City, zei hij... Ja, we gaan niet meer verliezen. Wij gaan die titel pakken. Ze verloren er geen enkele meer. Grote meneer in het Engelse voetbal, Declan Rice. Een dik kwartier nog. En nee, geen overtreding. Gordon deed helemaal niks. Daar is Gordon. Komt naar het centrum. Aaron Bemba staat. Paul alweer. Bongolda. Wissa wegsturen. En Pickford. Ja, het is het beste wat hij kan doen. Want er kunnen altijd gekke dingen gebeuren als hij daar staat. En nu Engeland. Ga je doorduwen. Op deze manier, in deze veldbezetting. Full house in Atlanta. En veel sfeer. En een leuke wedstrijd op dit WK. Sadiki. Volgend jaar in Europa te zien. Met Sunderland. Te snel van Wan-Bissaka op Bongolda. Die dus aan de rechterkant speelt. En die O'Reilly in de gaten moet houden. Bellingham, scheidsrechter, liep in de weg. Ja, dat geeft hij nu aan, terecht. Hij wilde eerst naar links spelen. Saka, voorzet. Gordon, tweede zone. Weggekopt Wan-Bissaka. Opgepikt door Gordon. Kane. Anderson plaatst hem. Nee, dit had een passie goed gezien. Die ging over de goal gaan.

Kayembe. Eerste echte balcontact. Gaat hij hem binnen doorspelen? Nee, hier is ruimte. Rice moet gewoon als rechtsback nu. Maar ook dat kan hij. Goh. Saka. Tussen twee man. Kom je niet doorheen. Het had gewoon bal naar het centrum kunnen spelen naar de EZ. Deed hij niet. De nieuwe man aan de linkerkant is dus Elia nu. Die is naar links gekomen sinds Bongoda in de ploeg is gekomen. En Kayembe op de plaats van Mukau.

Rice. Oké, hij zit alweer mee. En zo zal de discussie over die buitenspelers niet stoppen bij de Engelsen. Als zelfs Declan Rice daar nu moet gaan spelen. Die staat hier een beetje voorovergebogen toe te kijken. Nee, en Trent Alexander-Arnold mag niet meer ingevlogen worden. Bellingham. Buitenom. Lage voorzet. Bal blijft hangen. Weggeduwd daar achteraan. Anderson. Gordon met de voorzet. En weggekopt door Mbemba. Eén keertje lette zijn broeder daar achteraan niet op. Tuan Zebe. En liet hij Kane uit terugkomen. Het is nogal fout van Wan-Bissaka, hoor. Verder spelen, zegt de Jordaanse scheidsrechter. Nu, als hij dat altijd doet, in elke wedstrijd, mag het ook. Eze. Dat is er allemaal Arsenal in die hoek. En dat is goed gedaan. Saka, voorzet moet nu goed zijn. O'Reilly, die daar als linksback toch bijna heel de tijd mee vooraan speelt. Engeland speelt op deze manier met vuur, maar ze willen het klaren. Binnen de 90 minuten. Nou, dat is moeilijk, Harry. Zelfs als je 83 doelpunten gemaakt hebt voor Engeland, kan het nog wel eens fout gaan. Ik durf niet te zeggen dat Congo niet meer aan een tweede goal zou kunnen geraken. Ze blijven het toch ook verzorgd doen en de Engelsen blijven op hun hoede. En terecht. Bongolda. In zijn beste Racing Genk periode durfde hij ook wel vele gekke dingen die goed afliepen. Dus hou maar in de gaten als hij aan de rand van de 16 aan de bal zou kunnen komen. Elia. Rice zich kon bijsluiten. Ook dat heeft hij allemaal in de gaten. Het dwingt hem om buiten om te gaan. En Congolees balbezit. Rice pikt op. Saka blijft zowaar staan. Hij moet terugdraaien. Anderson probeert wel tempo te brengen. Bellingham blijft ook staan. En Saka nu 1 op 1. Kan het. Maakt tempo. Komt voorbij Moussouakou. Maar er zijn er 3 anderen. Tot ter dood gaan ze strijden, de Congolezen. Fantastisch om te zien. En de Engelsen doen er ook alles aan. En als je het beste van jezelf geeft, ja, meer kan een trainer toch niet vragen. Bellingham, laag. En die O'Reilly die blijft daar maar staan vooraan. Anderson. En Konsa. Eén mannetje te veel. Anderson neemt de ploeg op sleeptouw. Kane. Niet voorbij. Tuan Zebe. Opgepikt door Anderson. Bellingham voor de goal. Nee, Gordon. En een passie. Kalm, zegt hij, maar het is maar 6 minuten meer. En nog een minuutje of 4 erbij. John Terry is in de house. En de anderen zullen wellicht NBA of NFL of wat dan ook zijn. Of gewoon ook andere voetballers. Ik ken ze niet. Sadiki, dat is belangrijker. Elia. Dat was een beetje opportunistisch. Maar een schot tussen de palen. En toch ook. Ja, je geeft toch ook constant het gevoel aan de Engelsen dat er toch ook dreiging van de Congolezen kan komen. En dan zijn we opnieuw op weg naar verlengingen. Opnieuw naar een

0: op zich is dat wel een verrassing uiteraard. Maar daar is Bellingham. Bellingham gaat op de goal af. Bellingham, schuine hoek, niet voorbij, een passie. Gordon, nog altijd Gordon. Kane, Kane gaat trappen. En hij trapt hem binnen, Mr. Engeland zelf. Harry Kane schiet Engeland dan toch naar de 8e finales. Ja, Gordon zegt, wat ben ik blij dat ik in jouw team mag zitten. Want dat is het toch, als je Harry Kane bij je hebt, dan ben je bijna zeker dat er kansen komen. Het enige minpuntje is in de wedstrijd tegen Ghana, toen hij een levensgrote kans overtrapte. Iets te veel ruimte, dat mochten ze niet meer geven. Dat zal deze man ook zien, de Sabre. Maar ze zijn moe gestreden. Ze konden het niet meer belopen. En Harry Kane, Lineker heeft nog altijd een record. Namelijk 6 doelpunten in een knock-out fase op een eindronde. Maar Kane zit nu aan 5 met dit doelpunt. Gordon, goede invalbeurt met overzicht. En kijk, hier draait hij zich te makkelijk weg van een Mbemba. Maar als je hem zo binnentrapt, mijn god, Harry Kane. Alleen maar beter geworden. En je kan je afvragen, wat heeft hij toch jaren vergooid bij Tottenham Hotspur, een ploeg die niks kunnen winnen. Heel zijn jaren zoveel memes, zoveel meegelachen. Zelfs zijn eerste jaar bij Bayern München. Maar nu op weg misschien naar iets groots. En we hebben toch een goed Engeland gezien. Op de eerste 20 minuten na, dat moeten we ook zeggen, Jordan Henderson in de armen van Pickford, de oude krijgers. En hier John Terry in de tribune, blij dat zijn Engeland alsnog de zegen gaat binnenrijven. Er staan er nog 2 klaar bij Congo om in te vallen. Joris Kayembe en Mayele. Geen Bakambu, dan moet hij toch niet fit zijn. Anders zou hij nu toch nog in de strijd gegooid worden. De man die het record van Dieu Merci en Mbokani zou kunnen evenaren. 22 doelpunten heeft een Mbokani voor Congo. En Bellingham toch ook met alweer die diepe actie. Hij kon wel niet scoren, maar daar was hij toch alweer. En Tuchel, ja, je moet het hem toch nageven. Declan Rice daar op de rechtsback gaan zetten. En zij hebben toch een geweldige middag gehad in Atlanta als Engelse supporter. Uiteindelijk als winnaar gaan uit de dome vertrekken na een goede wedstrijd. Ook deze man, uitstekende wedstrijd gespeeld. Masuaku, absoluut de linksback. Die nu nog vervangen wordt door Joris Kayembe. En Mayele komt in de ploeg. Hier is Sipenga. Ja, dan heb je een geweldige goal gemaakt. En dat zal uiteraard niet vergeten worden. En ze zullen toch een beetje als helden in Kinshasa onthaald worden. Dat kan niet anders. Maar in het voetbal draait het uiteindelijk om de winst. En Anderson, ook goede wedstrijd. Mogen starten. En niet Rashford. Ja, gezien de prestatie van Rashford en zijn invalbeurt. Trap maar, zegt het publiek. Wat de cijfers voor Harry Kane. Het is een 15e goal ook in de 18 wedstrijden onder Tuchel. Enfin, wie de coach is, maakt hem allemaal niet uit. Maar toch, je hebt toch het gevoel van die Kane dat hij jarenlang onder het niveau is blijven steken. Gewoon omdat hij bij Tottenham speelde en niks kon winnen. Wel de Champions League finale natuurlijk. Maar dat is geen prijs. Mongoda wordt daar even onderuit geschopt door Gordon. Het is nog niet gedaan. Het is nog 5,5 minuut voor Theo Mongoda en zijn maten. Kop nu niet laten hangen, zou ik zeggen. Proberen om deze man nog te verschalken. Ja, John Stones gaat er dan toch maar bij komen. Gaat er dan toch nog een verdediger bij zetten achteraan. Oh, Rice. Nee, ik kan niet nog meer bewierroken dan we al gedaan hebben. Zo'n man in je ploeg hebben, dan word je kampioen in Engeland. En wie weet, straks ook wereldkampioen. En nee, we gaan niet zeggen, het is maar tegen Congo dat ze gewonnen hebben. Ze hebben tegen een uitstekende ploeg gespeeld. Een Bemba. Kijk eens aan. Kapt zich vrij. Ja, dan moet Pickford niks mee doen. De manier waarop hij tegen deze bal trapt, zijn lichaam indraait, wetende dat hij aan de eerste paal gaat trappen. Hij weet het op het ogenblik al dat hij trapt. Alleen weet hij natuurlijk niet of een paas hij nog een of ander wonder gaat verrichten. Maar daar kon hij echt niet bij. Elia. Oeh, die kreeg daar een stevige tackle. Ja, in de hoek. Nee, maar er wordt daar een overtreding gefloten. Niet in de hoek. Op Kayembe. Die ligt in de 16. Kan ik dit beeld Mayele. Wat doet hij eigenlijk verkeerd? Oh, hier komt Kayembe. Ik kan niet zien in deze fase of hij hier een overtreding maakt. Tuchel. Ook altijd goed doordachte persconferenties. In de krabbenmand van Bayern München kon hij niet overleven. En in PSG te veel van het goede dat belangrijk wou zijn. En hier gaan we het vanuit het referee standpunt te zien krijgen. Dit doelpunt. Ja, en Moutou Sami zegt tegen Mbemba korter erop. Maar speel maar eens 90 minuten tegen Harry Kane. En de eerste keer troefde hij Twan Zebe af. De tweede keer in Bemba. 2,5 minuut nog voor Anderson. Engeland, Mexico. Ja, dat wordt wat hoor. Op grote hoogte daar in het Azteca Stadion. Met al die gekke Mexicanen. Die hun ploeg naar de kwartfinales willen schreeuwen. En die zullen qua intensiteit niet onderdoen voor de Congolezen. Of ze beter zijn, dat durf ik zelfs niet zeggen. Want wat hebben we uiteindelijk toch genoten van Congo op dit toernooi. Maar het kan nog. Het moet vooruit. Mbemba. Droppen die bal. Zo is het. Elia in de rug van Konsa. Sadiki hoopt een overtreding te krijgen. Krijgt hij niet. Hij ziet alle sterren door de kilometers die hij heeft afgewerkt in deze wedstrijd. En gooi maar, Konsa. Of je krijgt nog een bal tegen. Anderson, trappen maar. Bellingham zal nog wel een keertje lopen. Die doet dat tot morgen vroeg als het nodig is. En kijk eens hoe snel hij zijn positie inneemt. Nee, de liefde tussen Bellingham en Tuchel is helemaal terug. Bellingham die er echt alles aan doet om het goed te doen. Maar daar maakt hij wel een overtreding. Hij zegt met de schouder. Daar gaat Amak Hadmet niet op in. Ah, duwt hem weg. Dat was niet zijn beste actie. Het moet gebeuren voor Congo. Wie gaat deze vrije trap nemen? Wie neemt deze verantwoordelijkheid op 30 seconden van het einde? Het is niet de beste doelman ter wereld waar je deze vrije trap moet tegen gaan nemen. Wissa natuurlijk. Die moet hem gaan binnenrammen. Kovo, de kale. Anderson zegt, ik ga me al vastleggen. Daar zal het doelpunt niet tot stand komen. De 96 minuten zijn voorbij. Het is toch nog billenknijpen nu voor de Engelsen. Want je weet maar nooit, Johan Wissa, of hij deze kan binnentrappen. Pickford heel ver in de verste hoek. Daar mag je gaan staan. En niet korterbij. Je weet dat België daar nog een doelpunt heeft tegengekregen. Fijn, dat werd afgekeurd. Je mag niet dichterbij staan, die muur. Wissa tegen Pickford. Enfin, eerst nog een Engelsman of 6 in die muur. Hij gaat ernaast, maar ook over. En dan weet Pickford dat het binnen is. Dat Engeland deze aards moeilijke wedstrijd tot een goed einde heeft gebracht. Nou, het was niet de beste keuze toch voor Wissa om die daar te trappen. Einde in Atlanta. Tot het uiterste zijn ze moeten gaan. En dankzij één man, Harry Kane, heeft Engeland het alsnog gered. Met zijn 84ste interlandgoal. Chapeau voor Noah Sadiki, waarop hij gespeeld heeft. Chapeau voor Tuan Zebe, die Harry Kane eigenlijk tot minuut 80 geen kans heeft gegeven. Tot minuut 75 staat er inderdaad. Maar hij mag alle credits krijgen. Want hij heeft het allemaal zelf afgedwongen door positie te kiezen. Zijn centrale verdedigers vermoeid te maken. En uiteindelijk komt Congo dan toch net tekort. En Bemba kan zeer tevreden zijn. En een passie, ja, gaan om ergens eerste doelman te worden. Als je niet wil in Le Havre, rot dan daar maar op. En zorg dat je ergens wel in het doel kan gaan staan. Engeland gaat verder. En dus geen verrassing in deze wedstrijd. Hoed af voor wat deze man de afgelopen 4 jaar voor het Congolese voetbal heeft gedaan. Maar het is dus niet voldoende om naar de 8e finales te geraken. En uiteindelijk is het ook goed voor Ruben van Gucht. Want dan moet hij niet naar Matonge gaan en kan hij gewoon naar huis gaan. Over 2 uur de Belgen. Maar we hebben een leuke aperitief gehad met Engeland tegen Congo. 2-1. Goedenavond.
1: Supporter van de Rode Duivels en van jouw goals.
2: En ik had het pertang graag gedaan.
3: Ik ook.
2: De Matonge wijk mee geweest.
3: Ik ook, dat leuk geweest.
2: Niks aan te doen. Ça va?
3: Ja, gaat het? Je zou denken dat ik zou eigenlijk denken dat ik meer teleurgesteld had geweest. Maar als je ziet wat die jongens toch voor het land hebben kunnen doen. Hoe dat zij een toernooi hebben kunnen spelen. Daar zelfs al zijn geraakt. Engeland zo het onderste uit de kelk hebben moeten laten halen. En op voorsprong zelfs zijn gekomen tegen Engeland. Dat hadden wij 4-5 jaar geleden nooit kunnen dromen van die ploeg. Dus het feit dat ze ons dit hebben bezorgd en ons zo hebben kunnen laten dromen, dat kunnen ze ons nooit meer afnemen.
2: Oké, dat doet mij deugd om te horen. Dus de fierheid begint al terug een beetje boven te drijven, boven die rauwe ontgoocheling. Want er is nog wel ontgoocheling, vermoed ik.
3: Ja, dat is sowieso. Zeker omdat je op voorsprong komt. Hè. Ik denk als je zo'n
2: wedstrijd. Lang.
3: Ja, lang. Het is pas minuut 75, denk je, dat Kane scoort. Ik denk zeker als je zo lang op voorsprong staat, dat je toch begint te geloven. En dat hebben we hier zeker gedaan. Maar achteraf gezien kunnen we niet meer dan trots zijn dat die ploeg zich zo heeft laten zien op het grootste toneel.
2: Ja, en nog eens herhalen. Hè. Er was heel lang niks op een wereldkampioenschap. En nu dit inderdaad, neerzetten.
3: Inderdaad.
2: Met het opgeheven hoofd het strijdtoneel verlaten tegen 100%. Een topland als Engeland. Ja, meer kan je niet verwachten, denk ik.
3: Nee, inderdaad. Verlangen. We hebben Kaapverdi nu Duitsland zien uitschakelen op penalties. We kunnen ook niet verwachten dat elke ploeg dat zal doen. Maar het is toch mooi om te zien de manier waarop dat ze zich hebben laten zien. Ze hebben durven voetballen. Zelfs in die tweede helft zijn ze er nog een paar keer uitgekomen. Maar dat je minder bent dan dit sterrenensemble van Engeland is geen schande.
2: Ja. Toch moeten we het vergrootglas er even bij halen. Ja. En naar de doelpunten kijken. En misschien ook even kijken naar, gaat er iets fout? Doet er iemand iets fout? Gaat er niks fout? En is dat gewoon de logica? Kijk even mee.
3: Goh ja, of er is fout, ja. Ik denk sowieso, die ingreep om Rice op rechtsback te zetten heeft sowieso al geholpen. En dan komen er nog voorzetten uit. En ja, dan weet je dat een superspits als Harry Kane, daar moet je 100% superscherp op verdedigen, 90 minuten lang. Die zal zijn kansen krijgen. Die heeft op elk niveau al bewezen dat hij kan scoren. En als je dan net naar achter bent aan het stappen wanneer dat die voorzet komt, ja...
2: Ja, Touan Zebe laat hem los. Hè. Hij laat hem hier los en hij verwacht een beetje dat hij wordt overgenomen. Maar het is ook een, je bent dan in de kleine rechthoek. Hè. Daar moet je, ja, daar is,
3: dat is ook het niveau waarop dat je dat niet kunt toelaten. En we weten ook dat we geen wereldtopverdedigers hebben. Dus die kansen zullen er wel komen. En je hebt eigenlijk met een passie eigenlijk ook al wel bewezen. Die heeft zoveel kansen al gestopt deze wedstrijd. Die heeft eigenlijk al een superwedstrijd gespeeld. Dus er zijn al wel veel kansen geweest.
2: Ja, ja. Goed, zonder iemand hier te overladen met de zonde van Israël. Touan Zebe heeft gedaan wat hij kon en uiteraard geprobeerd wat hij kon. Ik vond persoonlijk ook bij de 2-1 dat hij hem ook net iets te makkelijk laat draaien. Hij staat met de rug naar de goal, Kane. En hij lijkt me net niet scherp genoeg, nummer 4. Hij gaat zo meteen in de rug van Kane komen.
3: Inderdaad, met die groene schoenen.
2: En hij probeert hem ook niet af te blokken met een sliding van zodra hij gaat uithalen.
3: Ja, je zou denken, van misschien zet je er nog alles voor. Ik zeg het, dat is ook wel het niveauverschil. Harry Kane is niet voor niks de spits bij Bayern. Ik weet niet hoeveel dat hij ondertussen al heeft gewonnen bij Bayern. Die scoort er zoveel op een seizoen. Er zijn niet heel veel verdedigers die hem 90 minuten eruit kunnen houden. Het had misschien mooi geweest om nog dat blok te kunnen zetten, maar ik kan
2: niemand...
3: Ja, en als je ziet hoe hij die bal binnenwerkt in het dak van de goal. Wat een vreeftrap dat die jongen heeft. Het is op dit moment echt denk ik, een van de beste doelpuntmakers. Als het niet de beste doelpuntmaker op ter wereld is. Dus dat je die geen 90 minuten uit de wedstrijd kunt houden, dat is absoluut geen schande.
2: Ja, het is een machine. Hij heeft ondertussen 84 doelpunten in 117 interlands. Ja, dat zegt ongeveer alles over die man. En ja, ze mogen heel blij zijn, hoewel Rice natuurlijk ook een geweldige partij gespeeld heeft. Er waren nog wel een paar Engelsen die heel goed waren. Maar ja, je hebt dan toch die ene man, we hebben het al zo vaak nu gezien op dit WK, met Haaland, met Messi, met nog een paar anderen. En Mbappé natuurlijk, wil ze bij de Fransen meerdere wapens hebben. Maar ja, het komt telkens weer neer op die ene man. Hè. Dat gaat straks voor Lukaku of voor wie zal spelen ook weer hetzelfde zijn. Hè.
3: En dat is een kwaliteit dat je alleen maar alleen de grootste landen hebt. Je hebt net al een paar namen genoemd. Ik denk dat bijvoorbeeld een Jamal daar ook wel bij zal horen. Dat hebben we in Congo niet rondlopen, dat weten we. Dus we moesten het hebben van dat collectieve. We hebben dat goed gedaan. Een paar jongens hebben zich individueel laten zien. Maar nogmaals, dat je Harry Kane geen 90 minuten kunt tegenhouden met deze ploeg is absoluut geen schande. Ik heb dat blad hier voor mij. Ik denk dat bijna elke speler bij Engeland op papier basisspeler zou zijn, zelfs hun bankspelers. Zelfs sommige jongens dat ze hebben thuisgelaten zouden bijna starten bij Congo. Dus dat je er zoveel uit hebt gehaald is absoluut geen schande.
2: Ja, dat moet absoluut het gevoel zijn. Dat is meer dan terecht dat je dat op die manier aanhaalt. Nog even de kansen er ook bij halen. Er waren er nog wel wat voor Engeland, ook voor Congo.
3: Inderdaad, Ik denk dat vooral het gevoel dat vanaf 50 minuten beginnen ze wat te komen. Daarna ook nog met die wissels. Rashford die heel gemakkelijk een Mbemba voorbij geraakt. Ik denk dat Steven het al zei, van het zal vaak gaan over die vleugelspelers. Maar als je ziet hoe gemakkelijk dat die jongens hun man voorbij gaan, hoe gemakkelijk dat die een voorzet kunnen afleveren, hoeveel kansen dat die kunnen creëren, dat is wereldklasse dat zij hebben. Hè. En ik zeg het nogmaals, een passie die heeft een... Ja, van onorthodoxe reddingen, maar die heeft een
2: wereldpartij van zijn leven gepakt.
3: Ja, die heeft een wereldpartij gespeeld. Maar inderdaad, kansen langs beide kanten. Boekoe hier op corner, dat hebben we gezien, die wordt afgeweken. Dus het is
2: en gelukkig
3: ook
2: dat hij afweek, want die had een veel beter
3: er zat een goed traject in. Maar ik denk dat we langs beide kanten wel hebben gezien dat de ploegen zich nog hebben kunnen tonen in die tweede helft. Dus zeker niet eenrichtingsverkeer.
2: Nee, zeker. En als je vandaag als gewoon neutrale liefhebber naar deze wedstrijd kijkt, dit was een hele aangename partij om naar te kijken.
3: Ik ben helemaal niet neutraal geweest
2: nee,
3: vandaag.
2: Dat is niet erg, maar dit ging over en weer. Zoals je zei bij de rust al, spelers die alles gaven, zich ervoor legden enzovoort enzovoort. Ook de coach die zich helemaal gooit. Ik weet niet of je het beeld van Tuchel gezien hebt.
3: Ja, amai.
2: Qua overgave kan dat ook wel tellen.
3: Ja, dat zal Jet Spence gevoeld en gehoord hebben. Die heeft een bal naar achter gegeven en die wordt hier helemaal uitgekefferd.
2: Ja.
3: Dat is,
2: maar goed, het is misschien ook de intensiteit die je wel wilt uitstralen om die op je spelersgroep over te krijgen.
3: Ja, en ik denk dat die spelers dat op dat niveau ook wel begrijpen. Hè. Ik heb zelf niet op het allerhoogste niveau gewerkt, maar ik heb ook wel wat voetballers van dichtbij mogen meemaken. En die kunnen zich daarover zetten. Dat hoort er.
2: Ja, uiteraard. Ja. En ze zullen denk ik ook wel weten wanneer ze niet uitvoeren wat de coach verlangt. Dat af en toe op een uitbrander kan komen te staan. Ze moeten nu naar het Aztekenstadion, Engeland. Stef schetste het al. Het is op hoogte. Het is tegen Mexico. Ja, niets is zeker, hè?
3: Nee, ik zeg, die wedstrijd van Mexico tegen Ecuador gisteren, dat was na een half uur, na één helft, hebben ze die eigenlijk naar huis gespeeld. Dat was een intensiteit. Ik zou durven zeggen dat die zelfs nog beter zijn dan Congo. Die hebben ook dat thuisvoordeel. Die hebben al een paar serieuze wedstrijden gespeeld. En die hebben ook laten zien dat ze met Quinones en Jiménez enorme wapens voorin hebben. Dus het zal zeker minstens even moeilijk zijn als deze wedstrijd.
2: Klopt. Voor Engeland. En het is de terugkeer, en daar zal het in de Engelse pers de komende dagen heel vaak over gaan. Het is de terugkeer naar het stadion van de hand van God.
3: Inderdaad.
2: Waar Maradona hen uitschakelde.
3: Ja, in maar nu is er ver, dus...
2: Dat gaat nu niet meer gebeuren. Dat gaat niet meer gebeuren. Kijk, we hebben enorm genoten van Congo. En ik hoop dat het beeld van gelukkige Congolezen die uit hun dak zijn gegaan met de prestaties van de ploeg afgelopen dagen en weken, dat dat mag blijven. Ja. We hebben nog één beeldje van jou doorgestuurd gekregen van... Ja, ja, weliswaar met het doelpunt.
3: Ja, een paar vrienden die...
2: Maar ik zal zeggen, dit moet dan maar blijven. Hè.
3: Ja, tuurlijk.
2: Als alles wat gaan bezinken is, tuurlijk, mag dit gevoel gaan overheersen.
3: Tuurlijk. Je kunt zo'n wedstrijd ook met 4-0 verliezen en dan heb je niks om te vieren. Maar uiteindelijk hebben we van de 7e minuut tot de 75e minuut enorm blij geweest. Die match superleuk kunnen beleven. Ik zie dat mijn vrienden in Kinshasa zich zeker ook hebben geamuseerd. Dus ik kan die hele ploeg niks kwalijk nemen.
2: Voilà, daarmee gaan we afronden. Straks, mensen, de Belgen. 9:15, voorbeschouwing op VRT1. Ga je kijken?
3: Ja, zeker.
2: Uiteraard, wie niet. Karel ontvangt dan Imke en Wes en Gert. En voor de echte late opblijvers, voor zij die er nooit genoeg van krijgen, is er nog de VS tegen Bosnië-Herzegovina om 8:00. Maar laten we toch maar vooral uitkijken naar de Rode Duivels en hopen dat ze het halen tegen Senegal, al zal het geen evidente partij worden. Gilles, super bedankt.
3: Dank je wel.
2: En u bedankt om te kijken naar deze wedstrijd. Maar niet te lang wachten voor de volgende wedstrijd. De Rode Duivels tegen Senegal.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 2295. Duizenden mensen zijn gewond geraakt of dakloos geworden, zo meldt de regering. De Venezolaanse overheid heeft 7 dagen van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers. Reddingswerkers, waaronder ook een Nederlands team, gaan weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is erg klein. Maar gisteren werd na 6 dagen toch nog een peuter levend onder de brokstukken vandaan gehaald. De Tweede Kamer debatteert nu over de landbouwplannen en D66 verdedigt de omstreden maatregel om het aantal koeien tot 2,6 per hectare te beperken. De partij vindt dat boeren beter nu duidelijkheid kunnen krijgen dan later opnieuw met strengere regels te maken krijgen. Volgens D66 helpt de maatregel vooral om de Nederlandse waterkwaliteit te verbeteren en aan de Europese regels te voldoen. Maar boerenorganisaties en rechtse partijen vinden juist dat de maatregel niet thuis hoort in het stikstofpakket. De Belgische koning Filip en premier De Wever hebben de plek bezocht van de dodelijke brand in Antwerpen. Bij die brand in een appartementencomplex in de wijk Linkeroever kwamen 5 mensen om het leven en raakten 16 anderen gewond. De brand ontstond vermoedelijk door een technisch probleem tijdens werkzaamheden in het gebouw. In het appartementencomplex wonen ongeveer 200 mensen en de hulpdiensten zijn nog volop bezig met de nasleep van die dodelijke brand in Antwerpen. En in de Franse hoofdstad Parijs is een vrouw door de politie doodgeschoten na een geweldsincident in een restaurant. De politie werd opgeroepen voor een verwarde vrouw die zich in de kelder had verschanst. Toen de agenten ingrepen, viel de vrouw met een mes een agent aan die licht gewond raakte. Daarop opende een andere agent het vuur. De vrouw overleed ter plaatse. Het Franse parket onderzoekt nu de precieze toedracht van het incident. Er zijn bij de schietpartij geen andere gewonden gevallen. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Zelfs voor Zeemeer Zakenman is er een telenet op maat.
1: Go Yellow! Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door wijkopenauto's.be. Je wagen verkopen zonder gedoe.
2: 3, 2, 1...
3: C'est parti!
4: De zomeravonden worden nog gezelliger.
5: Santé, dames en heren, u thuis.
4: Klink mee op de zomer met Karel en zijn gasten.
5: Als je op café gaat met vrienden, trakteer je dan nog eens?
6: Tuurlijk.
5: Ja, dan ben je geen Nederlander. Dan... Elke dag geven wij hier zo'n ventje weg. Een odieltje. Het odieltje.
7: Ik kom niet eens kijken.
8: Ik weet het.
7: Hè? Sorry.
8: Hey, belachelijk.
7: Ja, sorry, ja.
5: Kijkt jullie partner vaak mee naar de koers?
4: Vive le Velo. Vanaf zaterdag elke avond bij Sporta en op VRT1.
0: Hoe je de koers ook beleeft, het gaat om de passie. En dat verdient een Quarmond.
9: Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.

0: morgen weten waarom.
1: ING, supporter van de Rode Duivels, van de Red Flames en van jouw goals.

Het zand dat tegen Egypte en Iran nog stevig tussen de tandwielen van de Rode Duivels zat, werd tegen Nieuw-Zeeland weggeblazen. Met 5 doelpunten is het vertrouwen terug, maar voor overmoed is geen plaats. Met Senegal wacht vanavond een taaie brok. De morele winnaar van de Afrika Cup, een ploeg met kracht, snelheid en ervaring, met Sadio Mané als boegbeeld en met enkele oude bekenden uit de Belgische competitie die maar al te goed weten hoe wij voetballen. Yeah.

0: Goedenavond, dames en heren. Bijzonder welkom aan de Rijerslaan. Het is woensdagavond, de Duivels gaan spelen voor een plekje bij de laatste 16. Dus u hoort de muziek van Macklemore, Can't Hold Us. Dat is een artiest uit Seattle en daar gaan wij vanavond voetballen. Welkom Imke Courtois, welkom Wesley Sonck, welkom Gert Vrijen. Ja. Gert-Jan Vertonghen zei hier 65-35 voor de Belgen. Jij zegt al een paar dagen 50-50. Blijf
1: ja,
0: je daarmee?
1: Ik vind dat echt een 50-50 match, ik kan er niet aan doen. Ik zou heel graag hebben dat de Belgen winnen uiteraard en ik support er ook. Maar ik denk dat dit een moeilijke wedstrijd gaat worden. En ik zou niet weten waarom Senegal minder kans heeft dan ons. Ja.
0: Jij knikt onmiddellijk.
2: Ja, ik volg Gert daarin. Ook 50-50 voor mij, omdat we spreken hier toch de Afrikaanse kampioen. Heel veel kwaliteit in die ploeg. En ja, niet vergissen, die mannen hebben tegen Frankrijk en tegen Noorwegen gespeeld. Dus verkijk u niet, België, zou ik zeggen.
0: Ben je iets optimistischer, Imke? Of ga je mee met de mannen?
3: Ik vind het vervelend dat ik dit moet zeggen, maar ik ga mee met de mannen. Wordt hier een boeiend gesprek aan tafel? Ja, nee, goed, ik denk... we hebben dan die overwinning wel gehad tegen Nieuw-Zeeland. Maar je blijft toch altijd ook met dit België zitten van erop of eronder. En er waren wel wat vraagstukken wat betreft die opstelling. Ik denk vooral in onze as. Wie gaat er in de spits staan? Wat gaat hij doen met zijn middenveld en centraal achterin? En ik vrees ervoor dat we gaan straks de opstelling zien. Ik kan al vertellen dat er geen wijzigingen zijn. Maar,
0: we gaan ze tonen, kijk, hier.
3: Ja, voilà, en er is niet speciaals aan.
0: Dit is wel de opstelling van
3: Senegal. Zo gaan we niet spelen.
0: We gingen de Belgen tonen.
2: Voilà.
3: Voilà, kijk. Ja,
1: dat is sterk, dat je zelf de regie in handen neemt.
3: Dus ja, geen wijzigingen. Theat die blijft gewoon staan. En Gooi komt niet in de ploeg. En dan, ik denk, het belangrijkste vraagstuk was vooral hier. Wat gaat hij doen? Gaat hij Raskei of Onana inbrengen? Of toch bij Van Aken blijven? Blijft voor de voetballende keuze gaan. Dat wil zeggen dat hij tevreden is en ervan uitgaat dat wij gaan domineren, denk ik dan, voetballend. Mm-hmm. En Charles de Ketelaere nog steeds als diepste man. Ook daar kan je over discussiëren, denk ik. Ik zelf had mijn voorkeur uitgesproken opnieuw over Fernandes Pardo, omdat Senegal inderdaad een ploeg is die sterk is, maar ook wel ruimtes laat in de rug en dat je dan wel een snelle man voorin kan gebruiken.
0: Ja, voilà. Ik denk dat heel weinig mensen daar iets kunnen op tegen hebben, dat het dezelfde elf zijn. Maar had je veranderingen verwacht? Want er werd gezegd, de fysieke kracht van Senegal gaat ons paar te spelen. Misschien hebben we Onana nodig, misschien hebben we een Gooi nodig.
1: Maar alles laten staan is gewoon een logische redenering.
0: Als je
1: van een trainer die content was en goed gespeeld laten staan. Ik vind dat een logische redenering, ik kan er niet meer op zeggen.
2: Ja. Ik vind ook niet dat je moet wisselen. En soms zijn namen niet echt belangrijk. We hebben de laatste dagen gezien dat het belangrijker is hoe je in een wedstrijd stapt en wie dat er op welke positie soms staat. Maakt niet zoveel uit, maar ik vind ook, we hebben voetballend vermogen. Ja, gebruik dat dan ook. En het is niet omdat Onana in de ploeg gaat staan dat je ineens alle duels gaat winnen. Daar ben ik ook niet mee eens. Hans Van Aken kan ook een duel winnen. Kevin De Bruyne kan dat ook. Ik bedoel, het zou te kort door de bocht zijn, dat soort zaken. Dus ik ben blij dat het voetballend vermogen is blijven staan.
1: En het signaal...
3: Het zal moeten blijken, ja. Ik vind het heel moeilijk. En ik merk ook wel, de publieke opinie gaat natuurlijk richting dit voetballende middenvelder. Dus als je ook niet te hard tegen de schenen wil schoppen van kijkend Vlaanderen en ver daarbuiten, dan ga je voor deze optie. Maar ik zou ook evenzeer wel durven Onana gezet hebben. Al is het maar om de emotionele band die hij heeft bij Senegal. Mm-hmm. En vanuitgaan dat dat een extra motivatie is. En vooral, je speelt wel tegen Mané, Sar en Diaye. Goeie aanvallers.
0: Maar welk signaal wordt gegeven?
1: Het signaal is onze ploeg eerst. Wij,
3: ja, dat is absoluut.
1: België.
3: Ja.
1: Niet de tegenstander en dan daar een tegenzet gaan bedenken of denken dat je iets anders nodig hebt. Nee. Goed gespeeld met deze mannen. Eerst wij en we zien dan wel...
0: Niet zoals Nederland het deed tegen Marokko.
1: Voilà.
0: Van eigen kracht.
3: Ja, dat was ook echt inderdaad tactisch nog eens gaan aanpassen.
2: Eigen kracht, maar wel...
3: Centraal verdediger.
2: Altijd met respect voor een tegenstander. Ja, en ook altijd wetende wat de sterke punten zijn van een tegenstander. Ook de zwaktes natuurlijk, die kan gebruiken. Maar ja, als er sterke punten zijn van een tegenstander, moet je daarop inspelen. Maar ik ben het volledig eens met Gert. Je moet altijd proberen van je eigen sterkte uit te gaan.
3: Het is ook wel zo dat Tielemans het eigenlijk uitstekend heeft gedaan, hè, in die iets lagere rol. Net Van Aken weet je ook wel dat hij altijd heel plichtig zijn job doet. Ja.
1: Maar zelfs zonder die gelijke spelers, stel nu nog 9-9, ook goed tegen Egypte en Iran, 9-9. Ook dan was dit een moeilijke wedstrijd geweest. Hè?
0: Ja, tuurlijk.
1: Dus dat belang van die moeilijke eerste twee matchen...
0: Ik ben blij dat we het zei, het is de kampioen van Afrika. Het is de kampioen van Afrika. Hè. Groene tafels komen daar niet tussen. Het is op het veld dat je kampioen wordt. Dus zij zijn de kampioen van Afrika. Dus in de Afrika Cup ook de beste ploeg van het toernooi.
1: Tuurlijk, dat is.
2: Ja, ja, we hebben al gezien hoe goed dat sommige Afrikaanse landen zijn. Nu, dat is straks ook met Congo weer. Ja, dikke proficiat aan Congo ook. Maar ja, zeker niet onderschatten. Absoluut niet. Zeker niet doen.
0: Nee, we gaan eens naar Seattle. Tess die kent ondertussen haar weg daar wel in het stadion in Seattle. Ze is naar de middencirkel, gelopen en ze heeft Filip Joos meegenomen.
4: Ja, inderdaad, Karel. Ik ken het hier intussen al een beetje, het stadion. Het is onze tweede keer hier en ik heb een vriendje meegenomen, dat is Filip Joos. Filip, wat voor match verwacht je hier vandaag tussen België en Senegal?
2: Celtics.
5: Een goeie. Ja, ik denk, dit is de knock-out fase. We hebben het ook al gezien. Meestal, behalve Frankrijk, maar die steken er zo bovenuit op dit moment, zijn dat wedstrijden die een dubbeltje op zijn kant zijn. En ja, kijk, of België daar nu bij is of niet, daar geniet ik enorm van.
4: Ja.
5: Nu nog meer natuurlijk, omdat het de rode duiven zijn. Maar ik denk niet dat we moeten denken van, ja, Senegal, die zetten we even opzij. Senegalezen moeten dat ook niet van ons denken. Dus het is een erg goede ploeg. Veel loopvermogen, maar ook erg goede voetballers ertussen. We zullen ons beste beentje moeten voorzetten, maar we zijn goed ook.
4: We krijgen er zelf 11 rode duivels. Ben je daardoor verrast? Is er één naam die je misschien veranderd had?
5: Ik snap dat erg goed, hè, want uiteindelijk heb je één wedstrijd echt goed gespeeld tegen een weliswaar veel mindere tegenstander. De beslissing om TA te zetten en niet een gooi, ik snap die, maar ik denk dat ik... ik zou de gok een gooi genomen hebben, maar ik snap ook dat je als coach denkt, ja, het enige echt grote foutje is bij hem gebeurd. Als we dat vandaag in een knock-outwedstrijd tegen die Senegalezen met z'n tienen vallen. Oké, dat gebeurt waarschijnlijk geen twee keer op een rij. Maar het is niet onbegrijpelijk als coach dat je dan denkt, ja, ik hou het er gewoon bij.
4: Ja. Voor een vriend, Karel, breng ik ook cadeaus mee. Dus ik heb de WK-bal voor jou, Filip. Want jij wou eens graag een WK-goal maken.
5: Ik wou zo graag een doelpunt op een WK maken, maar...
4: Mag niet.
5: Het mag niet, want wat is het geval? Hier zit geen chip in. En dat is de enige bal op het veld. En als die zou vermengd geraken... Stel je eens voor, Tess, laatste minuut. En doellijntechnologie. En het blijkt op het beeld dat die erin zit, maar de bal zonder chip. Dus we gaan het niet doen.
4: Nee, we willen dat niet op ons geweten
5: toch
4: hebben, Karel.
5: Zonde.
4: Aan ons zal het niet gelegen hebben hier vandaag.
0: Oké, dankjewel. Ik kijk naar Filip en ik denk aan Larry Bird. De Boston Celtics, hij is daar geweest. In Boston natuurlijk voor Frankrijk.
1: Ik ken daar niks van.
0: Noorwegen? Nee? NBA? Nooit naar gekeken?
1: Nee, ik ken er niks van.
0: Oké, maar het is niet erg. Ik bedoel, het zijn interesses. En voetbal is je grote interesse naast wielrennen natuurlijk.
1: Voilà.
0: Voilà, we hebben Senegalese fans in de studio ook. Badara Niasse zit er, beter bekend als Kid, de rapper uit Sint-Niklaas.
6: Hallo.
0: Hallo. Ik zag je knikken toen ik zei, ja, de Afrikaanse kampioen, dat is Senegal.
6: Yes.
0: Ja.
6: En terecht, hè?
0: Ja, het is waar, hè? Bedoel, voetballen doe je op een veld en niet voor een groene tafel.
6: Dat vind ik ook. En ik vind ook dat de wereldbeker niet via e-mail gestuurd wordt. Dus we hebben ze effectief gewonnen.
0: Ja. Wat zeg je? Dus je bent 100% voor Senegal?
6: Nee, niet 100%. Ik ben geboren en getogen in België. Dus ik ben zeg maar evenveel voor België als voor Senegal. Het wordt gewoon heel spannend. Als ik iets meer leun naar de kant van Senegal, sorry iedereen, dan is het omdat mijn vader ook vroeger heeft gespeeld voor Senegal. Dus ja.
0: Ja, je papa was profvoetballer, hè?
6: Ja, klopt.
0: Ja, hij heeft ook in België gespeeld, hè, bij Sporting Hasselt.
6: Hasselt en Sint-Niklaas, ja.
0: Als we dan de statistieken gaan bekijken, hij heeft 2 doelpunten gemaakt hier in België.
6: Oh, dat wist ik niet.
0: Maar we hebben die niet teruggevonden in het archief, maar we hebben wel een beeld teruggevonden dat hij een rode kaart kreeg.
6: Ah, nice.
0: Ja, dat beeld heb je gezien? Kijk, daar komt je papa.
5: Wow. Oh, oh.
6: Ik moet die video hebben, alsjeblieft.
0: Ja, we gaan die beelden bezorgen. Kijk, ja, ga nog even door.
6: Zo vader, zo zoon.
7: Ik kon er niks aan doen. Het was een zwaaiend been.
0: Ja, dit was natuurlijk de derby van het Waasland. Het was Sint-Niklaas tegen Logeren en daar zal wel wat op gezeten hebben, denk ik. Jij moet nog een andere opdracht vervullen vanavond.
6: Ja, ik moet straks de match gaan kijken in jullie andere studio, de Watch Along. Dus dat wordt heel spannend.
0: En die kunnen de mensen volgen op YouTube?
6: Die kunnen de mensen volgen op YouTube of als ze naar mijn Instagram gaan, op de link.
0: Ja, oké. Okay. ik hoop dat er toch ook een aantal hier blijven bij ons. Ga je nog vaak naar Senegal eigenlijk?
6: Ik ben vorig jaar geweest. We gaan elke zomer. Vrij frequent of zo. Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Ik wens Senegal een beetje succes vanavond, maar niet te veel eigenlijk.
6: Ik wens ze heel veel succes. Ik heb een fail-proof systeem. Als België scoort, gaan we naar de kleedkamer.
0: Gaan we naar de kleed?
6: Zoals in de finale van de afkom.
0: Ah ja, oké. Okay. En dan gaan wij naar de groene tafel. Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Dankjewel, Kit. We gaan even luisteren naar onze bondscoach en naar Leandro Trossard. Ze zijn door Tess geïnterviewd toen ze aankwamen in het stadion.
4: Leandro Trossard, kan je de sfeer op de bus eens beschrijven met de rit nu en die op de eerste match? Toen jullie eerste WK-match, nu de eerste knock-out.
8: Ik denk nog altijd vrij rustig. Ik denk dat iedereen klaar is om de wedstrijd aan te vatten. En we hebben er een volle goesting in.
4: Je bent dan een heel goed toernooi bezig voor een keer man van de match. Ben je klaar om het team opnieuw op sleeptouw te nemen vandaag?
8: Ja, dat is toch de bedoeling. Ik voel me goed in mijn vel. En ik ben klaar ook om die wedstrijd aan te vatten. En hopelijk kunnen we het vandaag weer doen als de vorige keer.
4: Maar ik zet équipe, c'est vraiment l'idée de jouer notre football, de déterminer rythme du match, de ne pas avoir peur.
9: Ouais, on verra. Comme je vous disais, je me suis aperçu que ces interviews, elles étaient diffusées dans le vestiaire. Donc Pape Thio, mon collègue sénégalais, peut-être en train de nous écouter. Donc, par contre, on connaît leur force, la puissance athlétique. Ils sont forts, ils vont vite. Sur les transitions, ils sont vraiment redoutables. Donc, on sait ça. Donc, à nous de rien leur donner. Et effectivement, le but, c'est de marquer un but plus que le Sénégal, si possible, avant les 90 minutes pour gagner.
4: Ici, on a besoin, on a le sup incroyable Romelu Lukaku.
9: J'ai 23 joueurs, donc je pense que j'en ai 13 sur le banc de touche, ou 12, je ne sais pas, peu importe, ce n'est pas important. Donc tout le monde est important, tout le monde peut rentrer pour aider l'équipe.
4: Met welk idée stappen jullie nu straks het veld op? Meteen vol gas, eigen voetbal spelen of toch wat voorzichtigheid inbouwen tegen Senegal en misschien op die tegenaanval loeren?
8: Ja, we hebben alle respect voor hun, maar ik denk dat we ook van onze eigen kwaliteiten moeten uitgaan. En ik denk dat we dat getoond hebben, zeker in de laatste wedstrijd. En we hebben alle geloof dat we het vandaag ook kunnen doen.
0: Ja. Waarom verkrampen die bondscoaches op zo'n toernooi? Dat vraag ik me altijd af. Ja.
2: Net hetzelfde als die mannen die verkrampen bij een penalty. Stress. Hm. Net hetzelfde.
0: Ja, maar je kan nu toch wel zeggen dat Lukaku belangrijk is.
1: Ja, ik weet wel, maar ja, je bent nerveus, hè, op dat moment. Hè. Dat is normaal. Ja. Er zijn er maar weinig die echt ijskoud blijven. Hè. Zonder wel zijn, maar niet te veel, denk ik. Nee.
0: We gaan de mensen een QR-code tonen. Dat is een QR-code die kan gescand worden, want daar dient een QR-code voor. En als u die QR-code scant, kunt u ons laten weten waar u de match aan het volgen bent. Dus stuur een fotootje door. En misschien bent u straks wel te zien aan het eind van de uitzending. Dan gaan we er wel een paar op de mensen loslaten. En er zal nog meer volk zitten kijken vanavond, denk ik, dan afgelopen zaterdagmorgen om 5 uur. En dat waren er ook al heel veel. En toen kregen we ook al duizenden van die foto's binnen. Dus straks een overrompeling, denk ik. Maar we gaan ze niet allemaal tonen. Hè. Een aantal. We gaan een selectie maken. De prono. Winst. België, zeggen de mensen. 86% en Senegal 14%. Dat zit ver van die 50-50. Dat heeft dan alles met chauvinisme te maken.
1: Ja, maar dat mag. Wij mochten.
0: Aan de andere kant, als je pronosticeert, probeer je het zo goed mogelijk te doen.
1: Oh ja, maar als je aan mij een pronostiek vraagt, dan geef ik de Belgen ook gewonnen. Hè, Kael, hè. Maar...
0: Ja. We gaan de opstelling van Senegal eens tonen. We hebben ze net in de vlucht gekregen, maar we gaan ze eens deftig tonen. Dan kunnen we daar nog even op doorbomen.
2: Absoluut. Kleine wissels klein beetje wissels wou ik zeggen bij Senegal. 3 in totaal. Achteraan komt Sis in het elftal. Papagay, heel belangrijk geweest voor Senegal. Terug in het elftal. Hij zat op de bank, maakte 2 fantastische goals. En ook een Ndiaye. De rechtervleugelspeler die van Everton, die komt ook in het elftal. En Sek, die we nog kennen van Antwerpen, die gaat terug naar de bank. En Camara en Mbaye, de jonge jongen van PSG, die de vorige wedstrijd spelen, die gaan terug naar de bank. Dus ja, zeer, zeer goed elftal, vind ik. Goed uitgebalanceerd. En technisch vermogen, kracht en snelheid. Dus een goede mix.
0: Ja. In doel staat Morey Diaw. Dat is de eerste keeper van Le Havre. Dat is wel speciaal, want de tweede keeper van Le Havre die heeft daar net gespeeld met Congo tegen Engeland. En die was bijna de held van de Congolezen. Ze hebben weliswaar met 2-1 verloren, maar hij heeft daar een paar fantastische reddingen gedaan. Dit had ook al in een van de vorige matchen. Als dat de tweede keeper is en wij moeten tegen de eerste keeper, dan is het weinig veelbelovend voor ons.
2: Ja, Le Havre die hebben goede keepers dan, moet ik zeggen. Die speelden de match van zijn leven en passie.
0: Ja, al vond ik dat hij op het inzet van
2: Kane... de eerste goal, ja. Omdat hij niet 100%...
0: Die had hij misschien wel kunnen pakken, maar goed.
2: Ja, dat is eigenlijk een fantastisch verhaal. Eerst en tweede keeper die vandaag spelen van Le Havre. Straf.
0: Mm-hmm. Senegal zat in de groep met Frankrijk, Noorwegen en Irak. Dat was natuurlijk een hele zware groep. Die eerste groepsmatch was tegen de Fransen. Mm-hmm. En in die eerste helft was Senegal de betere ploeg, hè? Met voorsprong de betere ploeg.
1: Ja, we gaan nooit weten waaraan dat precies gelegen heeft natuurlijk. Dat kan ook aan de Fransen gelegen hebben, maar... Nee, daar waren zij beter. En het heeft tot in de tweede helft, tot diep in de tweede helft geduurd. Toch zeker 60, 65 minuten voorleer dat de Fransen er een beetje doorkwamen.
0: Ja. Tegen Noorwegen hebben ze ook 2 keer gescoord. Maar die scoorden dan weer 3 keer. Met vooral 2 keer Erling Haaland. 3-2 voor de Nooren. En dan sta je daar met 0-6 en denk je, ja, het wordt moeilijk om ons te kwalificeren. Maar tegen Irak, dat vrij vroeg met 10 viel, haalden ze wel fors uit en hebben ze 5 keer gescoord. Dus Senegal als een van de beste derdes door naar de 16e finales. De beste derde die je dan eigenlijk niet wil treffen en die komt dan tegen ons uit. Gert, heeft Senegal Frankrijk zijn moeilijkste helft van dit toernooi bezorgd tot dusver?
1: Dat vind ik wel, maar net wat ik zei al... Het leek alsof dat Frankrijk in de eerste helft van het toernooi, de eerste 45 minuten van het toernooi, nog niet helemaal op dreef was. Maar wat zeer hard opviel, was de verticale passing, het vooruitspelen bij Senegal. Dat is geen ploeg die balbezit speelt om het balbezit. Zij hebben 1 bedoeling en dat is naar voren gaan. En dat is in heel veel situaties zo geweest. In een match waar er ruimte was, dat is ook wel zo. Als je ziet hoe uitgerekt daar de 2 elftallen zijn. Maar als je ziet de manier waarop dat ze er doorkomen, met kracht, met snelheid en niet vergeten, want er wordt over hun atletisch vermogen veel gesproken en dat is zeker waar. Maar het zijn vooral stuk voor stuk ook hele goede voetballers. Deze pas van Papegay, dat is een wereldbal om Sar weg te sturen. Voorzet van Sar, niet goed in dit geval. En ook in de tweede helft heeft het nog lang geduurd en hadden ze nog een paar keer echt goede aanvallen. Weer op diezelfde manier, hè, verticaal, lijnen doorbreken, snelheid gebruiken. Nog een voorlaatste voorbeeldje hier. Inspelen, doorspelen, kaarsrechtdoor. Verticaal lopende spelers. Jackson hier, ze gaan er niet op achteruit gegaan zijn, vind ik, met een DI nu te zetten voor Jackson en Sar in de spits. Ik denk dat ze naar kwaliteit toe zelfs beter zijn dan dat ze hier met Jackson in de spits. Jackson is geen verkeerde spits natuurlijk en heeft snelheid, maar ik vind een DI een hele goeie. Dus om DI in de ploeg te brengen, ja, moet een keuze maken. En dan is Ismaila Sar in de spits en DI op rechts. Met Mané op links, ja, dat is volgens mij nog een betere aanval. Ja,
0: je hebt ook nog een analyse, we gaan er dadelijk op terugkomen, maar ik zie Tess staan. Ik zag ze al een tijdje staan en de sproeier kwam al richting uit. Ze is dus al nat gesproeid en ze heeft moeten wegduiken. Tess, de opwarming loopt op zijn einde of is afgelopen. Wat kan je nog toevoegen aan het verhaal van daarnet?
4: Ja, inderdaad, Karel. Vorige keer was dat hier een thema dat het veld zo droog lag. Dus ze hebben extra bijgesproeid. Ik ben redelijk gespaard gebleven, maar als ik eens naar rechts kijk, ik denk dat het collega's uit Senegal zijn. Die zijn wel van kop tot teen nat. Dus we waren net op tijd weg. Maar dus het veld is goed besproeid voor de rest. Ja, niet echt speciale dingen gebeurd tijdens de opwarming. Ik heb nog gekeken of Rudy Garcia en zijn Senegalese collega elkaar al begroet hebben. Misschien is het aan mijn ogen ontsnapt, maar het is voorlopig nog niet gebeurd. Het zou wel een hartelijk weerzien zijn, want ze kennen elkaar natuurlijk al heel lang. Misschien is dat iets voor... Net voor de wedstrijd. En dan vestimentair valt er wel op natuurlijk. Het is de eerste keer dat we die wedstrijd gaan spelen in onze uitshirts. Die uitshirts die razend populair zijn, die beter verkopen dan de thuisshirts. Ook hier in de tribune zijn ze weer bijzonder populair. En ik moet zeggen, ze zijn heel mooi. De roze schoenen zijn al een thema geweest dit WK. Wel, die passen heel goed bij dat shirt waar de Duivels nu in gaan spelen.
0: Heb jij enig idee, Tess, hoeveel Belgen daar rondlopen in Seattle?
4: Wouter de Smet moeten vragen, want die is meegegaan met de fameuze fanwalk, dus die gaat daar meer cijfers over hebben, maar ja, ik weet het niet goed. Er zitten heel veel Belgische shirts, maar zoals ik al een paar keer gezegd heb, dat zijn eigenlijk gewoon Amerikanen. Daarnet was er hier het Amerikaans volkslied in het stadion en ja, alle Belgen stonden recht en zongen dat luidkeels mee, dus zo zijn ze dan ontmaskerd.
0: Oké, dankjewel. Het is de derde wedstrijd van de Duivels in Seattle. Dat betekent dat zij die een langer verblijf hebben geboekt de stad ondertussen al goed kennen. Ze zijn vandaag met vele duizenden de Belgen. En Wouter de Smet was, zoals Tess zei, mee met de fanwalk. We hebben een aantal Belgen kunnen interviewen tijdens die fanwalk.

0: Hoe is het met de hartslag?
1: Goed, want ik heb deze morgen al de koffie gedronken en onderweg deelden ze iets Red Bull-achtig uit en dat heb ik ook gedronken. Dus ik denk dat het al 150 is of zo.
0: En die gaat alleen maar omhoog gaan?
1: Ja, ik weet niet of ik er een goede oog in heb. Ik denk dat het een heel zware match gaat worden. Waarschijnlijk een gesloten match. Dus ja, hopelijk al een paar goaltjes meepikken in de eerste, zo vroeg mogelijk, denk ik. Want dan gaat dat de match openen. Maar ja, het gaat spannend worden.
0: Is je vertrouwen minder groot dan in de groepsmatchen of groter?
2: Ja, beter. Ja, maar ja. Het was ook tegen Nieuw-Zeeland. Het was ook niet... We gaan een beetje geluk nodig hebben. Maar we gaan winnen. Zonder penalties.
0: Maar de opdracht is toch aanvallen?
1: Ja, kan niet anders. Ik vind, je bent zo ver geraakt en we hebben wel de kwaliteiten. Dus ik hoop, ja, mijn voetbalhart zou zeggen met Van Aken spelen en zo offensief mogelijk. En van het moment dat je de match openbreekt, dan begint het. Hè. Dus ja, zonder twijfel.
3: Oké. Nog terug naar jouw analyse, Imke. Je gaat het hebben over Senegal, dat diepgang zoekt. Maar dat daardoor ook kwetsbaar is?
4: Helemaal. Wat Gert net liet zien, gevaarlijk ook in de omschakeling naar voren toe. Maar bij balverlies ligt er veel ruimte in hun restverdediging. Dat zien we dan ook wel. Hè. Kijk hier, wedstrijd tegen Noorwegen. Als je dan echt ook snel die verticaliteit opzoekt, dan zie je dat er eigenlijk heel veel ruimte ligt in dit opzicht. Ook Gueye, de twee Gueye's die eigenlijk op het middenveld speelden, durven wel eens die ruimte helemaal open te laten. En hier wordt het niet goed uitgespeeld en daarvoor moet je opletten. Hè. Want als je snel temporiseert, je moet eens kijken met hoeveel dat ze dan terug compact komen voetballen, eigenlijk met alle 11 terug achter de bal. Dus als we die momenten hebben, denk ik dat we heel gevaarlijk en heel snel diep moeten durven gaan. Oh, hier opnieuw kijken, Ødegaard gaat helemaal alleen komen. Met één pas zit hij daar helemaal alleen. En is opnieuw man tegen man. Ik denk Ødegaard in deze optie beter bij Noorwegen om deze man alleen te krijgen. Hier vindt hij Haaland niet, maar wel opnieuw een gevaarlijke fase. En dan uiteindelijk hebben we ook nog hier, dit momentje is ook het doelpunt, eigenlijk 4-2. Want ook de rest is al opgeschoven. Dus dat zijn zo'n momenten waarvan je denkt, oké, als we straks een mogelijkheid hebben om tempo te maken, om snel vooruit te gaan, dan denk ik ook wel dat we hier eens waarop we Senegal kunnen pijn doen.
3: Ja. Doku die dan is ontploft nu, is dat waar we op wachten?
5: Ik hoop het in ieder geval, want voor het WK was alles gericht op Jeremy zal het wel doen, want Jeremy zat in supervorm. Maar Jeremy heeft al een paar wedstrijden niet thuis gegeven. Dus ja, ik hoop echt wel dat alles echt achter de rug is met zijn gezondheid. Mm-hmm. En dat hij zich goed voelt na de geboorte van zijn kindje ook. Dus hopelijk kan hij wat meer doen dan de andere wedstrijden. Plus het feit, het is altijd goed als hij dan goed in de wedstrijd zit, dat er niet alleen naar hem moet gekeken worden, dat die andere mannen ook misschien wat meer ruimte krijgen om iets te ondernemen.
3: Mm-hmm. Morgen begint er ook Werchter. Kan je daar iets van, Gert? Van muziek?
6: Ik ben er ooit wel geweest, ja. Maar ik spreek over een tijd dat het begon met 10.000 Maniacs. Kende dat nog?
3: In Torhout, jawel.
6: Dat was
3: 10.000 Maniacs. Ja.
4: Ik ken het heel goed. Ik ben er vaak geweest en ik was er vooral ook heel graag geweest met de vrouw die daar staat op te wachten. In beeld al.
3: Dorian Aussens. Ja, daar wil ik naartoe, maar wel via een bruggetje. Want in 2002 heeft Senegal gewonnen van Frankrijk, de eerste groepswedstrijd. En dat maakte ze dan een beetje de chouchou van veel voetbalfans. En dat brengt ons bij een beeldje uit Rock Werchter van 2002. Want Michael Franti van Spearhead, die zorgde dan voor een heel fijn momentje op het podium.
7: So today, right now, during our show, is when the World Cup is happening. But you know which team is gonna win the World Cup? Senegal!
3: Ja, mooi momentje in 2002. Dat is ondertussen 24 jaar geleden. En hij ging nog een beetje jongleren ook op dat podium. Michael Franti van Spearhead. Pas morgen muziek op Werchter dus. Maar vandaag kan je daar al terecht in de Hive, de camping. Ik heb een dochter die vanmorgen om 10 uur ook is vertrokken naar Ginder. Ik weet niet of Dorian ze al ontmoet heeft. Dat kan misschien nog komen, Dorian. In elk geval zijn de fans blij dat daar nog iets te beleven is op zo'n vooravond van Werchter.
8: Zeker wel. En zelfs als ik jou... dochter tegenkom, Karel, dan zal ik de groetjes doen, want je bent hard aan het werken. Maar dat is sowieso een deal. We zijn effectief op de Hive bij Café De Welkom. Heel welkom. Het is een unieke plek, want normaal gezien zitten mensen nu zo wat Uno te spelen, rustig op te warmen. Maar dat is niet zo wat België-Senegal speelt. Ik ben, zoals goede gewoonte, een bekend gezicht tegengekomen op de weide. En dat is niemand minder dan Flo Winde. Wat gaat er gebeuren vanavond, denk je?
9: Wat gaat gebeuren vanavond? Eén, ik hoop dat ze winnen, want ik moet hierna gaan MC'en op dat podium. Dus ik hoop dat mijn job wat gemakkelijker wordt en dat ze winnen. Langs de andere kant hoop ik dat ze super aanvallend gaan spelen bij Hans van Aken. En ik wil dat wij onze Belgische preutsheid en bescheidenheid even aan de zijkant zetten en gewoon zeggen, het wordt 2-0.
8: 2-0, de pronostiek van Flo. Maar er zijn ook twee vrienden die een pronostiek hebben bedacht en die daar meteen een deal op hebben gegooid. Risto, wat denk jij dat er vanavond gaat gebeuren?
10: Persoonlijk denk ik een 2-2, omdat de verdediging van beide ploegen

0: zo hard. Maar stel dat het toch misloopt met jouw pronostiek. Wat moet jij dan doen voor Risto en de hele hive?
1: Ik heb hem in enthousiasme beloofd. 5 oudjes. Dat is redelijk veel, omdat ik zeker denk dat het een 50-50 wedstrijd is. 100% ben overtuigd. Maar als ik gelijk heb, Haristo, daar op de stage een performance geven van je welste. Dus ik zou nu zeggen aan Wechter, kom dat zien. Kom dat zien.
0: En volg vooral de pronostiek van Haristo. Laten we daarop hopen. Alhoewel, 2-1 zou ik ook wel tof vinden. Zullen we nog eens checken hoe luid de mensen op Rock Werchter zijn op dag 1 op de camping?
2: Het lijkt me echt iets voor jou, Gert, die camping.
3: Helaas.
2: Morgen met een tentje dan, Ginder. Nee, gaan we niet doen. Ik wil nog even terugkeren naar gisteren. De Fransen. Was dat totaalvoetbal waarvoor dat woord totaalvoetbal ook is uitgevonden?
4: Ja.
5: Ik moet zeggen, ik heb er echt van genoten. Ik zat hier, we zaten hier in de green room en dachten, wat is dat nu allemaal? Dat is echt, die vier vooraan, die hebben zoveel kwaliteit. Dus ze hoeven niet altijd supergoed te spelen, want die mannen kunnen het verschil maken. Maar ik denk, en Peter zei dat deze morgen ook in de podcast, denk ik. Dit Frankrijk, ja, dat is een van de beste wedstrijden gisteren op prestaties van een elftal van de laatste jaren op een WK.
3: Het is veruit de beste ploeg. Dat wil niet zeggen dat ze wereldkampioen gaan worden. Maar ook als ze eruit zouden gaan in een halve finale of zelfs in een kwartfinale. Het blijft voor mij de beste ploeg dat hier aanwezig is.
2: Ja. Als je alles samenbrengt, de puzzelstukken legt en je bekijkt die kwaliteiten, dan heb je daar de beste ploeg.
4: Ja, tuurlijk. Ik denk heel overtuigend. Filip zei het net ook al. Brazilië, Canada, Noorwegen allemaal een late goal nodig gehad in deze ronde. Marokko, Paraguay, penalties. En alleen Frankrijk is echt overtuigend. En het is echt moeilijk kiezen tussen wie dat hij daar het beste vindt. Het is de ene keer zeg je Mbappé, ongelooflijk met zijn doelpunten. Maar Olysee, wie had dat 2-3 jaar gedacht dat hij op dit toernooi deze klasse ging brengen? Ik denk heel weinig mensen, dus knap om te zien.
3: Wie ook overtuigend is Mexico, op een heel andere manier, ja. Uiteraard. Die hebben nog geen enige goal binnen gehad. Die spelen op hun manier fantastisch goed ook. Dus, ja.
2: Ja, en die spelen straks tegen Engeland in de achtste finale. Engeland had daarnet met moeite
3: ook
2: won tegen Congo. Maar in een vorige match ook wel al eens redelijk goed voetbal liet zien. Ja. Dat zijn wel al matchen. En dat is ook de constante van heel dit toernooi. Niemand wint gemakkelijk van een andere ploeg. Allee, tezij
3: maar de mogen matchen aan komen ook een kuil. We zijn al lang genoeg bezig. Hè. Mag wel, hè.
2: Ja, maar we hebben al goede matchen gezien.
3: Ja, wel,
5: dat het voordeel ook van hen is, zij speelden bijna in Mexico City. Op hoogte ook, dus zij zijn er al wat gewend. Dat is toch altijd een voordeel, denk ik ook. Dus het zal niet evident worden voor de Engelsen dan.
2: Ja, dat is waar, hè? Want vroeger gingen coureurs naar daar om het werelduurrecord te breken met de ijle lucht in Mexico.
3: Maar dat begint pas vanaf 2000, hè? Ja, maar nee, het voordeel. En hoe hoog is het?
5: Ja, het was toch boven de 1500 meter, denk ik.
2: Het is hoog genoeg om van ijle lucht te spreken. Dus het zal toch wel een punt zijn. Maar goed, we naderen het uur van aftrappen. Nog 12 minuten. En nu gaan zij dat veld opkomen. Je hebt het meegemaakt. Ik heb het al een paar keer gevraagd. Maar je staat daar in die tunnel ook. Hoeveel aandacht besteed je dan aan die tegenstander?
5: Weinig tot geen. Je zit in je cocon.
2: Kijk je niet naar lichaamstaal van anderen?
5: Nou, ik deed dat toch niet. Ik was daar eigenlijk niet mee bezig. Ik dacht straks... Ik probeerde een mindset te hebben... als het fluitsignaal ging, om dan, of als ik mocht invallen... Want ik ben nooit gestart op het WK. Dan is dat toch iets zo van...
2: De grootste fout die Robert was.
5: Ja, Garme. Ja, het is wel waar natuurlijk. Maar nee. Maar nee, je komt in en dan probeer je toch het echt... Ja, dingen te doen die buiten uw mogelijkheden liggen, bij wijze van spreken.
2: Ja, kijk, dit zijn die kopjes. Tielemans, die even die nekspieren losmaakte. Courtois, die voor zich uitstaart. Mechelen, die een beetje...
4: Wel, dat heb je wel, hè.
2: En hier zijn ze aan het lachen.
4: Ja, maar wat ik wel nog wou zeggen is dat je zit in die focus, maar het is heel moeilijk om stil te staan. Je hebt toch een vorm van stress en je merkt dan dat je toch meer ter plaatse gaat bewegen.
3: En lachen betekent niet ontspannen, nee. Hoor. Lachen kan ook zenuwachtigheid betekenen. Bij mij viel het zo al weg met een Brabazon. Een keer zingen en dan was het oké.
4: Dat
3: was zo'n moment.
2: Een goede karaoke.
5: Je kunt dat nu ook eens doen, Gert.
4: Ik was ook aan het denken.
3: Een goed moment om inderdaad de stress even...
5: Ik zou zeggen, zet het maar in.
2: Ja, zeg eens.
3: Nee.
2: Allons enfants de la patrie, nee, dat is wat anders.

0: Imke kent het helemaal van buiten.
1: Ik ken het ook wel.
2: Ken je het ook?
3: Je moet wel muziek hebben. Ja,
2: maar nu zit je echt op dunne glad ijs aan het komen.
0: Als ze winnen, gaan we muziek spelen na de uitzending.
3: Uit volle borst meegezongen.
0: Oké, goed. We gaan naar Seattle. We gaan kijken naar de match tussen België en Senegal. Uw commentator zag je al even staan in de middencirkel bij Tess Elst. Is Filip Joos.
4: Beste voetballiefhebbers, 1 uur Seattle-tijd. Welkom in het Lumen Stadium. En laat er maar licht zijn tussen België en Senegal. Allebei stevig uitgepakt in hun laatste groepswedstrijd. Allebei 5 keer gescoord. België-Nieuw-Zeeland 5-1, Senegal-Irak 5-0. Maar dit is het moment waarop alles vergeven en vergeten is. Waarop je alles moet vergeven en vergeten. Waarop een nieuw toernooi begint. Waarop je niet meer moeten nadenken over wat er gebeurd is. Wel lessen uittrekken en hopelijk slagen de Rode Duivels erin om die wat kwakkelende groepsfase achter de rug te laten. Om vertrouwen te tanken voor een eventueel vervolg van het toernooi tegen Senegal. Een zeer goed elftal. Afrikaans landenkampioen op het veld in 2025 en in 2021. Toen Egypte verslagen en in 2025, 2026, dit jaar nog, Marokko. En ja, dan weten we allemaal wat dat betekent. Want Marokko behoort inmiddels tot de voetbalelite. Yuri Tielemans leidt de Duivels het veld op. Naast de Idrissa Gueye. Een oud-gediende die zonder club zit, want Everton heeft zijn contract nog niet verlengd. Dat komt misschien nog in orde. Hij is er 36 in een team met nogal wat dertigers, zoals Sadio Mané. We gaan ze niet op ervaring kunnen kloppen. Ook al hebben wij een aantal jongens die die leeftijd bereikt hebben. Een heleboel zelfs. Met Courtois, met Castagne, met Mechelen, Van Aken, De Bruyne, Trossard. Meer dan de helft van de ploeg. Misschien wel bezig aan hun laatste wereldbeker. Voor een aantal jongens geldt dat zo goed als zeker. Rudy Garcia richting zijn bank. Dat is een hele omweg hier. Nee, Meunier, die heeft een goede grap gehoord. En zo hoort het ook wel een beetje. Probeer te ontspannen. Zeker als je op de bank zit. De beide reuzenvlaggen hier. Dicht bij de oceaan, dicht bij de Mount Rainier. En dicht bij de stad, die heuvelachtig is. Met pieken en dalen, zoals voetbalwedstrijden op dit WK verlopen. Romelu Lukaku klaar om in te vallen. Dat leidt weinig twijfel. Gaf nog aan dat hij op de bank altijd zeer aandachtig is. En speurt naar mogelijkheden. Zo kennen we hem. Hij is een voetbaldier. Kijkt ontzettend veel wedstrijden. En we gaan beginnen met de volksliederen en met dat van de Belgen.

Geen nadeel, de gigantische reuzenschermen, dan passen de drie landstalen erop. We gaan richting Senegal, het land ook van Onana.

0: De mooie blik van Sadio Mané. Dankzij hem staan ze hier, want hij is zijn ploeggenoten weer uit de kleedkamer gaan halen in Rabat. Tijdens die zeer woelige finale van de Afrika Cup. Anders liet het zich aanzien dat de FIFA zwaar zou hebben uitgehaald. Maar gelukkig zijn ze hier, want ze hebben het WK gekleurd met inderdaad die goede wedstrijd tegen de Fransen. De enige ploeg waar Frankrijk het moeilijk tegen had. En dat zou inderdaad kunnen omdat ze het wat te licht opnamen. Omdat ze nog in het toernooi moesten geraken. Onze zuiderburen. Dat was een gave prestatie van Senegal. En ze horen hier absoluut thuis. En de vraag is, sturen wij ze naar huis? In de truitjes van René Magritte. Met dus, dat heeft u misschien gelezen, de spreukse ce n'est pas un maillot aan de binnenkant genaaid nu. Want dat mocht niet op de achterzijde van het shirt zichtbaar zijn. Maar ach, zolang ceci une équipe is, maken we kans om door te stoten. Twee landen op zoek naar hun American Dream. Een wedstrijd hier opnieuw in Seattle op 6 juli tegen wat misschien wel de Verenigde Staten zullen zijn. Die spelen later op de dag tegen Bosnië. En ach, als we doorgaan en u bent voetballiefhebber, blijf maar kijken op Sportza. En wie weet ontdekt u dingen van onze komende tegenstander dan. Wie weet, Said Martinez uit Honduras is nog maar 34 en fluit nu zijn derde WK-wedstrijd. Hij leidde Zwitserland-Qatar in goede banen. En ook Engeland-Ghana. Niet meteen de twee meest spectaculaire wedstrijden van dit toernooi. De Engelsen dus door tegen Congo. Congo eruit, Zuid-Afrika eruit, Ivoorkust eruit na een goede wedstrijd tegen de Nooren. Alleen Marokko voorlopig van de Afrikaanse teams is doorgestoten. En de basiself van de Rode Duivels nog even over uw scherm met tussen Hans van Aken. De facilitator en een soort bijna communautaire kwestie, want bij onze buren uit Wallonië krijgt hij minder credits voor zijn wedstrijden dan bij ons in Vlaanderen. Gelukkig leeft dat niet in de groep. Mori Diaw is dus de keeper. Want Mendy geblesseerd en drie nieuwe namen. Pate Sis van Rayo Vallecano. Pape Gay met zijn twee goals. Ja, die kon hij echt niet uit het team laten. De middenvelder van Villarreal. En Ndiaye, Ilman Ndiaye speelt ook. Zij komen in de plaats van Camara. Mbaye, de goede jongeling van PSG. Want vergeet niet, Senegal heeft een bank, net als wij. En Sek, de verdediger die het vak leerde bij Antwerp. Die belangrijk was bij de eerste goal tegen Irak. Die corner kopte. Bij Ndiaye de bal nog even aanraakt. Rudy Garcia gaat zijn ex-speler groeten. En kijk. Zo gaat het altijd tussen een voetballer en zijn ex-coach. Ook al was hij toen physical trainer onder Nuzaré. Rudy Garcia bij Saint-Étienne. Overigens maar één wedstrijd gespeeld. Papetia de allereerste en nadien nooit meer in de kern. Dus hij zal veel met de physical coach gewerkt hebben. Zeer opvallend. Het was in de Ligue 2. Maar hij was nog een groentje bij Levert. Dit is geen groentje meer. Integendeel. Spirituele leider van Senegal. We tellen af. Naar België tegen Senegal. Met Leandro Trossard en Kevin De Bruyne. En niet de mode van die bal buiten te trappen. Het is goed dat niet iedereen dat doet. Doeltrap voor de Senegalezen. Met dus Diaw.
1: doelman bij Le Havre, waar Dembaba de sportieve teugels in handen zal krijgen. Een van de vele Senegalezen die we kennen uit de Belgische competitie ooit. Klein slim duwtje van Brandon Mechelen. De Ketelaren. Was helemaal vrij. Had die bal eigenlijk moeten en kunnen controleren. En Pathé Cisse, die in de Conference League Final toch vooral opviel door twee gigantische uitglijders. En hij vervangt dus eigenlijk Sek. En eigenlijk vervangen die allebei Koulibaly. De Afrikaanse trom nadrukkelijk aanwezig in het stadion. En Senegal met balbezit. Met dus Gay. En de diepgang bij Mané. Castagne moet erachteraan. Sar voor de goal. Mané kiest meteen voor de voorzet. Mechelen, Castagne opletten. Even een mindere baltoets. Gelukkig geen corner toegestaan. En niet de specialisatie van de Ketelaar natuurlijk. Dat soort ballen die hij moet verwerken. Met mensen in de rug. Ismaïla Sarr dus. 3 goals al op deze wereldbeker. Eentje op de vorige. Met het nummer 18. Gevaarlijke klant. Doku. Nog niet meegedaan. Was het verdikt van de bondscoach. We hebben er eigenlijk nog geen beroep op kunnen doen. En dat klopt ook wel ergens. Eerste keer de Kuiper. Goeie bal. Doku neemt hem mee. Doku de 16e. Gevaarlijk uitverdedigen van de Senegalezen met die bal breed in het eigen strafschopgebied. Tielemans half. Mané. Bal gestreeld. En de opening. En een goeie van Diarra voor Ndiaye. Een beetje een slingerende dribbelaar. Bij Everton soms erg goed. Soms ook gewoon totaal afwezig. Daar is hij weer. Goeie bal van Cisse. De eerste keer Doku. Maar daar stond Cisse wel goed opgesteld. De Ketelaar. Knokt zich weer in balbezit. Ah, goed werk, zich erin gedraaid. Toch Mané. Door de benen bij Castagne. En die keert goed terug. Belangrijk om dit soort duel even te winnen toch. Of dan half. Mané zit onmiddellijk in de match. Niakate. Op een blauwe maandag even bij RWDM. Jacobs. Geboren in Duitsland dus. Die spreekt het eigenlijk in voetballanden zo uit. Even Crépin Diatta. Een goed toernooi bezig. En Ghana Gay. De Rode Duivels ondergaan de wedstrijd een beetje. En dat is niet meteen het allerbeste teken. Te veel ruimte voor Senegal. Ndiaye. Paasje was de bedoeling. Theaat staat goed. De Bruyne eruit komen. De Ketelaar niet gevonden. Cissé. Onder druk van Kevin De Bruyne. En dan deze bal te ver. Goed werk van De Bruyne. Een eerste dribbel. Van Hileman Ndiaye. Hij kijkt toe. Ja, Rudy Garcia. Zijn record mag er zijn. Enkel zijn eerste interland verloren. 3-1 van Oekraïne. In Murcia. Sindsdien 16 op een rij ongeslagen. Van Papetea kan min of meer dezelfde cijfers voorleggen. Tot hij hier op deze wereldbeker in de moeilijkste groep verloor dus van Frankrijk en Noorwegen. Trossard laat lopen. Hier is de Ketelaar.
0: Kastanje buitenom. De Ketelaar, een goed balletje. Trossard. Cisse. Van Aken in de 16. Ook de Kuiper.
1: Wie je toch het gevoel krijgt dat hij dit WK nog een doelpunt zal maken.
0: Maxime de Kuiper is daar zo goed in. De ingooi. Kastanje, ver. En de Ketelaar, Doku bleef staan. Gevaarlijk die. De Kuiper, half achtervolgd door Ismail Assar. Leandro Trossard heeft volgens de statistieken van de FIFA het meeste aantal doelgevaar of doelkansen gecreëerd in dit WK tot dusver. Je hebt toch het gevoel dat dat Olise is met een voorsprong van een dertigtal eenheden. Maar nee, Trossard zegt iets over zijn wedstrijden. Niet alleen maar als de kippen bij om te scoren tegen Nieuw-Zeeland dus. Maar nee, tegen de vlakte. Ploegen zijn nog niet aan het razen. Tempo ligt vrij laag. Niakate richting Cisse. En Diatta die tegen Frankrijk in de eerste helft er heel vaak goed uitkwam. Vaak aan de basis lag. Een goede aanval van Senegal. Zal Doku een beetje op moeten letten. Of het kan natuurlijk ook dat hij zo de levieten is gelezen over Doku. Dat hij niet te veel opschuift. Hier is hij toch alweer. Kaats Diarra. Diepgang en Diay. Goed gelezen de Kuiper. Koos voor de Ketelaar. Mechelen er goed tussen. Al was het ook wel buitenspel van Mané. De Bruyne, de Ketelaar combineren. Geen makkelijk wedstrijdbegin voor Charles de Ketelaar. Veel balverlies, wel veel in het spel betrokken. Gay. Richting Pape Gay. Cisse. Trossard zit er uitstekend tussen. Snel nu. Zoekt met de blik de Ketelaar, kiest voor Van Aken. Hier is de Ketelaar naar die linker. Meegeven Kastanje. Nee, nu. Oh, hij verliest het moment. Charles de Ketelaar, een bal lag vrij. En Trossard dan maar. Eerste bal tussen de palen. Op naam van Leandro Trossard, er zat meer in. Als de Ketelaar zijn rechter had gebruikt, helemaal in het begin van de fase. En dan kwam hij toch nog goed vrij. Dan denk je dat niet helemaal te beseffen. Lag de bal ook wel net te dicht misschien. Om meteen lekker te kunnen uithalen. Trossard, die duikt dan altijd wel op. Hij heeft daar een neus voor. Gay. Sar. Uit de spits, Tielemans. Waakzaam. Ook bij de Senegalezen. En ook lang niet alles meteen van een leien dakje. Mechelen, dus rechts in de defensie. Anders dan bij club en dan wanneer een gooi speelt. Uitstekende cross, kan hij links en rechts. Doku. Was de Bruyne die overlapte, dan had hij hem eigenlijk meteen kunnen meesteken. Opnieuw Kevin de Bruyne. Lopers naar de eerste paal met Van Aken. De Bruyne. Trossard bijna. Goed werk van Sar. Ja, waarom hij nu geen balvoordeel laat? Die is mij een raadsel, maar het is goed voor de Rode Duivels. Zwak gefloten, nergens voor nodig. Hier. Niakate, zomaar inleveren. En dan uiteindelijk het schot van Trossard.
1: Maar de hele herhaling konden ze echt niet laten zien. Ze zijn inmiddels weer aan het voetballen. Het was een lang uitgesponnen actie waarin ook Charles de Ketelaar een rol speelde. Idrissa Ganagé probeert zich vrij te lopen. Uiteindelijk Cisse. Diatta, ruimte bij Ndiaye. Habib Diarra. Goeie aanval Senegal. Ndiaye. Voorzet komt en is een goeie. Brandon Mechelen met zijn specialiteit. Voorzetten verwerken, maar het was lastig. En gelukkig. Geen van de Senegalezen echt klaar in die 16. Zenuwslopende wedstrijd. Dat wordt het sowieso. Dat zijn ze allemaal. Courtois. Mechelen. Denk het zeker voor het onzeker. Trossard knap. Maar in de trechter nu. Tielemans geraakt eruit. En er is ruimte eventueel bij Brandon Mechelen. Courtois neemt dat risico niet. Van Aert. Rust gebracht. Met die typische pasjes van hem. Oei, Tielemans. Even het steunbeen in de weg. Zeldzaam technisch foutje. In de Senegalese delegatie ook Cheikh Okuyate. De man van de voorlaatste titel van Anderlecht. Als ik me niet vergis, die onder Besnik Hazi. De laatste was onder Weiler. Toen maakte hij het verschil, Okuyate. Plots als centrale middenvelder te gaan spelen. Buitenkant voet. En Mané die oppikt. Slim balletje. Voorzet. Courtois. Ai. No, tegen de paal. En naast. We ontsnappen enorm. Ismaïla Sarr. Met een opgelegde kans. Max de Kuiper zal denken, ja, een rebound is nooit makkelijk. Jacobs met die pas krijgt hem dan opnieuw. De voorzet is goed. Courtois met een inschattingsfout. Dat zie je hem zelden doen. Want eigenlijk moet hij eraf blijven. Niemand in de tweede zone. Dan hebben goede doelmannen het geluk aan hun zijde. Omdat spitsen niet altijd uitkomen met hun passen. Geen 0-1. Ja, zo makkelijk is het dus niet als je dit beeld bekijkt. Je kan Sarr niet al te veel verwijten. Misschien wel dat hij niet gewoon voor de twee tijden gaat. Dat hij niet besefte hoe vrij hij was. Senegal wordt luidkeels toegejuicht. Hier is Gay. Tegen Leandro Trossard. Opnieuw Gay en opnieuw Gay. Opnieuw Trossard. Beste Belg in deze openingsfase. Maar de Rode Duivels kruipen in hun schulp. Laten zich te veel aftroeven en Senegal kan vanuit balbezit kansen creëren. Dat mogen we na een kwartier wel doorhebben. Diatta. En Doku. Diatta tegen de vlakte. Geen overtreding. Jeremy Doku. Dat zijn misschien posities op het veld waarop hij iets sneller mag spelen. En dan lopen zonder bal de diepte in om daar zijn dribbles uit te voeren. Mechelen. Trossard. Slim van Tielemans. Was nodig. De Bruyne. Laat zich wat inzakken. Om wat meer aan de bal te komen. Nu het blok van Senegal. Naar achteren opgeschoven. Geen goede bal van Mechelen. En Sarr is snel. Mechelen. Slim gelopen, hoor. Theater. in de dekking. Heel erg slim van Brandon Mechelen. Dan mag hij blij zijn dat Sar niet tegen hem opbeukt en met wat misbaar valt. Al trappen refs daar niet al te veel in. Een soort obstructie. Na een zwakke inspeelpaas. Maar goed opgelost dus. Diatta. Castagne. Alerte kopbal. Richting Tielemans. Niet zomaar wegkoppen. De ketelaren. Hij heeft in balbezit. Tielemans, opletten. Met Sar in de rug. Diepgang bij de Kuiper. Cissé loopt er toch nog dicht. De Kuiper heeft dat initiatief. Die is dan wel weg, dus Theater moet opletten. En liefst ja, niet aan de bal laten. Van Aken beseft het gevaar. Maakt het foutje niet. Ndiaye, de Kuiper is terug. En Mané ineens overgestoken naar de rechterkant. Voorzij, tweede zone. Goed van Castagne. Opletten. Gay, Courtois. In de stuit. Niet simpel. Ghana Gay. En sowieso. Al knap dat hij hem in het doelvlak kan houden. De Bruyne, counterkans. Kevin De Bruyne. De ketelaren zoekt positie. De Bruyne mist zijn schot. Kijkt niet naar het veld. Dat siert hem. Gewoon boos op zichzelf. Dat is vaak een goed teken. Een inleiding tot iets fraais. Castagne zit in de wedstrijd. Tegen allerminst de makkelijkste klant. En een goede voetballer die zich toch ook vaak heeft moeten wegcijferen voor Salah. Bij Liverpool. En ja, nu speelt hij bij Al Nasser. Sadio Mané dus ja. Dan speelt één Cristiano Ronaldo. Maar hij verstaat de kunst om cijfers te halen terwijl hij zich wegcijfert. Hij is een god in Senegal. Met wat hij ook allemaal doet. Voor het land, voor zijn geboortestreek. Straffe mensen. Deze nummer 10, ruimte bij Diatta. De Kuiper moet er naartoe. Opletten, want Diarra vraagt en haalt Tielemans mee. Eerste corner van de wedstrijd is voor de Senegalezen. Best wel vertrouwen aan het tanken zijn. Irak had het daar zeer moeilijk mee met hun hoekschoppen. Niakate is mee. Mechelen houdt hem in de gaten, houdt hem ook af. Cissé levert in bij Doku. De Bruyne is mee. De Kuiper rechts. Countermogelijkheid. Hier Kevin De Bruyne. Trossard schuift bij. Het is 4 tegen 4. De Bruyne koos voor de meest vrije man, want het was ook de moeilijkste paas. Dit is buitenspel. Voilà. Vlag de lucht in. Mané niet op tijd terug. Dat was even de leeftijd. Met een liefdevolle omarming. Dus af en toe wel een counterkans. De keuze voor de Kuiper was zeker niet verkeerd. Van Kevin De Bruyne. De paas moeilijk. En niet goed genoeg, maar oké. Hij zal zelden voor een bal kiezen die iemand die minder goed geplaatst is bereikt. Van Aken is zijn bal vast zelf. Tielemans
0: Kastanje, haalt hij het? Ja, goed werk. Trossard, oh, even raken, want de Kuiper was mee. Tielemans met een overtreding. Oordeelt scheidsrechter Martinez. En dan gaan de Senegalezen klagen, want zegt Niakate, ja, wij waren wel weg. Het is goed gezien, het is een fout. Maar hij ging graag liggen. Luchtbeeld van Seattle. Rechts leegt min of meer al de oceaan. Gay tussen zijn centrale verdedigers in. Cissé en Ndiaye komt vragen. Gaat even over Diarra. De drankpauze komt eraan. Geen verkeerd moment voor Rudy Garcia om even wat dingen op punt te stellen, toch? Cissé. Gay. En Jacobs. Linksachter van Galatasaray. Maar nee, was de bal even kwijt. En Castagne is hem voorlopig echt wel de baas. Maar nee, voelt dat ook en verdwijnt dan ook af en toe van zijn flank. Cissé. En Ndiaye. Nieuwe Gay, dit is Cissé. Niakate. Niemand die afhaakt. De Bruyne spurt door. Cissé heeft lef. Heeft veel lef. Doet dat uitstekend. Diatta. Senegalezen belegeren het Belgische doel. Gay. Voorzet komt. Is ver. Mooi. Slim. Van Sadio Mané.

Daar zijn ze weer. Niakate. Pathé, Sis. Niet Sis, hè? Sis. Wel Pathé. Een patheken is het. Als je hem daarnet en De Bruyne en Doku zag uitkappen. Chapeau. En dat is wat in deze wedstrijd opvalt. Senegal is comfortabeler aan de bal.

positioneel, knap dit. Goed van Diarra. Diatta. Daar is Diarra weer. Er zat meer in op die rechterflank. Nu toch weer tegen heel veel duivels. Mané. Voorzet komt. En tegen de paal. En nu wel de goal. Diarra scoort. Geen sprake van buitenspel. Senegal staat verdiend op 1-0. En dus houden we die drankpauze niet zonder tegentreffen. Misschien is het goed dat het gebeurt nu. Want we liepen er eigenlijk al een hele tijd mee te flirten. 0-1 voor Senegal. Nou, een overvloed aan balbezit. De Rode Duivels diep teruggedrongen in het eigen strafschopgebied. Mané met de voorzet. De kopbal van Ismaïl Issar en Diarra is goed gevolgd. En wij staan stil. Maar dat gebeurt wel vaker met verdedigers. Die volgen de bal. En de spits is als de kippen bij. Je moet al richting de grote Italiaanse verdedigers gaan. Om dit anders te zien. Die mannen liepen altijd mee. De Chiellini's, de Cannavaro's, die hadden zich dat aangeleerd. En de meest logische reactie is denken van oei, gaat hij op de paal, gaat hij binnen. Ingooi voor de Belgen. Met Timothy Castagne. Genoeg. Habib Diarra van Sunderland. Ploegmakker van Noah Sadiki daar. Een goed seizoen achter de rug. Een stevig elftal. Gay. Nieuwe Gay. Dan kan het weer Narcis. Niakate zag dat de Bruyne naar eventueel stoorzender wilde spelen. Moridiao. Zijn naam hebben we nog nauwelijks moeten noemen. Dat schotje van Leandro Trossard. Rudy Garcia. Die wat meer initiatief lijkt te vragen en het nu moet nemen. Zelf. We krijgen de cooling break. En Senegal danst. En mag dat ook doen, want staat verdiend op voorsprong. Even topoverleg nu toch. Dit is waar coaches van dromen. In onze normale competitie, zeg maar, waar David Beckham geen 25 miljoen moet verdienen met cooling breaks, 25 miljoen zou hij kunnen bijschrijven. Dan heeft hij meer verdiend hier op het WK. Met eerlijk heel vaak redelijk belachelijke reclamefilmpjes dan als voetballer op al zijn wereldbekermatjes samen. Is Rudy een tovenaar? Het wordt tijd dat hij het bewijst. Sadio Mané in aanloop naar de goal. Zijn voorzet. Goeie kopbal van Sar. Binnengeduwd door Diarra. Ismaïl Assar. Niet vergeten, Crystal Palace heeft hij ingehaald toen Michael Olise naar Bayern München trok. En die heeft eigenlijk min of meer dezelfde cijfers. Ik kan absoluut niet beweren dat hij even goed is, maar
lastige klant dus ook voor Premier League defensies. Man die goals meepikt. Gewoon een erg goede voetballer. En een op dit moment valse 9 die ook een echte 9 is. Want in principe speelt hij op de rechterflank. En dan hebben wij nog niet gekregen van Charles de Ketelaere, die een anonieme wedstrijd aan het spelen is. Dat gebaar is universeel voor compact blijven. En belangrijker nog lijkt de bal willen. En proberen aan te vallen. Ismaila Sarr, 9 goals voor Crystal Palace dit seizoen, 8 en 7 assists vorig seizoen. Dat maakt allemaal niet uit, de koude douche hebben we al achter de rug. Dit is gewoon de tweede. Mechelen Theat, tijd genoeg om iets recht te zetten. Gelukkig maar. We zijn niet een half uur ver, maar 27 minuten. Hans van Aken. Mechelen. Trossard met een vooractie, maar moeilijk te bereiken. Kijk waar Doku nu staat. Oeh, een extra rode duivel, zo lijkt het wel. Ze zijn met z'n tweeën. In beeld komen ze niet. Ze zijn zelfs met z'n drieën. En er is er eentje die geweldig goed is in Schipper, mag ik overvaren. Want die loopt zich nog altijd te filmen. Rudy Garcia gebruikt zijn tijd. Het hele stadion vol jolijt. Ik denk niet dat wat hen wacht leuk is. Als er hier ook een afdeling van Ajax zit, ja, zou ik niet in hun plaats willen zijn. Ja, het kan makkelijk als je dit echt wil, want geen hoge hekken in de stadions. En hij denkt, jongens, we zijn goed bezig. Laten we ons daardoor niet van de wijs brengen. Gelukkig niet op een moment. Dat er iets beloftevols op het veld aan het gebeuren was. Brandon Mechelen en Theat. Van Aken. Onze vele spelmakers moeten zich tonen. Van Aken, Tielemans, De Bruyne. Trossard eigenlijk ook vanuit zijn positie. Senegal staat compact. Doku. Goed aan de bal gekomen. Jeremy Doku. Krijgt de fout niet. De sprong was wat te duidelijk. En de bal ook te ver. Dat is de norm op dit WK. Die kan Saïd Martinez wel volgen. Kijk. Niakate trekt zijn been terug. Diata. Ja, technisch. Dat is ook allemaal zeer goed. Dit is duidelijk de knock-out fase. Dit is niet langer Egypte, Iran of God betert Nieuw-Zeeland. De Senegalezen die hebben één van dat soort tegenstander gehad. Met Irak. We moesten wel vol aan de bak tegen Frankrijk en Noorwegen. En speelde lang niet slecht in die twee verloren wedstrijden. Kregen wel 6 goals binnen op die twee matchen. Dus ondoorlaatbaar is die defensie niet. Maar dan moet ze wel getest worden. Theater.
durven van achteruit nauwelijks te infiltreren. Een man opzoeken en dan zijn broek uitspelen. Dat is wat Senegal een aantal keren wel goed heeft gedaan. De Bruyne, goede bal. De Ketelaar meteen voorbrengen met rechts. Goed, ruimte gevonden. Tweede bal op het veld. Dus opnieuw de ingo. Doku vrij. Wat heet vrij, maar kon makkelijk controleren. Kevin De Bruyne, Doku. Kastanje wil de bal wel. Jeremy Doku van op rechts. De Bruyne. Niet door de benen van Gay. Die kent hem natuurlijk als zijn broekzak. En Mané. Tielemans. Goed de bal gerecupereerd. De Bruyne. Via Mechelen. De Kuiper. Net voor de neus van Ndiaye. Van Aken.

Kuiper. Hij zat centraal diep. Trossard helemaal aan de buitenkant. Theat, nu kan je Trossard aanspelen. Die vraagt wel de moeilijke bal die lang onderweg is. Dus Diatta mee in het duel. Maken veel verkeerde keuzes. En de Senegalezen doen dat niet. Daar zijn ze weer. Theat met een half foutje. Mané. En Diaye is mee. Krijgt ook de bal. Trossard terug. Goed meteen gekaatst. Gay. Jacobs. En opnieuw Gay. Boku doet zijn verdedigend werk. Hij geeft bal voor dit. Mané. Krijgt hem opnieuw. Sadio Mané. Opletten. Komt niet echt lekker tot een schot. Ultieme tackle van Castagne. En het trapbeen van Mané. Zwaai door lijkt me. En weer een goede aanval. Goede combinatie. Geen probleem voor Thibaut Courtois. Die dus op 8 clean sheets blijft staan. Shilton en Barthez op 10. Het is maar de vraag of hij dat nog haalt. Want dan moeten we ons kwalificeren. In de eerste plaats natuurlijk. De Rode Duivels proberen tempo op te krikken. Het ziet er soms anders uit als je wedstrijden van de Belgen op dit WK bekijkt. Maar qua spurtjes en high-intensity runs, om dat woord eens te gebruiken, zitten we eigenlijk bij de betere landen. Doku, De Bruyne, meteen opgesloten. Maar blijft in balbezit. Doku, Castagne blijft. Doku met zijn typische heupswengel. Castagne komt mee. Jeremy Doku, de voorzet, bijna De Bruyne. En de Kuiper. Net niet. Goeie actie wel. De ketelaar een vraag. Trossard levert in en maakt de fout. Alle 15 spelers van Arsenal hebben de knock-outfase bereikt. Er zijn er intussen wel een aantal uitgeteld. Zoals Havertz, Hans Hinkapje, Gyökeres. Nog eens Mané. Alvallend. De Mbappé's van deze wereld, als ze die bal krijgen, ja, die blijven recht en krullen hem onhoudbaar. En het zijn net aan de tweede paal. En Mané deed dat ook ooit. Maar de jaren wegen wel een beetje. Hij is wel goed bezig in deze wedstrijd. Theat, schuif maar eens in. Tielemans. Brandon Mechelen. Dat is al beter. Even dreigen. Dan speelt je ze wel een beetje open. Moridiao. Achtste cap nog maar. Goeie terugkeer, Maxime de Kuiper. De Bruyne liften tot bij de Kuiper. Trossard vraagt hem diep in de rug van Diatta. De Bruyne probeerde zich aan te bieden. Mechelen. Senegal nu met z'n allen rond de eigen 16. Doku op rechts. Tielemans komt eruit. De
En opnieuw die loopactie. Goed voor de Kuiper. Ah, niet gekeken. De ketelaren naar de eerste paal, Van Aken naar de tweede. En idealiter heb je dan een derde man. Die daar die blind teruggetrokken bal van de Kuiper op doel kan trappen. Maar die was er niet. Maar wel beloftevol. Senegal een klein beetje in gebreken gebleven daar. En gevonden. Kastanje. Weer Maxime de Kuiper. En dan krijgt dan de fout tegen zich. Hij gaat er wel voor, hoor. Hij is eigenlijk, als hij in de 16 komt, onze gevaarlijkste man. En zo goed als een toernooi lang al. Herinner u de kansen tegen Iran? Iedere keer als hij daar in de buurt is, straalt hij uit dat hij wil scoren. En oké, hier kan je voor fluiten. En Diatta. Die heeft toch maar heel mooi geleerd bij Monaco, waar hij rechtsachter is geworden. Een beetje de evolutie die ook Girard doormaakte toen hij van Club Brugge naar Monaco ging. Palette Peters. Want Palette Lukaku maar komen, zou je beginnen denken. We zijn straffe maatregelen nodig. Tielemans. Jacobs. Goede positie. Dit is voor Mechelen. En Kastanje. Nuri Tielemans. De Bruyne. Lastige bal. Eigenlijk had hij naar de Kuiper meteen gekund en gemoed. De Tielemans van bij Aston Villa speelt dat soort ballen. Heel vaak en goed, hè. Het heeft toch met automatisme te maken. De Bruyne, slim. En nu openen, De Bruyne. Voor Doku, Jeremy Doku, de dribbel. De voorzet. Afgeweken en Diaw, die kan plukken. Maar we groeien in de wedstrijd. Laatste 10 minuten van de Rode Duivels, beter. De drankpauze heeft dan toch deugd gedaan. Er is een soort césure, er is beterschap. Flitsend. Nee, nog niet. En Van Aken, overtreding. Van Gay. En zo snel, dat je hem eigenlijk ook graag daar gewoon nog meer ziet dribbelen. Die man echt proberen af te schudden. De ketelaren. Uitstekend gelopen. Poging tot hakje. Enfin, een schijnbeweging. En de corner. Goed werk, Charles de Ketelaren. Ook hij komt er wat door. Eerste corner voor de Belgen. We kijken altijd naar het nummer 4. Brandon Mechelen. Misschien niet de meest bekende bij Senegal. En een uitstekende kopper aan de eerste paal. Hij wordt wel stevig vastgehouden door Diarra. De Bruyne kiest voor Max de Kuiper. Rechtervoet. De Kuiper. Diaw. Nou ja, rechts of links.

geloof dat er nog even werd aangeraakt in het traject. We krijgen er 5 minuten bij dus. Het is dus niet gezegd dat dat allemaal Belgen zijn die weer in beeld krijgt. Van Aken. Koebal Tielemans, de Kuiper. Diarra sterk, heel sterk. En nu een Ndiaye en die flank ligt open. Een Ndiaye, de Kuiper weet dat hij graag naar zijn linker wilt. Van Aken heeft dat ook door. Goed verdedigd. Met vereende krachten. Kastanje. Via Courtois gaan we opnieuw proberen voetbal. Senegal is een beetje op zijn lauweren gaan rusten. Dat is vaak het effect van een 1-0 voorsprong. En veel redenen om bang te zijn van de Rode Duivels hadden ze lang niet in deze eerste helft. Daar is inmiddels wel wat verandering in gekomen. Theater. Doku. Tielemans staat diep. Doku niet dat soort speler die bal dan makkelijk trapt. Zeker niet als je hem in één tijd krijgt aangespeeld. Van op links. In de actie. Meer en meer wel. Dat zien we vaak bij City. Huishaven van de Seattle Seahawks. Elke wedstrijd bomvol naar verleid. Tielemans. Doku. Nu heel stabiel op rechts. Waardoor Trossard een beetje uit de wedstrijd aan het verdwijnen is. Want die blijft dan ook echt vaster op links dan wanneer ze hun andere en meer normale positie innemen. Theat, nu bij de bal. Daar is Trossard. Tielemans, goed tikje van Trossard. Doku, eigenlijk een overtreding en nu echt in. Hij fluit de eerste. Tielemans zegt, ja, kom je dan toch niet voor de tweede gaan? Hij ligt hem wel heel erg achteruit, lijkt me. De fout. Die was vrij duidelijk en dan ging ook Gay. Nog even stoorzender spelen bij Jérémy Doku. Sadio Mané knapt ook vuilwerk op. De Kuiper en De Bruyne. Het zou een subliem moment zijn. En doelmannen hebben last met afstandsschoten in dit WK. Moridiao. Misschien de laatste keer dat hij in deze eerste helft in actie moet komen. Tielemans geeft ook nog wat aanwijzingen. Het lijkt me Kevin De Bruyne te zullen gaan worden. Trapte tegen de paal in de wedstrijd tegen de Egyptenaren in dit stadion. Het wordt toch de Kuiper in de muur. Diatta. Weg is weg, want dat vroeg een Ndiaye. Kastanje. De Bruyne, schitterende bal. Doku. Jérémy Doku. Rechts komt Kastanje mee. Tielemans koopt zich wat tijd. Koopt zich een hoek. De hoek komt er. Sies kopt weg. De Bruyne kraakt.

0: Zijn volley. Maar toch iets waarop we kunnen voortbouwen. Laatste kwartier van deze wedstrijd. Omdat we zwak aan de partij begonnen. De Rode Duivels gaven niet thuis. Senegal deed dat wel, staat verdiend op een 0-1 voorsprong. Tijd om de koppen bij elkaar te steken. Tijd om al die notities tot een paar bondige richtlijnen te herwerken. België 0, Senegal 1. Een doelpunt van Habib Diarra. En Pape Thiaw weet dat zijn team iets heel moois voor het grijpen heeft. Het is niet voorbij. Allerminst, er is hoop na wat volgde na de drankpauze. Maar het moet beter. Dat mogen duidelijk zijn. En ik denk dat jullie dat in Brussel en overal in het land ook vinden.
1: Een slotoffensiefje om ons inderdaad dan op te trekken, Filip. Maar daarvoor zijn we weggespeeld door een te sterk Senegal. We gaan dadelijk analyseren met Gert Vrij en Wesley Sonck en Imke Courtois. En we gaan nog eens naar de Hive in Werchter. Tot zometeen.
2: We krijgen een vrije trap.

0: Girls. Mijn papa zegt altijd, wij Belgen hebben goede smaak. En daar moeten we fier op zijn. Wij staan als één ploeg achter onze lekkere kazen. Want wij zijn supporters van goede smaak.
1: Daar ligt een renner in de graskant.
2: Oh nee, dat is toch geen van 10 plakbidonnen.
3: Kom op, hè, mannen.
4: Tempo mag omhoog, hè. Je hebt geld genoeg gekost, hè.
3: Ja, maar
4: een paar miljoen, hè.
1: Vingegaard in de aanval.
5: Nee, die zit niet in mijn team.
1: Even een poeltje.
6: Kom maar, Remco, niet lossen, hè. Kom op.
7: Remco is de kopman. Kom aan, vriend.
1: Bam! Ze sprinten en Merlier zit in het spoor.
8: Kapperman. Wie de man?
1: Merlier of Milan?
8: Ja, jij zit de man. Ga!
9: Iedereen ploegleider tijdens de Tour de France met Sporza Wieler Manager. Stel je team samen in de app van Sporza.
10: Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.

0: Een beleefdheidsapplaus, want er is werk aan de winkel voor de Belgen. We zaten naar elkaar te kijken na een half uur en we dachten, oef, dat komt niet goed, want ze zijn te sterk, die Senegalees.
1: Ja, en ik vond het begin sowieso langs beide kanten dat de wedstrijd niet echt hard van start ging. Ook bij Senegal niet, al voelde je wel dat zij inderdaad comfortabeler waren aan de bal. Meteen vanuit een rust comfortabel kon voetballen. En met België moesten we, zoals we straks ook wel zien, wat iets meer rekenen op die omschakelmomentjes waar we het niet altijd heel goed uitspelen. Al hadden we wel een slot offensiefje.
0: Ja, we gaan eerst het doelpunt van de Senegalezen er nog eens bij pakken. Doelpunt van Diarra, waar Mané en Sar bij betrokken zijn. Dat is ook niet toevallig. Maar...
1: Nee, inderdaad. Kijk, ik kan hier eigenlijk... Die bal vrij voorbrengen. En dan zie je in eerste instantie dat Theat en Mechelen er wel bij staan. Maar geweldig hoe dat Sar die bal eigenlijk achter hem nog gaat halen. Kijk, hier in de beweging afhaken. En dan echt letterlijk die bal achter hem gaan halen. Geweldig gekopt. En dan gewoon heel goed opgelet van Diarra die de 0-1 op het scorebord zet. Dus ja, gewoon echt kwalitatief heel goed uitgevoerd van Senegal. Ja,
0: er waren 37 passes van Senegal vooraf gegaan aan dit doelpunt, zonder dat er op de duivel aan de bal
2: zijn. Dat is echt genoeg.
3: Ze hebben laten zien de eerste 45 minuten dat ze aan de bal eigenlijk beter zijn dan ons. Dat is heel simpel. En dit, zo'n bal, een voorzet, dat komt als je als verdediger geen contact hebt met je spits. Ze hebben één van de twee geen contact, kunnen niks doen. Dat, als een bal goed valt, kun je ook niks meer doen natuurlijk. Je kunt hem niet tegenhouden, want je voelt hem niet. Dus ja...
0: Plus dat Mané die bal heel makkelijk kon brengen ook. Hè? Bedoel, ja. Er is weinig druk op de man.
2: Ja, dat is een van de grote problemen, vind ik, in de eerste helft. Zeker als je op eigen helft staat te verdedigen, is dat die fases dat je veel meer druk op de man in balbezit moet zetten. Als je dit soort passes kan versturen op helft van de tegenstander. Kijk, Castagne hier ook. We zagen al bij het doelpunt, een paar keer in zat hij er goed tussen. Maar kijk, het is allemaal... Zo wat te soft. Hè. En dan, uiteindelijk is het Trossard die de voorzet afblokt. Maar er zijn gewoon te veel fases hier ook. Te laat, wegdraaien, Trossard die laten lopen. Mané die naar binnen komt, andere kant. Het is net iets te gemakkelijk. De Kuiper die wat op afstand blijft, niet echt gaat aanvallen. Up, corner tegen. Dat mag toch allemaal vrij makkelijk gaan, vind ik. En deze ook. De Bruyne gaat dan druk zetten. Maar ja, op een manier... Dat is niet echt alibi-druk, maar je wordt zo makkelijk uitgespeeld. En dan kom je weer in de problemen. Uiteindelijk zijn er te veel fases van dit geweest, waar uiteindelijk Senegal toch te makkelijk die bal kon laten rondgaan in de laatste derde van het veld. En ik vind dat je daar veel steviger moet verdedigen.
3: Wij zijn per definitie geen ploeg die in het duel speelt. Die echt vol erop gaat of die dat contact gaat zoeken of fouten maakt. Hoeveel overtredingen hebben wij gemaakt? Weinig overtredingen gewoon. Dus ja, wij doen dat op een voetballende manier. En als je dan tegen een tegenstander komt die echt wel beter voetbalt op dit moment... Ja, dan loopt er een beetje achteraan. Hè.
0: Ja, er waren nog andere kansen voor Senegal ook. Hè. Ik bedoel, het is niet dat enkel dat doelpunt er was. Er was al eens een
3: bal. Ze waren gevaarlijker. Ze voetbalden beter, maar waren ook gevaarlijker. Dit is een bal eigenlijk op goed geluk gedropt. Maar die moeten er ook tussen zitten. Hè. In ene tijd diep en dan de voorzet. En dit is nog wel goed gedaan van Sar, vind ik. Want die reactie om zo'n afgeweerde bal... daar nog uw voet tegen te krijgen, die eigenlijk al achter u is. Dat is nog wel sterk gedaan. Gelukkig voor de Belgen, net niet binnen. Wel op de paal en ook zijn tweede poging in het zijnet uiteindelijk. Maar dat was al een serieuze verwittiging. En dan op de andere kant een combinatie voorzet, afvallende bal, dropshot. Canagay zeker, die hem wel laag houdt, maar niet zo gevaarlijk uiteindelijk. Maar hier zitten we weer op de kant... Niet in het duel, allemaal 2 meter eraf. Een 1-2'tje los er doorheen. Schot niet helemaal zwaar afgevuurd. Dus kunnen pakken, maar dat is...
2: Al die
3: wat West komt te zeggen, dat is gemakkelijk er doorheen voetballen.
0: Ja. Wat jij voor de match zei, van ze komen graag... waardoor er ook omschakelingsmomenten zijn die je dan moet pakken. Dat bleek ook wel, alleen pakten we die niet 100%, vond ik.
1: Nee, inderdaad, waren er wel wat mogelijkheden. Hier keigoed gezien van Trossard die ballen die paslijn afsluit. En dan ook goede timing om deze pas te versturen naar Van Aken. Misschien net iets te ver voor Van Aken om die bal goed. Maar hier moet de Ketelaar die bal controleren en meteen naar het doel gaan. Kom je 1-1, kan je misschien nog voorleggen. Oké, tweede instantie Castagne, goede overlap, want die trekt een speler mee, waardoor het schot naar doel helemaal vrijkomt. Ook hier twijfelt hij te lang. Gaat hij nog één aanname doen en is hij... ja, wordt die bal gerecupereerd door Senegal. En dat zijn die kleine momenten, kijk, in minuut 9 al, waar je eigenlijk voor meer dreiging kunt zorgen. Hier goede pas van Tielemans. Kijk, tussen de lijnen op De Bruyne. Opnieuw omschakelmoment, want er ligt ruimte tussen die verdediging van Senegal. Goede loopactie van de Ketelaar om daar iemand weg te trekken. Ja, oké, schot van De Bruyne, niet goed. En dan hebben we hier opnieuw zo'n momentje met Doku. De Bruyne is mee in die actie. Ook hier overrechts is dat de Kuiper, als ik me niet vergis. En De Bruyne probeert die ook te bereiken. Ja, oké, die bal had misschien wel iets hoger moeten zijn. Had er waarschijnlijk een controle moeten bijkomen. Maar dat zijn wel die momenten die je gewoon op dit moment in dit WK moet afmaken.
3: Het probleem is, de counterkansen gaan er nog maar amper komen, ja, natuurlijk, he, met deze tussenstand. En we zagen het op het einde van die eerste helft al. He, Senegal gaat ze ook wat inzakken. Hij gaat de ruimte wat compacter maken. Hij gaat zelf proberen te counteren, natuurlijk.
0: Los daarvan waren we daar ook wel gevaarlijk op het einde van die eerste helft. Dus een paar keer voelden we wel, er hangt iets in de lucht.
2: Ja. Dus omdat Senegal dat ook een stuk toelaat, natuurlijk, dat je aan de bal wat meer tijd krijgt en fases...
0: Ja, dit is dat spotoffensief. Ja.
2: Nee, goed dat je inderdaad geduldig bent en dat je wat hoger op het veld aan de bal kunt komen. Hier, een goede bal ertussen.
1: Op zich niet verkeerd.
2: Nee, maar de Kuiper die dan niet echt kijkt. Maar op deze bal, fantastisch gedaan van de Bruyne. En hier hoop je, ja. En Gert zei direct ook, ja, ik dacht ook, hier moet je trappen, hier moet je niet meer voorgeven. En dat is een beetje het manco van Jeremy Doku, vind ik, dat blijf ik zeggen. De verderzetting, dat is niet altijd optimaal. Deze was geweldig gedaan van de Kuiper, ik dacht, ik ga hem eerst voorzetten. Maar als je dit schot ziet vertrekken, ja, dat is geweldig gedaan. Ook goed gekiept van de Diaw, dus. Ja, je komt wel wat meer in de wedstrijd, inderdaad. Ja.
3: Als je al 8 keren naar de goal hebt geschot, dan is dat niet zo erg van eens een keer niet te trappen. Maar als je maar 1 bal tussen de palen hebt getrapt op dat moment, ja, dan moet je wel eens beginnen naar de goalshotten ook, natuurlijk. Hè. Kuiper heeft dat begrepen. Ik denk dat Kuiper heeft van mij, Bart, op veel gebieden het goede voorbeeld gegeven. Die was wel goed, vond ik. Hè.
0: Ja. We hebben nog een aantal dingen. We gaan die nog even opsparen, want we hebben die QR-code getoond voor de match. Er zijn duizenden foto's binnengekomen. Ze hebben er een paar geselecteerd. We gaan ze samen met jullie ontdekken. Jasper Goris, waar stond hij? Geen idee. Dit is Paulien, die kijkt vanuit Marokko. Met de vriendin. En Bokkie de Rapper. Bokkie de Rapper is ook aan het kijken. Dit is Stefan van Dalen. Supporter bij opa. En de hapjes in de kleuren, in de tricolore kleuren, dat is mooi gedaan. Michel Peters in het zwembad. En dit is vanuit de cockpit op een schip.
3: Dat zijn wel heel grote ramen geweest.
0: Van op de brug. Misschien ook een stukje de cockpit. Oké, Dorian hangt daar ook ergens. En het is al donker in Werchter. Dorian, het waren moeilijke momenten voor de Belgische supporters. En als je dan in een grote groep aan het kijken bent, dan voel je waarschijnlijk toch ook wel een stukje neerslachtigheid, of niet?
4: Absoluut, het was hier een ijzige stilte en dat is abnormaal. We zitten hier met duizenden kampeers die goesting hebben hier op Werchter. Die dachten de Belgen gaan het meteen fixen, maar dat is dus niet zo. Maar toen kwam ik iemand tegen en ineens iedereen's gezicht veranderde. Ik noem het geheime wapen van de Rode Duivels. Ever Trump in the house. Applausje. Ever Trump, jij ziet er nog heel rustig uit. Jij ziet het nog allemaal zitten, maar wat denk je toch dat er straks gaat moeten gebeuren op het veld? Jouw analyse.
5: Ja, ik denk ten eerste, we zagen Lukaku al opwarmen, dat is al een goed teken. Hij heeft al meermaals bewezen dat hij een super sup is, dus ik zie dat heel hard zitten. En ik denk gewoon de moraal hoog houden. Het is niet omdat je 0-1 achter staat dat gedaan is, dus het kan nog allemaal, je moet de moraal hoog houden. Voilà,
4: als er één iemand het kan, dan ben jij het. Je gaat het straks doen als een soort van afterparty, hopelijk niet met tranen die jij dan moet wegspringen. Dan zullen we misschien al eens testen om helemaal klaar te geraken voor na de rust. Je mag anders even Everdrop, doe je ding, op ons geïnstalleerd podium springen en daar even iedereen totaal opwarmen. Doe je ding.
5: Oké, weg, die zijn niet klaar. Zo, we beginnen zo. We beginnen zo. Hey.
0: Ja, het is te hopen dat ze straks effectief een feestje mogen bouwen daar. Dat hopen we voor onszelf ook wel, dat het goed komt. Lukaku is aan het opwarmen. Ik weet niet waar hij het gezien heeft, maar effectief. We zagen beelden van de opwarming hier binnenkomen. En Lukaku die staat in het zweet. Die is wel degelijk intensief aan het opwarmen. Onmiddellijk brengen?
1: Ja, wat mij betreft wel. Hij gaat waarschijnlijk wachten tot de
2: niet twijfelen, Imke, ja. Ja. Charles heeft gewoon een moeilijke eerste helft gehad. En je ziet dat ook aan de manier, die kans dat hij krijgt. Maar het eerste kwartier konden we moeilijk bereiken, kon moeilijk de bal behouden. Ik weet wel dat dat niet evident is allemaal. Maar ik denk dat die eerste kwartier 6-7 keer duel aan is gegaan. Dat hij maar 1 keer de bal heeft kunnen behouden. Hier was een fase, maar dan uiteindelijk verliest hij weer. Ja, dat is natuurlijk de rust die je moet geven aan een elftal. Als je spits inspeelt, dat hij hem eens bijhoudt. En dit is ook zo'n fase tussen de twee. Dan zie je ook hoe sterk dat die jongens allemaal zijn van Senegal. Dus niet evident. En ik denk dat het de logische wissel gaat zijn. Dat we toch iemand vooraan moeten hebben die bal wat meer bijhoudt. Dit was goed gedaan van Charles uiteindelijk. Het is een van de weinige keer dat hij begin voor de break zeg maar, de bal heeft kunnen bijhouden.
0: Hij heeft zijn shirt al aan en staat klaar. Dus hij gaat onmiddellijk komen.
1: Mm-hmm. Goed, ja. Dus het spel gaat zich er ook naar verleden. Hè. Als het een beetje het vervolg is van het slotoffensief. Ballen gaan gegooid worden. Kan je hem in de box gebruiken.
0: Back to Seattle. We gaan kijken naar de tweede helft van onze landgenoten tegen de Afrikaanse kampioen Senegal. 0-1 voor de Senegalezen bij de rust. Wat wordt het na 90 minuten, na verlengingen of na penalties? Dat gaan we straks allemaal ontdekken samen met Filip Joos.
6: Ramen en deuren.
7: Wereldklasse. Op het veld en op de weg.
8: Welkom terug in Seattle, Charles de Ketelaere in Burger en Romelu Lukaku op het veld. Logische wissel, zoals ook gezegd in de studio. En we leggen ons lot in de voeten van een man die dit seizoen dus een befaamde 64 minuten clubvoetbal heeft gespeeld. Inmiddels bij de Rode Duivels, met oefenwedstrijden erbij. Al aan 143 zat. Daar komen er dus 45 bij. En wie weet, nog meer. Lukaku op dit WK. Anderhalve goal en 1 assist. Die anderhalve dus tegen Egypte. Die halve dan. Bij Napoli 1 doelpuntje uit bij Hellas Verona. Een verzuurde relatie met zijn coach die inmiddels vertrokken is. En Charles de Ketelaere kan zich misschien optrekken aan het feit dat Maurizio Sarri coach wordt van Atalanta. En dat was de man die van Dries Mertens de beste valse spits van Italië maakte. Wie weet zit die evolutie er ook in, al zijn het heel andere types natuurlijk. Tweede helft met Senegal dat meteen de diepte zoekt bij Sar. Sterk, de manier waarop hij draait onder druk van Mechelen. Zit in de 16, afblijven is dus de boodschap. Mané door de benen bij Castagne. Legt hem nog af ook tegen de Bruyne aan. Gay, Mané is vrij. Ontwijkt Doku. Voorzet komt eraan, even Mechelen. En Diaye. Ver naast. Senegal dat wel meteen even de toon zet. Terwijl nu Charles de Ketelaere wordt vervangen door Lukaku. Door de PA van het stadion. Theat. Trossard pikt mee. Kan de Bruyne aanspelen. Trossard. Kiest voor Van Aken. Geen goede bal. Natuurlijk meteen Lukaku gezocht. Van Aken gaat druk zetten. Dat is goed, want we hebben hem meteen terug.

Tielemans. Dat zijn de ballen die hij meer moet trappen. Doku. Slecht ingespeeld. Iets tussen Lukaku en Trossard in. Lukaku die ook de bal niet in de diepte dicteerde, maar oké. Moet even in die wedstrijd komen. Kent zijn lichaam beter dan wie ook. Een verrader dat lichaam dit seizoen. Maar het seizoen is nog niet voorbij. Niakate. Kastanje troeft Jacobs af. Doku. Het is niet dat hij niet werkt. Nijverig mee. Met zijn linksachter. En inmiddels is hij gewoon de rechterspits van België. Niet op links. Oh, Trossard. Excuses van Diatta. Het zal aangekomen zijn. Een gele space. Wedstrijd zeer fair. Anders dan wanneer Mexico speelt bijvoorbeeld. De Kuiper draait terug. Goed werk Trossard. Van Aken aangespeeld. Breed voor Tielemans. En Senegal werkt zich te pletter. Het is een beter elftal dan Congo. Waar de Engelsen knap overheen geraakten na een 1-0 achterstand. Ze hebben Harry Kane. Wij hebben Lukaku. Ai, de Kuiper. Slordigheidje. Twee keer in de geschiedenis van de wereldbeker kwamen de Rode Duivels terug in de knock-outfase van een achterstand. Twee hemelse wedstrijden. De 4-3 tegen Rusland. Bij de rust stonden we 0-1 achter. De Sovjet-Unie eigenlijk. Was dat ironisch gezien toen zo goed als de Oekraïne. Lobanovski en zijn mannen. Belanov had 0-1 gemaakt en tegen Japan in 2018 in Rostov stonden we 0-2 achter. Niet bij de rust, maar in de loop van de tweede periode. Kunnen we dat nu ook? Diarra. Mané. Een aantal wedstrijden had hij het fysiek een beetje moeilijk. Maar daar zijn wij voorlopig niet toe in staat. Sadio Mané speelt eigenlijk op zijn dode gemakje een erg slimme en goede wedstrijd. Sar. Gay. Daar is Mané weer. Gay vraagt opnieuw. Kastanje wijkt. Mané. De voorzet komt en naast. Habib Diarra. Voor de Duivels 1-0 achter bij de rust. De twee eerste kansen in de tweede helft zijn voor Senegal. Eerst een Diaye heel snel en nu Diarra, de Bruyne. Los van Gay. Matig ingespeeld voor Doku. De City-connectie. En toch een kink in die kabel. Sar, opletten. Sar neemt hem geweldig mee. Sar! Wow, wat een geweldige goal. 2-0 Senegal. Het moet een Japans scenario worden. En hebben we Jan Vertonghen in huis. Die een kopbal op zeer onorthodoxe wijze in doel laat verdwijnen. Senegal 0-2 voor. Kans 3 in de tweede helft. Die eigenlijk nauwelijks begonnen is. De helft waarin alles anders zou moeten. Wat een goal. Ismaïla Sarr. De manier waarop je meeneemt tussen Mechelen en Theaat in. De paas natuurlijk ook. Niakate zegt laat mij maar. De blik.
Ja, het staat iets te diep. Mechelen verwacht steun, krijgt hij niet. Maar de aanname en het afhouden van Thea, die niks meer kan doen, want anders is het penalty. En dan binnenkogelen. Diep respect voor dit geweldige doelpunt. Kijk even. Geen sprake van Hens. Veel spelers nemen die op het rechterdeel van hun borst mee. Hij zelfs links. Zeer straffe goal. Ja, dan mag je even verzamelen blazen. Hij was al aan het lachen, Papetaï. Net na die borstcontrole. En we zitten diep in de penari. Heel diep. We krijgen Luque Bacchio. En niet alleen hij. Er komen drie wissels aan. Of nee, twee Raske. En door die Luque Bacchio. Dan kunnen zij ons uit het slop helpen. Hier is Maïla Sarr. Met zijn vierde goal dit WK. Begint zich tussen de grote namen te nestelen. 2 tegen de Noren. En daar zag je ook al de veerkracht van dat team. Van Senegal. Bleven gaan. De enige ploeg met 3 punten. Ja, het zal wel. Kwamen ook uit de moeilijkste groep. Fout Tielemans. Een vrije trap Senegal. Al de rest vergaarde er 4 om in de tweede ronde te geraken. Niet Houston, maar Rudy. We got a problem.

0: Subliem doelpunt.
1: Mané. Niet voorbij Tielemans. Omdat zijn tik niet hard genoeg was. Doku, schitterende rechts-links. En dan de eerste gele kaart in de match, toch? Dan hou je deze op zak. Niet te geloven. Said Martinez. Dat betekent dat Gay straks eventueel nog eens een aanval mag afbreken. Onbegrijpelijk. Het absoluut niet op de scheidsrechter steken, want dit was dramatisch slecht gefloten. Van Aken. Klein foutje. Hij is niet aan het feest in deze wedstrijd. Mechelen. Waarom is niet? Probeer iets wat directer te gaan voetballen. Vanuit de combinatie, achteruit. Met vele rondtikken naar elkaar. Nee, zo gaan we er niet komen. We zullen jongens moeten hebben die initiatief nemen. Nu De Bruyne probeert dat. Van Aken. Indribbelen van achteruit. Proberen een paaslijn te vinden. Eerste balcontact, Romelu Lukaku. Goed gekaatst, Tielemans. Iedereen in de trechter, dus ruimte bij Doku. Jeremy Doku, de overstap. Jacobs. Ja, Juf is een man met een uitstekende voorzet. De linksachter van West Ham United. Maar Jacobs defensief doet het uitstekend. Doku eraf. Voor Luke Bakio. En ook De Bruyne eraf. Nu. Ja, dan roep je de pers bij elkaar omdat er iemand de euvele moed had om te zeggen has-beens. Maar deze behandeling is die van een has-been. En ze zijn het volgens mij niet binnen onze ploeg, voor alle duidelijkheid. Maar dit is toch heel snel Kevin De Bruyne naar de kant halen. En speelt hij zijn beste wedstrijd? Nee. Maar wie wel? Werkt hij? 100%. Dit hele WK al. Groezemoes in het stadion. Doku en De Bruyne eraf op het moment dat je 2-0 achter staat. Alles kan. Laten we hopen dat het de juiste wissels blijken. Ik heb er een hard hoofd in. Ja, het haalt weg. Als we hier verliezen, vrees ik dat Rudy Garcia later aan zijn kleinkinderen kan vertellen. Ik was bondscoach van België. Ik heb 2 interlands verloren. Mijn eerste en mijn laatste. In Murcia en in Seattle. Diatta. Scan met de overtreding. Ja, hij moet bijten. Absoluut. Dat is mee de reden waarom hij erop staat. Diatta. Dat soort ballen komen allemaal aan. Ik denk dat ook Romelu Lukaku daar toch wel het zijne van denkt. Je komt in en je krijgt 10 minuten met Doku en De Bruyne. Kevin De Bruyne, 53 assists bij de Rode Duivels. Zou Senegal ons willen helpen met aan gallery play te beginnen doen? Want het lijkt er sterk op dat ze een beetje hulp nodig zullen hebben. Van Aken nu dus in de rangorde. Hoger dan Kevin De Bruyne. Hoger op het veld ook. Is die positie gaan innemen. Raskin de nummer 6. Courtois. Dan zal hij het maar even verdelen als een soort quarterback. Goed doorkoppen Tielemans. Trossard, Lukaku. Van Aken. Geen ruimte. Goed aangespeeld nogthans Lukaku. Eigenlijk op zijn linker dat je het gevoel kreeg, kan hij niet doordraaien. Het rugzakfenomeen, een verdediger die aan hem blijft hangen. Oh, uitglijden van Jacobs. Luke Bakio. Afgeblokt. Jacobs die een gevaarlijke beweging maakte met het hoofd naar de bal al liggend. Luke Bakio die te beleefd was om dat uit te buiten, om erover te vallen. Raskin. Tielemans gezocht. Lukaku bij de bal. Tielemans geven. Lukaku. Duurt lang. Moment lijkt voorbij. Nu dan Yuri Tielemans. En zijn het. Heirichter geeft aan. Hoekschop. Eerste corner, tweede periode. Had hem eigenlijk sneller moeten krijgen. Nou ja, even de stuts van Yakate. Corner, te laag. Slecht gegeven, Yuri Tielemans. Dat was altijd al een euvel bij de Rode Duivels. Ook in de gouden periode. Dat kan je met deze ploeg eigenlijk niet permitteren. Tielemans, ballen aan het doorkoppen. Zoals die zullen Horst Rubesch nemen. Theat. De Kuiper aan het wijzen, want hij zit aan de binnenkant. Trossard. De typische buitenkant pas. Ingooi België. Met, het dient gezegd, een reactie. Nu wel, sinds de wissels. Twee goals nodig. Van Aken. Lukaku en Luke Bakio. Altijd net iets te veel tijd nodig. Nu ook Hans Van Aken. Technisch zo volmaakt en toch duurde het even. Bal over de zijlijn. Jammer. Nieuwe wissel. Bij de Rode Duivels. Hij voor het eerst. Moreira. Duivel doet al bij Straatsburg. Fijne ploeg. Waar hij enorm geapprecieerd wordt. Mogen de geest van papa en opa Helmut Graaf in hem voeren. Er is in elk geval iemand die energie in een wedstrijd pompt. Trossard geduwd. Onana als eerste van de bank. Aan de ref vragen. Ja, heeft u ook kaarten bij? Nou ja, die knie. In de rug. Oké, geen tijd voor ergernis. Op het veld. Nu Hans van Aken naar de kant. En dus Moreira. Uitstekend seizoen gespeeld. Net geen Conference League finale gehaald. 21 en hij gaat links buiten spelen. Trossard op de positie van zijn rugnummer op de 10. Hier aan de bal. Goed gespeeld. Luke Bakio. Wie maakt snelheid? Wie dicteert echt eens een paas diep? Een vertreding Mechelen. En jawel, hij heeft de kaart erbij. Kijk. Hier is de eerste. Man, die had hij dan ook wel sneller mogen bovenhalen. Voor Idrissa Gueye. Het is de zesde keer dat de Rode Duivels tegen een ploeg uit Afrika spelen op de wereldbeker. 1 nederlaag tot dusver, die tegen Marokko in Qatar. We zitten dicht bij een tweede opeenvolgende aan. We hebben een klein wonder nodig.

2 juli 2018. Kopte Jan Vertonghen in minuut 69. Dus over 5 minuten die bal voorbij Kawashima. Ruimte. Want een Ndiaye tegen de vlakte. Trossard. Raskin. Maar kijk. Er buiten niks uit. Ze maken al niet veel foutjes. Luke Bakio. Lukaku. Trossard probeerde bij te sluiten. En maakt dan de fout. Iets boos omdat Gay de slimste lijkt. De Senegalezen. Met de man die begon tegen Frankrijk. Lamine Camara. Speler van Monaco. Hij komt in de plaats van de vandaag toch ook weer uitstekende Gay. Pape Gay. Krijgt terecht applaus. Uitstekende wedstrijd. Van de middenvelder van Villarreal. Linkerflank met De Kuiper, beste Belg in deze match, en Moreira. Kunnen we daar iets uit puren? Mechelen levert in. Tielemans nog even staan in de weg. Ndiaye, balverlies. Mechelen, opletten. Theaat, Tielemans met wat ruimte. Luke Bakio kiest de diepte, moet hem meekrijgen. Juri Tielemans, paas niet goed genoeg. Zonde toch. Overtreding van Camara. En ja, nu gaat die op de bol. Net ingevallen. Hij ook geel.

Moreira, eerste actie. Geraakt hij voorbij Diatan? Nee. Die is aan een super wereldbeker bezig. Kan het? In een wedstrijd waarin je eigenlijk bent afgetroefd. Op zo wat alle facetten van het voetbal. Dat je plots de geest krijgt. En in het laatste kwart twee keer scoort. Je bent geneigd te denken, nee. Hier is Thibaut Courtois zijn laatste WK-wedstrijd bezig. En voor wie zou dat nog allemaal gelden? Vragen. Valt te vrezen voor straks. Mechelen. Nu Bakio komt naar binnen. Tielemans dan buitenom. Raskin via Luque Bakio opnieuw bij de bal. De Kuiper. Moreira. Voorzet. En dat valt mee. Hij mag hem zelfs op de borst nemen. En dan op de wijze van Thibaut Courtois ooit bij Atletico Madrid gaan vallen. Een beetje tijd. Ook al kan dat in het huidige voetbal nog nauwelijks. Cis brengt zich in de problemen. Geen fout. Goed van de scheidsrechter. Raskin. Had al sneller centraal gekund. Lukaku niet. Spurduel Mané Castagne. Recuperatie Castagne. Tielemans. Trossard vraagt. Tielemans kiest voor Lukaku. Nee. Een ruzie tussen Trossard en Tielemans. En ik snap Trossard ook wel daar. Het moment waarop hij hem eigenlijk had moeten krijgen. En oei, een half hand gemeen tussen beiden. We hebben... Nou, Lukaku is de slimste, net als Raskin. Aanvoerder en nummer 10 met elkaar in de clinch. Vergeet het nu maar al helemaal. Dit is de grafsteen op onze wereldbeker. Die van een diepe treurnis was. Behalve tegen Kiwis. Maar ja. Het doet een beetje denken aan het moment in Qatar. Met Kevin De Bruyne en Toby Alderweireld. Maar nou, Alderweireld die wereldbal stuurde op Batshuayi. Die wedstrijd tegen Canada toch nog uit de brand sleepte. Na een zeer povere eerste helft. Hij kan ze moeilijk vragen om te knuffelen voor het oog van de wereld. Zoals de kleuterjuf dat zo goed doet. Nog eens dat doelpunt. Een telegeleide bal. En een fantastische aanname. Geen knikje in de knieën. Nee, hij blijft. Zo goed als dat mogelijk is in balans. Hij had geklopt daar. Positie waaruit hij vertrok. Niet ideaal. Niet verwacht dat die bal zo goed zou komen.

Dus een terreininvasie krijgen we niet te zien, maar ruzie tussen ploegmakkers gelukkig nog wel. Dat duurt nog twee toernooien, denk ik, en dan wordt dat er ook uitgefilterd. In een circus is alleen maar plaats voor vreugde. En het is een circus, het WK. Het is Barnum. Het is ook genieten van een mooi toernooi. En als de Rode Duivels dan nog een bijdrage aan willen leveren, mag het nu gaan beginnen. Moet het nu gaan beginnen. En de Ndiaye naar de kant. In zijn plaats. Ibrahim Mbaye, 18 jaar toptalent van PSG. Zoals gezegd, ze hebben een bank. En ook Habib Diarra wordt vervangen. Voor hem komt Pape Matar Sarr van de Spurs. Twee goede voetballers erop, twee goede eraf. Mané die gewoon voor de vierde keer 90 minuten zal volmaken. En stel dat we de aansluitingstreffer maken, stel, mag je toch rekenen op een minuut of zeven toegevoegde tijd met die drie van de drankpauze. Tielemans, goede bal, Lukaku. Mieke Bakio. Moreira. Met de Kuiper. Raskin. Goed ingevallen. Wil de bal. Is niet bang. En dat is wat we nu nodig hebben. Lef. En de durf om te mislukken. Enige manier dat het kan lukken. Tielemans en Luke Bakio aan het lopen. Hier is hij, door die Luke Bakio. Blijft in balbezit. Ah. Jacobs. Dat is niet zijn bedoeling, maar hij tackelde wel degelijk door. Hier zijn de Senegalezen. Mané is voor doel. Jacobs, Luke Bakio. Nog op de helft van Senegal, maar is aan het teruglopen. Het hoeft niet meer voor de Afrikanen. De klok uitspelen. Zeker niet in het mes lopen. Dat is hun opdracht.

Raske aan het aanjagen. Nu staan ze vast. 66.925 mensen kijken toe in het stadion. Sar. Dio. Meunier lijkt de laatste wanhoopswissel te worden. Je moet proberen over Mané heen te denderen. Maar oké, de presidenten van zijn wereldbeker. Lijken daar weinig geloof of hou vast in te bieden. Luke Bakio. Daar is Mané goed weggezet door Luke Bakio. Tackle is uitstekend van Lamine Camara. Be active, vraagt de FIFA. Wel, doen. Play, move, have fun. Het zijn de slogans die je aan de Rode Duivels toewenst, maar eigenlijk al de hele wedstrijd lang niet in praktijk zijn gebracht. Raskin. Lukaku meters buitenspel, laat zich een beetje vergeten, vraagt de bal nu. Luke Bakio. 1 op 1 met Jacobs, de uitstekende Jacobs. Raskin, zoals tegen Nieuw-Zeeland. Goed van de Kuiper. Moreira, nee, want sterk verdediging. Mechelen. Luke Bakio, niemand buitenom. Dat helpt niet. Kastanje zit er helemaal doorheen. Luke Bakio, doodzonde toch. Net als in de wedstrijd tegen Iran. Goeie actie. Prachtige krul. Nou, die jou ook wel in de buurt hoor. Meunier dus. Nu haalt hij de Kuiper eraf. Ja. De man die net nog als een van de weinigen bijstoot en aan de tweede paal dan een kopduel won. Terwijl Kastanje de overlap niet meer kon maken. Nee, nu halen we de Kuiper eraf. Niet te begrijpen. Echt niet te begrijpen. Beste Rode Duivel op de wereldbeker. Ach ja. Een retraite in Nemours dringt zich op. Daar waar Claudia Cardinale haar laatste adem uitblies. Maar nee. Niet voorbij Mechelen. Het geboortedorp van Rudy Garcia. En van Philippe Petit. Een allesdurver. De man die tussen de Twin Towers koordanste. Tot jolijt van heel New York, zelfs politieagent. Een man met lef. Een uitstekend voorbereide missie. Het geldt niet echt voor zijn dorpsgenoot, vrees ik. Diatta. Humbay. Sadio Mané, diepe buiging. Mbaye, kijk ze eens lopen. Mooie ploeg hoor. Camara, bedoeling was goed. Moreira. Beginnen maar aan. Altijd de weg gebarreerd. Dat is de wedstrijd van de Rode Duivels. Dat is de verdienste van Senegal. Overtreding van Timothy Kastanje. Vrije trap Senegal.
100% juist. Dat krijg je er wel af met een beetje zeep. En de mensen kijken peinzend toe. De wereldbeker is er een van verrassingen en ontgoochelingen. We zitten heel dicht bij die tweede categorie. En Senegal is geen verrassing, voor alle duidelijkheid. Meunier kopt weg. Gay. Opnieuw Thomas Meunier. Luque Bacchio. Sar. En Pathé Cis. Mbaye. Opnieuw Camara. Het wordt een mooie wedstrijd tegen de Verenigde Staten. Of Bosnië. Okay, de mooiste zou tegen Amerika zijn met dat frank en vrije voetbal. Dan kunnen wij vanuit de zetel ook toekijken. Of dat dan de manier is om Senegal in de problemen te brengen. Enthousiasme, direct spel. Want de Amerikanen in twee van hun eerste drie wedstrijden, toen het nodig was, op de mat hebben gelegd. Nadien tegen Turkije niet echt meer, maar oké, okay, ze waren al eerst. Snipperdagje mag dan wel. Luque Bacchio. Ja, Kastanje. Goed mee. Kansje. Aan onze nummer 14 heeft het niet gelegen. Net als Raskin. Uitstekend ingevallen. Jongens die zich nog niet neerleggen bij de uitschakeling. Trossard, goed gespeeld. Tielemans, de ruziemakers. Stel je voor. Hij kan dat ook met links. Weet je, de spiegelactie van Harry Kane eerder in de wereldbeker op deze dag.

Courtois nog met de save. Weggewerkt door Mechelen. Aanval gaat toch door. Hij ligt er aan het twijfelen. Zag je aan zijn lichaamstal? Ja, nu wel. Duurt lang, de twijfel. Meunier stoomt door. En de twijfel was verkeerd. Het was geen offside. Nicolas Raskin. Lastig balletje van Brandon Mechelen. Mané met Mechelen bij zich. Het eerder 0-3 te gaan worden dan 1-2. Afleggen Lukaku. Nauwelijks gebruikt door zijn ploegmakkers. Anders dan in die wedstrijd tegen Iran. Dit is wel goed van Raskin. Moreira gooit zich nog naar de bal. Meunier geeft voor Lukaku. Jawel! Romelu Lukaku. Je moet hem dus gebruiken. Wat een spits toch. En wie weet. Wie weet. Goed van Moreira. Goed van Meunier. En we krijgen meer dan we verdienen. 1 minuut 85 met die goal. Maar dat moet iedereen maar even worst wezen. Daar Moreira, die zich gooit. En Meunier, niet wachten, nee, voorbrengen. Lukaku, een man in zijn rug en een bal voor doel. Dan mag hij nog vol effect zitten van deze rare contre-favorable. Dat maakt hem niks uit. Dat maakt hem echt niks uit. Fantastisch afgewerkt, precies in zijn rug gehouden. En nee, niet te veel denken. Niet te veel denken, Romelu. Gaan. Denkwerk is voorbij. Daarin waren ze beter dan wij. Ze hebben ergens Hens gezien. Maar het is een goal. Oef. Romelu Lukaku. Blijven we in Seattle. Daar moet nog heel veel voor gebeuren. We staan met een intussen experimentele ploeg tussen de lijnen. Een paar rare wissels gezien het tijdstip. De bruine Doku, buitenspel. Een bye. Deze keer echt lijkt me. De vlag ook de lucht in, maar Courtois mag ook niet beginnen. En een volstrekt onbegrijpelijke met de Kuiper, maar oké. Okay. Je weet maar nooit hoe een koe een haas vangt. En we zijn aan het loeien. Balverlies Trossard. Mechelen. Theaat. Rechts de ruimte. Rechts de ruimte. Moet sneller dit. Raskin. Nou ja, hij legt de ballen wel. Moreira. Trossard. Tweede zone. De goal! De goal! Yuri Tielemans. Onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk. Senegal 2, België 2. Niet te geloven. Niet te geloven. Yuri Tielemans. Zoals hij dat deed op Wembley. In wat toen een counter was. Dit. Gewoon bij een elftal dat klaar stond. En ja... Hoe kan het? Maar wat maakt het uit? Tielemans met de goal. En kijk, de verzoening. De verzoening. Trossard met de assist. En Tielemans met een doelman. Die denkt

kans te maken. Die denkt te moeten ingrijpen. Ook omdat we er met z'n 4-5 staan. En met Niakate die de fout claimt. Maar sorry. Dat is te weinig om de VAR tot afkeuren te brengen. 2-2. Ha! Wat is het toch? Een knotsgekke sport. Niakate gaat zijn onschuld bepleiten en vooral de schuld van Tielemans. Iemand krijgt geel op de bank van de Duivels. Ik denk de bondscoach. Want hij deed iets met een bal. Maar wat maakt het uit? Niks toch? Hij lag buiten. En hij heeft weer zicht op de achtste finales. Op een plekje bij de beste 16 teams. België-Japan was al een wonder, maar dit is eigenlijk nog meer een mirakel, gezien wat de wedstrijd bracht. Gezien de kwaliteit ook van Senegal, die ze overvloedig hebben laten bewonderen. Gezien het begin van die tweede helft. Dat zeer matige derde kwart. Diatta. Is er een klassieker in de maak. Ismaïla Sarr. Goed Mechelen mee. Lukaku. Opposten. Bal blijft hangen. Meegeven met Tielemans. Keer terug. Lukaku zelf. Daar is Yuri Tielemans. Voor de goal is Luke Bakio. En de corner. Vierde hoekschop. Een klassieker is het nu al. Geen buitenspel. Hier beneden Diatta nog blijven hangen. Senegal nu in paniek. Tja, je bent bijgehaald. Dat weet ook deze mevrouw. Meunier. Het was zeer avontuurlijk. Tielemans. De voorzet. Diaw. Foutje van Raskin. Veel deed hij niet, denk ik. Hij is samen met Luke Bakio echt sterk ingevallen. Dan had hij misschien... Wat dat tijdstip en die wissels betreft. Nu toch bij het rechte eind. Die van de Kuiper, die zal ik nooit snappen. Die wissel. Twee. Stevenen we af. Op een verlenging. 7 minuten erbij. Kijk naar het momentum. Dat is lichtblauw. Het is wel een surrealistische wedstrijd. René Magritte zal tevreden zijn. Lukaku. Nou ja, door. Oh, hij moet hem achteruit kunnen koppen naar Tielemans. Oh, Romelu Lukaku. Maar hoe directer we spelen, hoe beter hij uit de verf komt. Trap die ballen maar. Vergeet de academie. Daarmee hebben we het te lang geprobeerd. Hebben we niks gehaald.
Goede controle van Sar. Daar is Jacobs. Ismaila Sar is voor de goal. Jacobs kapt Luke Bakio uit. Houdt dan gelukkig in. Gay

Goed van Gay. En Diatta. Camara. De Duivels nu even weer in de eigen 16. Senegal. Wel met balbezit, maar onmiddellijk gevaar creëren. Dat is ook wel al even geleden. Mbaye. Die probeert het. Castagne in de tackle. Moreira. Niet erg. Niakate. Heeft hij schijnbeweging? Nee. Geen probleem. Daarna mogen ze trappen naar Courtois. Tielemans net te laat om te sluiten. Misschien maar beter ook. Dat soort trap wordt eigenlijk alleen maar gevaarlijk als hij van richting verandert. Er wordt wat afgebeden in Seattle. Maar de Belgische gebeden die zijn verhoord. Trossard. Moreira.

standby. Opletten. Laatste seconde van de reguliere speeltijd met wat erbij komt. Het zou doodzonde zijn om nu niet die verlenging te halen. Kopjes weer even bij elkaar. In wat een magisch laatste kwart was, hebben de Rode Duivels Senegal bij de lurven gevat. Mensen gaan met z'n allen recht staan. Staande ovatie voor de 22 voetballers. Zo zijn de Amerikanen. Senegal nu meer in paniek dan de Rode Duivels. Het woord even aan Brussel en dan weer richting Seattle. Het is te vroeg, maar we zijn met z'n allen sleepless hier. Aan jullie.

0: Terwijl dat vliegtuig met de Duitsers en de Nederlanders nog aan het wachten was op ons, hebben we dat nog toch kunnen laten vertrekken. Maar hoe kan je surrealisme eigenlijk jinxen met een paar shirts? Want dit is een onwaarschijnlijk scenario. We waren klaar om de eindanalyse te maken.
1: Ja, tuurlijk. Dit is eigenlijk totaal onverwacht, ook totaal tegen het spelbeeld in. We hadden al heel wat treffende woorden voor Rudy Garcia klaar met zijn geweldige wissels enzovoort enzoverder. En plots zit je nog in die wedstrijd.
2: Goeie wissels, Simke. Goeie wissels. Ja. Goeie wissels. De mensen begrijpen het niet, wat zijn goeie wissels.
0: Ja, maar goed, ja.
2: 2-2 is het.
0: Wij dachten Meunier voor de Kuiper. En Meunier brengt de...
3: Het is een goed voorbeeld dat je eigenlijk alles probeert altijd uit te leggen. Een beetje een logische manier, maar dus sommige dingen in het voetbal zijn niet uit te leggen. En deze is een heel goed voorbeeld daarvan.
0: Oké, we gaan snel een paar dingen proberen te tonen. Zolang we tijd hebben en ze niet aan die verlengingen gaan beginnen, misschien met die 0-2 beginnen. Dat was vrij vroeg in die tweede helft en dan dachten we allemaal al boeken toe. Dit is hem.
1: Ja, ik denk geweldige bal. En Mechelen die anticipeert al, want die voelt natuurlijk dat Saar diep gaat gaan. En Theater was minder oplettend. Is nog eigenlijk aan het opschuiven en anticipeert niet op die lange bal die gaat komen. Kijk, hier zie je het heel goed. En Mechelen anticipeert de rest niet. Dus geen buitenspel. En geweldige diepe bal van Niakate was het volgens mij. En dan geweldige aanname en prachtig afgewerkt. En toen dachten we echt, ja, voorbij. We gaan inderdaad mee op dat vliegtuig van Duitsland en Nederland.
0: Ja, kinderlijk verdedigen noem ik dat.
1: Absoluut.
0: Nee?
2: Ja, body position was ook niet goed. Mechelen die anticiperen op die lange bal. En Theater was nou eigenlijk stolen niet goed. Dus ja, zijn concentratie.
0: Oké. Doku niet gelukkig van het veld. Trossard en Tielemans die ruzie maken. En dan heb je weer een reden om te zeggen van het is nu helemaal gedaan. Hier moet Tielemans die bal spelen op Lukaku. Of hij speelt hem op Lukaku. En Trossard die denkt, ik sta hier helemaal alleen. Waarom niet naar mij? Ja.
1: Het is al goed dat ze geen hand voor de mond houden. Dus ze zouden het eigenlijk kunnen analyseren en aan liplezen doen. Maar goed, ik vind het vooral ook heel tekenend. Dan denk je dat alles goed zit, die sfeer. We hebben dat allemaal zitten bejubelen. Maar dan voel je toch dat dit al in de maak was, nee?
2: Niks mag er nog. Tegenwoordig, ik bedoel, dat deden wij toch vaker, Gert? Dat soort dingen, niet zo... Maar nu wordt dat meer in beeld gebracht. Wij reclameren het ook eens tegen elkaar. We moeten toch kunnen, maar...
0: De doelpunten van de Belgen gaan we straks tonen, want ze gaan herbeginnen. En misschien komen er nog een paar bij. Hè?
1: Voilà,
0: wie zal het zeggen? Voilà. We gaan opnieuw voetballen in Seattle. 2-2 na 90 minuten. Er komen er zeker nog 30 bij. En misschien straks ook een beklijvende penaltyreeks. Wie zal het zeggen? Terug naar Filip.
4: Dankjewel, Karel. We zijn klaar voor spanning. Dat sowieso Nicholas Jackson komt. Lastige klant. Een diepe spit die altijd de diepte zoekt. En ook Koulibaly. Die we eigenlijk dachten niet meer te zullen zien. Maar wat Petjou denkt tegen Lukaku, die directer wordt aangespeeld, heb ik Metier nodig. Jackson. Onder Vincent Kompany. Nou, best wel nog wat gescoord. Maar ja, in de schaduw van een Harry Kane. Jacobs. Hij verdwijnt ook. De linksachter. Koulibaly. Ja, die gaat zeker niet linksachter spelen. Zouden ze met z'n vijven achterin gaan voetballen? Nou, Jacobs werd al aangegeven. Maar sorry, die staat er wel degelijk nog op. En Mané ook. Dus... dat was een foutje. Wat gaat Senegal doen? We hadden al lang opnieuw aan het voetballen moeten zijn. Het is dus nog even wachten voor de dubbele wissel wordt doorgevoerd. En het is Diouf en niet Koulibaly die zal komen. Dan lijkt het ook logischer dat Jacobs eraf gaat. Want die heeft na een eigenlijk vrij makkelijke wedstrijd last met Luke Bakio. Een bye. En Mané. Dus aan zijn laatste minuut bezig. Camara. Diatta. Sarkis de diepte. Gay. die Tielemans. Toch een baas. Je zou het hem niet altijd aangeven. Een chapeau. Dan ging het echt zoeken. Diaw, lange bal. Theat in de rug. Courtois. De stress bij aanvang van een knock-out wedstrijd, dat zagen we in veel van die partijen, is sowieso al groot. Dan mag je nog eens het kwadraat van nemen. Bij de verlenging. Moreira. Ik verwacht bij hem niet te veel stroomlijn. Nee. Die is wild. Maar hij slingert wel aan de wedstrijd. Jackson en Juve nog altijd klaar aan de zijlijn. Straks is hun moment gekomen. Raskin. Goed aandringen van Castagne. De wissels. Dus inderdaad, Sadio Mané eraf. Voor Nicolas Jackson. En Jacobs die lang een zeer solide indruk gaf. Juve, opletten, want een man met een fantastische voorzet. Meunier zal dat wel weten. Is af en toe analist bij Premier League wedstrijden. Sadio Mané hoofdschuddend natuurlijk, want de kwalificatie voor de volgende ronde, ja, was binnen. En dus niet. Brandon Mechelen, goede kopbal. Meteen richting Luque Bacchio. Theat. Niet zuiver in de passing. Niet voor het eerst. Wilde nog lastig doen. Gay. En daar een eerste keer diep lopen van Jackson. Castagne knokt zich wel terug in balbezit ten koste van een overtreding. Tielemans maakt zich boos op de Hondurees. De Senegalezen gaan nog eens uit hun materiaal op de bank puren. Barra, Sapoko, Ndiaye. Jongeling van Bayern. Uitgeleend eigenlijk door de Gambino Stars, een club uit Gambia. Idrissa Gueye eraf. Ja, zijn hele middenveld is nu vervangen. Pape Gueye, Habib Diarra en Idrissa Gueye. De 18-jarige Ndiaye moet de kastanjes uit het vuur halen voor Senegal. Niemand kent hem beter dan Kompany. Je zou snel eens kunnen bellen. Ergens op de bank moet wel iemand zijn nummer hebben. Raskin moet weg uit Schotland. Mooie club, de Rangers. Absoluut. En wat hij hier in deze wedstrijd toont, dan kan je hoger. Niet de fout, maar wel een eerdere handsbal gefloten. En het hinken op twee gedachten. Daar zijn beide ploegen nu mee bezig. Dat moet je ze echt vergeven. Valt er een appel uit de kast. Uiteraard toeslaan. Maar de kast dicht houden. Die is nu het belangrijkste. Allebei tekenen ze op dit moment voor strafschop. Mechelen er half naast. Goeie ingreep Meunier. Thomas Meunier ook zeker zijn bijdrage geleverd. Je hebt met de Kuiper en de Bruyne twee penaltynemers natuurlijk. Maar dat valt nog mee, dat je er twee zekere kwijt bent. De meeste teams die gaan vervangen, hebben dan meer last van. Arthur Thea. Moreira, bal maar eens sweepen. Voorzet komt, Lukaku niet gevonden, bal te hoog. Meunier, ze staan er nog allemaal. Niet de beste bal deze. Goeie terugkeer van Moreira, troeft een baai af. Kennen elkaar uit de Franse competitie, Trossard. Goeie schijnbeweging. Recupereert. Maar de scheidsrechter fluit voor een overtreding. Misschien ook om zijn eigen ricochet een beetje te verdoezelen. Ik kan ervoor fluiten. Foutje op Barra Ndiaye. Daar zit Edouard Mendy, de doelman. Lang van Chelsea, inmiddels speelt hij in Saudi-Arabië. En hij zal zijn team dus niet kunnen helpen.

Tielemans. Lukaku, bedoeling was Trossard aanspelen, die toch blijft lopen. Goeie bal van Luke Bakio. Een mooi. Moreira houdt de wacht. En de terugkeer van Kastanje, knokken. Sterk. Senegal is zijn gochme kwijt, zijn brieën. Niet meteen zeggen dat wij dat volledig hebben overgenomen. Maar lef wel. Goed van Moreira. Trossard. Lukaku tevreden, want meteen de arm de lucht in van knap geprobeerd. En het zal dit toernooi met Romelu Lukaku zijn of het zal niet zijn. Tielemans, Lukaku. Oh, hij raakt hem niet. Hier was het dus even niet. Met z'n tweeën dezelfde loopactie. En allebei er net naast. Foutje Meunier, vrije trap Senegal. En als het dubbeltje valt, de paas van Kastanje is uitstekend. Tielemans wil hem controleren. Lukaku doet niet aan controleren in de 16. Nee, die wil afwerken. Beetje uit balans. Hij was er wel weer. Diouf. Jackson, Meunier. Trossard, blind. En dus niet goed. Mbaye, wijkende Kastanje. Steun van Moreira, sterk hoor. Goed meekomen helpen. Raskin trapt nu ook iets te makkelijk weg. We staan in positie. Diouf. Assar. Mbaye. Tielemans even daar druk zetten. Lukaku beetje ontlasten. Seattle is even Senegal aan het roepen. Ik kan het de mensen niet kwalijk nemen dat ze die eerste mooie 70 minuten van de Senegalezen nog in het geheugen hebben. Dat ze toen partij hebben gekozen. Laat ze maar zingen. De vraag is vooral wie mag op het einde roepen. Linksboven in de hoek, dat zag u even. De supporters van de Rode Duivels verenigd. Naar het foutje van Leandro Trossard en de goede terugkeer van Moreira die Kastanje kwam helpen. Moreira zoekt Lukaku. Geen onaardige voorzet. Niakate anders dan in het duel met Tielemans. Gaat hij deze keer echt voor de bal? Goed van Théat. Trossard. Tielemans klaar kijkend. Raskin uithalen maar. Raskin en iemand er tegenlopen. Poging van Trossard, maar het was alsof de kramp in zijn been schoot op het moment dat hij dacht contact te kunnen maken. Dit is vintage. Leandro Trossard. Patessi staat goed in de weg. Raskin de verbetenheid. Meunier niet. En dan Trossard, ja, gaat er met zijn rechter naartoe. Links heb je
op dit soort bal misschien net iets meer kans. Maar dat is een beslissing die je vaak maakt. Bijna nog voor het schot vertrekt. Ja, sowieso een van de vetste kluiven om na te bespreken uit de geschiedenis van de Rode Duivels deze wedstrijd. En de eventuele gevolgtrekkingen, laten we hopen dat we die nog meemaken op deze wereldbeker voor de basiself van Rudy Garcia. Wie weet zijn die wel groot, maar allemaal zorgen voor ooit. De jongen links is uit Sint-Truiden, die rechts uit Antwerpen. Die heb ik gisteren nog ontmoet aan de Seaside in Seattle. Toffe kerels. Minuut 86 en minuut 89. De Kabbala van België. Thiaw zegt niet veel meer dan neem wat adem. Scheidsrechters vroegen om meteen te wisselen. U weet, dat gebeurt zo goed als nooit. Spelers gaan even drinken. Ja, als je drankpauzes institutionaliseert, dan moet je daar ook maar tegen kunnen. Alleen zijn deze niet voorzien in het scenario en kunnen ze hier geen reclamebreak ingooien. Wacht tot ze dat doorkrijgen.

Zonder Mané. Zonder een Diaye. Zonder Diarra. Zonder Pape Gueye. Ook strafschopnemers. Wat heb je in dit soort toernooien altijd als ploegen aan het eind van hun latijn dan toch nog de penaltyreeks halen? Ja, dan zitten je vaste penaltynemers er niet meer bij. Zelfs José Mourinho overkwam het ooit in een Europa League finale met Roma, dat hij al zijn jongens die trefzeker waren van op 11 meter naar de kant had moeten halen. Geen Dybala meer op het veld en zo. En dat was eraan te zien. En het was ook tegen Sevilla, dus ja, dan verlies je.

Tweede verlenging. En de aftrap. Met Jackson. En zoals je dat toch vaak denkt. Als je dan toch op dit punt bent aanbeland. Laat het dan ook maar strafschoppen worden. Krijg het horen van Tess beneden dat Onana zich opmaakt voor een invalbeurt. De jongen, geboren in Senegal en via zijn zus in het profvoetbal beland. Schitterend verhaal. Uiteraard overal uit de doeken gedaan. Tijdens dit WK. Want journalisten zijn op zoek naar dat soort stories. Ndiaye, maar Youri Tielemans. Lukaku, geen buitenspel. Goed gedraaid met Niakate als zijn schaduw. Luke Bakio. Naar binnen. Trossard krijgt. Naar zijn rechter. Openen voor Meunier. Goeie bal. Het is moeilijk nog beter te trappen. Meunier. Voorzet komt. Raskin. Niet de grootste. Nou, wel een schot. En ook daar scoort hij af en toe met het hoofd. Onana nu weer aan het opwarmen voor de neus van Tess. Dus Rudy Garcia, die zich nog even bedenkt. Interventie Mechelen. De jonge Barra Ndiaye. Met Raskin in de clinch. In 4 wedstrijdjes gespeeld voor Bayern. Heel lang leken we de zeebel te zijn van die truitjes. Uit elkaar gespat door het minste ademstootje van Senegal. Maar kijk, wie het laatst blaast, blaast het best. We leven nog. Diatta. Mbaye. De 1-2. De voorzet komt. Mechelen. Specialiteit van het huis. Het heeft bijna altijd te maken met gewoon zeer alert zijn. Concentreren. Mbaye scoorde voor PSG op Barça. In de groepsfase van de Champions League. Oh, mooie combinatie. Moreira hapte verkeerd. En hier is Ndiaye. Terugleggen. Een Mbaye naast. Geweldige aanval Senegal. De eerste sinds een lange tijd. En hij had 2-3 aan de voet. Het happen van Moreira. Tielemans die probeert nog goed te maken. De tackle ook van Castagne. En Ndiaye. Dan zeg ik Mbaye. Makkelijk is anders. Courtois kijkt hem buiten. Trossard eraf. Dat is een penaltynemer. Onana erop. Het is nog niet zo dat we worden weggedrukt. Echt niet. Maar ja, we gaan niks meer zeggen over de wissels. Ik bedoel, ze komen niet uit het handboek der coaches. En misschien zou geen enkele andere trainer ter wereld ze op die manier en op dat tijdstip gedaan hebben. Maar ja, hij kan wel zeggen dat hij Senegal heeft bijgehaald. Opletten daar. Moreira, hij beweegt gelukkig. Even paniek hoor, ook bij zijn medemaat. Lukaku er als de kippen bij. Raskin die wil vooral drinken en ook dat valt te begrijpen.
Ja, er is een berucht verhaal van een trainer die durft wisselen. Terwijl we hier even kijken. En die had dat te laat is. Dan denk je altijd, die dreadlocks, dat is wel een soort kussentje. In een Romeinse derby ooit, maar niet toen Rudy Garcia er trainer was. Wel, Claudio Ranieri haalde die tijdens de rust bij een achterstand Totti en De Rossi naar de kant. Want ze voelden de wedstrijd te fel. Roma won. Laat het een voorteken zijn voor België-Senegal. Hij, voilà, de dikke duim. Komt allemaal wel goed. We hebben hem met Strasbourg wedstrijden zien spelen. Waarin hij eigenlijk met inspuitingen en al het meeste spurts maakte van de 22 spelers op het veld. Raskin, gelepeld. Diouf. Tijd om aan een voorzichtig lijstje te beginnen. Van penaltynemers. Lukaku en Tielemans. Dat lijkt me vrij duidelijk. Ik zie er Mechelen eigenlijk ook wel nog in nemen. Luke Bakio. Dat zijn er toch al vier. Jackson, geen buitenspel, opletten. Dat lijstje kan de prullenmand in. Terugkeer Meunier na uitstekend werk van Brandon Mechelen. Weggegeven door Meunier. Een DI, mooie aanname. Een DI-schot, Courtois. Het is niet voorbij. Senegal blijft er een wedstrijd van maken. Blijft op zoek gaan naar een goal. Dat is misschien net wat ze zichzelf verwijten. Dat ze dat de laatste 10 minuten van de wedstrijd niet meer deden. Dachten de boel te kunnen uitspelen. Moreira, u ziet hem nu net in beeld komen. Ging diep. Had de blik van verstandhouding met Raskin. Maar die durfde de lange bal niet aan.

0: Maar als we doorgaan, speelt Raskin. Dat kunnen we nu al op een briefje geven. En dat verdient hij ook. Jackson, prachtig meegenomen. Senegalezen zetten nog eens aan. Nicholas Jackson. Voorbij Kastanje. Theat, goede positie. Tweede hoekschop in de wedstrijd voor Senegal. ...2-2 in een wereldbekerwedstrijd in de verlenging en een corner voor de tegenstander. Iedereen in België denkt aan 2018. Voorwaarde 1, Courtois die hem plukt. Van de mannen die die aanval vorm gaven. Lukaku en Meunier op het veld. Diouf achter de bal. Goeie bal. Onana. Courtois weer. Samen met Mechelen. Ja, hij is aan het kijken hoor, Courtois. Hij denkt mee in het Japans. Moreira. De Bruyne. Wat zeg ik? Tielemans. Nee, de bal. Net te ver. Jammer. Een ontgoocheling bij Yuri Tielemans. Maar... als we zijn, ja, hier zit hij, Kevin De Bruyne. Als we zijn de meters gaan zien van Tielemans, dan we allemaal onder de indruk zijn. En voorlopig geen spoor van een krampje. Ze zoeken even de vedette. De mannen op leeftijd. Kevin De Bruyne is Sadio Mané. Mané nog ietsje jonger. Kobal Onana. Jackson maakt een mindere controle niet helemaal goed. Onana, kijk eens aan. Kijk waar Meunier zit. Ter hoogte van Lukaku. Moreira zet aan. Brengt die bal. Goeie bal. Lukaku probeert wat oorlog te maken. En Diakaté is echt een goede verdediger. Als we ons in de tijd van RWDM hadden gezegd dat hij op een WK tegen de Rode Duivels zou spelen, dan hadden we met de ogen gefronst. Theat. Sterk tegen Jackson. En belangrijk dat we daar weer wat duels gaan winnen. Raskin. Metronoom. Onana. Luke Bakio. Ze zien de moeilijke paas wel, maar durven hem niet meteen weer aan. Dus over een aantal stationnetjes tot bij Moreira. Onana. Raske. Dodi Luke Bakio. Kan hij zijn linker nog eens wapenen? Hij verdient eigenlijk een goal op deze wereldbeker. Mooi van Onana. Goed binnendoor. Moreira. De Duivels claimen een penalty. Inmiddels. Oh, oh, oh. Dodi Luke Bakio. En wat een actie van Onana en Moreira. Zo zie je maar. Onana kan echt ook voetballen. Penalty. Ach ja. Dat is samen naar de bal gaan. Nee. Te weinig. En hij jaagt hem echt richting die winkelhaak. Raakt de lat. Dus niet alleen Senegal deed bij een doelpunt in die tweede verlenging. Nee, wij nog dichter. Het is om helemaal gek van te worden. Maar laten we niet vergeten dat dit eigenlijk allemaal een toegift is. Iets wat niet meer mogelijk leek. Geweldig van Moreira. Tielemans. In dat duel geraakt. Ja, maar op het WK. Een penalty hier. Nee.
1: Denk ik, hoewel. Zeg nooit nooit. Maar dan wordt Harry Kane helemaal gek, denk ik. Dat hij er vandaag geen kreeg. 1 penalty of 10 penalties? Benieuwd. Wordt hij naar het scherm geroepen? Guillermo Pacheco is een Mexicaan. En is de VAR. Het zou me streng lijken. Het is niet dat Tielemans ook nog echt bij die bal komt. Maar hij kan hem geven natuurlijk. Kijk. Raakt hem daar inderdaad wel. En ook wel weer vrij licht. En als de bal al voorbij is, brengt hij zijn tweede been bij. Ik zou hem niet graag tegenkrijgen, maar hij mag hem geven. Het is een zeer zware beslissing. Voor deze man uit Honduras. En blijkbaar ook in de VAR-zaal in Dallas. Hij gaat kijken. Hij gaat kijken. De Rode Duivels dichtbij een penalty die beslissend kan zijn. Tja. De bal heeft hij duidelijk niet. Tielemans gooit zich er ook wel een beetje naartoe, maar dat mag. Tielemans heeft de bal al vastgenomen. En wat beslist de 34-jarige Said Martinez uit Tocoa in Honduras. Nou, hij raakt hem toch, hoor. Achteraan. Hier. Hier raakt hij hem. Daar raakt hij hem. Het is misschien ook wel het been waarmee Tielemans die bal toch had eventueel kunnen deviëren. Gaan we meeluisteren. Op dit moment nog altijd topoverleg. Wat luidt de beslissing. Ik denk dat hij hem geeft.
2: Eight. Number 8. Why will play the ball? And the number 8 in green kicks the foot of the.
1: Hij geeft hem.
2: Attacker.
1: Kicks the foot. Penalty voor België. Penalty voor de Rode Duivels. En nu de rust houden. Tielemans heeft die bal al afgegeven aan Mauri Diaw. Moreira gaat op de stip staan. Gaat die vrijwaren van jongens die iets met die penalty stip aan willen. Knap van Moreira. Hij kent zijn Pappenheimers. En ja, als je dan zelf ook pijn hebt, geef je ook aan dat je iets raakt. Een super hard verdict voor de Senegalezen. En er wordt gebikkeld om die stip. We zouden beter dat beeld krijgen nu. Ze staan daar met zijn tienen. En Pathé Cisse ligt op die stip. Graag een beeld alsjeblieft. Kijk daar, Cisse ligt op die stip. Waar Moreira eerst op stond, is die aan het betoveren. Wie trapt? Lukaku staat ver van de penalty stip. Houdt zich weg van alles. Luke Bakio gaat zeggen, kom aan joh. Sta recht. Raskin geeft de bal. Nee. Die hebben we niet meer nodig. Een andere bal dus. Romelu Lukaku. Treft hij voor de 92e keer raak in het shirt van de Rode Duivels. Opnieuw een achtste finale waarin we 2-0 achterkwamen. Wordt het 2-3. Ja, dat is haren trekken. Daar moet je mee opletten. Nee. Precies. Niet onnozel doen. Je moet een goede wedstrijd gespeeld en alle begrip voor de smart van Senegal. En het is nog niet voorbij. Die penalty moet binnen. Moridiaw, doelman van Le Havre tegenover Romelu Lukaku, die zich afzondert. In zijn hoofd die strafschop nu al 10 keer getrapt heeft. Wat zou het fenomenaal zijn mocht hij raak treffen. Op de dag waarop Congo, ook zijn Congo, uit het WK is gevoetbald. De dag waarop Harry Kane geen penalty kreeg. Lukaku, Jackson, die even contact maakt. Dit zijn zijn laatste 5 strafschoppen. Maakt allemaal niks uit. Het gaat om deze. Hij geeft hem af. Het wordt Tielemans. Het wordt Yuri Tielemans. Met het hoofd bracht hij ons op 2-2. Nu de rechtervoet. Hij zou het links ook kunnen, maar doe het toch maar rechts. De Yuri. En de goal! België op 3-2. Yuri Tielemans. Hoe mooi, hoe rustig, hoe knap kan je penalty binnentrappen in deze fase van de wedstrijd. Oh, dierbaar België. We staan plots in de 8e finales. Want dit was een 16e. In dit gekke toernooi waarin alles kan. En waarin je zelfs een snertwedstrijd, 75 minuten lang, want daar mogen we niet blind voor blijven, kunt omdraaien. Waarin je de geest kunt krijgen. Even de nek losmaken. Goeie schijnbeweging met Lukaku. Ja. Neerpeden en hoogpeden. En Lukaku die al klaar stond met het vingertje. En zijn beste vriend nu. Want dat zullen ze echt wel zijn. Dan moet je ook hier je schouders losmaken. Stand houden nu. Senegal. Met veel wanhoop. En misschien nog een klein beetje moed. Zeker in de 16. Geen domme fouten maken nu. Weggeknald. Die bal. Door Onana. Niemand in het stadion die weet hoeveel tijd erbij komt. Opletten. Goed werk dit. Een afzwaaien van Pape Matassar. Galje is Belgisch. Lukaku. Achter die bal aan. Zolang je hem op die helft kan houden, ideaal. Jackson. Onana. Ja. Sterk hoor. Ingooi voor de Rode Duivels. Een luchtshot van het schot. Zijn het en boven het. Doe het maar. IJzig kalm. Yuri Tielemans. Niet de 92ste van Lukaku. Maar de 14e en de 15e van Tielemans. Zijn match. Een aanvoerder waardig. Maar hij kreeg hulp in het wedstrijdslot. Rode Duivels kruipen terug. Diatta. Wil dat en Diaye inschuift. Wie durft de verantwoordelijkheid nog nemen bij Senegal? Sar leidt balverlies met Luke Bakio. Ook die heeft zijn strepen verdiend. Diata. Eén penaltyreeks ooit op het WK voor de Rode Duivels. Die tegen Spanje met Leo van der Elst, met de misser van Eloy. Maar Jean-Marie Pfaff blijft de enige keeper die dat ooit zal meemaken in een Duivels shirt. En zij Senegal de 3-3 aantekent. Mechelen was even weg. Basquin vraagt. Moreira niet. Diata nog eens. En een vrije trap. Misschien wel de bal van de laatste kans.

krijgt hem opnieuw. Humbay zoekt de achterlijn en Courtois. De handen op de zege, de handen op de kwalificatie. Thibaut Courtois, scheidsrechter, telt af. Courtois trapt uit, hoog, zeer hoog. Tielemans, fout, fout ref. Oké, balbezit Moreira. Nu de actie van Moreira, nog Moreira. Oh, jammer, want dat was fantastisch. En nu de counter van Senegal met een baai. Meunier moet tijd kopen. Een baai naar binnen, hier de kans. Afgeblokt, niet voorbij. Nog eens afgeblokt. En hij fluit een overtreding. Jammer van Moreira. Want we waren op weg naar een enorme counter. Ja, Hens van Raskin, gelukkig buiten de 16. Gelukkig erbuiten. Een vrije trap. Niks blijft deze wedstrijd bespaard en zo hoort het ook. Als we ze winnend afsluiten. Wie trapt bij Senegal? Diouf niet echt, lijkt me. Maar nee, ja, die is uit de wedstrijd verdwenen. Wie neemt die verantwoordelijkheid? Pape Matar Sarr met het nummer 17. Lijkt zich klaar te maken. Diouf kan het met links. Geraken ze voorbij de muur. Thibaut Courtois. In principe de garantie. Ja, ja, ja, het is in orde. De Rode Duivels kwalificeren zich. Einde van de wedstrijd. België keert voor de tweede keer in zijn WK-geschiedenis een zeer scheve situatie om. Rudy Garcia is de winnaar. Ja, hoe dan ook. Met de hulp van zijn aanvoerder. Met de hulp van Youri Tielemans. Met de hulp van een hele groep jongens. Waarvan je het niet meteen zou verwachten. Maar gasten die ervoor gestreden hebben. Lukaku met de levensbelangrijke 1-2. Tielemans met de dan nog belangrijkere 2-2. Maar die komt er niet zonder de 1-2. En dan met een rechtervoet die geen tremor kent, integendeel. Tielemans met een bloedmooie penalty. Zuiverde trapjes er niet. Hij kan Nederlands en Frans als onze noorderburen les willen krijgen van Youri Tielemans. Hij is te boeken voor een miljoentje of drie in Zeist. Spelers groeten elkaar, want weten dat dit anders had kunnen aflopen ook. Respect voor Senegal. Respect voor de kampioen van Afrika op het veld. Die van achter de groene tafel zit nog in het toernooi. En deed dat prachtig en mooi tegen Nederland. Senegal was er heel dichtbij. Tegen een lang onbestaan België. Maar het oog van de naald en hoe er doorheen te kruipen. Courtois en zijn jongens hebben het toch maar gedaan. En daar moet je ook respect voor opbrengen. Zeer veel zelfs. Je moet je momenten grijpen. Eender wanneer ze zich aandienen. En meer van dat soort clichés. Het is een onwaarschijnlijke wedstrijd geworden. Eigenlijk nog meer dan die tegen Japan. Er werd lang getwijfeld over de penalty. Ik was zelf ook eerst een andere mening toegedaan. Maar hoe meer herhalingen, ja, hoe meer je toch voelde van het contact is er wel degelijk. En kijk, Tielemans. Dat is een echte mens, een echte man. En Hadji Diouf staat er ook bij. De tranen bij Senegal. En de vreugde bij de Rode Duivels. En nu met z'n allen kijken naar de USA tegen Bosnië. Want dat wordt onze volgende tegenstander. Eén van beide ploegen. Senegal verlaat het toernooi met opgeheven hoofd. En zal zich nog lang afvragen hoe dit in hemelsnaam

0: mogelijk was. Wel, het was mogelijk omdat Romelu Lukaku altijd Romelu Lukaku zal zijn. En dat weet Edouard Mendy als geen ander. En dat doelpunt opende de weg naar een van de gekste ommekeren uit de geschiedenis van de wereldbeker. Aan jullie. En ja, graag tot een volgende keer.
1: Red Bull geeft je vleugels.

0: Drie woorden. Wat een waanzin. En ook, kijk, je zit in een tweede helft waarin iedereen in deze studio, en wie dat niet toegeeft, mag dat nu ook zeggen, maar de coach verguist. Echt verguist. Ik moet die wissels, dat kan niet. En dan wordt nu Rudy gescandeerd.
1: Maar eigenlijk nog zonder.
0: Maar ja, dat is toch zo. Ja.
2: Ik interpreteer dat wel als een sarcastische Rudy, toch? Ja. Allee, ik hoor dat dit humor is. Oké. Nee, maar ja, The Great Escape. Hè. Ik bedoel, dit is Japan herbeleven, maar vanuit een positie waar het gewoon allemaal heel slecht liep. En plots sta je daar dan. En dat zijn die toevalligheden waar Gert ook al daar straks over had. Dit is vooral duidelijkheid niet de genialiteit van een coach. Gewoon het mooie van een spelbeeld dat ineens verandert. Omdat Senegal al dacht dat ze door waren, krijgen niks meer op die mat. En de Belgen, in één keer komt daar zwoeng. Ik heb genoten van de invalbeurt van Moreira. Ja. Daar zat Dash in.
0: Maar ik denk dat ze nog eens gaan snuisteren zijn in die oude gebouwen van de voetbalbond. Een kast opengetrokken en daar lag die konijnenpoot van Guy Thijs. Ze hebben de Jan Garcia.
1: Dat was een heel konijn dat hem bij had. Ja. Maar Karel, er is wel een moment natuurlijk. Allee, de goal van Lukaku is wel fantastisch goed gedaan. En daar begint het wel mee. Hè. Je moet altijd een sprankeltje hoop. En dat is die goal van Lukaku. En de manier waarop hij die devieert, ja, dat is toch wel weer grote klasse gedaan. Dan denk ik van, ja, daar, dat is de kiem toch geweest van deze comeback, of niet?
0: Dat is waar, absoluut. Ja. En zelfs dan, het is nog 5 minuten, maar je voelt aan iedereen en alles.
1: En je moet dus
0: er is weer geloof.
3: Het geloof, absoluut.
1: Je moet dus in de geschiedenis gaan zoeken. He, hoe vaak dat een ploeg nog wint als ze op een wereldbeker 2 goals achter staan. Maar dat zullen niet te veel zijn. Dat is gebeurt gewoon heel weinig.
0: Ja, dat zal minder dan 5% zijn, denk ik.
1: Dat gebeurt heel weinig.
2: Gedaan in die eerste zone en gewoon met zijn lichaam die bal afschermen. Heel sterk gedaan.
0: Maar wij doen het wel 2 keer, hè? Tegen Japan, in Rusland en nu nog eens.
1: Ja, dat is een wonder.
3: Het is
1: echt
3: goal,
1: een wonder. En helemaal op de manier waarop dat je speelt, is dat helemaal een wonder natuurlijk. Nee,
3: dus, maar tweede goal is alles of niks, ja.
1: Kunnen niet. Ja.
3: Ik krijg dat niet verteld. Je kunt dat echt, de tweede goal ook, dat die keeper daar echt die bal gewoon mist.
0: Ja, Tielemans is zo groot ook niet, hè?
3: Nee, maar ja, goed. Ik kan me nog een kopbaldoelpunt herinneren, denk ik, op assist van Lukaku. Was dat in Engeland of zoiets? Dat hij een bal binnenkopte, Tielemans. Maar deze, dat verwacht je niet. Maar ook, als je dan komt als doelman, hij wordt een beetje gehinderd door zijn eigen ploegmaat.
2: Ik had eerst even schrik voor een duwfout. Want dat doet hij ook wel verstandig. Het is misschien
0: kijk, als hij er niet in gaat, is het penalty.
2: Ja.
1: Nee, maar hij zit nog met zijn vuist, Karel. Maar goede kippers zijn in de haven. Meer dan allemaal goede kippers.
0: Ja, dat is waar.
2: Dat hij nu tweede keeper wordt en die andere eerst.
0: Ook dat is het verschrikkelijke lot van een doelman natuurlijk. Hè. Je maakt 1 foutje.
1: Tuurlijk.
0: En dan word je heel zwaar.
1: Je zult maar aan een andere kant staan vanavond. Hè, want wij zijn super blij. Nou, dat is logisch natuurlijk. Maar je zult maar aan een andere kant staan. En die mannen hadden allemaal het gevoel dat het binnen was. Dat zie je ook. Je moet aan die verlenging beginnen. Maar je zit eigenlijk een speler die dat allemaal denken van het is eigenlijk binnen. Wij zijn hier al gewonnen. En ineens is dat dan niet. Je bekomt daar niet van. Hè. Was er ook aan te zien. Senegal kon zich op geen enkel moment nog herpakken. Dat ging gewoon.
3: Nee, goede spelers moesten er ook uit. Ze werden ook gewisseld.
0: Ja, straf ook aan die 2-2 is dat dit 2 ruziemakers zijn.
3: Ja, maar
0: is waar, hè?
3: Maar ik zei toch daar straks dat niet slecht is af en toe.
0: Af en toe is ruziemaken.
3: Ja. Nee?
0: Ja, maar goed.
3: Dat moet eruit. Het is beter dat het eruit gaat.
0: Jullie zeiden ook wel, als het gebeurde in de tweede helft, nu is het helemaal gedaan. Als ze ruzie begint.
1: Ja, maar Karel, iedereen dacht dat het over was, toch?
0: Ja, tuurlijk.
1: Sorry.
0: Ja, maar nu moet je niet zeggen, het is goed om eens ruzie te maken.
1: Nee. Want de eerste vindt het geweldig dat de sfeer zo goed is. En dan is ruzie maken goed. Nee, dat is gewoon. Ja. Eigenlijk ligt de 95% kans, 99 keren van de 100 liggen gewoon buiten. Ze zijn gewoon weg. En nu niet. Hè.
0: Doku die was al mokkend naar de bank gestapt bij zijn wissel. Die was al aan het denken aan de babyborrel in plaats van aan kwalificatie. Hé, maar dat is zo.
3: Hij zal hem moeten uitstellen. Zo, hè, maar. Nee, maar ik snap dat niet dat hij aan het mokken was. Want zoals ik al zei in de voorbeschouwing. Het is niet zijn WK. Hè. Dus als we vandaag Moreira zien invallen. En andere jongens die wel die grinta brengen, die wel, Senegal wat verzwakt, hun betere spelers eruit, maar vooral de manier waarop dat ze na die 2-2 die verlengingen hebben gespeeld, wel druk vooruit zetten, wel ballen recupereren, met Moreira als toonbeeld vind ik zelf, ja, dan laat je, dan moet ik eerlijk toegeven dat onze bank beter was dan die van Senegal.
0: Mm-hmm.
3: Dat wel.
0: 2K van Doku kan nog wel beginnen. Hè. Er zijn in het beste scenario nog 4 matchen.
2: Ja, maar ja. Zo win je geen WK. Dit blijf je niet afdwingen, denk ik zelf.
0: Pas op, Griekenland is sowieso Europees kampioen geworden.
2: Ja, dat is waar.
0: Maar goed, we gaan nog eens terug naar een cruciale fase natuurlijk. Helemaal aan het eind van die verlengingen. Penalty of geen penalty?
1: Ik zou hem niet graag tegenkrijgen.
0: Dus zeg je geen
1: penalty. Maar er valt iets voor te zeggen, omdat er contact tegenwoordig... als de VAR een contact ziet, dan is dat penalty. En hij tikt hem inderdaad aan op zijn kuit. En Tielemans weet van, als ik daar mijn voet voor krijg voor die gast... dan is de kans groot dat ik nog geraakt word. Dat is hetgeen dat ik doe. Hij is niet meer bezig met een afwerking. Hij heeft maar met één ding in gedachten. Mijn voet moet voor die van hem komen. Dus goed gedaan van Tielemans, slim gedaan.
2: Voilà, ik kon het zeggen. Het is vooral heel straf dat hem daar in de eerste
1: zone. Maar je krijgt hem niet graag tegen een kuil.
3: En wij eerst vloeken op Loeke Bakker die bal nog tegen de lat trapt. Hè? Want we dachten, ja, die moet altijd binnen tot we deze herhaling zagen. Ja,
0: dit is het eerste beeld dat de ref te zien krijgt. Hè? Vanuit die tactical, vanuit die vogelperspectief. En daar zie je dat die bal heel dicht is en dat die voet daar zit. En dan kan je bijna niet anders dan dat geven.
3: Gert zei het ook, ik zei het ook direct, dat is slim, heel slim gedaan van Tielemans. Want je zag het niet meteen, maar in die Spidercam, vanaf daar zag je het wel natuurlijk, ja. Je kan hem geven, hij heeft er lang moeten naar kijken, maar...
0: Ja, en dan toestanden natuurlijk, hè. Daar gaat er iemand net voor die stip gaan liggen. En dat duurt natuurlijk wel even. En dan kruip je ook in de hoofden van de man die de penalty moet nemen.
1: Des te meer respect voor Tielemans, hoe dat TD nog weglegt na zoveel gedoe en zoveel tijd daartussen. Allemaal tijd dat je hebt om er nog eens extra over na te denken wat het moment dat het is om de penalty te gaan nemen. En als je die dan zo binnentrapt, dat is wel heel sterk. Mm-hmm.
0: En dan zie je ook de ervaring van Lukaku en Tielemans. Ze weten al lang dat Tielemans hem gaat trappen. Mm-hmm. Maar ze laten de wereld uitschijnen dat Lukaku hem gaat nemen. En hij zit zelfs in die focus om hem te nemen. Waardoor die keeper ook begint te denken en te kijken naar die bank. Waar gaat hij hem geven?
1: Het is wel standaard ondertussen. Dat degene die hem gaat geven nooit een bal vast.
0: Maar zo lang en op die manier. Ja, het was natuurlijk ook lang doordat hij daar ging liggen. Maar... En hij trapt hem heel lekker.
1: Dat is klasse.
3: Echt cool gebleven, man. Echt top.
0: Ja. Nog eens kijken.
3: Nog indrukwekkender.
0: Ja, echt fantastisch getrapt vanuit deze hoek te zien.
4: Absoluut.
3: Aan de Nederlanders, zo moet je dat doen, hè, boys. Sorry.
0: Er staat een camera van NOS.
3: Sorry aan de mensen van NOS. Maar zo moet je het dus doen.
0: Zo neem je penalties. Hoe zou het zijn op die camping in Werchter? We gaan eerst eens kijken naar de reactie bij de 3-2, bij het beslissende doelpunt. Nee, dit is in de studio, dit is niet in Werchter. Maar goed, in de studio was het ook al indrukwekkend. Maar ik vermoed dat het in Werchter nog een stukje straffer gaat zijn. Ja, ga hier maar uit, jongens, en probeer dat beeld van Werchter maar te starten. Dan gaan we met z'n allen meekijken. Hier.
2: Ik zie de haar, baby. Hoi.
0: Ja, en daar ergens tussen moet Dorian Ausums nog te vinden zijn. Ja, Dorian, zelfs zonder muziek is de eerste avond op Werchter al dik geslaagd, zie ik.
5: Ongezien, mijn bril is in stukken gevlogen omdat iedereen tegen mij vloog. Ik heb meerdere bierdouches gekregen, heel mijn rug nat. Maar dat is allemaal niet erg. We zijn zelfs uit de supporterszetel gevallen. Maar Floïd, die was erbij. En ik denk dat het bij u nog extremer was. Wat heb jij allemaal gezien en gevoeld, Flo? Ik dacht eerst even, oei, die DJ's zetten, wij gaan echt keiveel moeten geven. Want het was een hele lange hydration break van de Rode Duivels. Maar dan ineens 2-2. En dan 3-2. En nu weet ik gewoon dat ik me heel erg moet haasten.
0: Ja, de nacht moet nog beginnen.
1: Ik heb er niks van verstaan.
0: Ik ook niet. Ik zag dat ze gelukkig waren en dat maakt een ander mens ook gelukkig. Dus bij deze. We gaan luisteren naar de matchwinnaar, naar Jurie Tielemans.
5: Jurie Tielemans, je hebt het land tot de 2 keer toe in extase gebracht.
6: Ja, kijk, wij,
4: Wij kwamen achter en dan was het aan ons om een reactie proberen te tonen en dat hebben wij goed gedaan. Bankzitters hebben weer het verschil gemaakt vandaag, zeker voor die eerste goal. Maar ja, kijk, iedereen geeft alles en soms gaat dat beter dan andere keren en vandaag is het ons gelukt om terug te komen.
6: Dit is er een voor in de geschiedenisboeken, hè?
4: Ja, na Japan is dit toch wel heel mooi.
6: We hadden bijna onze koffers al klaar om naar huis te gaan. Dan dat moment van de penalty. Ja, ze blijven daar heel lang op die stip liggen eigenlijk. Wat denk je op dat moment?
4: Gewoon, ik probeer mijn rust terug te zoeken. Ik was helemaal klaar met de wedstrijd. Dus dan is het op dat moment gewoon goed ademen en in je kwaliteiten geloven. En dat heb ik gedaan.
6: Want het was heel snel duidelijk dat jij hem ging trappen. Maar Lukaku kwam dan even die bal halen om af te leiden.
4: Nee, sorry, om af te leiden wel. We hebben even samengesproken en hij zei ja, pak hem. Ik was gewoon klaar om hem te nemen.
6: Wat een moment voor een kapitein, je schiet ons naar de achtste finales.
4: Ja, ongelooflijk. Ik ben heel fier, weet je, om kapitein te zijn van deze ploeg. Iedereen is winnaar in deze ploeg en we willen het beste voor ons land. En dat zie je vandaag.
6: Er is heel veel te analyseren over wat er voor die 85 minuten gebeurd zijn, maar is dat voor morgen?
4: Overmorgen, hoop ik.
6: Dag je vrij eerst.
4: Hopelijk wel.
6: Dankjewel, Juri, voor alles.
4: Dank je.
0: Ja, we gaan door. We spelen tegen de Verenigde Staten of Bosnië-Herzegovina. Zij spelen straks om 2:00 tegen elkaar. Dat is over 55 minuten. Dus we gaan met z'n allen moeten blijven kijken om onze tegenstander te analyseren. Jij ook, Gert, deze keer. Ja?
1: Daar moet ik nog eens over nadenken. Maar ik wil wel, we hebben echt gewonnen, omdat je nu zegt van wat we de volgende keer kunnen treffen. We hebben echt gewonnen van een heel goede ploeg. Van een
0: dat is waar.
1: En dat is
0: we hebben,
1: dat
0: we hebben gewonnen
1: vergeten. Dat is echt,
0: van een ploeg die waarschijnlijk beter is dan onze volgende tegenstander.
1: Ja, dat wel. Ja. Dat is denk ik ook, serie, dat denk ik ook. Ja.
3: Kan gevaarlijk zijn.
0: Ik kreeg nog een berichtje binnen van Mark Uiterhoeven net. Portugal heeft ooit een 3-0 achterstand opgehaald in 1966. 5-3 gewonnen. Eusebio toen vooral in een hoofdrol.
1: Ja, kijk, 66, dat is zeker genoeg.
0: Lang geleden, hè. Maar goed, dat was 3-0, het was nu 2-0. Maar twee keer 2-0 ophalen, dat zullen ook niet veel landen gedaan hebben. Van het WK. Rudy Garcia. Ja, Rudy aan het woord.
7: Monsieur Garcia, quel match, honnêtement, qu'est-ce que vous avez pensé à 85 minutes avant notre premier but?
8: Ben, je leur ai dit, surtout déjà à la pause d'hydratation de la deuxième période, que le plus important c'était de marquer le deuxième but. Et que même si on était encore à 2-0 à la 90e minute, on pouvait encore égaliser et aller en prolongation. Donc c'est bien, ils y ont cru jusqu'au bout les gars, ils n'ont pas lâché, c'est la beauté du football, franchement le football sont des émotions, donc Romelu nous a encore mis son but habituel dans la compétition et ça nous a relancé évidemment à 2-1, tout était possible. On a profité effectivement de ce que j'avais dit aussi aux joueurs à la pause, que le Sénégal allait reculer parce qu'il menait, essayer de tenir le résultat, ce qui à mon avis est une grave erreur. Ce genre d'équipe, elle perd un peu la structure tactique aussi au fur et à mesure du match. Donc tout ça, ça permettait d'avoir confiance en nous. Et il fallait marquer ce 2-1, Romelu l'a fait. Et après Yuri, je crois qu'il a marqué le plus beau but de la tête de sa carrière en allant s'arracher devant le gardien. Donc voilà, à 2-2, le match était réouvert. On a été bien parce qu'ils ont eu quelques occasions, on en a eu aussi. Nous quelques énormes mais après pénalty vraiment super justifié et bravo à Yuri parce que faut aller le marquer celui-là à 3-2 alors qu'il a joué 120 minutes voilà je suis heureux pour mes joueurs quand je les vois fêter avec nos supporters sur la pelouse moi c'est ma récompense.
7: Je vais être honnête, il y avait des substitutions que moi j'étais trouvé un peu bizarre comme Meunier pour De Kuyper, mais vous avez raison, vous avez eu raison.
8: On a toujours raison quand on gagne, ce soir on a gagné.
7: C'est un match qui va rentrer dans l'histoire du football belge.
8: Peut-être, mais on doit rentrer dans l'histoire du football belge pour autre chose que ça, en allant encore plus loin dans la compétition.
7: Merci beaucoup. Merci.
0: Ja, geschiedenis voor het Belgische voetbal. Toch in zijn gat gebeten bij die vraag van de wissel voor De Kuyper. De Kuyper eruit voor Meunier. Verstonden wij eerlijk gezegd ook niet. Maar de winnaar heeft altijd gelijk. En vanavond hebben we gewonnen. Dus hebben we gelijk, zegt hij. Voor de rest, ja, de schoonheid van voetbal zit in deze match. Hè. Emoties, daarover gaat het. En Romelu heeft een andermaal zijn nut bewezen, die 2-1. Vanaf daar wisten we, alles is nog mogelijk. Ook al is het niet zo lang meer. En je hebt natuurlijk wel wat extra minuten in het huidige voetbal. Dat inzakken van Senegal. zeggen al, dat vond hij fout. Het is een beetje jammer dat een coach een andere coach op fouten moet wijzen, heb ik dan het gevoel. Het werd nog 2-2, vanaf dan kon alles weer. En die penalty was super justifié.
1: Ja, maar in de,
3: je hebt hem geen ongelijk
1: in,
3: ja.
1: In de letterlijke zin wel. Als er contact is, kunnen dat fluiten natuurlijk. Maar hij zou hem toch ook niet graag tegen gehad hebben, denk ik.
0: Nee, stel dat je die nu tegen hebt en we moeten nu naar huis rijden, dan hebben we een David Platt gevoel van 1990.
1: Het is ook goed nieuws wat hem zegt over die trainer van Senegal. Want als wij de volgende match 2-0 voorstaan, dan gaan we niet achteruit kruipen. Dan gaan we blijven aanvallen, Karel.
0: Dus we houden hem aan het woord. Ja? Dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws. Enfin, ik moet nog bekomen van...
1: Je gelooft het zelf niet wat je hebt gezien, hè? Maar het is wel zo, hè? En daarom ook de analyseren. Hè. Zij moeten morgen, je moet dat eigenlijk niet te veel, eigenlijk moeten dit gewoon gebruiken. De blijdschap van die winst moeten meepakken. Maar ik zou dat niet te veel op zeveren. Je moet terug vooruit.
3: Je moet toch die eerste tijd.
1: Wees wat gaan we zeggen? Nog eens laten zien hoe slecht dat was.
0: Misschien moet je wel eens die drive van een paar invallers laten.
3: Want net zeggen, je kunt ook de positieve dingen eruit al achteraf en zeggen van waarom hebben we dit niet gedaan? Oké, dat willen we zien.
1: Maar dan...
3: Allee, het positieve eruit halen, zeker na die 2-2. Ja, de jongens die er zijn ingekomen, en oké, het waren rare wissels. Oké, dat is logisch. Maar je kunt het toch gewoon benoemen op een positieve manier.
1: Ja, maar ik zou toch heel veel van die match niet meer laten zien.
3: Nee.
0: Maar misschien moeten ze de camera die op Garcia staat, eens laten zien dat is pure slapstick. We hebben ook zitten kijken, 120 minuten op een ander beeld. Wat hij allemaal doet, hij zit de hele tijd te schrijven. Hij zit op zijn smartphone, hij praat met Witzel.
2: Hij doet alles behalve coachen. Op zijn gsm, ik weet niet wat hij checkt. Inderdaad, af en toe is met Fernandes Pardo. Ze komen blijkbaar wel nog goed overeen, ondanks dat hij heel weinig minuten krijgt. Hier even overleggen met Witzel wat er moet gebeuren. Misschien wel twee wissels die er ook iets kort nadien komen. Dus ja, het is een heel vreemd figuur, moet ik eerlijk toegeven.
0: Dit is de penalty. Ja. Hij kijkt niet. Hè. Hij heeft niet gekeken naar de penalty.
2: Het is bizar.
3: Ja, maar...
2: Hier is hem volgens mij niet zeker dat hem binnen is. Ik weet het niet. Het is een vreemd figuur.
3: Ja, dat vooral met Axel Witzel. Dat vond ik ook een hele vreemde. Omdat als je dat ziet op een WK, is dat meestal met Scaloni en Messi de echte, de uitblinkers van een elftal. Ik vond dat heel raar om dat te zien met Axel Witzel. Misschien moeten we nou eens vragen de komende dagen. Wat daar besproken
0: wordt. Misschien moeten we hem gerust laten. Denk ik vooral. We moeten stilaan afronden. Er komt nog een journaal tussen en straks nog een match. Maar Wesley had iets beloofd.
3: Ja?
0: Bij winst ging jij breakdansen op ons tapijt.
3: Is daar? Ja.
9: Mike. Dan zal ik met een telefoon er eens bij pakken.
3: Maar best goed halen, hè? Ja.
0: Goed, dames en heren. We gaan afronden. We gaan door naar de achtste finales. En we treffen daar in de Verenigde Staten of Bosnië-Herzegovina. Dat gaan we weten over een uur of drie. Of misschien nog iets langer als daar verlengingen en penalties worden gespeeld en getrapt. Dat was het dus voor deze fantastische voetbalavond. Ik dank u thuis. Ik dank mijn gasten in de studio. En ik dank uiteraard ook dit fantastische publiek dat helemaal uit de bol ging. En heel luid Rudy heeft gescandeerd. Tot de volgende.
1: Nog een keer.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.